mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze hier van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv. Sunny.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Nee, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Have it all.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Historische collectie over Cornelis Lely, gedigitaliseerd en online te zien. En stroomstoring gisteravond van 2 uur lang in Emmeloord. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker op deze donderdag de 6e augustus. Nou, ik heb even gekeken, is het misschien nog een bijzondere dag. We hebben het natuurlijk over de Nationale Oesterdag gehad.
5: Ik heb het niet gevierd, moet ik zeggen.
4: Nee, met ik een ook oester. Niet.
5: Nee, dat wist ik.
4: Nee, ik ook niet.
5: Maar vandaag is het gewoon 6 augustus.
4: Nou ja, ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat het frikandellendag was of zo.
5: Ja, dat
4: maar
5: is,
4: dat is het niet.
5: Het is bij mij heel vaak hoor.
4: Past natuurlijk wel bij het nieuws, hè, dat hier veel meer snackbar zijn gekomen.
5: Oh ja, dat is waar. Dat hadden we
4: en, ook ijs, en ook ijszaken.
5: Oh.
4: Dus nou, dat vind ik toch wel, dan wel weer een positieve ontwikkeling.
5: Heel lekker, maar ook dat maak ik zelf.
4: Ambachtelijke ijs.
5: Daarom. Ben je de nacht een beetje doorgekomen? Ik vond het weer zo warm.
4: Ik ben gewoon heel laat op bed gegaan.
5: Oh, dat ja. Moet je wel.
4: Dus dan slaap je meteen.
5: Ja.
4: Het was veel te laat, het was 11 uur. Maar ja.
5: Och.
4: Dan slaap je een uurtje of 4. En dan, maar dan heb je in ieder geval meteen.
5: Ben je er weer?
4: Ja, daarom. Dus en mijn moeder zei altijd, en dat vond ik heel mooi. Slaap je niet, dan rust je toch.
5: Ja, ja dus moest ik ook aan denken.
4: Gewoon lekker liggen en het maar een beetje overgeven, toch?
5: Ja. Kan niet anders.
4: Nee, zo is het. Zometeen in het nieuws. Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en nu online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Ja, en daarin vind je bijzondere informatie over de beste man, hoor.
5: Ik ben eens een keer bij Ed Voigt thuis geweest. Hij had ook een bureau van Lely.
4: Ja, hij heeft van alles.
5: Dus maar om dat te digitaliseren?
4: Je wordt straks helemaal bijgepraat.
5: Oké. Okay. En bij de waterscouts, die zijn nu in Zeewolde met z'n allen, spelen tradities een belangrijke rol. Bijvoorbeeld die van insignes. Ja, wat dat zijn, hoor je straks.

0: Samen maakten ze twee liedjes. Mike Oldfield en Maggie Reilly. Deze en Tour France is ook een van hen.
1: Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Een man van 100 kilo met een, en dat is toch wel opvallend, een hoge stem.
0: Ook die informatie is te vinden in het archief. Het Flevolands Archief digitaliseerde de collectie. Ed Voigt.
2: Dit boek heb ik gekocht voor 15 euro. Het was te koop bij een antiquariaat voor 400 euro. Maar er stond bieden, dus 15 euro geboden. En de volgende dag had ik het thuis.
3: Ed Voigt, ja, en dat is dan een van de hoeveel documenten die u in totaal heeft over Cornelis Lely?
2: Dat is ongeveer 1000.
3: Ja, het is echt uw levenswerk, dit archief.
2: Dit is echt mijn levenswerk geweest. Ja. En nog steeds.
3: De documenten die u verzameld heeft geven natuurlijk inmiddels een heel compleet beeld over zijn levensloop. Maar er staat ook allerlei persoonlijke informatie in. Heeft u het idee dat u een beetje bevriend bent met die beste man inmiddels? U moet hem heel goed kennen, denk ik.
2: Nou, sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
3: En klopt dat, denkt u?
2: Nou, ik onderzoek alles wel heel nauwkeurig en dat deed Lely ook.
3: Ja, waarom vindt u dat belangrijk om zijn leven zo nauwkeurig te onderzoeken?
2: Het was een fascinerende staatsman, want hij heeft over de hele wereld van allerlei dingen tot stand gebracht. En het gewone publiek in Nederland die zegt altijd, Lely, Afsluitdijk, Polders. Maar ja, hij heeft veel meer tot stand gebracht.
3: Met Jens van Lingen, junior archivaris hier bij het Flevolands Archief, zijn we even achter de computer gedoken om te kijken naar dat online archief. Wat zien we hier bijvoorbeeld?
4: Hier zien we een gescande paneel waarin je de levensloop van Cornelis Lely ziet. En dat is van 1854 tot 1929. En je ziet eigenlijk een mooi beeld van de functies die hij heeft bekleed, de projecten waar hij aan heeft meegewerkt. En wat hij nou allemaal eigenlijk gedaan heeft.
3: Ja, een hele grote poster, dus gemaakt door Ed Voigt.
4: Ja.
3: Meer dan 1000 stukken in totaal. Welke waarde heeft zo'n archief nou?
4: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En dan geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
3: We lezen ook hele interessante personalia die misschien niet meteen relevant zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld gelezen dat hij 1,75 meter lang was en het grootste gedeelte van zijn leven 100 kilo heeft gewogen. Dat hij een goede spreker was, maar wel een beetje een hoge stem had. Heeft u zelf dan ook het idee gekregen tijdens het digitaliseren en online archiveren van zo'n archief, dat je een persoon een beetje leert kennen, dat iemand gaat leven in je hoofd?
4: Ja, zeker. Want je ziet gewoon eigenlijk zijn levensloop, dus van kind af aan, waar hij heeft gestudeerd, maar ook zijn werkzaamheden en hoe hij daarin stond. En uiteindelijk leer je wel redelijk goed kennen hoe hij dacht waar zijn belangen waren. Dus dat is wel, je leert zo'n persoon wel kennen, ja.
1: De bijdrage was van verslaggever Ruben Den Harder.

0: Amy McDonald vraagt zich af waar hij gaat slapen vannacht. Ja, kan al bijna voorbij zijn om 16 over 6. This is the life en daarvoor Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe.
1: Ja, gaan we weer naar Navaca, het grote waterscoutkamp in Zeewolde. Onze verslaggever Arend Dubbelboer is daar deze dagen ook te vinden.
0: Hij kijkt dit keer naar de herinnering die je na afloop krijgt.
2: De scouting zegt uniformen, dassen en als je iets hebt gedaan, dan krijg je dit, een insigne. Ja, dit zijn natuurlijk collectors items, limited edition, Omroep Flevoland Navaca 2026.
3: Speciaal gemaakt voor dit kamp, want dat hoort erbij.
4: Sommige insignes die kan je ruilen met anderen op kampen. Bijvoorbeeld hier ook, dan kan je zeggen van oh, wil jij een algemeen insigne ruilen? Maar de meeste verdien je wel met vaardigheden of met kampen. Dus op die manier kom je dan aan je insignes.
3: En die insignes of badges naai je vast aan de mouw van je uniform.
2: Wat kunnen we allemaal op aflezen?
4: Bij mij nog niet zoveel, want ik ben redelijk nieuwe scout. En ik heb nog niet heel veel badges gekregen. Je hebt aan deze kant heb je van verschillende kampen. Deze twee zijn van een hit. En de belangrijkste is van welke scoutingvereniging je bent. Dus hier staan die bandjes. Hier doe je de... niemand anders, hè? Nee, hier doe je de skills die je hebt. Dus alles wat je kan en hebt bewezen, krijg je daarvoor.
5: Ja, hij begint aardig vol te raken over de jaren heen.
2: Ik zag jou ook al ja knikken.
4: Ja, zeker.
2: Zijn er nog plekken op je mouwen? Of,
4: Ja, plek op mijn rug ook.
3: De traditie van insignes gaat ver terug in de tijd. Op het scoutinglandgoed staat een reizend scoutingmuseum. Met daarbij bijzondere exemplaren.
2: Ja, want als ik hier naar kijk,
4: ja?
2: Dit zijn dus dan de insignes en dit...
6: Kampeerterrein badges noemen wij dit.
2: In ander woord.
6: Badges. Dit zijn badges. Insignes zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen. Want ja, een insigne moet je verdienen. En dit zijn badges die je kunt sparen, swappen, net hoe het noemen. Je kunt ze ook gewoon kopen.
2: En spaart u dan ook de insignes?
6: Als we ze krijgen, wel, voor het museum. Ik spaal...
2: Alsjeblieft.
6: Oh, dank u wel. Oh, dat vind ik erg leuk. Ja, dat vind ik heel leuk. Dank u wel.
3: Voor de gelegenheid heeft Omroep Flevoland speciale insignes, badges, hoe je het noemen wil, laten maken. Met daarop de Flevolandse kiekendief boven het scoutingterrein. Niet te koop, gewoon te krijgen.
4: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel. Super vet.
2: Maar die...
4: Oh.
2: Alsjeblieft.
4: Is die voor mij?
2: Ja, die mag je hebben.
4: Oh, nou, wat vet. Oh, daar ga ik wel een mooi plekje. Dat past er goed bij.
2: Ja, moet hij nou aan jouw rechterkant of aan jouw linkerkant?
4: Ja,
2: waar valt hij op?
4: Als fun badge. Ja. En fun badge, dat is iets, daar is eigenlijk geen vaste plek voor. Je hebt een paar dingen waar dus wel vaste plekken voor zijn. En een fun badge mag... Op alle andere plekken.
2: Dus nooit op je rug?
4: Op mijn rug kunnen of hiervoor. Dat kan ook allemaal.
1: Ja, wat ontzettend leuk.
0: Ja?
1: Plek dus voor die unieke Omroep Flevoland badge. Of, nou ja. Nee, het is niet officieel insignia. Wel superleuk.
0: Ja, ze zijn er hartstikke blij mee als Arend ze uitdeelt.
1: Ja, vet en gaaf en helemaal enthousiast. Nou, hoe leuk is dat?
0: Van die dingen. Zometeen de berichten van buiten Flevoland met...
1: Hebben we het weer over de natuurbrand bij Venray. Die is onder controle, maar er geldt nog wel een noodverordening. Dat is nodig om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven.

0: München en vrijheid, of vrijheid, dat mag ook. Maar ze komen uit München en je hoorde Play It Cool. De berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging. Nu er een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie daarachter zit is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat het Rusland is. Maar bij een persconferentie werd daar niks over gezegd. Correspondent Charlotte Waiers.
2: Minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit. Maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt. En roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
1: De drone met Semtex werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland.
0: Hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt nog een noodverordening om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Sommige campinggasten en omwonenden mogen terug. Een aantal van hen kreeg gisteravond bezoek van premier Jette.
3: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk.
0: De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen.
1: Dan nog wat nieuws uit de kranten van deze donderdag. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de grens met Duitsland is geëxplodeerd. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles zijn er wekelijks meerdere ongelukken. Dat blijkt uit data die de Telegraaf opvroeg bij Rijkswaterstaat. De controles werden 2 jaar geleden ingevoerd en sinds die tijd staan er dagelijks files op Nederlandse bodem. Het aantal ongelukken steeg met 250%.
0: Zo?
1: Ja, dat is gigantisch veel natuurlijk.
0: Opletten daar.
1: Dat was vooral op de A12 en ook op de A1.
0: Het Erasmus MC neemt vanaf deze week een DNA-test af onder alle te vroeg geboren baby's. Zo willen artsen een genetische mutatie opsporen die het risico vergroot op doofheid door antibiotica gebruik. Het is voor het eerst in Nederland, de AD schrijft erover vandaag. Te vroeg geboren baby's die op de intensive care terechtkomen krijgen standaard het antibioticum gentamicide toegediend. Dat is effectief tegen de meeste bacteriën, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Met de nieuwe DNA-test wil het Erasmus MC de risico's hierop beperken.
1: Ja, dat is toch wel opvallend, want te vroeg geboren baby's lopen sowieso meer risico op doofheid.
0: Is dat,
1: ja, dat werd mij verteld. Hè? Oh. Onze tweeling was ook behoorlijk te vroeg geboren, bijna 7 weken.
0: Ja.
1: Dus dan werd het wel meteen verteld, dus daar wordt er nog heel vaak op getest.
0: En kregen ze ook een antibiotica toegediend?
1: Dat kan ik me eigenlijk niet herinneren. Het is sowieso maar eentje die moest naar het academisch ziekenhuis in Groningen. Dat kan ik me niet herinneren.
0: Oké, okay.
1: Nee.
0: Het waren spannende tijden. Je kunt je heel goed voorstellen
1: zeker.
0: Dus wat de mensen meemaken daar
1: ja,
0: in het Erasmus MC
1: ja.
0: In Rotterdam. En daarover schrijft dus vandaag het AD. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Het Cornelis Lely-archief van Het Voigt uit Lelystad is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Het Flevolands archief heeft de stukken ingescand en gepubliceerd. Archivaris Jens van Lingen is blij met de collectie.
3: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En dan geven we heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Dus daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
2: In Emmeloord zaten gisteravond ongeveer 1000 huishoudens zonder stroom. De storing werd rond 5:30 gemeld. De helft van de getroffen huishoudens had na ongeveer een uur weer stroom. En om 7:30 iedereen weer. De oorzaak van de stroomstoring in Emmeloord is nog onbekend. Goed nieuws voor zwemmers in Almere. De waarschuwing voor blauwalg bij het Stedenwijkstrand en het Lumièrestrand is ingetrokken. Dat meldt de Omgevingsdienst.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Na zijn investeringsplan voor het WK voetbal stond zijn positie onder druk. Maar nu heeft het bestuur van de FIFA toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won van de nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev. Griekspoor versloeg Alexander Zverev, de nummer 3.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De westelijke wind waait vandaag met windkracht 4 of windkracht 5 en voert minder warme lucht naar onze regio toe. Het wordt vanmiddag 23 of 24 graden, dat zijn zomerse temperaturen bijna. En daarbij blijft het overwegend droog weer met flink wat ruimte voor de zon en enkele stapelwolken en sluierwolken die overtrekken. In de loop van de middag kan de bewolking in het noordelijk deel van de regio wat dikker zijn en is ook een enkele regenbui mogelijk.
6: Geen files of vertragingen. Wel twee flitsers zijn gemeld. Staat er eentje op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,6. En de N50 bij Ens in beide richtingen bij 265,2. Ja, feest in Noordoostpolder. Vier dorpen hebben een jubileum te vieren en vandaag zijn we in Nagelen.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Uit de jaren 70. En Julien kent hem ook nog, ja?
1: Nou, ik zing hem niet mee, maar
0: nee, een beetje neurie. Oké. Okay. Lay back in the arms of someone.
1: Het is feest in Noordoostpolder. Vier dorpen vieren een jubileum. En vandaag zijn we in Nagelen.
0: 70 jaar geleden waren daar de eerste huizen klaar. Elko Tuininga is de dorpsvoorzitter.
2: Ik woon hier mijn hele leven. Ik heb nooit een andere postcode gehad, dus ik woon hier mijn hele leven al. Maar wat het voor mij betekent, dat het een mooi dorp is om te wonen. En dat alles hier eigenlijk wel is voor ons. Ja.
3: Nagelen. 70 jaar geleden ontstaan en tot op de dag van vandaag uniek.
2: Hoe ik Nagelen zou omschrijven? Nou, een plat dorp, dat sowieso. Maar zeker een dorp met een grote samenhang in de bevolking. We hebben een mooie groep met mensen die veel activiteiten organiseren. We hebben een leuke feestcommissie. We hebben een MFC, het Rietveld, waar we nu naast staan. Waar veel georganiseerd wordt en er is veel samenhang in het dorp. Er wordt veel opgepakt. En het is een gezellig dorp om in te wonen.
3: En je hebt zelfs een museum.
2: We hebben zelfs een museum, absoluut. Ja, zeker. Ja.
3: Die zet Moerdijk van Museum Nagelen. We staan nu binnen in het museum. Om ons heen zie ik allemaal mooie oude foto's van Nagelen. Maar je zou ook kunnen zeggen, het museum is eigenlijk buiten.
4: Het dorp zelf is natuurlijk bijzonder. En ik wil het geen openluchtmuseum noemen, want dat is het absoluut niet. Maar het is wel, buiten zie je waarom Nagelen zo bijzonder is.
3: Want wat zien we dan als we dan buiten lopen?
4: Je ziet vooral heel veel groen, groene open ruimte. Met daaromheen woonhofjes. En alle huizen hebben platte daken. En dan heb ik het heel kort samengevat en eigenlijk een beetje platgeslagen. Er is 10 jaar over nagedacht van hoe dan zo'n dorp als ideaal gebouwd zou kunnen worden. Licht, lucht en ruimte was belangrijk. Maar ook beschutting voor de polderwind. Dus vandaar dat er een hele mooie groene single omheen zit. Je moet het leren waarderen. Het is iets voor. Als je wat meer gaat leren over de achtergrond, dan is het fantastisch. En ik denk dat ik bij die mensen hoor die dat fantastisch vindt. Zo'n ontwerpproces, zo'n gebied, dan dit gaan doen, ja, daar zit een hele hoop lef achter. En ik denk dat we daar nog steeds heel veel van kunnen leren. Misschien is dat wel waar ik het meest trots op ben, ja, dat het er nog steeds is na 70 jaar.
2: Het is natuurlijk niet alleen een museum in het dorp. Het blijft ook wel voor de inwoners. En het moet ook wel zo zijn dat mensen vooruit kunnen in de tijd. Het is modern ontworpen in de tijd en het moet ook modern blijven. Dus wel doorgaan.
1: En dat waren Elko Tuininga, de dorpsvoorzitter van Nagelen, en Lisette Moerdijk van Museum Nagelen. Nou, morgen werpen we een blik op de toekomst van de vier jubilerende dorpen in Noordoostpolder.
5: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Stars and On My Soul. Zometeen, wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Nou, bijzonder interessant. De documentaire serie De Poorten van Europa. Hoe Frontex te werk gaat. Denk je van Frontex, wat is dat? Straks gaan we het uitleggen.

0: rustige akkoorden. Met Plain White Teeth en Hey There Delilah. Wat hebben we gisteravond gemist, Jolien, op radio en tv?
1: We beginnen met de radio, met het oog op morgen. Daar ging het over de Spaanse exclave Ceuta, die vorige week door duizenden migranten werd bestormd. De exclave zit vast aan Marokko. Stephanie Massink is universitair docent geschiedenis internationale betrekkingen. Zij legde uit waarom Spanje aan die exclave vasthoudt.
2: Ten eerste zien zij het dus echt als Spaans grondgebied. Er zitten ook andere belangen. Ligt het heel erg strategisch, hè, die twee steden. En vooral Ceuta, die ligt heel erg dicht bij de straat van Gibraltar. Ceuta en Melilla worden eigenlijk gezien als vrijhavens. En dat betekent dat ze een apart belastingregime hebben. Het komt er eigenlijk dus op neer dat de belastingen voordeliger zijn dan ten opzichte van de EU-landen.
1: Ja, en Spanje houdt vast aan de steden. Daar is binnen Spanje ook geen enkele discussie over.
2: In de eerste plaats wonen daar Spaanse burgers. Dus als Spanje het zou teruggeven, hè, bij wijze van spreken, aan Marokko, dan geven ze eigenlijk ook Spaanse burgers. En ook omdat in Spanje is er gewoon echt eenheid wat betreft dat standpunt. Dat Ceuta en Melilla behoren gewoon bij Spanje. Van links tot rechts, op het politiek spectrum, zeg maar, is er gewoon onomstreden dat die gebieden bij Spanje horen.
0: Op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is gisteren een drone gevonden met explosieven. Bij Goedenavond Nederland vertelde drone-expert Joost Tuijman dat het gaat om een drone die makkelijk kan worden gebouwd.
3: Dat noemen we ook wel een first-person view drone of een quadcopter, omdat er vier armen aan zitten. Kost 500-600 euro. Kun je tegenwoordig, als je dat bestelt op Alibaba of andere sites, kun je gewoon die onderdelen allemaal bestellen. Kun je via een site kun je dat bij elkaar halen, dat je die zelf kunt samenstellen. Dat wereldwijd zijn die spullen beschikbaar.
0: De drone-onderdelen zijn een doelwit geworden, zegt Tuijman. Kijk maar naar de aanvallen op de Russische webshop Wildberries door Oekraïne.
3: Het is niet alleen omdat daar de spullen in zitten van Russische inwoners. Ja. Dat is omdat daar de scherfvesten, de nachtzichtkijkers, de onderdelen van drones in duizenden, tienduizend, honderdduizend aantallen daardoorheen gaan.
1: In het eerste deel van de documentaire serie De Poorten van Europa was te zien hoe Frontex te werk gaat. Dat is het agentschap dat de grenzen van de EU bewaakt. Nou, die grenspolitie moet daarbij de mensenrechten naleven. Dat is logisch, maar ja, die worden nog wel eens geschonden. Zoals in Bulgarije, waar de Bulgaarse grenspolitie, gesteund door Frontex-mensen, zich nog vaak schuldig maakt aan geweld tegen migranten. De uitvoerend directeur van Frontex, Hans Leitens is dat, legt uit wat zijn verantwoordelijkheid hierin is.
4: Als het geen Frontex-mensen betreft, dan wordt dat gemeld aan het land. Want die zijn verantwoordelijk voor hun eigen mensen. Dus om te beginnen geef ik geen leiding over de Bulgaarse grenswacht in dit geval. Wij moeten ervan uitgaan dat het land zelf en dat de rechtsstaat daar goed functioneert. En dat betekent dus dat zij verantwoordelijk zijn voor het echte onderzoek. Vervolgens is het aan het land zelf om dat onderzoek te doen, daar consequenties aan te verbinden en dat terug te rapporteren. Ik heb geen enkele verantwoordelijkheid en bevoegdheid om daarin te treden. Meer kan ik ook niet doen.
1: Nou ja, dat is een papieren werkelijkheid en die botst met de dagelijkse realiteit aan onze grenzen. Dat zegt Tineke Strik, die als Europarlementariër rapporteert over de mensenrechten schendingen van Frontex.
5: Als er nou aantijgingen zijn over pushbacks, vragen jullie dan niet om daar ook te kunnen zijn, om je werk te kunnen doen? En toen was het antwoord ook heel van, nee, zij bepalen alleen waar het nodig is. Het is een heel giftig politiek klimaat waarbinnen Frontex en ook Hans Leijters moet opereren. Tegelijkertijd zien we nog steeds die schendingen die toen aan de hand waren, gaan onverminderd door.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit zijn badges. En je ziet, je zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Limited edition op de Flevoland Nawaka 2026.
0: Dit is Flevoland.
4: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Historische collectie over Cornelis Lely gedigitaliseerd en online te zien. Een automobilist raakte in de sloot na politieachtervolging. Meer nieuws komende uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
11: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
10: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
12: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
10: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De verkeersinformatie dan van de ANWB. Geen files of vertragingen, lekker doorrijden op deze donderdagochtend. 2 flitsers zijn gemeld. Staat er eentje op de A27 bij Almere, richting Hilversum. En dat is dan bij hectometerpaal 117. En ook op de A6 bij Lelystad wordt je op je snelheid gecontroleerd. Vanuit de richting Muiderberg, hectometerpaal 69,2. Ja, goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Bij Flevoland is wakker, 6 augustus, 7:02. Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. En daarin vind je bijzondere informatie over die man.
8: En we zijn te gast bij de waterscouts deze dagen in Zeewolde. Duizenden scouts zijn daar met bloesjes aan, met allemaal dingetjes erop. Insignes, badges.
13: Oh, insignes.
8: Ja, die dingen.
13: Badges, ja, hoe noem je het nou precies?
8: Mag je er zelf opdraaien. En straks daar meer over.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
19: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Mary, Mary, zo heet de band, en Chickles. We gaan door met het nieuws.
1: Ja, zeker. Het is 7:08. Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en nu online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Een man van 100 kilo met een hoge stem.
0: Ook die informatie is allemaal te vinden in het archief. Het Flevolandse archief digitaliseerde de collectie. Hoort eerst de verzamelaar Ed Voigt.
2: Dit boek heb ik gekocht voor €15. Het was te koop bij een antiquariaat voor €400, maar er stond bieden, dus €15 geboden en de volgende dag had ik het thuis.
3: Ed Voigt, ja, en dat is dan een van de hoeveel documenten die u in totaal heeft over Cornelis Lely?
2: Dat is ongeveer 1000.
3: Ja, het is echt uw levenswerk, dit archief.
2: Dit is echt mijn levenswerk geweest. En nog steeds.
3: De documenten die u verzameld heeft geven natuurlijk inmiddels een heel compleet beeld over zijn levensloop. Maar er staat ook allerlei persoonlijke informatie in. Heeft u het idee dat u een beetje bevriend bent met die beste man inmiddels? U moet hem heel goed kennen, denk ik.
2: Nou, sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
3: En klopt dat, denkt u?
2: Nou, ik onderzoek alles wel heel nauwkeurig en dat deed Lely ook.
3: Ja. Waarom vindt u dat belangrijk om zijn leven zo nauwkeurig te onderzoeken?
2: Het was een fascinerende staatsman. Want hij heeft over de hele wereld van allerlei dingen tot stand gebracht. En het gewone publiek in Nederland die zegt altijd Lely, Afsluitdijk, Polders. Maar ja, hij heeft veel meer tot stand gebracht.
3: Met Jens van Lingen, junior archivaris hier bij het Flevolands Archief, zijn we even achter de computer gedoken om te kijken naar dat online archief. Wat zien we hier bijvoorbeeld?
4: Hier zien we een gescande paneel waarin je de levensloop van Cornelis Lely ziet. En dat is van 1854 tot 1929. En je ziet eigenlijk een mooi beeld van de functies die hij heeft bekleed, de projecten waar hij aan heeft meegewerkt. En wat hij nou allemaal eigenlijk gedaan heeft.
3: Ja, een hele grote poster, dus gemaakt door Ed Voigt.
4: Ja.
3: Meer dan 1000 stukken in totaal. Welke waarde heeft zo'n archief nou?
4: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En dan geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
3: We lezen ook hele interessante personalia die misschien niet meteen relevant zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld gelezen dat hij 1,75 meter lang was en het grootste gedeelte van zijn leven 100 kilo heeft gewogen. Dat hij een goede spreker was, maar wel een beetje een hoge stem had. Heeft u zelf dan ook het idee gekregen tijdens het digitaliseren en online archiveren van zo'n archief, dat je een persoon een beetje leert kennen, dat iemand gaat leven in je hoofd?
4: Ja, zeker. Je ziet gewoon eigenlijk zijn levensloop, dus van kind af aan, waar hij heeft gestudeerd, maar ook zijn werkzaamheden en hoe hij daarin stond. En uiteindelijk leer je wel redelijk goed kennen hoe hij dacht waar zijn belangen waren. Dus dat is wel, je leert zo'n persoon wel kennen, ja.
1: En dat was junior archivaris Jens van Lingen. De bijdrage die is van verslaggever Ruben den Harder.

0: De zomerhit van Alex Warren.
1: Ja, is lekker nummer, hè?
0: Hij heet Passenger. Klaar. 14 over 7.
1: Tijd voor het weerbericht. Wouter van Bennebeek, die praat je bij. Goedemorgen, Wouter.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat voor dag krijgen we vandaag? Vooral qua temperatuur.
2: Ja, nou, ik denk voor veel mensen dat het best aangenaam is vandaag. Na een paar hele warme dagen zitten we nu echt duidelijk in de koelere lucht. Dat merkten we vanochtend vroeg al, hè? Temperaturen van een graad of 13. Dat was alweer een tijdje geleden. Nou, vanochtend schijnt de zon flink en vanmiddag ontstaat er dan een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. En met temperaturen van een graad of 22 en maar weinig wind is het eigenlijk heerlijk weer.
1: Ja, zeker. Want wat is eigenlijk een beetje gemiddeld of normaal voor de tijd van nu?
2: Nou, in onze omgeving moet je wel aan zo'n 22, 23 graden denken als normale temperatuur.
1: Oké. Okay. Dus,
2: ja, daar zitten we vandaag mooi op.
1: Nou, kijk eens aan. En de wind erbij, want gisteren waaide het behoorlijk hard.
2: Ja, in eerste instantie waait het nog redelijk vanochtend. Een matige wind uit het westen, maar die wind gaat geleidelijk wat afnemen. Nu komt er wel een zwakke storing in onze buurt te liggen in ieder geval. Dat zal vanavond en vannacht gaan gebeuren. Nou, vanavond neemt de bewolking daardoor langzaam toe vanuit het noorden. Blijft nog wel overal droog. Maar komende nacht kan er vooral in de noordelijke delen van onze provincie wel wat regen of een enkele bui vallen. Veel stelt het allemaal niet voor, maar het zal zeker niet overal droog blijven. Met een tijdelijk naar noordwest draaiende wind. En morgen zitten we dan achter dat gebiedje. Dan breekt de zon weer door. Wordt het wat warmer dan vandaag met 23 tot 25 graden. En opnieuw een meest matige westelijke wind.
1: Juist. En wat gaat de temperatuur de dagen daarna doen?
2: Nou, in het weekend wordt het toch wel weer zomers warm. Veel plaatsen zo'n 27 graden. Zondag misschien nog wel iets hoger dan dat. Ja, het is droog, zonnig en dat geldt ook voor begin volgende week. Door een noordenwind wordt het dan in het begin tijdelijk wat minder warm. Maar richting volgende week woensdag, zo halverwege volgende week, dan zouden we wel eens 1 of 2 dagen weer richting de 30 graden kunnen gaan.
1: Ongelooflijk, het houdt maar niet op, hè?
2: Nee, het houdt niet op, nee.
1: Nee, niet vanzelf.
2: En dan zomer nog even.
1: Ja, precies. Ja, tot wanneer eigenlijk?
2: Ja, volgens de kalender tot 21, 22 september.
1: Kijk, ja, dat hebben we nog even te gaan. Ja, precies. Wouter, dankjewel voor nu, hè.
2: Graag gedaan.
1: Ja, we gaan weer naar Navaca, dat grote waterscoutkamp in Zeewolde. Duizenden jongeren die daar bij elkaar zijn. Nou, onze verslaggever Arend Dubbelboer is daar deze dagen ook te vinden.
0: En hij kijkt dit keer naar de herinnering die je na afloop krijgt.
3: De scouting zegt uniformen, dassen en als je iets hebt gedaan, dan krijg je dit, een insigne. Ja, dit zijn natuurlijk collectors items, limited edition, op de Flevoland Navaca 2026.
4: Speciaal gemaakt voor dit kamp, want dat hoort erbij.
5: Sommige insignes die kan je ruilen met anderen op kampen. Bijvoorbeeld hier ook, dan kan je zeggen van, oh, wil jij een algemeen insigne ruilen? Maar de meeste verdien je wel met vaardigheden of met kampen. Dus op die manier kom je dan aan je insignes.
4: En die insignes of badges naai je vast aan de mouw van je uniform.
3: Wat kunnen we allemaal op aflezen?
5: Nou, bij mij nog niet zoveel, want ik ben redelijk nieuwe scout. En ik heb nog niet heel veel badges gekregen. Je hebt aan deze kant heb je van verschillende kampen. Deze twee zijn van een hit. En de belangrijkste is van welke scoutingvereniging je bent. Dus hier zijn die bandjes. Hier doe je de... niemand anders, hè? Hier doe je de skills die je hebt. Dus alles wat je kan en hebt bewezen, krijg je daarvoor.
3: Ja, hij begint aardig vol te raken over de jaren heen. Ik zag jou ook al ja knikken.
5: Ja, zeker.
3: Zijn er nog plekken op je mouwen?
5: Ja, plek op mijn rug ook.
4: De traditie van insignes gaat ver terug in de tijd. Op het scoutinglandgoed staat een reizend scoutingmuseum. Met daarbij bijzondere exemplaren.
3: Ja, want als ik hier naar kijk,
5: ja?
3: Dit zijn dus dan de insignes en dit...
5: Nee, kampeerterrein badges noemen wij dit.
3: In een ander woord.
5: Badges. Dit zijn badges. Insignes zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen. Want ja, een insigne moet je verdienen. En dit zijn badges die je kunt sparen, swappen, net hoe het noemen we. Je kan ze ook gewoon kopen.
3: En spaart u dan ook de insignes?
5: Als we ze krijgen, wel. Voor het museum. Ik spaal...
3: Alsjeblieft.
5: Oh, dank u wel. Oh, dat vind ik erg leuk. Ja, dat vind ik heel leuk. Dank u wel.
4: Voor de gelegenheid heeft Omroep Flevoland speciale insignes, badges, hoe je het noemen wil, laten maken. Met daarop de Flevolandse kiekendief boven het scoutingterrein. Niet te koop, gewoon te krijgen.
5: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel. Super vet.
3: Alsjeblieft. Ja,
5: Is die voor mij?
3: Ja, die mag je hebben.
5: Nou, wat vet. Oh, daar ga ik wel een mooi plekje. Dat past er goed bij. Ja,
3: moet je nou aan jouw rechterkant of aan jouw linkerkant?
5: Ja,
3: waar valt die
5: om? Als fun badge. Ja? En fun badge, dat is iets, daar is eigenlijk geen vaste plek voor. Je hebt een paar dingen waar dus wel vaste plekken voor zijn. En een fun badge mag op alle andere plekken.
3: Dus nooit op je rug?
5: Op mijn rug kunnen, of hiervoor, dat kan ook allemaal.
1: Ik vind het zo leuk dat die mensen zo enthousiast worden van de unieke Omroep Flevoland badge.
0: Ja.
1: Ik heb ze hier op de redactie nog niet zien liggen.
0: Jammer, hè?
1: Ja, want ik wilde eigenlijk stiekem ook wel eentje.
0: Ik denk dat ze mee zijn genomen naar Zeewolde allemaal.
1: Oh, ik zal
0: om daar uit te delen aan echte scouts.
1: Ik ga Arend wel eens even een appje doen.
0: Oké.
1: Ze zijn echt heel erg leuk.
0: Daarom.
1: Dus er zullen vast nog wel wat meer worden uitgedeeld de komende dagen.
0: Zometeen berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, het gaat niet zo goed met Axel. Dat is het bedrijf achter de fietsmerken Sparta en Batavus onder andere. Vraagt uitstel van betaling aan. Dat is meestal het voorteken van, ja precies, een faillissement.

0: Roze Pocket van de Pretenders. En we gaan snel door met de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, we hadden het er al over. Axel, het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Batavus en Babou, vraagt uitstel van betaling aan. En dat is vaak een voorbode van een faillissement. Het gaat al langere tijd niet goed met de fietsfabrikant. Zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf in 2024 verbood om bakfietsen van Babou te verkopen, omdat die zouden breken. Daardoor melden 18.000 mensen zich aan bij de Stichting Veilige Bakfiets, die voor hen een massaclaim tegen Axel indiende.
2: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd, en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
1: Het fietsbedrijf heeft gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes.
0: De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging, nu er een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat het Rusland is, maar bij een persconferentie werd daar niets over gezegd. Correspondent Charlotte Waiers.
3: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
0: De drone met Semtex werd gevonden in de buurt van Oekraïense vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland.
1: Hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt nog een noodverordening om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Sommige campinggasten en omwonenden mogen terug. Een aantal van hen kreeg gisteravond bezoek van premier Jette.
4: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Ja, en de brandweer verwacht nog dagenlang bezig te zijn met nablussen.
0: Dat waren ze.
1: Waren de berichten uit binnen- en buitenland.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt uit Lelystad is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang duizend documenten over Cornelis Lely. Het Flevolands archief heeft de stukken ingescand en gepubliceerd. Archivaris Jens van Lingen is blij met de collectie.
10: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En dan geven we heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Dus ja, daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
9: Na een politieachtervolging is vannacht een automobilist in de sloot beland. Dat gebeurde bij de afslag Urk-Nagelen. De politie wilde de bestuurder controleren, maar die negeerde het stopteken. De automobilist is aangehouden. In Emmeloord zaten gisteravond ongeveer 1000 huishoudens zonder stroom. De storing werd rond 17:30 gemeld. De helft van de getroffen huishoudens had na ongeveer een uur weer stroom. En om 19:30 weer iedereen. De oorzaak van de stroomstoring in Emmeloord is nog onbekend. Goed nieuws voor zwemmers in Almere. De waarschuwing voor blauwalg bij het Stedenwijkstrand en bij het Lumièrestrand is ingetrokken. Dat meldt de Omgevingsdienst. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt nu niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait.
12: Goedemorgen, we krijgen in Flevoland te maken met een rustige zomerdag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 22 graden en daarbij zijn er flinke zonnige perioden. Nou, vanavond en vannacht zien we vanuit het noorden wel de bewolking toenemen. Er valt her en der ook een klein beetje regen. En pas later in de nacht trekt het regengebiedje naar het oosten weg en wordt het overal weer droog. Nou, de hoeveelheden blijven wel beperkt, er valt hooguit 1 of 2 mm. Temperaturen daarbij niet veel lager dan 14 graden en morgen wordt het een graad of 23. Is er veel zonneschijn, in de middag ontstaan er wat stapelwolken en morgen overdag blijft het overal droog.
13: Hoe is het op de weg? Nou, je kunt overal lekker doorrijden. Geen files of vertragingen. Ik heb wel 3 flitsers voor je. Die zijn gemeld op de A27 bij Almere. Richting Hilversum. Dus Almere naar Hilversum. Hectometerpaal 117. Ook op de A6 bij Lelystad word je op je snelheid gecontroleerd. Dat is dan vanuit de richting Muiderberg bij 69,2. En ook op de N701 staat een flitser. De Oostvaardersdijk bij Lelystad. Dat is bij hectometerpaal 20,3. En dan in beide richtingen. En zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over de jubilea in Noordoostpolder. 4 dorpen vieren feest. Nou, wij nemen bij al die dorpen een kijkje. En vandaag zijn we in Nagelen.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Beetje disco van David Bowie en Let's Dance.
1: Het is feest in Noord-Oostpolder. Vier dorpen vieren een jubileum. En vandaag zijn we in Nagelen.
0: 70 jaar geleden waren daar de eerste huizen gereed gekomen. Eelco Tuininga is nu de dorpsvoorzitter.
2: Ik woon hier mijn hele leven. Ik heb nooit een andere postcode gehad, dus ik woon hier mijn hele leven al. Maar wat het voor mij betekent, dat het een mooi dorp is om te wonen. En dat alles hier eigenlijk wel is voor ons. Ja.
3: Nagelen. 70 jaar geleden ontstaan en tot op de dag van vandaag uniek.
2: Hoe ik Nagelen zou omschrijven? Nou, een plat dorp. Dat sowieso. Maar zeker een dorp met een grote samenhang in de bevolking. We hebben een mooie groep met mensen die veel activiteiten organiseren. We hebben een leuke feestcommissie. We hebben een MFC, het Rietveld, waar we nu naast staan. Waar veel georganiseerd wordt en er is veel samenhang in het dorp. Er wordt veel opgepakt. En het is een gezellig dorp om in te wonen.
3: En je hebt zelfs een museum.
2: We hebben zelfs een museum, absoluut. Ja, zeker. Ja.
3: Die zet de Moerdijk van Museum Nagelen. We staan nu binnen in het museum. Om ons heen zie ik allemaal mooie oude foto's van Nagelen. Maar je zou ook kunnen zeggen, het museum is eigenlijk buiten.
4: Het dorp zelf is natuurlijk bijzonder. En ik wil het geen openluchtmuseum noemen, want dat is het absoluut niet. Maar het is wel, buiten zie je waarom Nagelen zo bijzonder is.
3: Want wat zien we dan als we dan buiten lopen?
4: Je ziet vooral heel veel groen. Groene open ruimte. Met daaromheen woonhofjes. En alle huizen hebben platte daken. En dan heb ik het heel kort samengevat en eigenlijk een beetje platgeslagen. Er is 10 jaar over nagedacht. Van hoe dan zo'n dorp als ideaal gebouwd zou kunnen worden. Licht, lucht en ruimte was belangrijk. Maar ook beschutting voor de polderwind. Dus vandaar dat er een hele mooie groene single omheen zit. Je moet het leren waarderen. Het is iets voor. Als je wat meer gaat leren over de achtergrond, dan is het fantastisch. En ik denk dat ik bij die mensen hoor die dat fantastisch vindt. Zo'n ontwerpproces, zo'n gebied, dan dit gaan doen, ja, daar zit een hele hoop lef achter. En ik denk dat we daar nog steeds heel veel van kunnen leren. Misschien is dat wel waar ik het meest trots op ben, ja, dat het er nog steeds is na 70 jaar.
2: Het is natuurlijk niet alleen een museum in het dorp. Het blijft ook wel voor de inwoners. En het moet ook wel zo zijn dat mensen vooruit kunnen in de tijd. Het is modern ontworpen in de tijd en het moet ook modern blijven. Dus wel doorgaan.
1: Ja, dat waren Eelco Tuininga, dorpsvoorzitter van Nagelen, en Lisette Moerdijk van Museum Nagelen. En morgen dan werpen we een blik op de toekomst van de vier jubilerende dorpen in Noord-Oostpolder.
0: Zometeen wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv. Een paar fragmenten daarvan.
1: Dan gaat het onder andere over de documentaire serie. Misschien heb je hem wel gezien, De Poorten van Europa. Bijzonder interessant over hoe Frontex te werk gaat. En straks hoor je wat dat is, dat Frontex. Ja, en wat het doet, wat eigenlijk niet mag.

0: Jimmy Nail en Ain't No Doubt. En daarvoor onze eigen Bente. En 3, 2, 1. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: We beginnen met het Oog op Morgen, radio dus. Daar ging het over de Spaanse exclave Ceuta, die vorige week door duizenden migranten werd bestormd. De exclave zit vast aan Marokko. Stephanie Massink is universitair docent geschiedenis internationale betrekkingen. En zij legt uit waarom Spanje vasthoudt aan die exclave.
2: In eerste zin zei het dus echt als Spaans grondgebied. Er zitten ook andere belangen. Ligt het heel erg strategisch, hè, die twee steden. En vooral Ceuta, die ligt heel erg dicht bij de straat van Gibraltar. Ceuta en Melilla worden eigenlijk gezien als vrijhavens. En dat betekent dat ze een apart belastingregime hebben. Het komt er eigenlijk dus op neer dat de belastingen voordeliger zijn dan ten opzichte van de EU-landen.
1: Nou, en Spanje houdt vast aan de steden. Daar is binnen Spanje geen enkele discussie over.
2: In de eerste plaats wonen daar Spaanse burgers. Dus als Spanje het zou teruggeven, bij wijze van spreken, aan Marokko, dan geven ze eigenlijk ook Spaanse burgers. En ook omdat in Spanje is er gewoon echt eenheid wat betreft dat standpunt, dat Ceuta en Melilla behoren gewoon bij Spanje. Van links tot rechts, op het politiek spectrum, zeg maar, is er gewoon onomstreden dat die gebieden bij Spanje horen.
0: Op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is gisteren een drone gevonden met explosieven. Bij Goedenavond Nederland vertelde drone-expert Joost Tuinman dat het gaat om een drone die makkelijk kan worden gebouwd.
3: Dat noemen we ook wel een first-person view drone of een quadcopter, omdat er vier armen aan zitten. Kost 500-600 euro. Kun je tegenwoordig, als je dat bestelt op Alibaba of andere sites, kun je gewoon die onderdelen allemaal bestellen. Kun je via een site kun je dat bij elkaar halen, dat je die zelf kunt samenstellen. Dat wereldwijd zijn die spullen beschikbaar.
0: De drone-onderdelen zijn een doelwit geworden, zegt Tuinman. Kijk maar naar de aanvallen op de Russische webshop Wildberries door Oekraïne.
3: Het is niet alleen omdat daar de spullen in zitten van Russische inwoners. Ja. Dat is omdat daar de scherfvesten, de nachtzichtkijkers, de onderdelen van drones, ja, in duizenden, tienduizenden, honderdduizenden aantallen daardoor heen gaan.
1: In het eerste deel van de documentaire serie De Poorten van Europa was te zien hoe Frontex te werk gaat. Dat is het agentschap dat de grenzen van de EU bewaakt. Deze grenspolitie moet daarbij de mensenrechten uiteraard naleven. Maar die worden nog wel eens geschonden, zoals in Bulgarije, waar de Bulgaarse grenspolitie, gesteund door Frontex-mensen, zich nog vaak schuldig maakt aan geweld tegen migranten. De uitvoerend directeur van Frontex, Hans Leitens is dat, legt uit wat zijn verantwoordelijkheid hierin is.
4: Als het geen Frontex-mensen betreft, dan wordt dat gemeld aan het land. Want die zijn verantwoordelijk voor hun eigen mensen. Dus om te beginnen geef ik geen leiding over de Bulgaarse grenswacht in dit geval. Wij moeten ervan uitgaan dat het land zelf en dat de rechtsstaat daar goed functioneert. En dat betekent dus dat zij verantwoordelijk zijn voor het echte onderzoek. Vervolgens is het aan het land zelf om dat onderzoek te doen, daar consequenties aan te verbinden en dat terug te rapporteren. Ik heb geen enkele verantwoordelijkheid en bevoegdheid om daarin te treden. Meer kan ik ook niet doen.
1: Hij moet dat toch controleren?
0: Ik zou zeggen.
1: Ik bedoel, dit klinkt wel een beetje als afschuiven. Ja, nee, dat moeten ze daar allemaal regelen. Mm-hmm. Maar vervolgens bij de terugrapporteer moet je toch gaan controleren of het allemaal klopt. Nou ja, goed. Het is een papieren werkelijkheid en die botst met de dagelijkse realiteit aan onze grenzen. Dat zegt Tineke Strik, die als Europarlementariër rapporteert over de mensenrechten schendingen van Frontex.
5: Als er nou aantijgingen zijn over pushbacks, vragen jullie dan niet om daar ook te kunnen zijn, om je werk te kunnen doen? En toen was het antwoord ook heel veel: Nee. Zij bepalen alleen waar het nodig is. Het is een heel giftig politiek klimaat waarbinnen Frontex en ook Hans Leitens moet opereren. Tegelijkertijd zien we nog steeds die schendingen die toen aan de hand waren, gaan onverminderd door.
1: Ja, dus dan zou je toch als directeur een keer met de vuist op tafel moeten slaan. Jongens, zo, dit kan dus niet. We hier moeten.
0: Nou, uit dit fragment haal ik niet dat hij dat gaat doen.
1: Nee, ik ook niet. Nee, ik vind het bijzonder. Maar goed, dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.
6: Let me say the same.

0: Dit is Flevoland.
1: Sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit zijn badges. En je ziet, je zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Limited edition. Omroep Flevoland Nawaka 2026.
0: Dit is Flevoland.
4: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Historische collectie over Cornelis Lely gedigitaliseerd en online te zien. Een automobilist raakte in de sloot na politieachtervolging. Meer nieuws komende uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
11: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
10: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
12: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
10: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan eens even kijken hoe het op de weg is. 3 flitsers zijn gemeld. Staat er eentje op de A27 bij Almere. Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 117. De A6 bij Lelystad. Vanuit Muiderberg, hectometerpaal 69,2. En ook op de M50 bij Ent wordt je op je snelheid gecontroleerd. Dat is in beide richtingen bij hectometerpaal 264,2. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. 8:03 is het. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker op deze donderdag de 6e augustus. Zometeen in het nieuws, het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en is nu online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Een bijzonder man, nou ja, bijzondere informatie dus ook.
8: En we zijn bij Nawaka, nationaal waterkamp van de scouts wordt groots opgezet in Zeewolde en we gaan daar rond met kleine dingetjes.
14: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nou, de monster hit Talk To Me van Damiano David, Tyla en Nile Rodgers.
1: Het Cornelis Lely-archief van het Voigt is gedigitaliseerd en nu online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Een bijzonder man, een man van 100 kilo met een beetje een hoge stem.
0: Ja, ook die informatie die is allemaal te vinden in het archief. Het Flevolands Archief digitaliseerde de collectie. Je hoort erover het Voigt zelf.
2: Dit boek heb ik gekocht voor 15 euro. Het was te koop bij een antiquariaat voor 400 euro, maar er stond bieden, dus 15 euro geboden en de volgende dag had ik het thuis.
3: Het Voigt, ja, en dat is dan een van de hoeveel documenten die u in totaal heeft over Cornelis Lely?
2: Dat is ongeveer 1000.
3: Ja, het is echt uw levenswerk, dit archief.
2: Dit is echt mijn levenswerk geweest. Ja. En nog steeds.
3: De documenten die u verzameld heeft geven natuurlijk inmiddels een heel compleet beeld over zijn levensloop. Maar er staat ook allerlei persoonlijke informatie in. Heeft u het idee dat u een beetje bevriend bent met die beste man inmiddels? U moet hem heel goed kennen, denk ik.
2: Nou, sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
3: En klopt dat, denkt u?
2: Nou, ik onderzoek alles wel heel nauwkeurig en dat deed Lely ook.
3: Ja. Waarom vindt u dat belangrijk om zijn leven zo nauwkeurig te onderzoeken?
2: Het was een fascinerende staatsman, want hij heeft over de hele wereld van allerlei dingen tot stand gebracht. En het gewone publiek in Nederland die zegt altijd Lely, Afsluitdijk, Polders. Maar ja, hij heeft veel meer tot stand gebracht.
3: Met Jens van Lingen, junior archivaris hier bij het Flevolands Archief, zijn we even achter de computer gedoken om te kijken naar dat online archief. Wat zien we hier bijvoorbeeld?
4: Hier zien we een gescande paneel. Waarin je de levensloop van Cornelis Lely ziet. Dat is van 1854 tot 1929. En je ziet eigenlijk een mooi beeld van de functies die hij heeft bekleed. De projecten waar hij aan heeft meegewerkt. Wat hij nou allemaal eigenlijk gedaan heeft.
3: Ja, een hele grote poster. Dus gemaakt door het Voigt.
4: Ja.
3: Meer dan 1000 stukken in totaal. Welke waarde heeft zo'n archief nou?
4: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
3: We lezen ook hele interessante personalia die misschien niet meteen relevant zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld gelezen dat hij 1,75 meter lang was en het grootste gedeelte van zijn leven 100 kilo heeft gewogen. Dat hij een goede spreker was, maar wel een beetje een hoge stem had. Heeft u zelf dan ook het idee gekregen tijdens het digitaliseren en online archiveren van zo'n archief, dat je een persoon een beetje leert kennen, dat iemand gaat leven in je hoofd?
4: Ja, zeker. Je ziet gewoon eigenlijk zijn levensloop, dus van kind af aan, waar hij heeft gestudeerd, maar ook zijn werkzaamheden en hoe hij daarin stond. En uiteindelijk leer je wel redelijk goed kennen hoe hij dacht waar zijn belangen waren. Dus dat is wel, je leert zo'n persoon wel kennen, ja.
1: Junior archivaris Jens van Lingen was dat. Verslaggever Ruben den Harde die sprak met hem en dus ook met Ed Voigt.

0: Tennessee, Texas. Nee, het was toch Texas, Ella Langley.
1: Gaan we naar het weer met Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Wat gaat het weer doen en de temperatuur vandaag?
2: Nou, het ziet er eigenlijk heel mooi uit vandaag. Er is flink wat zon vanmiddag. De temperatuur is daarbij best wel aangenaam. Zeker als je het afzet tegen de afgelopen dagen. Vanochtend merkte je al dat we in een stuk koelere lucht zitten. Want het is lokaal 13 graden geworden. En vanmiddag tussen de 21 en 23 graden. En ik denk dat dat voor veel mensen gewoon heel aangenaam is.
1: Ja, zeker. Dan zijn we die benauwdheid kwijt in ieder geval.
2: Klopt, ja.
1: Nou, dat is fijn. Vanavond, vannacht?
2: Nou, dan gaat er wel iets veranderen. Vanavond is het nog droog met geregeld zon. Temperaturen halverwege de avond nog rond een graad of 18. Maar komende nacht dan trekt een gebiedje met wat bewolking en een beetje regen in ieder geval langs onze provincie. En ik denk dat het oosten en noordoosten daar ook wel een veeg van meekrijgen. Met dus een paar lichte buien. Het zal allemaal niet veel voorstellen en zeker niks tegen de droogte doen. Maar her en der kan het wel eventjes wat regenen. Met temperaturen die dalen naar zo'n 13 graden. En morgen zitten we dan weer achter dat gebied met bewolking. Wordt het overal droog, de zon breekt door. En ook wat hogere temperaturen dan vandaag met zo'n 24 of 25 graden.
1: Ja. En wat kun je over de wind vertellen, Wouter?
2: Die houdt zich wel redelijk rustig. De wind is vannacht eerst noordwestelijk. Morgenochtend draait hij naar het zuidwesten. En zal meestal matig zijn, zo windkracht 3 of 4.
1: Juist.
2: En ja, in het weekend draait de wind dan naar het zuiden. Dan gaat de temperatuur weer flink omhoog. 27 graden op beide weekenddagen. Misschien zondag nog wel iets hoger dan dat. Met volop zonneschijn. En dat blijft eigenlijk ook volgende week zo. Veel zon, droog weer. En ja, eerst wat lagere temperaturen. Rond maandag wordt het zo'n 25 graden. Maar in de loop van volgende week komt misschien wel weer de grens van 30 graden binnen bereik.
1: Oh, toe maar.
0: Ja. Of we daarop zitten te wachten.
2: Dat weet ik niet.
0: Nee.
2: Ik denk dat het wel gaat gebeuren.
1: Okay. Nou ja, en hoe lang dat dan aanhoudt, dat zien we dan wel weer. Want dat is nog wat verder weg natuurlijk.
2: Verder.
1: Ja, precies. Wouter, dank je wel.
2: Graag gedaan.
1: Ja, we gaan weer naar Navaca, het grote waterscoutkamp in Zeewolde. Onze verslaggever Arend Dubbelboer, die is daar deze dagen ook te vinden. Hij heeft het prima naar zijn zin.
0: Ja, en hij kijkt dit keer naar de herinnering die je na afloop krijgt.
3: De scouting zegt uniformen, dassen en als je iets hebt gedaan, dan krijg je dit, een insigne. Ja, dit zijn natuurlijk collectors items, limited edition, op een Flevoland Navaca 2026.
4: Speciaal gemaakt voor dit kamp, want dat hoort erbij.
5: Sommige insignes die kan je ruilen met anderen op kampen. Bijvoorbeeld hier ook, dan kan je zeggen van oh, wil jij een algemeen insigne ruilen? Maar de meeste verdien je wel met vaardigheden of met kampen. Dus op die manier kom je dan aan je insignes.
4: En die insignes of badges naai je vast aan de mouw van je uniform.
3: Wat kunnen we allemaal op aflezen?
5: Bij mij nog niet zoveel, want ik ben redelijk nieuwe scout. En ik heb nog niet heel veel badges gekregen. Je hebt aan deze kant heb je van verschillende kampen. Deze twee zijn van een hit. En de belangrijkste is van welke scoutingvereniging je bent. Dus hier zijn die bandjes. Hier doe je de... niemand anders, hè? Hier doe je de skills die je hebt. Dus alles wat je kan en hebt bewezen, krijg je daarvoor.
3: Ja, hij begint aardig vol te raken over de jaren heen. Ik zag jou ook al ja knikken.
5: Ja, zeker.
3: Zijn er nog plekken op je mouwen?
5: Ja, plek op mijn rug ook.
4: De traditie van insignes gaat ver terug in de tijd. Op het scoutinglandgoed staat een reizend scoutingmuseum. Met daarbij bijzondere exemplaren.
3: Ja, want als ik hier naar kijk,
5: ja?
3: Dit zijn dus dan de insignes en dit...
6: Kampeerterrein badges noemen wij dit.
3: In een ander woord.
6: Badges. Dit zijn badges. Insignes zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen. Want ja, een insigne moet je verdienen. En dit zijn badges die je kunt sparen, swappen, net hoe het noemen. Je kunt ze ook gewoon kopen.
3: En spaart u dan ook de insignes?
6: Als we ze krijgen, wel, voor het museum. Ik spaar...
3: Alsjeblieft.
6: Oh, dank u wel. Oh, dat vind ik erg leuk. Ja, dat vind ik heel leuk. Dank u wel.
4: Voor de gelegenheid heeft Omroep Flevoland speciale insignes, badges, hoe je het noemen wil, laten maken. Met daarop de Flevolandse kiekendief boven het scoutingterrein. Niet te koop, gewoon te krijgen.
5: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel. Super vet.
3: Alsjeblieft.
5: Is die voor mij?
7: Ja, die mag je hebben.
5: Oh, nou, wat vet. Oh, daar ga ik wel een mooi plekje. Dat past er goed bij. Ja,
7: dan moet hij even... nou aan jouw rechterkant of aan jouw linkerkant? Ja, waar valt hij
5: ons? Fun badge. Ja? En fun badge, dat is iets, daar is eigenlijk geen vaste plek voor. Je hebt een paar dingen waar dus wel vaste plekken voor zijn. En een fun badge mag op alle andere plekken.
7: Dus nooit op je rug?
5: Op mijn rug kunnen, of hiervoor, dat kan ook allemaal.
1: Nou, dat is toch superleuk. En ze zijn zo enthousiast over die unieke Omroep Flevolandse badge.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan gaat het over Gianni Infantino. Die blijft toch aan als FIFA-voorzitter. Maar ja, voor hoe lang nog, hè?

0: Is it love you're after? We gingen terug naar de jaren 70 met Rose Royce. Berichten van buiten Flevoland begint met voetbal. Althans, het commerciële toestand daaromheen.
1: Gianni Infantino die blijft aan als FIFA-voorzitter. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat nog steeds onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Ook vanuit het FIFA-bestuur kwam flink wat kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden, maar meerdere voetbalbonden, waaronder de UEFA, vinden nog steeds dat Infantino moet opstappen. De boosheid is zeker nog niet gezakt, zegt deze verslaggever.
2: Infantino die wil in maart voor de vierde keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion?
1: In een verklaring is te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert.
0: Axel, het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Batavus en Babu, vraagt de uitstel van betaling aan. Dat is vaak de voorbode van een faillissement. Gaat al langere tijd niet goed met de fietsfabrikant, zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf 2 jaar geleden verbood om bakfietsen van Babu te verkopen. Dit omdat die zouden breken. 18.000 mensen melden zich bij de stichting Veilige Bakfiets, die een massaclaim tegen Axel indiende.
3: Deze mensen staan...
0: Oh, die gaat te snel. Daar komt hij hoor.
3: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd... En de bewindvoerder dit eruit trekt... Staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
0: Het fietsbedrijf heeft gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes.
1: Vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daar door de droogte gevaarlijk laag, waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. En dus kwam hengelsportvereniging Ons Genoegen in actie. Ze verplaatsten de vissen naar een grotere plas vlakbij.
4: Ja, en dan trekken we het net in de rompen. En dan hopen dat de vissen daarin blijven zitten. Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
5: Ja.
4: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
5: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
4: Ja, die moeten ergens of in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
6: Het is geen werk voor oudjes, hè?
4: Ja, we moeten wat voor over hebben, hè?
1: Zegt hij nou, geen werk voor vrouwtjes of voor oudjes? Ik kon het niet zo goed verstaan. Jij?
0: Ja. Ik hoorde geen vrouw, dus ik ga uit van senioren.
1: Ja, dat hoop ik dan ook maar. De komende 2 weken valt er nog steeds bijna geen regen. Dus er wordt verwacht dat het water in sloten en beken nog verder zal zakken. Dus misschien moeten ze nog wel een keer in actie komen.
0: Dat zou kunnen als die volgende ook weer droog wordt. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
7: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel.
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het

0: gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt uit Lelystad is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang 1000 documenten over Cornelis Lely. Het Flevolands archief heeft de stukken ingescand en gepubliceerd. Archivaris Jens van Lingen is blij met de collectie.
8: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Dus ja, daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
7: Na een politieachtervolging is vannacht een automobilist in de sloot beland. Dat gebeurde bij de afslag Urk-Nagelen. De politie wilde de bestuurder controleren, maar die negeerde het stopteken. De automobilist is aangehouden. In Emmeloord zaten gisteravond ongeveer 1000 huishoudens zonder stroom. Die storing werd rond 5:30 gemeld. De helft van de getroffen huishoudens had na ongeveer een uur weer stroom. En om 7:30 iedereen weer. De oorzaak van de stroomstoring in Emmeloord is nog onbekend. En goed nieuws voor zwemmers in Almere. De waarschuwing voor blauwalg bij het Stedenwijkstrand en bij het Lumière-strand is ingetrokken. Dat meldt de Omgevingsdienst.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt nu niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te
10: Goedemorgen, we krijgen in Flevoland te maken met een rustige zomerdag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 22 graden en daarbij zijn er flinke zonnige perioden. Nou, vanavond en vannacht zien we vanuit het noorden wel de bewolking toenemen. Er valt her en der ook een klein beetje regen. En pas later in de nacht trekt het regengebiedje naar het oosten weg en wordt het overal weer droog. Nou, de hoeveelheden blijven wel beperkt, er valt hooguit 1 of 2 mm. Temperaturen daarbij niet veel lager dan 14 graden en morgen wordt het een graad of 23. Is er veel zonneschijn, in de middag ontstaan ook wat stapelwolken en morgen overdag blijft het overal droog.
11: Lekker doorrijden, geen files, geen vertragingen. 3 flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere. Almere richting Hilversum, hectometerpaal 117. De A6 bij Lelystad vanuit Muiderberg 69,2. En dan de N50 bij Ens in beide richtingen bij hectometerpaal 264,2. Zie je ook een flitser, kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Ook Harco Bergman uit Noordoostpolder heeft geholpen bij het bestrijden van die grote natuurbrand bij Venray. We gaan zo meteen met hem bellen.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Gouden oude disco uit de jaren 70 van La Belle en Lady Marmalade.
1: Brandweerlieden uit het hele land werden de afgelopen dagen ingezet om de grote natuurbrand bij Venray in Limburg te bestrijden.
0: Ook Harco Bergman uit de Noordoostpolder reisde af naar het zuiden. Goedemorgen Harco, welkom in de uitzending.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, we kennen je natuurlijk als boswachter van het Kuinderbos, maar je bent ook vrijwilliger bij de brandweer. Ben je gevraagd om bij te springen in Limburg?
2: Ja, daar is onze ploeg voor gevraagd. We zijn al langere tijd bezig met het ontwikkelen van een natte stoplijn. In eerste instantie was dat 320 meter. Dat hebben we uitgebreid naar 500 meter. Wat is een natte stoplijn? Dat zijn brandweerslangen. Tussen bij elke koppeling zetten we dan een sproeier ertussen. Die sproeier die kan 15 meter breed links en rechts van de waterlijn kan die alles nat maken. Ja. Je maakt als het ware zeg maar een natte dweil die je in het landschap legt. Nou, een van de eerste dingen die brand in mensen leren is dat er een branddriehoek bestaat. Brand heeft brandstof nodig, zuurstof en temperatuur.
0: Ja.
2: Wat we met die natte stoplijn doen is de brandstof kletsnat maken. Dus dan verdwijnt de brandstof uit de branddriehoek. En ja. Dan begin je al wat meer controle over het vuur te krijgen.
0: Dat had je al eens geoefend bij jou in het bos, toch?
2: Dat hebben we diverse keren geoefend en nu konden we het zeg maar een keer in een echte praktijksituatie inzetten. Dan gaat vervolgens, als dat vuur dan tegen die natte lijn aanloopt, dan komt er heel veel rookontwikkeling. Dan wordt de zuurstof zeg maar ook verdrongen door de rook.
0: Oh ja.
2: Dan heb je de tweede ding van de branddriehoek die je zeg maar weghaalt. De temperatuur daalt doordat we constant water blijven gooien. En die waterdruppels, we hebben zeg maar die sproeiers zo ver uitgetest en veranderd. Dat ze de hele dikke waterdruppels kunnen we nu 15 meter weggooien. En dat heeft ook een koelend effect. Dus ja, je haalt zeg maar de branddriehoek, die ga je slopen. Waardoor je een controle over een vuur kan krijgen.
1: Dus kunnen we dan zeggen, Harco, dat dit sproeisysteem wel het verschil heeft gemaakt daar bij Venray?
2: Nee, dat heeft zeker niet het verschil gemaakt. Brandweervoertuigen blijven nodig. Want ja, je hebt plekken bij. Je moet 500 meter uitleggen. En als een brand 2,5 kilometer rond is, ja, dan heb je in ieder geval niet genoeg stoplijnen. En er zijn plekken bij waar je heel moeilijk met voertuigen kunt komen. Nou, daar is dit systeem heel geschikt voor. En er zijn plekken bij langs wegen waar heel makkelijk die brandweervoertuigen kunnen rijden. En je moet het zien als een nieuw stuk gereedschap wat in de kist van de brandweer komt. Om samen zeg maar een brand te kunnen bestrijden.
0: Ja, maar heeft het gewerkt, Harco?
2: We hebben gisteren heel veel geleerd. Ook weer in de inzet. We moesten gisteren ook een keer verplaatsen het systeem. Het zijn al omstandigheden. Je zit in warme omstandigheden. We hadden gisteren ook een kwart mee. Nou, een kwart erbij is zeg maar goud waard om het systeem snel te kunnen verplaatsen en opnieuw te kunnen inzetten. We hebben zeker van nut kunnen zijn.
1: Ja, van nut kunnen zijn. Want hoe lang ben je daar geweest, Harco, met het team?
2: We zijn gistermorgen om 8 uur gepiept. Toen zijn we direct vertrokken en we waren rond vlak voor 11 uur waren we daar. Op de locatie waar we ingezet werden. Er stond iemand op ons te wachten, een gids die ons naar de juiste plaats heeft gedirigeerd. Want dat is natuurlijk wel zo. Je komt ergens waar je de weg niet weet. En je hebt dan wel informatie nodig hoe is de wind? Waar is het begonnen? Waar gaat het vuur naartoe? Wat verwacht je van ons? En dan ga je met je team aan de slag om dat allemaal voor elkaar te maken.
1: Ja, en hoe zwaar is dat?
2: Ja, dat is best wel pittig, want het is een terrein, zeg maar. Het was een van de mooiste jeneverbestruelen van Nederland. Dat doet me dan als boswachter ook weer pijn in mijn hart als je dat ziet verbranden. En het is een duinachtig landschap. Dat zijn stuifduinen die zijn heel veel duizenden jaar geleden ontstaan door de wind. Dus dat is een geaccidenteerd terrein met bulten van 10 meter hoog. En dan gaat het weer naar beneden. En daar zo'n systeem neerleggen, dat vraagt ervaringen. Die hebben we gisteren ook weer op kunnen doen. Want je moet dan zorgen dat de sproeiers bovenop die toppen komen, want dan gooi je het water het verst weg. En als je ze in een schuin taluut van een helling zet, dan heb je geen overlap en dan kan de slang verbranden. Dus dat was voor ons best wel iets anders dan het vlakke polderland.
0: Ja, en hoe lang zijn jullie in touw geweest?
2: We waren gisteren om rond half elf weer terug in Kuinderen. Maak je je voertuig weer inzet gereed. En we waren net goed en wel thuis en toen ging de pieper weer, want toen was er ergens een boom omgewaaid. Dus die moest weer van de weg af. Het was een spannend brandweerdagje.
1: Nou, zeker. Dat kun je wel zeggen, ja.
0: En nu weer even rustig aan in het Kuinderbos, gewoon op je werk.
2: Nu ben ik weer op mijn werk en wat ik gisteren ook wel gezien heb, zeg maar, we zijn in het Kuinderbos ook bezig met bosrandenbeheer al een aantal jaren. Dat gaan we in heel Flevoland zijn we daarmee bezig. Dat heeft twee belangrijke aspecten. Aan de ene kant is dat biodiversiteit. Je doet iets voor vlinders, voor kleine zoogdieren en voor vogels. Maar je maakt ook, zeg maar, van je bos verschillende compartimenten, zodat als er brand komt, dat de brandweer ook veel makkelijker een brand kan bestrijden. En ik heb gisteren wel gezien, zeg maar, daar in Limburg heb je dat veel minder. De bossen die gaan van, er loopt een pad tussendoor, maar het vuur kan heel makkelijk oversteken. En ik heb wel, doordat we het preventieve beheer in Flevoland doen, denk ik dat we hier zulke grote branden niet zo snel zullen krijgen. Of dat de brandweer het veel makkelijker kan bestrijden. Dus zo kan ik mijn hobby en mijn vak, zeg maar, heel mooi combineren. En alle boswachters in Flevoland van Staatsbosbeheer, die zijn al met het beheer begonnen. Die hebben dit overgenomen van het Kuinderbos. En we gaan daar 30-40 kilometer per jaar van maken. Zodat we over een aantal jaren Flevoland proef hebben, zeg maar, om grote branden makkelijker te kunnen bestrijden. En biodiversiteit te versterken.
1: Juist, maar Harco, het is natuurlijk ontzettend droog. Dus ik kan me voorstellen dat jij en ook je collega's toch wel extra alert bent. En jij, hè, als je door het Kuinderbos loopt, ja.
2: Ik denk dat je wel... Zeker extra alert. En je merkt ook dat door de aandacht in de pers, dat mensen ook extra alert zijn. En zo was er deze week nog een brandmelding in het Kuinderbos, een bosbrandmelding. En dat bleek uiteindelijk net buiten het Kuinderbos was een schoffel in de brand gegaan. Maar er steeg rook op. En mensen gaan dan direct bellen van, hey, ik zie rook. En dat komt boven het bos weg. Dus toen zijn we ook op stap geweest om samen met brandweer Rutte om die locatie te zoeken. Uiteindelijk, gelukkig was het geen brand in het bos, maar bleek het een shovel te zijn die net over de grens in Friesland in de brand stond.
1: Ja, en ik neem aan...
2: Maar ik vond het wel mooi, zeg maar, dat de alertheid van het publiek er was, waardoor we snel op stap konden.
1: Ja, dat is zeker. Want ik neem aan, Harco, dat jij in het bos geen rokende mensen meer tegenkomt, toch?
2: Ik heb ze gelukkig niet gezien. En anders dan gaan we er wat van vinden. En er is ook een stookverbod afgekondigd. Dus er wordt alles aan gedaan om het te voorkomen.
0: Harco Bergman, boswachter van Kuinderbos en brandweerman, hartelijk dank voor je verhaal. Zometeen, wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv, en dan gaat het over Frontex.

0: Robbie Williams en Feel. Je hebt nog één ding van ons te goed wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, zeker. In het eerste deel van de documentaire serie De Poorten van Europa was te zien hoe Frontex te werk gaat. Dat is het agentschap dat de grenzen van de EU bewaakt. Deze grenspolitie moet daarbij de mensenrechten uiteraard naleven, maar die worden nog wel eens geschonden. Zoals in Bulgarije, waar de Bulgaarse grenspolitie, gesteund door mensen van Frontex, zich nog vaak schuldig maakt aan geweld tegen migranten. De uitvoerend directeur van Frontex, dat is Hans Leitens, legt uit wat zijn verantwoordelijkheid hierin is.
2: Als het geen Frontex-mensen betreft, dan wordt dat gemeld aan het land. Want die zijn verantwoordelijk voor hun eigen mensen. Dus om te beginnen geef ik geen leiding over de Bulgaarse grenswacht in dit geval. Wij moeten ervan uitgaan dat het land zelf en dat de rechtsstaat daar goed functioneert. En dat betekent dus dat zij verantwoordelijk zijn voor het echte onderzoek. Vervolgens is het aan het land zelf om dat onderzoek te doen, daar consequenties aan te verbinden en dat terug te rapporteren. Ik heb geen enkele verantwoordelijkheid en bevoegdheid om daarin te treden. Meer kan ik ook niet doen.
1: Ja, klinkt toch wel een beetje als afschuiven wat deze Leitens doet. Je bent toch directeur, zou je zeggen. Maar deze papieren werkelijkheid botst met de dagelijkse realiteit aan onze grenzen. Dat zegt Tineke Strik, die als Europarlementariër rapporteert over de mensenrechten schendingen van Frontex.
3: Als er nou aantijgingen zijn over pushbacks, vragen jullie dan niet om daar ook te kunnen zijn, om je werk te kunnen doen? En toen was het antwoord ook heel van, nee. Zij bepalen alleen waar het nodig is. Het is een heel giftig politiek klimaat waarbinnen Frontex en ook Hans Leitens moet opereren. Tegelijkertijd zien we nog steeds die schendingen die toen aan de hand waren, gaan onverminderd door.
1: Ja, je hoort hem vooral vertellen waar hij niet verantwoordelijk voor is.
0: Weet je wat ik nou zat te denken? Hier is politiek weinig reuring over, hè? Behalve deze ene Europarlementariër.
1: Nou, hier is wel heel wat ophef over geweest al, hoor, in het verleden ook.
0: Stiekem niet goed vinden.
1: Dat weet ik niet, want er zijn natuurlijk wel beelden opgedoken. Yeah. Dat je die mensen van Frontex niet heel zachtzinnig te werk zag gaan.
0: Zeker.
1: In die zin wekt het toch wel wat verbazing dat de directeur zegt van, ja, weet je, hier ben ik allemaal niet verantwoordelijk voor. Dus dan, ik dacht, nou ja, laat ik het salaris eens even opzoeken van deze directeur.
0: Oh.
1: Dat is zo'n 16.000 euro bruto per maand.
0: Per maand.
1: En daar komen er nog allerlei toeslagen bij.
0: Oh.
1: Ja, bijvoorbeeld een expat-toeslag. Dat is ook nog eens 16%. Dus in die zin,
0: want hij,
1: zou je zeggen, nou, voor dat salaris mag je misschien wel iets meer verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar goed.
0: We gaan naar de Duitse stad Leipzig. Daar is op het vliegveld een drone gevonden met explosieven. Bij Goedenavond Nederland vertelde drone-expert Joost Tuinman dat het gaat om een drone die makkelijk kan worden gebouwd.
4: Dat noemen we ook wel een first-person view drone. Of een quadcopter, omdat er vier armen aan zitten. Kost 500-600 euro. Kun je tegenwoordig, als je dat bestelt op Alibaba of andere sites, kun je gewoon die onderdelen allemaal bestellen. Kun je via een site kun je dat bij elkaar halen. Dat je die zelf kunt samenstellen. Dat wereldwijd zijn die spullen beschikbaar.
0: De drone-onderdelen zijn een doelwit geworden, zegt Tuinman. Kijk maar naar de aanvallen op de Russische webshop Wildberries door Oekraïne.
4: Het is niet alleen omdat daar de spullen in zitten van Russische inwoners. Ja. Dat is omdat daar de scherfvesten, de nachtzichtkijkers, de onderdelen van drones in duizenden, tienduizenden, honderdduizenden aantallen daardoorheen gaan.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV. En dit was Flevoland is wakker. Morgenochtend om 6:00. Dan zijn we er weer.
1: Zeker weten. En zometeen 2 uurtjes Flevoland Muziekland. Eerste uurtje komt van Leo. En als je verzoekjes hebt, geef ze vooral door via de app.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Dit is Flevoland.
1: Sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit zijn badges. En je zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Limited edition op de Flevoland Nawaka 2026.
0: Dit is Flevoland.
4: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bosbranden kun je voorkomen met goede bosranden. Een automobilist raakte in de sloot na politieachtervolging. Meer nieuws straks in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
11: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
10: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
12: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
10: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden, in het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het.
8: Verkeersinformatie alleen maar flitsen voor je. De A27 Almere richting Hilversum bij 117 en de A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69,2. Zie je nog een flitser, die mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland staat op punt van begin aan straks een van de tientallen uitvoeringen van Summertime. And the living is easy.
13: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Met Leo Schouwenaar.

0: American Girls. Lekkere nieuwe single van Harry Styles. We begonnen met een gouden oude van Billy Stewart. Dat was zijn uitvoering die je hoorde van Summertime. And the living is easy. Ik weet niet of je al een poosje wakker bent, maar deze mevrouw die was vanochtend op de radio. En ze was heel, heel, heel enthousiast, moet je horen.
1: Dank u wel. Oh, dat vind ik erg leuk, ja. Ja, dat vind ik heel leuk. Dank u wel.
0: Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Maar weet je wat ze kreeg? Ze kreeg een badge, een insigne van Omroep Flevoland. En dat stond op NAWACA, het Nationale Waterkamp van de Scouts. Die hadden wij speciaal gemaakt om uit te delen aan de Scouts daar. En de Scouts, ja, 4.000, 5.000 Scouts lopen daar rond in het Horsterwold in Zeewolde. En die zijn er nog tot woensdag trouwens. En die zijn allemaal hartstikke trots met wat ze op hun blouse hebben genaaid. Van waar ze zijn geweest en welke verrichtingen en welke diploma's ze hebben. Dat staat allemaal op de mouwen, op de borst en op de rug. Desnoods, dan wordt het allemaal netjes opgenaaid. En dat wordt natuurlijk ja, een soort geschiedenisboek dat je dan aan hebt. En toen zat ik te denken, wie in de Nederlandse popmuziek heeft er ooit gezongen over een blues? Nou, dat is Harry Slinger met Marianneke. Die had ook een blues. Luister maar.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

dan door Fleetwood Mac. Even kijken hoe het is bij Kiek de Kiekendief. Die is op stap geweest naar de Lelystadse Waterwijk. En heeft daar een man ontmoet die tuingereedschap uitleent. Hij staat net op dit moment een maaier te overhandigen aan een van zijn buurtgenoten. Dat wordt bezegeld met een handdruk in de achtertuin. En de vraag is, ja, wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Zit het in de achtertuin? Zit het in de tegels? Zit het in de deur van de woning van de uitlener? Zit het in de grasmaaier? Zit het in een ander tuingereedschap dat te zien is op de foto? Geen idee, maar als jij het ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Daar is die foto ook te zien, die ik net beschreef. Komende minuut is die ook op televisie te zien. En op de radio zingt Corrie Konings.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Dim Down to Love Somebody. En daarvoor Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. En dat is Amore. Zometeen. Het regionieuws. De hoofdpunten van de NOS. Verkeersinformatie heb ik voor je. En het weerbericht. Maar eerst de Bengals.

0: onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel.

0: Stel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Bosbranden kun je voorkomen door natuurlijke bosranden. Met daarin diverse beplanting die zorgt voor nieuwe diversiteit. Dat is het advies van boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer. Naast boswachter van het Kuinderbos in Noord-Oostpolder is hij vrijwilliger bij de brandweer. Gisteren werd zijn ploeg uit Kuinder ingezet bij de bosbranden bij Venraai. Weer terug op zijn werk in het Kuinderbos ziet hij hoe bosranden grote bosbranden kunnen voorkomen.
5: Maar je maakt ook zeg maar, van je bos verschillende compartimenten, zodat als er brand komt, dat de brandweer ook veel makkelijker een brand kan bestrijden.
4: In Venraai heeft Bergman met zijn ploeg natte stoplijnen aangelegd met grote sproeiers. Iets wat hij recent nog heeft geoefend in het Kuinderbos. De aardwarmtecentrale bij paprika-kwekerij Hoogweg in Lutelgeest mag blijven draaien. De Raad van State heeft dat bepaald. Eerder zei de rechter dat de centrale moest stoppen. Buurprovincie Overijssel wilde dat omdat hij bang was voor stikstofuitstoot in de weerribben. De installatie pompt heet water van ruim 2 kilometer diep op en verwarmt daarmee kassen en een arbeidsmigrantenhotel. Na een politieachtervolging is vannacht een automobilist in de sloot beland. Dat gebeurde bij de afslag Urk-Nagelen. De politie wilde de bestuurder controleren, maar die negeerde het stopteken. De automobilist is aangehouden.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondernemers hebben volgens het CBS meer vertrouwen in de Nederlandse economie gekregen. Wel is er nog steeds veel onzekerheid door bijvoorbeeld de oorlog in het Midden-Oosten. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het bestand tussen Israël en Libanon in juni inging. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van het natuurgebied bij Venraai, waar brand woedde, mogen vandaag weer terug. De brand die maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen.
7: Goedemorgen, we krijgen in Flevoland te maken met een rustige zomerdag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 22 graden en daarbij zijn er flinke zonnige perioden. Nou, vanavond en vannacht zien we vanuit het noorden wel de bewolking toenemen. Er valt her en der ook een klein beetje regen. En pas later in de nacht trekt het regengebiedje naar het oosten weg en wordt het overal weer droog. Nou, de hoeveelheden blijven wel beperkt, er valt hooguit 1 of 2 mm. Temperaturen daarbij niet veel lager dan 14 graden en morgen wordt het een graad of 23. Is er veel zonneschijn, in de middag ontstaan er wat stapelwolken en morgen overdag blijft het overal droog.
4: Dankjewel Wouter, dan de verkeersinformatie. Flitsers op de A27 Almere richting Hilversum bij 117. En op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. Zie je nog een flitser, dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziekland gaat lekker verder met een muziekje waarbij de clip de ene man wordt verwisseld met die andere man.
8: Goedemorgen.
9: Flevoland Muziekland.
8: Met Leo Schouwenaar.

0: Robert Palmer en Mercy Mercy Me. En daarvoor Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 2000, 26 jaar geleden. En dan week 32 in die hitlijst zitten we te kijken. Marco zal er straks eentje uitdraaien. En ik ook natuurlijk. En het leuke is, de top 3 is helemaal Nederlands product. Op nummer 1 Jody Benal. Op nummer 3 Anouk. En ik kies voor de middelste, Cressip and I Would Stay.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 2000.
2: This is truth.

Magnetic, de bouwzaai. Kunt u stil blijven zitten met deze platen daarvoor? Uit de hitlijst van 26 jaar geleden. Cresip en I Would Stay. Kiek de kiekendief. Ja, die moeten we nog even behandelen. Als je meekijkt op televisie kun je nu twee foto's zien. En wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Dat is elke dag de vraag. We zien een tafereel van een uitlener van materiaal voor de tuin, gereedschap dat je kunt gebruiken. En er is ook een man op de foto en die krijgt een grasmaaier mee. Die geven elkaar de hand, bezegelen zo even de overeenkomst, de leenovereenkomst. Die grasmaaier staat op een ondergrond van 90 bij 90 tegels. In een achtertuin, met een gezellige poster aan de schutting. Met luikjes, met een achterdeur, met tuingereedschap. Maar ja, waarin is het verschil nou gedaan? Als je het weet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek.

0: Oh, sommigen van jullie weten Kiek de Kiek. Linda uit Almere, die heeft het goede antwoord. En Mieke uit Lelystad ook al. En Wilma, die is ook alweer vroeg bezig geweest om Kiek de Kiekendief op te lossen. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzendingen. Nou, dat was alweer de laatste plaat van dit uurtje Flevoland Muziekland. Straks nog een uurtje met Marco Verhagen. En hij gaat door met Herberg aan Zee.
1: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
2: Dit is Flevoland.
3: Sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Dit zijn badges. En zie je zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Limited edition op de Flevoland Nawaka 2026.
2: Dit is Flevoland.
6: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Bosbranden kun je voorkomen met goede bosranden, zegt de boswachter in Noord-Oostpolder. En paprika-kweker Little Geest mag zijn warmteinstallatie laten draaien van de rechter. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden, zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Morgen gelukkig graadje warmer, ja. zal maar lang wat koeler blijven. Hè? De verkeersinformatie dan. De ANWB heeft geen enkele file of vertraging voor je, maar wel twee snelheidscontroles. Eentje op de A6 richting Muidenberg. Hectometerpaal 69,2 en ook een radar op de N50 en N's in beide richtingen bij hectometerpaal 264,4. En ja, dankjewel Leo voor een uurtje Flevoland Muziekland. En wij gaan gewoon hier lekker door bij Omroep Flevoland. Met nog een uurtje Flevoland Muziekland, met dus heel veel muziek. Maar ook een heel leuk spelletje, terug naar het jaar van. En ik heb natuurlijk weer een heerlijke cd gevonden in mijn eigen platenkast, waar ik het stof vanaf moest blazen. Straks komt de muziek aan van Diana Ross en de Supremes. En natuurlijk die dijk van een hit van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
12: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Met Marco Verhagen.

Nou, zo kom je wel even lekker in de stemming. Tijdens deze 6e augustus Flevoland Muziekland. Nog even, dan gaat Herberg aan Zee weer openen. Maar twee afleveringen met Patrick Martens deze week. Morgen en vrijdag. En dan is het weer gedaan. Vanaf volgende week is het gewoon weer Herberg Flevoland. Met mijn oude vertrouwde maatje Arnoud Blokket. Ja, ja, 10 minuten over 10. En je weet het, vaste kijkers en luisteraars, die weten inmiddels wat we dan gaan doen. Mensen feliciteren. Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Nou, Typhoon, de rapper van de Surinaamse afkomst, heet eigenlijk Imro Glenn Lubertus Emile de Randami. En hij is vandaag geboren op 6 augustus 1984. En dat betekent, hij blaast 42 kaarsjes uit. Dan is ook Robin van Persie vandaag jarig. Een jaartje ouder, 43 jaar is hij geworden. Leo Alkema, de acteur, is vandaag 46 jaar oud. Helene Hendricks trouwens ook. Wat een hoop jarig hebben we vandaag trouwens. En M. Night Shyamalan, ik kan nooit zijn naam uitspreken. Maar goed, is een regisseur, onder andere van The Sixth Sense. Hij is vandaag 56 jaar oud geworden. Ton Scherpenzeel, de toetsenist van Kajak, is 74 jaar oud. En Erwin Krol, de meteoroloog, 76 jaar oud. En de buurman van de familie Vlodder, weet u nog? Van die man die in die garage, buurman op de tenue, zeg maar, die scène. Dat is acteur Bert André. Die is helaas al overleden op 21 mei 2008. Maar als dat niet gebeurd was, dan zou hij vandaag 85 jaar zijn geworden. En ook Carrie Tefse is vandaag jarig, 88 jaar oud. Carrie Tefse, still going strong. Oftewel, Mien Dobbelsteen natuurlijk. Ja, het is tijd voor een plaat uit mijn eigen platenkast. En ik haal een nummer tevoorschijn dat veel liefhebbers van het Nationaal Songfestival zich ongetwijfeld nog zullen herinneren. We gaan terug naar 8 maart 1998... toen Marco Marley deelnam aan het Nationaal Songfestival in de RAI in Amsterdam met het nummer Hou Me Nou Maar Vast. Het lied werd geschreven door Charlie Lonos en Mental Theo. En met 29 punten, 9 van de vakjury en 20 van de televoting, eindigde Marco op de 8e en laatste plaats. Maar uitslagen vertellen niet altijd het hele verhaal. Want het nummer heeft door de jaren heen zeker zijn liefhebbers behouden. Uit mijn eigen platenkast is dit Marco Marley met Hou Me Nou Maar Vast.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Lekker hoor. De Commodores en Easy. En daarvoor dus Marco Marley uit mijn eigen platenkast met een songfestival liedje. Dat heet Hou Me Nou Maar Vast. Het is tijd om met het spelletje door te gaan. Ik moet er toch weer even bij zeggen. Wederom krijgen wij via WhatsApp ook antwoorden binnen. Dat mag natuurlijk altijd. Alleen dan speel je niet mee voor de prijzen. Als je echt prijzen wil winnen en mee wil spelen met Kiek, geef dan je antwoord telefonisch door. Dus bellen, lekker ouderwets, 0320 28 50 50. Of laat je gegevens achter via omroepflevoland.nl/Kiek. Ik blijf het zeggen. Dus Jenny, hartstikke leuk dat je het antwoord hebt doorgegeven. Het is zelfs ook gewoon goed. Maar ja, Jenny uit Dronten, toch even bellen 0320 28 50 50... of ga naar de website omroepflevoland.nl/kiek. Ik laat hem even zien voor de mensen die zeggen, nou, ik heb de televisie aanstaan, kom maar op met die grote foto's. Het is wel een hele makkelijke vandaag, hoor. En ik wilde eigenlijk weer een hint geven, maar ik denk, doe het gewoon ook lekker helemaal niet. Ik erger me ook echt rood en groen aan al die hints van mezelf. Tot voor het dikke heb ik het toch gedaan. Goed, 0320 28 50 50... het zijn trouwens foto's van mensen in een tuin met een grasmachine. En dat is natuurlijk niet zomaar dat die man daar staat in die tuin. En die geven elkaar ook een hand. Cor uit Lelystad die leent zijn tuingereedschap namelijk gratis uit aan wijkgenoten. Ja, dat is nog eens nobel van Cor. Als je het verschil hebt ontdekt, geef het dan maar meteen even door. Het kan nog tot 11 uur. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek.

0: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten,

0: vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Goedemorgen, het is 10:30. Tijd voor het nieuws inderdaad. Brandweerlieden uit het hele land werden de afgelopen dagen ingezet om de grote natuurbrand bij Venraai in Limburg te bestrijden. Ook boswachter Harco Bergman uit de Noordoostpolder hielp als brandweervrijwilliger mee. In Limburg was hij ploegleider. Met zijn team legde hij een natte stoplijn van ongeveer 500 meter aan. Die moest voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. De brand was gistermiddag onder controle. De aardwarmtecentrale bij paprika-kwekerij Hoogweg in Luttelgeest hoeft niet te worden stilgelegd. De Raad van State heeft dat bepaald. Buurprovincie Overijssel wilde een uitgebreider stikstofonderzoek naar de installatie vanwege de angst dat stikstofneerslag in het Natura 2000-gebied de weerribben zou toenemen. De rechtbank in Zwolle stelde Overijssel eerder nog in het gelijk. In hoge beroep is die uitspraak nu teruggedraaid. De installatie pompt heet water van ruim 2 kilometer diep op en verwarmt daarmee kassen en een arbeidsmigrantenhotel. En na een politieachtervolging is vannacht een automobilist in de sloot beland. Dat gebeurde bij de afslag Urk-Nagelen. De politie wilde de bestuurder controleren, maar die negeerde het stopteken. Uiteindelijk is de automobilist aangehouden.
7: Goedemorgen, we krijgen in Flevoland te maken met een rustige zomerdag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 22 graden en daarbij zijn er flinke zonnige perioden. Nou, vanavond en vannacht zien we vanuit het noorden wel de bewolking toenemen. Er valt her en der ook een klein beetje regen. En pas later in de nacht trekt het regengebiedje naar het oosten weg en wordt het overal weer droog. Nou, de hoeveelheden blijven wel beperkt, er valt hooguit 1 of 2 mm. Temperaturen daarbij niet veel lager dan 14 graden en morgen wordt het een graad of 23. Is er veel zonneschijn, in de middag ontstaan er wat stapelwolken en morgen overdag blijft het overal droog.
6: Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie eens even kijken of er wat files of vertragingen zijn op dit moment. Nou, het is nog steeds vakantie, dus dat zal meevallen. Dat klopt ook inderdaad. Geen files, geen vertragingen, wel 3 snelheidscontroles. Lelystad richting Muidenberg op de A6, vlakbij de Hollandse Brug, hectometerpaal 43,3. Dan een radar op de A6 bij Muidenberg, hectometerpaal 69,2. En tot slot de N715 in Noordoostpolder, in Band om precies te zijn, in beide richtingen bij 6,7. En dan komt nu toch een korte vertraging bij 1 kilometertje op de A6, Lelystad en Meloord tussen Lelystad Noords en de afrit Urk. Daar zal ongetwijfeld de ketelbrug even openstaan, omdat daar een pleziervaartje doorheen moet. Goed, zometeen gaan we natuurlijk nog één keer het spelletje spelen van Kiek. We hebben dan nog een klein half uur om te spelen. En dan, wie weet, word je teruggebeld vanuit de herberg aan zee door Patrick en mij. Ergens tussen 11:30 en 12:30. Dan hebben we overigens ook nog een leuk live optreden van Belinda Kinaar. Die komt langs in verband met haar nieuwe single. Was vorige week Polderplaat, 2 weken geleden alweer. En we hebben natuurlijk ook weer terug naar een bepaald jaar. En ik kan alvast zeggen dat het jaar 2000 is, als ik me goed herinner. Nou goed, daar kom ik zo meteen misschien nog even op terug. Alex Warren is onderweg met Fever Dream. En Billy Ocean met Get Out of My Dreams, Get Into My Car.
5: Met Marco Verhagen.

0: Alex Warren was dat en de Fever Dream. Het is 11:30. Ja hoor.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Jawel, ik was correct zojuist. We gaan inderdaad terug naar het jaar 2000. Op nummer 9 vinden we deze plaat. Het nummer verbleef in totaal 13 weken lang in de top 40. Had het daar heerlijk naar de zin. En bereikt uiteindelijk de 3e plaats. Dit nummer is afkomstig van een gelijknamig album van deze artiest uit 1999. Het is een romantische popballad die het verhaal vertelt van een man die beseft dat hij zijn ware liefde heeft laten gaan, terwijl hij inmiddels alweer een relatie heeft met iemand anders. Voor menigeen klinkt het wellicht herkenbaar. We gaan terug naar de zomer van 2000. Dit was op 6 augustus van dat jaar de nummer 9 in de Nederlandse top 40. Hier is Mark Anthony met You Sang To Me.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

Blijft toch ook een heerlijke klassieker, deze Anita Meijer hit Why Tell Me Why. En we gaan nog even een keer het fotootje laten zien. Het is echt wel heel erg makkelijk. We hadden net op de redactie nog even een discussie erover. Is dit niet te makkelijk? Mijn moeder stuurde ook nog een appje. Nou, zo is er geen lol aan. Ja, dat is ook wel een beetje waar. Het is wel erg makkelijk. Dus ik ga verder geen hint geven. Ik erger me sowieso al groen en rood aan deze foto. Dus als je het antwoord weet, dan mag je bellen met 0320 28 50 50. Of je mag appen. Zelfs Patrick heeft het meteen gezien. Nou ja, hij is trots op zichzelf. Dat mag ook hoor, want het is echt niet makkelijk. 0320 28 50 50. Maar je mag ook eventjes naar onze website gaan. omroepflevoland.nl/kiek. Doe dat dan wel voor 11 uur. Dus je hebt nog een kleine 10 minuten. Dan sluiten de lijnen, mag je het niet meer doorgeven. En dan speel je dus ook niet meer mee voor die prachtige prijzen. Gisteren hebben we ook weer schitterende prijzen weggegeven. Het was ook weer een hoofdtelefoon en een keukenschort. Nou ja, die man die ging door het dak. Zo blij was hij. Wil je ook meespelen? Wil je kans maken om teruggebeld te worden tussen 11:30 en 12:30? Als wij dus ook een optreden hebben live van Belinda Kenaar. Daar heb ik heel erg veel zin in. En Patrick ook, want die is groot fan van haar. Dat gaan we allemaal beleven zometeen in Herberg aan Zee na 11:00. En ook Jeroen Wolfs is weer terug voor de financiële zaken. Dat is altijd fijn. Waar gaan we het vandaag over hebben? Over de familiehypotheek. Die ligt namelijk onder vergrootglas. En steeds meer verschil in premies van autoverzekeringen. Dus als je op zoek bent naar een nieuwe autoverzekering, goed vergelijken, want dat loont. Het spelletje dus 0320 28 50 50. Kan nog 9 minuten. Of ga naar omroepflevoland.nl/kiek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Dit is Flevoland.
2: Sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei: u hebt wel iets van de genen van Lely.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dit zijn badges. In zin zijn dingen die je verdient als je voldaan hebt aan een aantal eisen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Limited edition op de Flevoland Nawaka 2026.
1: Dit is Flevoland.
5: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Brandweerlieden uit het hele land werden de afgelopen dagen ingezet om de grote natuurbrand bij Venraai in Limburg te bestrijden. De aardwarmtecentrale bij paprika-kwekerij Hoogweg en Luttelgeest hoeft niet te worden stilgelegd. En na een politieachtervolging is vannacht een automobilist in de sloop beland. En dat gebeurde bij de afslag Urk-Nagelen.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venraai mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venraai en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, geen files. in Flevoland, maar wel flitsend. Dus let op de A6 nabij de Hollandse Brug. Bij Lelystad-Muidenberg bij 43,3. A6 in Lelystad-Muidenberg op 69,2. Er staat er ook eentje op de N702 Hoge Ring in Almere. Beide richtingen bij 1,5. En ook de laatste op de N715 in Band. Beide richtingen bij 6,7.
8: Dankjewel. Herberg aan Zee is weer geopend. De één na laatste uitzending van deze zomer 2026. Zometeen financiële zaken met Jeroen Wolfs. Natuurlijk weer terug van vakantie. We gaan het hebben over de familiehypotheek. Die ligt onder een vergrootglas bij de politiek. En steeds meer verschil in de premies van autoverzekering.
11: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Dit is Herberg aan Zee.

0: Lekker hoor, Kaoma, Lambada.
1: Dit is Herberg aan Zee.
0: Zeker.
1: Met Marco en Patrick.
0: Ja, zeker. Ben je klaar voor Patrick of niet? Oh, je bent van alles nog aan het doen. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ga even bellen met Frans.
2: Ga je bellen met Frans?
0: Ik ga even Frans bellen, ja.
2: Ach, wat gezellig.
0: Ja, nou, dat weten we nog niet.
2: Doe hem de groeten.
0: Ja, nou, je hoort hem zelf ook. Frans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frans.
0: Ja, je bent even bij ons in de uitzending.
3: Hoi, Marco.
0: Hallo, Frans. Hallo. Welkom in de Herberg aan Zee.
3: Ja.
0: Ja, je had ons een berichtje gestuurd via de WhatsApp.
3: Ja, klopt.
0: Ja, wat wilde je precies kwijt?
3: Nou, ik kijk eigenlijk altijd naar jullie.
0: Oh.
3: En ik vind Herberg aan Zee gewoon een heel leuk programma.
0: Oh, maar het is eigenlijk in feite niet heel veel anders dan hoe het anders is, toch? De Herberg Flevoland.
3: Nou, allereerst is Arnoud er niet, dat scheelt al
0: ook. Dat is een goede toevoeging inderdaad, ja.
3: Nee, maar ik vind het gewoon heel leuk gevonden.
0: Ja, sorry. Ja, nee.
3: Nee, ik vind het gewoon heel leuk gevonden dat je drie co-hosts, wat een naar woord.
0: Ja, dat hoort.
3: De afgelopen drie weken heb gehad waar een hele leuke klik mee is. Die je na vier dagen eindelijk weet hoe de microfoon aan moet.
0: Ja, maar het is ook wel lastig hoor. Want je moet. Kijk, normaal gesproken ben je natuurlijk gewend om gewoon dat de microfoon door een techneut of zo aan en uit gezet wordt. Maar ja, hier doe je het zelf.
2: Ja.
0: Dus daar moet je wel even aan denken steeds. Dat eer dat erin zit, ben je gewoon een paar dagen verder. Dat klopt.
2: Ja, nou, ik denk dat ik het morgen onder de knie heb.
0: Ja, dat is je laatste uitzending.
2: Ja.
3: Ja, en het allerleukste vind ik echt dat je co-host van 1 tot 2 een gast of meerdere gasten mag uitnodigen.
0: Ja, dat vinden wij ook leuk.
2: Wat vond je de leukste gast van de afgelopen drie weken?
0: Oh ja.
3: Oh. Nou, laat ik neutraal zijn. Ik heb de tweede week Mariska wat minder kunnen volgen, omdat ik toen ook een paar dagen weg was.
0: Ja.
3: Ik denk, nou, Catherine en Patrick, die kunnen wel strijden om de eerste plek. Ja, en Catherine is maar, die is nog zo scherp. En ik vind van jou weer heel leuk dat jij met een kaartje komt om 5 vragen over zoep
0: te stellen.
3: Van ja, Marco, ik weet toch niet waar Zeewolde ligt, maar weet jij wel waar, wat ik in zoep deed?
2: Ja, dat moet elkaar toch een beetje uitdagen.
0: Maar volgens mij bedoelde jij welke gast je het leukste. Dus niet welke co-host, maar welke gast die de co-host heeft bedacht.
3: Ik heb genoten van Victor Vlam.
0: Ja, die zat
3: en
0: leuk.
3: Rick Niemann. Ja, maar die zaten toevallig allebei in de eerste week.
0: Ja, bij Catherine. Ja, goed. Ja, dat vond ik ook heel leuk. Maar het zijn zulke uiteenlopende gasten geweest, Frans. Dat is, Francis van Broekhuizen is natuurlijk totaal iemand anders dan Rick Niemann.
3: Ja,
0: dat klopt.
3: Ja.
0: Dus dan kun je eigenlijk niet met elkaar vergelijken.
2: Nee,
3: alleen de aanwezigheid al, hè?
0: Ja, precies. Ja, zeker. Maar Frans, ik vond het heel erg leuk dat je dat bericht even met ons wilde delen. En heel fijn om te horen dat het bevalt.
3: Nou, dan wens ik jullie en Patrick nog 2 hele mooie dagen toe.
2: Ja, nou, dankjewel Frans.
0: Dankjewel. Gaat helemaal goed komen. En ik wens jij nog een fijne dag, Frans. Tot de volgende
3: dankjewel,
0: keer weer.
3: Dankjewel, jullie ook. Bye-bye.
0: Dank je. Doei. Hoi.
1: Herberg aan Zee met Marco en Patrick. De temperatuur is hoog. En de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Ook al zo'n lekkere plaat. Nou, laat de zomer komen. Voor mij is het wel goed geweest met die zomer. Vind je niet?
1: Ja, ik vind het negatief. Nee, je bent toch wel een beetje aan het genieten? Nog?
0: We zijn gisteren tot de conclusie gekomen dat we helemaal niet halen van die bloedhete
1: dagen. Ja, nou, ja, nee, die bloedhete, maar het is vandaag 25 graden.
0: Prima.
1: Heerlijk.
0: Ja, het was nog wel lekker. Ja, maar het hoeft niet meer, zoals volgende week wordt het weer 30 graden, zag ik ook.
1: Ja, dat is
0: dan niet zo lekker.
1: Nee.
0: Toch? Goed. Jeroen Wolfs is ook terug van vakantie. Je hebt volgens mij ook een zonnetje gezien als ik zo naar je gezicht kijk.
2: Ja, toch wel.
0: Ja, ja, de zon is gratis, hè? Dus heb je van genoten.
2: Nou, ik moest er wel voor betalen om er te komen.
0: Oh ja? Waar ben je geweest?
2: Ver weg, Kirgizië.
0: Kirgizië, dat staat ook bovenaan mijn lijstje ook.
1: Ja, zeker.
0: Waar ligt
1: daar.
0: Dat in Rusland? Nee, waar is het?
2: Boven Afghanistan, vlak tegen China.
0: Oké, okay. Wel een leuke plek ook. En wat doe je daar dan?
2: Een grote Toyota 4x4 runnen met een daktent te huren. En de kinderen in de tent. En de hele tijd boven de 3000 meter kamperen.
0: Oh, ja.
2: Avontuur.
1: Oké, okay. En was het daar ook zo 30 plus graden?
2: Ja, ook wel. Ja.
1: En dan in een tent, best pittig ook.
2: Nou, s'nachts was het nul, want je zit op 3 tot 4000 meter. Dus,
1: goed geslapen dus.
2: Ja, dus de verschillen waren vrij groot. Ja. Ja. Nou, niet goed geslapen, want zo'n dakteentje heeft toch een vrij dun matrasje, kwam ik achter.
0: Ja,
2: of het ligt dan. De daktent was niet oud, maar degene die erin ligt wel. Dus daar kan het ook wel liggen.
0: Je hebt het over je vrouw?
2: Samen.
0: Oké, goed. Yes. De familiehypotheek, daar gaan we het over hebben. Die ligt namelijk bij de politiek althans, onder een vergrootglas. Wat is, om te beginnen, even zo'n familiehypotheek?
2: Ja, de familiehypotheek is eigenlijk toch nog wel het fenomeen wat veel gebeurt. En tegenwoordig steeds meer, dat de ouders bijspringen. En dan niet door te zeggen van nou, wij staan garant. Hè, maar echt, hier heb je een ton van mij. Je leent 3 ton bij de bank. En dan kan je voor 4 ton je eerste woning kopen.
0: Oh ja.
2: Want het is natuurlijk een feit dat huizen steeds duurder worden. En dat starters gewoon niet voldoende geld hebben. Alleen er is een probleem. Als je naar een bank gaat en je zegt van goh, ik en mijn vriendin willen een huis kopen. Dit zijn onze inkomens. En zegt de bank, nou dan kun je voor 3 ton lenen. Mm-hmm. En zeggen ja, daar kan ik niks voor kopen. Maar gelukkig hebben mijn ouders geld zat. Daar kan ik ook 1 ton van lenen.
0: Oh ja.
2: Vroeger kon je 1 ton krijgen, de jubelton.
0: Ja.
2: Nu wordt die vaak geleend.
0: Ja.
2: Maar dan zegt die bank, ja wacht even, je mag maar 3 ton lenen. Als je 1 ton bij je ouders leent, krijg je nog maar 2 ton van ons. Nou, dan ben je er dus niks mee opgeschoten.
0: Oh, wat heb je daar dan aan? Ja.
2: Nou, wat er bij de familiehypotheek eigenlijk gebeurt, is dat er gezegd wordt, aan de ene kant leen je 1 ton. Maar je mag als ouders ook jaarlijks bijna 6000 euro schenken aan je kinderen. En dan zeg je, ieder jaar krijg je van mij 6000 euro. En die moet je gebruiken voor de rente en de aflossing. Ah. En dan zegt de bank, hey, dus aan die ton van je ouders heb je eigenlijk helemaal geen maandelijkse lasten. Dan kan je gewoon bij mij 3 ton lenen en 1 ton bij je ouders. En wat natuurlijk een beetje.
0: Verwarrend allemaal, hoe dit
2: het is ingewikkeld. Ja. Maar wat dan het verhaal natuurlijk een beetje is. Van ja, hè, toen die jubeltonde was dat ouders 1 ton weg konden geven aan hun kinderen. Ja, dat levert wel ongelijkheid op. Hè? Jouw ouders hebben het wel, mijn ouders niet. Je ouders kunnen het wel 4 keer doen bij 5 kinderen, bij wijze van spreken. Ja, dat
0: is niet eerlijk.
2: Dat is niet eerlijk. Mm. Maar ook die familielening is eigenlijk dan niet helemaal eerlijk.
0: Nee.
2: Dus nu wordt er wel gekeken van ja, is dat dan wel de bedoeling? Hè, dat toch mensen met meer geld hun kinderen weer kunnen bevoordelen. Ja, dat is gewoon het systeem waar we in zitten natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar het heeft wel de aandacht. En we hebben in ieder geval geleerd in Den Haag, waar rook is, is vuur.
0: Ja.
2: En waar vuur is, brand je vingers. Dus, ja.
0: Maar wat is nu dan eigenlijk het punt?
2: Nou, dat je
0: verdwijnt
2: wel,
0: dat dan? Of is het dan gewoon niet interessant meer om dit te doen?
2: Nee, nou ja, tot nu toe is het nog interessant. Kijk, banken zijn natuurlijk gekke instellingen. Hè? Een bank die zegt, je kan een hypotheek bij me krijgen. Dan zien ze op het laatst, als ze al je stuk inlevert, oh, je hebt een creditcard. Ja, maar die gebruik ik niet. Nee, maar dan kan je 2000 euro rood op staan.
0: Zeg
2: dan
0: moet maar even op.
2: Ja, dan moet je creditcard opzeggen. Dan koop je huis bij de notaris geweest. Loop je bij de bank naar binnen en zeg, goh, kan ik een creditcard krijgen? Ja hoor.
0: Ja, dat is dus ook gek, hè?
2: Nou, dat slaat nergens op.
0: Nee.
2: Maar datzelfde geldt bij die familiehypotheek. Als je nu een huis koopt en je kan 3 ton lenen en je kan die ton van je ouders lenen en morgen koop je dat huis en overmorgen schaft die politiek het af, ja, ben je gewoon er doorheen bij de bank en die zullen je nooit meer over horen. Dus als je de mazzel hebt dat je ouders dat kunnen doen, maak er dan lekker gebruik van. Zorg dat je het allemaal netjes op papier zet, want als je broertjes en zusjes hebt is het dan wel belangrijk dat de pot eerlijk verdeeld wordt.
0: Ja.
2: Want vaak wordt die lening natuurlijk pas echt afgelost bij overlijden als het huis vrijkomt.
0: Ja.
2: Dus daar zijn allerlei dingen om heerlijke ruzie in de familie te krijgen.
0: Ja.
2: Maar ja, als je de kans hebt en het is het verschil tussen je kinderen blijven in huis wonen tot ze 35 zijn of ze gaan eruit. Nou, dan wist ik het wel.
0: Ja, dan gaan ze eruit.
1: Voor een tonnetje.
2: Zo. Als je voor een ton zo'n probleem op kan lossen. Man, dat is goed besteed geld.
0: Ja, absoluut. Ja. Wilt jij nog wat vragen hierover over dit onderwerp?
1: Nee, ik vind dit een heel ingewikkeld onderwerp sowieso. Maar ik ben blij dat ik 15 jaar geleden een huis heb kunnen kopen.
0: Ja, zeker. Ja, daar zeker blij om zijn.
1: Maar mijn ouders die zouden dat helemaal niet kunnen. Ja, dat, ik denk dat heel veel mensen dit gewoon niet kunnen.
2: Maar daar zit dus die ongelijkheid.
0: Ja, precies. Ja, dat is niet helemaal eerlijk. Ja. Nee. Dan hebben we het over de autoverzekering. Ik heb toevallig net nog even gecheckt, omdat ik jouw mailtje binnenkrijg.
2: Ja, ik dacht,
0: wat is dan ongeveer het verschil? Waar ben ik het goedkoopst en waar bijvoorbeeld het duurst? En hoeveel verschil zit er dan tussen? Dat is echt ongelooflijk. Ik zit ergens voor €58, ben ik terecht. Maar bij een andere maatschappij, qua voorwaarden ongeveer gelijk, ook €150 eigen risico, all-risk, bla bla bla. En er zit gewoon bijna €70 verschil per maand tussen.
2: Per maand, ja, serieus bedragen. Dus bij autoverzekeringen, dat is het onderwerp. Daar is het zeker de moeite waard om steeds te blijven vergelijken.
0: Ja.
2: Het is net als met heel veel andere dingen. Je internetabonnement en dat soort dingen. Hè. Nieuwe klanten
0: eigenlijk
2: krijgen
0: elk
2: korting.
0: Jaar opnieuw, hè?
2: Maar eigenlijk elk jaar toch even kijken.
0: Hmm.
2: Er is wel verschil, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb even een berekening gedaan op de meest rijdende, de auto die het meeste voorkomt in Nederland. Welke is dat?
0: Dat is de Opel Kadett.
2: Nee. Ja, zit je er dichtbij, maar dat zegt iets over je leeftijd.
0: Ja, Kia Picanto.
2: Volkswagen Polo.
0: Jij kijkt gelijk van, oh ja, die ken ik nog wel. Een Kadett.
2: De Kadett. Nog, die heb je, dat was je eerste auto.
1: Nee, maar mijn ouders hadden een Kadett.
2: Ja. Oké, vandaar dat ze die ton geld ook niet hebben.
0: Ja.
1: Alles uitbesteed aan de Opel.
0: Ja, precies.
2: Op dit moment de meest rijdende auto in Nederland volgens de ANWB, de Volkswagen Polo. Kan je op drie manieren verzekeren?
0: Ja.
2: Kan je op drie manieren verzekeren? Ik heb even berekeningen gemaakt voor een Polo uit 2024 met een 1 liter motor. Is volgens mij niks. Hè?
0: Want nee,
2: volgens mij een slagroomklopper heeft ook een. alleen WA, dus hè, geen schade als jezelf. Kost €15
0: bij.
2: Ja, goedkoopste €15, de duurste €34. Ja, is maar €15 verschil. Maar het kan ook zeggen, het is twee keer zo duur.
0: Bijna €200 per jaar. Hè?
2: WA met beperkt, dus dan is je ruit verzekerd. En als je een reetje, een konijn of een evenzwijntje aanrijdt, dan scheelt het. 28 of 53 tussen de goedkoopste en de duurste.
0: Ja.
2: Maar WA Casco, wat de meeste mensen doen, all risk, ja, €51 of €82. Dus dat is niet die €30 waar jij het over hebt.
0: Mm.
2: Kan heel erg verschillen per postcode, per regio, per schadevrije jaren, je leeftijd. Dus alleen daarom moet je al gaan kijken.
0: Mm.
2: Het is wel zo, als jij je auto all risk verzekert en je hebt vandaag bij wijze van spreken een nieuwe auto gekocht en drie maanden later rij je hem de sloot in, dan krijg je bij de ene verzekeraar €41.000 terug, want dat was de nieuwsprijs.
0: Ja.
2: En bij de andere zijn ze al een duizendje of 3-4 aan het afschrijven. Dus daar kan dan wel dat premieverschil ontstaan.
0: Je hebt een nieuwwaarderegeling of een autowaarderegeling heb je ook nog. Hè?
2: Ja.
0: Dat zou ik ook te kijken.
2: Vergelijkbare auto en dat soort dingen. Maar het probleem ontstaat zodra je door die eerste 2-3 jaar van nieuwwaarde bent en dan gaat die afschrijving. En dan is het, ik heb het zelf een keer gehad, hè. Had ik net een auto weer voor €2.500 laten repareren. Van nou ja, dan ga ik er nog 2-3 jaar mee door.
0: Ja.
2: En dan rijdt er een vrachtauto van de gemeente tegenaan. En dan is het ding totaal los. En dan krijg je die €2.500. Dan is het gewoon in één keer weer een auto van 6 jaar. Met zoveel kilometer
0: dan
2: klaar.
0: Als het uitkomt.
2: Ja. Ik had zelf nog een discussie over. Ik heb gisteren voor €100 getankt. Er zit gewoon €100 diesel in die tank.
0: Zeker tegenwoordig.
2: Ja, vergoed het ook nog maar. Nou, dat soort discussies krijg je al snel. Even los van het feit dat je 3, 4, 5 dagen aan het zoeken bent voor een andere auto.
0: Ja.
2: Betaalt ook niemand. Hè.
0: Nee.
2: Dus je bent altijd de pineut.
0: Ja.
2: Maar het begint met besparen aan de premie.
1: Maar daarom vind ik lease ook zo fijn.
0: Nee, daar hou ik
2: maar dat is weer voor rijke mensen. Maar nu, is het toch goed gekomen met jou, Patrick.
1: Is dat voor rijke mensen?
0: Weet je wat ik het nadeel van lease vind? Dan zit ik aan een contract. Als ik dan denk, ik wil er nu vanaf, dan wil ik er vanaf. Ik wil het gewoon kopen. Dat is gewoon voor mezelf. Dus niemand die er iets over te zeggen heeft. Stel dat je het een keer niet zou kunnen betalen. Dat ze ineens aan je deur kloppen van, nou, ik wil die auto terug. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in.
2: Nee.
1: Heftig.
0: Jeroen, dankjewel Jeroen. Tot volgende week. Ben je het dan weer?
2: Zeker.
0: Leuk, ik ook.

Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, €2,79.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Goedemorgen, het is precies 11:30. Brandweerlieden uit het hele land werden de afgelopen dagen ingezet om de grote natuurbrand bij Venraai in Limburg te bestrijden. Ook boswachter Harco Bergman uit de Noordoostpolder hielp als brandweervrijwilliger mee. In Limburg was hij ploegleider. Met zijn team legde hij een natte stoplijn van ongeveer 500 meter aan. Die moest voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. De brand was gistermiddag onder controle. De aardwarmtecentrale bij paprika-kwekerij Hoogweg en Luttelgeest hoeft niet te worden stilgelegd. De Raad van State heeft dat bepaald. Buurprovincie Overijssel wilde een uitgebreider stikstofonderzoek naar de installatie vanwege de angst dat stikstofneerslag in het Natura 2000-gebied de weerribben zou toenemen. De rechtbank in Zwolle stelde Overijssel eerder nog in het gelijk. In hoger beroep is die uitspraak nu teruggedraaid. De installatie pompt heet water van ruim 2 kilometer diep op en verwarmt daarmee kassen en een arbeidsmigrantenhotel. En na een politieachtervolging is vannacht een automobilist in de sloot beland. Dat gebeurde bij de afslag Urk-Nagelen. De politie wilde de bestuurder controleren, maar die negeerde het stopteken. Uiteindelijk is de automobilist aangehouden.
2: Goedemorgen, we krijgen in Flevoland te maken met een rustige zomerdag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 22 graden en daarbij zijn er flinke zonnige perioden. Nou, vanavond en vannacht zien we vanuit het noorden wel de bewolking toenemen. Er valt her en der ook een klein beetje regen. En pas later in de nacht trekt het regengebiedje naar het oosten weg en wordt het overal weer droog. Nou, de hoeveelheden blijven wel beperkt, er valt hooguit 1 of 2 mm. Temperaturen daarbij niet veel lager dan 14 graden en morgen wordt het een graad of 23. Is er veel zonneschijn, in de middag ontstaan er wat stapelwolken en morgen overdag blijft het overal droog.
3: Geen files, maar wel 3 flitsers op de A27 in Almere bij Hilversum 117,1. En ook op de A6 nabij de Hollandse Brug tussen Lelystad en Muidenberg. Hectometerpaal 43,3. En er nog eentje op de A6 ook in Lelystad-Muidenberg bij 69,2.
1: Dankjewel. Zometeen gaan we kandidaat bellen voor het spelletje. Natuurlijk heeft Patrick weer zijn platenkoffer meegenomen. En we hebben een live artiest. Ze was vorige week nog polderplaat hier bij Omroep Flevoland. Maar ze zei, ik wil hem ook een keertje live komen zien. Ik zei, nou, dat mag. Kom maar naar de Herberg aan Zee. En ze is er, Belinda Kenaar.
4: Oh, ik doe het helemaal verkeerd. Nee, het gaat goed.
0: Herberg aan Zee met Marco en Patrick.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ja, Belinda Kinaar, we hebben jou even erbij. Je bent hier natuurlijk al in de studio, hartstikke leuk. Je bent net terug uit Amerika, Belinda.
1: Ja, ik ben met Ronnie Tober en zijn man Jan zijn we naar Amerika geweest. En we hebben daar zo'n mooie tijd gehad.
0: Ja?
1: Ja.
2: Waar ben je nou precies geweest, Amerika is groot?
1: Albany.
0: Saratoga.
1: Boston, Saratoga.
0: Ja.
1: Oh, ja, we hebben alles gezien waar hij allemaal mooie momenten vroeger heeft beleefd. Toen hij nog jong was.
2: Oh, ik denk, want het zijn geen standaard plekken die je nu noemt. Oh, het is een beetje een trip down memory lane voor
1: precies.
0: Wat leuk. Familie heeft hij daar wonen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ook. Ja, dat heeft hij gezegd. Goed, we gaan zo meteen verder met jou praten, Belinda. Jij doet zelf mee met het spelletje, want je hebt het ratten ook. Dus dan ga je zo meteen voor de kandidaten draaien. En die kandidaat die luistert naar de naam Tineke en ze komt uit Almere. Tineke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Tineke. Heb jij een leuke dag tot nu toe vandaag?
3: Ja hoor.
0: Ja? Wat heb je allemaal gedaan?
3: De temperatuur, gefietst.
0: Oh, je hebt gefietst. Oh, lekker. Leuk. Waar heen?
3: Naar Dirk van den Broek.
0: Oh.
2: Nou, dan hebben we dit sponsormomentje meteen ook gehad. Ja, dat is toch lekker.
0: Ja, ja, ja. Even boodschappen gedaan.
3: Ja.
0: Ja, maar dit weer is wel beter dan die warmte, vind je ook niet?
3: Het is zeker beter dan die warmte. Maar er komt weer warmte aan, hoor ik. Dus we gaan het wel meemaken.
0: Ben je daar blij mee?
3: Maar, met de warmte ben ik best wel klaar, ja. Maar
0: hoor ik van veel mensen. Okay. Ja, je hebt er niet veel aan te doen, inderdaad. Ja, dat is nou helemaal zo. Je speelt graag mee met spelletjes ook, Tineke?
3: Ja, hoor.
0: Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Weet je ook wat het antwoord is? Dat was heel makkelijk vandaag, hè?
3: Ja, dat poppetje bij die schep.
0: Ja.
3: Het ene poppetje was groen, het andere poppetje was rood.
0: Ja. Ja, juist. Het is een snoeischaar, maar goed,
2: dat maakt niet uit.
0: Nee, maar dat is wel zo. Als je dus op een kleiner scherm kijkt, dan zie je natuurlijk dan zie je niet precies wat het is.
2: Ja.
0: Dus het zou een poppetje geweest kunnen zijn. Maar dat gaat om de kleur, dat is hartstikke goed. Dat betekent dat Belinda voor jou aan het rad gaat draaien. En wil je dat Belinda hard draait of zacht, linksom of rechtsom? Dat is wel leuk als ze ook in beeld is trouwens. Wacht even.
3: Doe maar linksom.
0: Wacht even, wachten nog hoor, Belinda. Even kijken, ben je al in beeld? Nou, even kijken hoor. Kan er iemand van regie misschien ook even mee helpen, jongens? Ja, kijk, die staat nog in beeld. Hartstikke goed. Dan ga ik het muziekje aanzetten van Klaus Wunderlich. Daar is hij weer met San. Ja, dat is leuk. Ken je Klaus?
4: Ja, zeker.
0: Leuke vent. Ja. Daar gaat hij. Ben je fan van Klaus Wunderlich? Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Goed, oké, daar gaat hij. Nou, een beetje een
2: Jeetje, waar hoop je op, Tineke?
0: Ja.
3: Nou, dat maakt mij eigenlijk niet zo fluit, hoor.
2: Nee.
0: Maakt je geen fluit uit? Oké, hij komt op rood. Belinda, kom bij de microfoon alsjeblieft. Dit is leuk, zo'n assistent eigenlijk, vind je, Patrick?
2: Ja, dus goed.
0: Heb je altijd al een soort Leontien Ruiters willen zijn?
2: Ja, zeker.
0: Ja, misschien had ik dan beter de muziek van Rad van Fortuyn erbij kunnen
2: doen. Oh, dat is ook leuk.
0: Ja, die ga ik zo meteen even bijzetten. Is dat een leuke prijs?
5: Vogelhuisje.
0: Nee, oké, draai nog maar een keer.
2: Nou, maar misschien is Tineke helemaal blij met het zo. Ben je blij met een vogelhuisje?
0: Nee.
2: Stil.
3: Ik hoor dat ik daar niet blij mee ben.
2: Nou, je gaat sowieso een vogelhuis krijgen. Nee, dat krijg je gewoon.
0: Die krijg je ook.
2: Heb je een tuin überhaupt?
3: Ja, ik heb een tuin.
2: Oh, kijk, nou, dan komt hij sowieso goed van pas, het vogelhuisje.
0: Belinda, wat is de volgende? Weer een vogelhuisje.
2: Ja.
0: Nee.
2: Twee vogelhuisjes.
0: Oh, nee, dat krijg ik.
2: Dat is toch leuk?
0: Draai nog maar een keer. Is toch niet leuk, hou erop.
2: Heb je ook een kat?
0: Een kat?
3: Nee.
2: Oh, maar dat is heel goed. Nee, want dan zitten er vaak geen vogeltjes in je tuin.
0: Oh ja.
2: Maar ze heeft geen kat.
3: Ik heb wel een ik heb namelijk een vogelhuis dat was door mijn man gemaakt. En daar komen ze nog wel broeden.
0: Oh.
2: Ah, wat goed.
0: En nu?
2: Skieker. Een kickspeaker.
0: Oh, je hebt een Bluetooth speaker gewonnen. Dat is wel heel leuk.
2: Dat is gaaf.
3: Nou, dat is leuk voor mijn kleinzoon.
0: Ja, nou, dat is ook dus niks voor jou. Duidelijk. Oké, nou ja, goed. Ja, we laten het hier dan maar bij, Tineke. Kun je twee prijzen? Je krijgt een vogelhuisje met verf en een penseel. Dan kun je mezelf helemaal leuk oppimpen. En de Bluetooth speaker voor de kleinzoon. Ik wens je er heel veel plezier mee. Ja. Je wordt nog even gebeld door onze receptioniste.
3: Is goed.
0: Oké.
2: Okay. Fijne dag, Tineke.
0: Dankjewel.
2: Veel plezier ermee.
0: Dank je. Doei.
3: Ja,
0: dag. Dat was Tineke.
6: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
0: Zo is het, heerlijk hè? En we zitten alweer bijna aan de laatste uitzending. Morgen hebben we die alweer.
2: Dat is jammer. Ik ga het nog missen.
0: Ik mis het elke dag om 2 uur al. Denk ik nou weer een hele dag wachten.
2: Nee, je gaat altijd wel met gierende mannen naar huis.
0: Ja, natuurlijk altijd.
2: Jeetje, Mina.
0: Ja.
2: Nee, dat is goed teken.
0: Nee, dat is niet waar. Nee, maar dan produceer ik ook allemaal nog thuis. Je denkt dat al die gasten vanzelf hier naartoe komen? Nee, zo gaat het niet. Belinda bijvoorbeeld, die heb ik ook natuurlijk uitgenodigd.
1: Yes.
0: Want jij was vorige week polderplaat.
1: Ja.
0: Je hebt een nieuwe single uit.
1: Ja.
0: En dat is een heel leuke plaat. Ik had hem net ook aan, nou, ik kende hem al, maar Patrick zei, oh, dat vind ik zo'n leuk liedje. Je zong gelijk mee, hè?
2: Ik vind het heerlijk.
1: Dank je.
2: Ja.
0: Wat is het voor plaat?
1: Nou ja, het is een plaat, een beetje... He, een beetje power, powervrouw. Ik hoef niet alles te pikken wat mijn man van me wil.
2: Hebben we het nog over de plaat of is dit even een persoonlijk...
1: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
0: Oh, ja, is echt goed.
1: En hij is ook heel ruimdenkend. En ook gewoon blind, doe je ding. En altijd positief. Van, kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan. Dus nee, ik heb absoluut de makkelijkste man ever.
2: Ja.
1: Oh, hij vindt alles goed.
2: Nou, wat heerlijk.
1: Bijna alles.
0: Bijna alles, ja, kan ik zeggen. Okay. Ik wel, toen we die plaat hoorden, tenminste toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik een beetje aan Helene Fischer.
1: Oh!
0: Ja.
1: Nou ja, er zit wel inderdaad een beetje die Duitse schwung in.
2: Ja, ja. Ja, maar ook gewoon lekker qua een beetje zo energie. En, ja. Ja, het is lekker.
0: Het klinkt gelijk herkenbaar. Ben jij nog steeds, want je hebt natuurlijk al, hoe lang zit jij al niet in het vak? Ook al jaren.
1: 30, meer dan 30 jaar.
0: Ongelooflijk.
1: My god, ja.
0: Maar ben je dan nog steeds aan het ontdekken ook? Met als je iets nieuws uitbrengt, je denkt, ik wil toch weer een andere sound neerzetten? Of
1: ja.
0: Hoe werkt dat?
1: Nou ja, het is ook niet makkelijk, want kijk... Ik heb natuurlijk een hele brede muzieksmaak. Dus mm-hmm. Ik vind eigenlijk heel veel mooi en leuk. Maar ik merk wel, om optredens te genereren... moet je wel enigszins een beetje commercieel blijven.
0: Ja.
1: Dus kijk, ik heb natuurlijk wel mijn theatershows. Daar kan ik doen wat ik wil. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen.
0: Ja.
1: Maar ja, om op te treden moet je toch een beetje... dat mensen denken van, nou, dat is leuk voor op een feestje. En we kunnen lekker meezingen. En het is gewoon helemaal te gek als je op zo'n mega piratenfestijn staat... en al die mensen meezingen. Dat is gewoon, daar krijg je een dikke kippenvel van. En dan ga je met een smile van het podium af. Dus dat probeer ik iedere keer te bereiken... En dit is echt zo'n liedje wat daar helemaal in past.
0: Dat denk ik ook, ja. Ja. Het is conserveren wel schip, is een mega piratenverstuiving.
1: Nee.
0: Ik dat namelijk heel leuk zou vinden. Want jij houdt ook wel van, als Brabant natuurlijk, een beetje van carnavalsmuziek en van Nederlands talen.
2: En ik vind sowieso hele lokale muziek heel leuk.
0: Ja.
1: Kijk.
0: En hoeveel mensen zitten daar dan in zo'n Gelredome bijvoorbeeld, als je bij zo'n mega piratenverstuiving bent?
1: Ik denk zo rond de 35.000 mensen.
0: Oh. 35.000 mensen, ja. Helemaal gewoon...
2: Ja, geweldig.
0: Dat is één groot feest.
1: Dat is één groot feest.
0: Maar dus je brengt eigenlijk ook een beetje dus de commerciëlere nummers uit... om daarmee weer optredens te genereren. Maar dat is dan, als ik dat zo beluister, niet helemaal precies de muziek... die je eigenlijk zou willen maken dan.
1: Nou, nee, wel. Want het moet wel bij me passen. Dus dat is altijd best lastig.
0: Ja.
1: Want dit keer heeft Emiel weer voor mij geschreven. En dan stuurt hij ook wel liedjes. Ja, Emiel Hartkamp.
0: De man achter Frans Bauer natuurlijk ook, hè?
1: Ja. Met Norris natuurlijk, Norris Parida.
0: Ja.
1: En dan soms stuurt hij ook liedjes en dan luister ik en denk... ja, Emiel, het voelt niet goed, het zit niet... En dan zegt hij, nee, stop maar, ik ga gewoon verder. Net zolang totdat hij een liedje heeft wat bij me past. En deze stuurde hij op. En dat is altijd weer een beetje spannend. Ik vind het ook wel, natuurlijk wel vervelend om hem... en voor mijn gevoel heel de tijd teleur te moeten stellen. Om te zeggen van, ja, sorry Emiel, ik vind het toch niet... Maar deze luisterde ik meteen. Ik denk, oh, dit is het.
0: Ja.
1: Dus, ja.
2: Maar is het dan ook, zo'n werksessie lijkt me dan ook wel leuk, weet je? Dat je met elkaar een beetje schrijft, dat je denkt van... oh ja, ik vind het wel, de tekst is lekker, maar qua muziek... ga je dan ook lekker met elkaar zo in de studio...
1: Dat om is toch ook een beetje
2: te strepen? Of,
1: ja, dat is ook gaaf. Er komen de mooiste dingen uit voort.
2: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ja.
0: Wat zijn jouw plannen eigenlijk voor de komende tijd? Ga je weer theater in bijvoorbeeld?
1: Nee, ik ga dit jaar... Ik sla een jaartje over.
0: Okay, ja.
1: Want het is best wel een... Het is echt wel een klus, omdat ik het eigenlijk bijna allemaal zelf doe.
0: Ja.
1: Dus dit jaar sla ik een keer over. Maar ik heb wel gewoon een hele foute kerstparty. En dat vind ik ook helemaal leuk om te doen. Komen ook de mensen die mij volgen en die mijn liedjes leuk vinden, die komen. En dat wordt gewoon vorig jaar ook gedaan. Oh, is zo
0: eenmalig?
1: Leuk.
0: Is dat één keer dan?
1: Het is gewoon één keer.
0: Oh, okay.
1: Gewoon één keer. En dan gaan we helemaal los. En
2: maar rondom de kerst?
1: Ja.
2: Oh, en dan zing je ook kerstliedjes en zo?
1: Of ja, dan zing ik wat kerstliedjes. Maar ja, vooral ook gewoon een feestje.
2: Ja,
1: iedereen komt gewoon zo gek verkleed als maar kan. Iedereen die stroopt al die foute siteitjes af naar de gekste kerstkleding. Dus ach, die liggen al weken van tevoren liggen die al in een deuk.
0: Ja.
1: En die verheugen zich op dat feestje.
0: Ja,
1: om dat te laten zien wat ze gekocht hebben. Dus ja helemaal leuk.
0: Leuk.
1: Gaan we het doen. Ja, 6 december.
0: En waar is dat dan? Zijn er nog kaarten voor? Hoe werkt dat?
1: Het komt nog online. Het staat nog niet online.
0: Oh.
1: Ik heb al wel een dingetje gepost, zeg maar, dat mensen weten dat het er weer aankomt op die datum. Dat
0: 6 december, daar ben je wel vroeg bij. De dag na Sinterklaas en hup, meteen de kerst erin.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar dat is een goed.
1: Dat is wel lekker.
0: En heb je nog gastoptredens dan ook van de kerstman of zo?
1: Nou, Marco de Hollander heb ik gevraagd.
0: Oh, en komt hij ook?
1: Ja, die komt.
0: Oh, die komt ook, ja. Ja. Ja, je kan iemand vragen, wil natuurlijk zeggen dat hij komt.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus ik ga naar Marco en Marco komt naar mij. Dus zo, ja.
0: Zo hou je elkaar een beetje in evenwicht.
1: Ja, ook, dat.
0: Allemaal. Ja, goed. Ja. Belinda, zou jij Het is mijn leven live hier on stage willen gaan zingen, alsjeblieft?
1: Dit is de eerste keer dat ik hem zing.
0: Echt waar?
1: Ja, is best wel spannend.
2: Oh, het is een primeur.
1: Ja, het is een primeur.
2: Oh, wat goed, wat leuk.
0: Ja, we hebben primeur, ja.
2: Maak het even groot. Maak het even groot.
0: Okay, maak het groot. Ga staan alsjeblieft op het podium. Alsjeblieft. Kijk, ik zit eventjes op de achtergrond. Vind ik wel leuk als we de clip ook laten zien. Want je hebt een hele mooie clip gemaakt. Vol met AI-figuranten. Die gaan we ook instarten. Als jij er klaar voor bent, Belinda, voor de eerste keer live hier on stage. Belinda Kinnaar, vorige week was de polderplaat, nu hier live. Het is mijn leven.

0: Het is 7 minuten voor 12. We hebben niet heel veel tijd, maar we moeten het wel even doen. Maar dat zit elke dag rond het tijdstip. We hebben onze platenkoffer meegenomen, althans jij, Patrick. Ja. Elke dag doe je dat. Morgen nog 1 keer. En vandaag heb je ook weer een tijdloze klassieker natuurlijk meegenomen.
1: Och, ja, dat is een titelsong ook van een beetje gelijknamige film die ik vroeger als kind heb gezien. Het is eigenlijk best wel een hele donkere, grimmige film. Maar een geweldige film en met een prachtig nummer. Dus heel veel plezier met Limmel met The Never Ending Story.
0: Wel heel kort hoe je het nu gedaan hebt, hè?
1: Oh ja, maar ik dacht het moet kort, man.
0: Klopt, heel goed. Dankjewel. Dan gaan we naar luisteren.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Toen die jubeltonde was dat ouders een ton weg konden geven aan hun kinderen. Ja, dat levert wel ongelijkheid op. Hè? Jouw ouders hebben het wel, mijn ouders niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
4: Oh, ja, wat goed.
3: Doe je ding en kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Limited edition op de Flevoland Nawaka 2026.
1: Dit is Flevoland.
6: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Goedemiddag, bijna 12 uur. De politie heeft gisteren een scooter van de weg gehaald bij Zeewolde na melding over geluidsoverlast en gevaarlijk rijgedrag. Brandweerlieden uit het hele land werden de afgelopen dagen ingezet om de grote natuurbrand bij Venraai in Limburg te bestrijden. En de aardwarmtecentrale bij paprika-kwekerij Hoogweg in Luttelgeest hoeft niet te worden stilgelegd. De Raad van State heeft dat bepaald.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venraai en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, de verkeersinformatie. Heb je het niet? Ja, dat ben jij, Patrick. We zitten nu 4 dagen. Ik denk dat ze er inmiddels wel in.
12: Nee, stop. Dit is zo oneerlijk.
4: Je hebt het opeens over bloesjes en dat soort dingen. Nee. En opeens druk je op die knop en dan zegt: nou Patrick, jij bent aan de beurt. Dit is gewoon, dit is mij voor de bus gooien. Maakt niet uit.
5: Nee, maar jij kan dit.
4: Ik kan dit. Ja. Goed. Ja, geen files in Flevoland, maar wel 5 flitsers op de A27 in Almere bij Hilversum. Bij hectometerpaal 117,1. De A6 nabij de Hollandse brug Lelystad-Muidenberg bij 43,3. De A6 in Lelystad ook bij Muidenberg bij 69,2. Ook een flitspaal op de N50 in Ens. Beide richtingen bij 262,7. En de laatste staat op de Palmpolstraat in Almere in beide richtingen. Dus opgelet.
5: Dankjewel. Zometeen het nieuws. Het waterpeil van het oppervlaktewater in de Oostvaardersplassen zakt per dag met 1 centimeter.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Dit is Herberg aan Zee.

0: Herberg aan Zee met Belinda Kinnaar, die nog steeds aan het filmen is. Die is hier niet weg te slaan. Wil je blijven slapen anders, Belinda, vannacht in de herberg? Vind je het leuk, ja? Het is een bed and breakfast.
1: Ligt u nog een tent?
0: We gaan trouwens vanmiddag over B&B voor liefde hebben. Ik heb er heel veel zin in.
1: Ik ook.
0: Met Evelien, die komt helemaal vanuit Italië hier naartoe gereden.
1: Ja, dat is de oude B&B-eigenaar van vorig jaar. Hè? Ja. Dus ja, ik heb er helemaal zin in.
0: Ja, ik ook. Vind ik heel leuk. Dit was Last Frequencies met Reality. Het is 7:07. We gaan naar Patrick met het nieuws.
2: Het waterpeil van het oppervlaktewater in de Oostwatersplassen zakt per dag met 1 centimeter. Dat komt door de aanhoudende droogte. Delen van de plassen zijn drooggevallen en op sommige plaatsen staat nog maar een paar centimeter water. Veel vissen, zoals karpers, zijn inmiddels dood. Staatsbosbeheer ziet dit met ledenogen aan en zegt niets te kunnen doen. Daarover Hans-Erik Kuipers, boswachter van Staatsbosbeheer.
3: Er is wel wat vissterfte opgetreden en dat is ook, het is een vreselijk gezicht. Het is ook niet fijn. Maar ik moet tegelijkertijd zeggen, je handen jeuken om iets te gaan doen. En tegelijkertijd is daar het dilemma, we kunnen niet zoveel.
4: Wat wilt u dan doen en wat kunt u niet?
3: Je kunt 2 dingen doen, is uitvangen of water bijlaten. Om met dat laatste te beginnen. We hebben vorig jaar in deze plas nog water in kunnen laten. Maar als je ziet waar het water vandaan kwam, dat was de Keersluisplas hierachter. Daar staat het water inmiddels zo laag dat je er ook geen water uit kunt pompen hier naartoe. En ten tweede is de hoofddiepte precies hetzelfde. Daar zouden we ook water in kunnen laten. Waar het niet dat de pomp die daar ooit eens heeft gestaan, die werkt al jaren niet meer. En op een andere manier kunnen we daar geen water in laten. En dan zeg je dan vang je ze uit. Maar dan heb je dus levende vis hier bij je en die kan je niet uitzetten. Dat mag niet.
4: Maar er is toch water genoeg, zou je zeggen. Hè? De Lage Vaart loopt die vlakbij. Ja. Zou je daar dan geen vissen kunnen uitzetten?
3: Nee, dat vindt het waterschap niet wenselijk. En het is een ander ecologisch systeem. Waar ze zeggen, daar moeten we geen karpers, het gaat hier om karpers, inzetten.
4: Ja. Dus dat mag gewoon niet?
3: Nee, en ik voel me ook een beetje met mijn handen gebonden in deze situatie. Ik wil er ook niet voor weglopen, maar dit is wel de consequentie van al die periodes met droogte, ook vorig jaar, 2019, 2018, zie je dit vaker optreden. En het is geen leuk gezicht, het is ook niet fijn.
4: Maar hier moeten we mee leren leven.
3: We moeten zeker met in de toekomst misschien eerder met groepen kijken wat kunnen we nog doen. Maar dit is wel wat vaker optreedt. Ja. En in dit geval zijn we met handen gebonden.
4: Maar als iets droog valt, dan kan dat misschien ook weer iets nieuws creëren, iets veroorzaken. Is daar bijvoorbeeld sprake van?
3: Het is moeilijk om deze situatie iets positiefs te melden. Maar het heeft wel te maken dat deze karpers die hier zaten, die eten, die maken het water heel troebel. Dat betekent, het vreten ook alle amfibieën en alle eitjes van andere vissen weg. Dus misschien is het voor deze pool ook wel een toekomst dat er een soort natuurlijke reset is van dit plasje. En dat we daarmee een nieuw leven kunnen creëren. En dat is eigenlijk wat in de natuur gebeurt, zoals ook in de grote plassen. Maar ja, dit is in dit geval is natuurlijk wel een toekomstperspectief, dat het misschien ook nog wat positiefs heeft. En daarnaast dat ook de vissen, dat brengt ontzettend veel insectenleven hierbij. En dat is juist de basis van het voedselsysteem.
4: Het water zal ooit wel een keer weer terugkeren. Ja, maar hoe zit het dan met de visstand? Want als er nu geen vissen meer zijn, komen de vissen dan wel weer terug?
3: Ja, die komen beslist terug. We hebben het al op andere plekken hier in de Oostersplassen gezien. We hebben een slenk aangelegd in de Hollandse Hout. En dat zijn precies de plekken waar na 1 of 2 jaar alweer nieuwe vis zit. He, via de poten van eenden wordt dat overgebracht daar. En als er weer verbinding is tussen diepere delen en minder diepere delen, dan kan die vis prima gaan paaien, zoals we dat in het kerngebied ook zien.
2: Om te voorkomen dat wandelaars gehinderd worden door de lucht van rottende vis, heeft Staatsbosbeheer op veel plekken de dode vissen opgeruimd.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Mai Tai was dat een history. En we gaan naar Weerplaza voor het weer uiteraard. Ja, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, met wie spreken wij?
1: Wouter.
0: Ja, weet ik. Dag Wouter. Hoe is het?
1: Goed.
0: Ja, Wouter van Bernabeek.
1: Mooi weer.
0: Ja, het is nou eindelijk wel weer, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar het is maar weer van korte duur.
1: Ja.
0: Jammer, hè? Ik hoor weer een hittegolf aanstaande, klopt dat? Nee, toch?
1: Nou, de hittegolf van dit moment loopt eigenlijk nog. Zolang het 25 graden elke dag wordt. Nou, voor ons is dat vandaag al verleden tijd, hoor.
0: Ja?
1: Want wij gaan vandaag geen 25 meer halen. Ik denk dat het vanmiddag een graad of 22, 23 blijft.
0: Ja.
2: Heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Ja, dit vind ik zalig.
1: Ja, zeker als je vergelijkt met begin van de week.
0: Ja.
1: Een lekkere windje staat er buiten, matige wind uit het westen, geregeld zon. Vanavond zien we dan wel langzaam de bewolking vanuit het noorden wat toenemen.
0: Ja.
1: Blijft nog wel droog, met halverwege de avond nog temperaturen van een graad of 18. Nou, komende nacht zouden dan met name richting de Noordoostpolder een bui kunnen vallen. Mm-hmm. Stelt allemaal wel heel weinig voor, hoor.
0: Okay.
1: Iets aan de droogte of zo.
0: Mm-hmm.
1: En morgenochtend vroeg zijn die buien allemaal weer verdwenen. Staat er opnieuw een hele mooie zomerdag op het programma met veel zon. Minder wind dan vandaag. En zo'n 23 graden.
0: Ja, okay, dat is dus morgen. Hoe ziet het er dan uit? Want het weekend wordt ook weer bloedheet, hè?
1: Het weekend wordt inderdaad behoorlijk warm, maar niet zo warm als afgelopen week.
0: Okay.
1: Zaterdag en zondag namelijk zo'n 27 graden gemiddeld. Ik denk dat we zondag her en der nog wel iets hoger uitkomen dan dat.
0: Ja.
1: Maar de 30 zullen we denk ik net niet halen.
0: Hmm.
1: Wel is het zonnig, droog en met maar weinig wind voelt het dan wel behoorlijk warm aan. En volgende week verandert daar eigenlijk niet veel aan. Een groot deel van de week blijft het droog met maandag en dinsdag wat lagere temperaturen. Maar met name halverwege volgende week zouden we dan wel richting de 30 graden kunnen gaan.
0: Godverdamme. Maar zie je nou helemaal niet op de wat langere termijn dat er een soort omslag komt? Dat het nou, het hoeft echt geen 6 graden te worden, maar gewoon een graadje of 17, 18. Heerlijk. 19, 20?
1: Voorlopig niet.
0: Oké.
1: Okay, nee, nou. Voorlopig niet. Tot en met half augustus in ieder geval niet.
0: Oké, okay, Wouter van Bernabeek. Dankjewel, tot de volgende keer, hè.
1: Jo, doei.
0: Hoi, hoi.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: zeg heel vaak dat ik nummers heel leuk vind. En heel af en toe zeg ik ook dat ik nummers wat minder goed vind. Zoals deze. Samber, My Body Isn't Ready. Een beetje zo'n voortkabbelend zeiknummer, vind ik dat.
1: Ja, maar die Never Ending Story die we net hebben gehoord. Ja, geweldig. Ja, dat blijft toch een prachtig nummer.
0: Het nummer is mooi, die film blijft geweldig.
1: Ja.
0: Deel 2 was een stuk minder, maar was ook wel leuk.
1: Ja.
0: Ja, dat soort films worden gewoon niet meer gemaakt.
1: Nee, ja, en hier wordt ook weer een remake van gemaakt. Dus dan wordt het, ja, komt het in een ander sausje, gaat er dan overheen. Ja.
0: Maar wordt dat nummer dan ook weer een nieuw jasje gegooid?
1: Ja, wie zal het zeggen?
0: Ik denk het naast wel.
1: Ik weet niet,
0: ook Home Alone wordt weer een nieuwe versie. Of tenminste, ja. Een nieuwe film met Macaulay zelf, hè?
1: Ja, ja. Nou, dat vind ik dan wel weer leuk.
0: Ik ook, ja.
1: Ja. Ja.
0: Heb jij hem wel eens ontmoet?
1: Nee.
0: Oh, ja, ik wel een keer.
1: Oh.
0: Ja, nou, dat was niet echt heel... Nou, je kon dan in Amerika hebben ze dan rondom de kerstperiode, november, december, doen zo'n... hoe noem je dat? Laat ze die film zien. Ja. Dan heb je daarna meet and greet met hem.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: En dan sta je in de rij, mag je ook helemaal niks vragen, geen handtekening vragen, niks. Maar je betaalt voor $250 en dan sta je op de foto. Ja, en dan laat je hem zien aan iemand en zegt, oh leuk, was het AI? Nee.
1: Nee. Echt... Ja, jammer is dat, hè? Ja. Goed, we gaan naar het nieuws. Ja, de politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op het eiland zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het ook gemunt op huurauto's van toeristen, zegt deze correspondent.
2: Banden weg, bumpers weg, koplampen losgetrokken en meegenomen. Verzin het maar. Vorige week was er een bestuurder zelfs van een gloednieuwe Kia die zijn 4 portieren kwijt was. Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden.
1: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est. Oftewel, het is genoeg.
0: Ja, dat is, jij spreekt ook Curaçao's, hè?
1: Ja.
0: De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. En daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren, zegt deze woonbootbewoner.
3: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodem waarop die droog valt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen. Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt. Dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
0: Ja, volgens de landelijke waterwoonorganisatie, bestaat dus echt, komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk. En het zijn er ook meer. En ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen. En daardoor gaat het dus ook stinken.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Goedemiddag, het is bijna 12:30. De politie heeft gisteren een scooter van de weg gehaald bij Zeewolde na melding over geluidsoverlast en gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder is aangehouden. Ook had hij geen rijbewijs en reed hij zonder kentekenplaat. En de scooter was technisch niet in orde. Het voertuig is in beslag genomen en wordt vernietigd. Tegen de eigenaar zijn meerdere processen verbaal opgemaakt. En brandweerlieden uit het hele land werden de afgelopen dagen ingezet om de grote natuurbrand bij Vendraai in Limburg te bestrijden. En ook boswachter Harco Bergman uit de Noordoostpolder hielp als brandweervrijwilliger mee. In Limburg was hij ploegleider. Met zijn team legde hij een natte stoplijn van ongeveer 500 meter aan. Die moest voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. De brand was gistermiddag gelukkig onder controle.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen. Er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst, zegt het CBS. Het is nog niet terug op het oude niveau. Door de Iran-oorlog daalde het vertrouwen begin dit jaar juist hard. Woonboten lopen schade op door de aanhoudende droogte. Op steeds meer plekken komen boten scheef op de bodem te liggen. Daardoor ontstaan scheuren in muren en daken. Bewoners hebben ook last van stank, omdat het afvalwater niet meer wegstroomt.
6: Vanmiddag is het droog en vrij zonnig weer in Flevoland. Geleidelijk aanneemt vanuit het noorden de bewolking wel wat toe. Maar dat zal vooral vanavond gaan gebeuren. En dan gaat het af en toe ook een klein beetje regenen, met name in het noorden van onze provincie. Nou, de temperatuur ligt vanmiddag nog rond 22 graden. En vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 of 15 graden. En valt er nog een enkele laatste bui. Nou, morgen wordt een droge dag met veel zonneschijn, vooral in de middag. Er ontstaan ook wel een paar stapelwolken, maar die groeien nergens meer uit tot een bui en de temperatuur ligt rond 23 graden. Het weekend wordt een stuk warmer met 27 tot 29 graden op zondag. En dan schijnt de zon flink en staat er ook maar weinig wind.
7: Zes flitsers. 1 op de A27 Almere bij hectometerpaal 117,1. Op de A6 nabij de Hollandse brug Lelystad-Muidenberg bij 43,3. Op de A6 in Lelystad-Muidenberg bij 69,2. En er staat er ook eentje op de N50 in Ens, beide richtingen bij 262,7. Er staat er ook eentje op de N702 Hoge Ring in Almere, ook beide richtingen bij hectometerpaal 2,6. En ook een flitspaal bij de Palmpolstraat in Almere. Jeetje, wat een bekkenbreker. Beide richtingen.
4: Goed gedaan, Albert.
7: Dankjewel.
4: Zometeen gaan wij de films bespreken.

0: spreken natuurlijk met Jules Wolthuis. Twee nieuwe films in de Flevolandse bioscopen. En natuurlijk weer een nieuwe polderproef. Hoeveel weet ik van Patrick en hoeveel weet Patrick van de provincie?
1: Herberg aan Zee met Marco.

0: You Can't Hurry Love van Phil Collins. En het is tijd om naar de bioscoop te gaan.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen. En de flops.
5: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
0: Wat is er, Jules? Is er allerlei gebaren te maken? Ben je een handtekening van Patrick?
6: Ik heb een tune, maar ik hoor het nooit.
0: Nee, dat klopt. Maar je hebt geen hoofdtelefoon op. Maar ah. De mensen thuis horen hem wel.
7: Ja, zeker. We hebben de tune gehoord. Ja.
0: Jules Wolthuis. Ja. We beginnen met de film Minus. Toen dacht ik, wij kijken elkaar aan. Die bestaat toch al een hele tijd, die film?
6: Ja, 25 jaar.
0: Ah, ja.
6: En in het kader van het jubileum is hij opgeleukt, fris gemaakt en weer voor vertoning in de bioscoop.
0: Dus met de trailer,
6: dat is alleen trouwens in Emmeloord en in Almere.
0: Oké.
6: En ja, fantastische film natuurlijk. Veel prijzen gewonnen.
0: Annie M.G. Schmid, hè?
6: Mooi, naar het boek van Annie M.G. Schmid.
7: Ja, geweldige film.
6: Mooi scenario. Goede rollen van Carice van Houten en Theo Maassen. En iedereen kent het verhaal, hè? Van de kat. Die drinkt van een chemisch spulletje en die verandert in een jonge vrouw. Maar houdt wel de kenmerken van de kat. Ja, hoe bedenk je het alleen al? Super leuk.
0: Ja.
6: En natuurlijk komt er ook nog een slechte man in voor. Nou, die wordt ook bestreden door die kat. En ja, hartstikke leuk. Het is echt een film voor kinderen, voor de hele familie. Leuk, ontspannend. Voor deze tijd.
0: Ja.
6: Gewoon weer eens gaan zien voor al diegenen die hem nog nooit gezien hebben.
7: Maar echt, dat vind ik ook wel zo goed aan deze film. Dat je echt goede films, die blijven gewoon staan. En die gaan gewoon allemaal generaties mee.
6: Ja.
7: Deze kan je gewoon
6: zoals dit
7: blijven kijken. Ja, dit klopt gewoon van A tot Z.
6: Dat is een Nederlandse klassieker.
7: Ja,
6: altijd
7: zeker.
6: Altijd goed.
7: Ja,
6: ja.
7: Blijft leuk om naar te kijken.
6: Altijd goed.
0: Alleen in Emmeloord en Lelystad, dat zei je, hè?
6: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
6: Dat is niet anders.
0: Dan hebben we de volgende film. Dat is natuurlijk een onvervalste horrorfilm. Het is een remake trouwens. Ik heb onlangs het origineel nog even zitten kijken. Uit de jaren 70 of 80. Maar het is weer opnieuw. Het was niet zo'n heel bekende film trouwens. Maar ze hebben hem wel weer gemaakt.
6: Nee, ja. En in de categorie horror natuurlijk alleen in Almere te zien. Dus wat beperkte aan nieuwe films is zeer, zeer beperkt.
0: Ja.
6: Ice Cream Man. Hoe origineel is het? In een klein dorp komt een ijskomman binnen. En kinderen komen op hem af om een ijsje te nemen natuurlijk. En die nemen dat ijsje, maar ja, dat loopt niet goed af. Want daar zit een bepaald spulletje in wat hun tot waanzin drijft. En dan gaat het helemaal
0: los.
6: Hard en los.
0: Okay.
6: En ik zag afschuwelijke beelden waar kinderen compleet uit elkaar worden gehakt. En veel bloed het alle kanten op. Ja, nou goed. Dit hoeft voor mij echt niet, hoor.
0: Ik ga er naartoe.
7: Nee,
0: wij gaan zondag zaterdag.
6: Ja. Oh, Ice Cream Man.
7: Horror is niet echt het genre waar ik nou echt heel erg naar uitkijk. Mits het echt heel goed wordt gedaan, dan kan ik het op zich nog wel waarderen. Is dit goed gedaan?
6: Het is een bloedig verhaal. Ja, ik hou van dit niet zo.
0: Nee?
6: Nee, nee.
0: Maar is het goed gedaan in de zin van hoe scoort je Rotten Tomatoes of zo? Heb je daarna gekeken?
6: Nee, hij moet nog.
0: Hij moet nog. 7 augustus. Oh, dat is natuurlijk. Dat is toch morgen? Oh, dat is morgen.
7: Dat is morgen.
0: Maar in Amerika gaat er dus morgen en vandaag in Nederland.
6: Ja, vandaag. Ah, ja, vandaag in Nederland. En alleen nog maar alleen in Almere te zien.
0: Ja.
6: Heel bescheiden.
0: Ja.
7: Ik heb wel weer zin dat er gewoon een goede horror Nederlands film wordt gemaakt.
0: Wat is dan een Nederlandse horrorfilm bedoel?
7: Ja.
0: Wat vind jij een goede Nederlandse horrorfilm?
7: Nee, dat weet ik niet. Maar ik zie niet zo'n genre. Maar dat lijkt me wel leuk om een keer weer te spelen. Dat er gewoon een goede Nederlandse horrorfilm wordt gemaakt.
0: Ja, die zijn er niet. Ja, De Lift had je natuurlijk. Amsterdam.
6: Ja, maar dat is thriller, kan verder.
7: Ja, je had vroeger de Johnsons, toch?
0: Ja,
6: dat is zo lang geleden. Maar de afgelopen jaren is helemaal geen.
0: Jawel, je hebt nog vorig jaar.
7: Met Isa Moes natuurlijk, die had een horrorfilm samen.
0: Gehaktdag of zo, is Vleesdag?
7: Vleesdag.
0: Ja, nou, die had je.
7: Ja, met zijn vleeshaken.
0: Ja,
7: zo.
0: Dat klopt. Die was vorig jaar of 2 jaar geleden. De Pool heb je nog gehad. En je hebt de Johnson, wat jij zegt. En Intensive Care. Met Nana van Nie.
7: Ach.
0: En Koen Wouters.
7: Nee, dat...
0: Jawel.
7: Ja, zeker.
6: Ook al heel lang geleden.
0: Ook al heel lang geleden.
6: Ja.
0: En wat natuurlijk goede horrorfilms waren. Je had nog Dood Eind. Met al die soapsterren erin. En, hoe heet die andere ook weer? Dood Eind had je dan. En dan, god, dit gaat allemaal veel te lang duren.
6: Nee. Ja,
0: heel erg leuk dat je was.
6: Ja.
0: Dankjewel.
6: Ja,
0: dit zijn maar 2 films.
6: Ja.
0: Ja.
6: Ja, jullie gaan nu de...
0: Slagnacht, dat bedoelde ik. Die nacht.
7: Slagnacht.
6: De vragen stellen, ook altijd leuk.
0: Ja, dan gaan we eerst even een plaat draaien natuurlijk. Hè? En dan gaan we ons voorbereiden op de polderproef.
8: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Edison Lighthouse en Love Grows Where My Rosemary Goes. Dat is toch wel prachtig als je dat zo zegt. Mooi. Dat is Engels toch een schitterende taal als je dat zo hoort. Hè? Vind je niet?
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker!
0: Ja, we gaan eens eventjes resumeren. Want je hebt natuurlijk... Kijk, ik heb even alle kaarten erbij gepakt. Uiteindelijk had Mariska van Kolk van de 25 vragen... had zij 18 vragen juist beantwoord.
1: Ja.
0: Katrien Emeer, 19.
1: Ja.
0: Jij hebt na 3 dagen 8 goede antwoorden gegeven van de 15.
1: Ja, dat is niet best.
0: Dus je kan nog... Katrien, haal je niet meer in.
1: Nee.
0: Want je krijgt nog 10 vragen, dus maximaal 18. Dus je kan gelijk komen te staan met Mariska. Dus eigenlijk heeft Katrien van jullie 3 al gewonnen.
1: Ja.
0: Dus die wint.
1: Nou, gefeliciteerd Katrien. Dus we hoeven niet te doen. Ik heb voor jou...
0: Nee, we gaan nog wel even doen. Alleen maar gewoon even voor de show.
1: Tuurlijk, we gaan hem doen.
0: Heb jij van mij ook weer vragen?
1: Zeker.
0: Oké. Okay. Goed, begin ik?
1: Ja.
0: Oké, dan zet ik de klok even aan.
1: Oké. Okay.
0: Concentreer je.
1: Ja.
0: Noem de 6 Flevolandse gemeenten.
1: Ah, rot op, is dit een vraag?
0: Ja, dat is de vraag. Hij staat op mijn kaartje.
1: Alle 6?
0: Ja, dat is toch niet zo moeilijk? Heb je nooit topografie gehad?
1: Ik weet het niet.
0: Je hebt ook nog meegemaakt dat de provincie Flevoland ontstaan is. En dat ben je
1: nee, dat is in de jaren 50 gebeurd, toch?
0: Tuurlijk niet.
1: Nee?
0: Nee, dat in, in de Flevolhof was dan... Dat weet ik nog op de televisie, dat het officieel een provincie werd.
1: Nee, ik weet het niet. Ik ken de 6 provincies niet. Is dat Emmeloord?
0: Dat is niet een
1: gemeente. Nee, dat is geen provincie. Gemeente.
0: Ja, de 6 gemeenten. Nou, je bent nu... Welke stad ben je nu?
1: Lelystad.
0: Nou, dat is al 1 gemeente. Ik help je.
1: Almere.
0: Ja, dat is 2.
1: Dan hebben we nog Zeewolde.
0: Ja, dat is 3.
1: Dan hebben we nog Dront.
0: Ja, dat is 4.
1: Dat is 4. Dan hebben we nog...
0: Vis, denk aan vis.
1: Ja.
0: Vis. Vissersplaats.
1: Urk?
0: Ja. Oh, nou, nog een eentje. En Emmeloord is een plaats in de provincie of in de gemeente...
1: Noordoostpolder.
0: Noordoostpolder. Nou, ik reken hem goed.
1: Oh, maar goed, nou. Ja. Ik sta er best dichtbij.
0: Ja. De volgende vraag. Almere Poort is een wijk van Almere.
1: Dat klopt.
0: Ja. De Noordoostpolder werd eerder drooggelegd dan oostelijk Flevoland.
1: Dat is onjuist.
0: Nee, dat is goed.
1: Dat is jammer.
0: Ja. De vuurtoren van Urk staat aan de Maas.
1: Bij de Maas. Nee, dat klopt niet.
0: Nee, inderdaad, staat aan het IJsselmeer. Of kijkt uit over het IJsselmeer.
1: Ja.
0: En dan de laatste, Lowlands, vindt plaats in Dronten.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, dat is onjuist. Biddinghuizen.
0: Ja, en dat is in de gemeente Dronten. Dus het antwoord is goed.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dat... Vindt plaats in de gemeente Dronten. Ja,
1: nee,
0: sorry.
1: Maar ik ben specifieker.
0: Ja, nee, maar dat is niet goed.
1: Maar...
0: Nee, ik reken hem goed. Dus dat zijn weer 3 goede antwoorden. Dus jij zit nu in totaal op 11.
1: Op 11.
0: Dus je kan nog 16 krijgen. Sowieso scoor je het laatst. Het laagste allemaal.
1: Ja, dat is toch leuk om te weten.
0: Leuk, ja.
1: Hey, ga met een goed gevoel hier weg straks.
0: Nou, kom maar op met jouw vragen.
1: Dit gaat even over wat ik allemaal heb gedaan in de afgelopen 30 jaar.
0: Kon je
1: er
0: al 5 vragen van maken?
1: Ja, kon ik 5 vragen van maken.
0: Oké. <Okay. laughs> Ja, ben benieuwd. Het is van alles wat eigenlijk.
1: Ja, het is een beetje een gatje toe. Ja,
0: heb je ze zelf gemaakt?
1: Het is een grabbelton, ja.
0: Nou, nah, oké.
1: Okay. Goed, ik heb een eigen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam.
0: Je hebt een eigen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam. Volgens mij is dat gedeeltelijk waar. Want ik weet wel dat je als... wat heet het? Mike? Als zoepersonage had je volgens mij een beeld. Maar niet als Patrick Martens.
1: Nee.
0: Dus ja, het is goed en niet goed. Het is als Patrick Martens, nee. Als zoeppersonage, ja.
1: Ja.
0: Samen met 1 andere, dacht ik.
1: Ja, nee, dat is inderdaad goed.
0: Oh.
1: Ja, dat heb je goed gedaan. Maar goed, ik sta er inmiddels niet meer. Hè.
0: Ik ben er
1: ook alweer weggehaald.
0: Oké. Okay.
1: Goed, ik vormde met Marleen Sauerpala een duo in het programma Dance, Dance, Dance.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat klopt.
0: Ja, hadden we het gisteren nog over.
1: Ja, dat is jammer. Ik heb te veel al verklapt eigenlijk in dit programma.
0: Nou, volgens mij hebben we het niet over dat je dat met Marleen deed. Maar wel dat je aan Dance, Dance, Dance mee.
1: Ja. Goed, vraag 3. Ik heb zowel in Flikken Maastricht als in Flikken Rotterdam gespeeld.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Oh, nou, dat is een gok hoor, dat wist ik niet. En ik kijk het allebei niet, maar heel Nederland heeft zo'n beetje in de series gezeten. Want het bestaat al heel lang.
1: Dat klopt.
0: Okay.
1: Ook? Nou, ja. Vraag 4. Mijn boek, Vandaag voel ik me goed, heeft in de top 5 gestaan van de bestseller 60.
0: Ik had het je gegund, maar nee.
1: Nee, ik heb het er gisteren ook al over gehad.
0: Ja.
1: Nee, is onjuist. Ik kwam wel binnen op nummer 20.
0: Oké, okay. En daar bleef het bij, hè?
1: Ja. Ik heb er een week gestaan.
0: Een weekje erin gestaan. Maar goed, je hebt er wel, ik niet. Dus,
1: graag tijd. Ja. Samen met Eline de Ruijg presenteer ik de podcastserie Dit Moet Je Horen.
0: Nee, dit moet je zien. Niet? Ja, dan ben ik het, dan begin ik te twijfelen. Nee, ja? Dit moet je zien. Het gaat over B&B voor Liefde. Dat is een programma, dus dit moet je zien.
1: Heb ze alle vijf goed?
0: Echt? Gisteren ook?
1: Nee, gisteren niet.
0: Gisteren had ik ze ook alle vijf goed.
1: Echt?
0: Het ging toch over goede tijden? Nee, toen was je nog helemaal... Of vier had ik er goed, geloof ik.
1: Ja, je had er één fout.
0: Ja, ja, goed.
1: Jeetje, je bent wel goed.
0: Dank je. Sorry.
1: Saai.
0: Ja. Over gasten gesproken, dat wordt alles behalve saai. Zometeen gaan wij samen aan zee zitten, tussen 1 en 2, ja. Met...
1: Eline de Ruijg. Ja. En daar maak ik de podcast mee natuurlijk. Patrick en Eline. En ook oud-B&B-eigenaar en deelnemer. Evelien.
0: Ja, leuk. Helemaal uit Italië is ze komen rijden. Nou ja, goed. Hoe dat precies zit, het verhaal, dat gaan we zo meteen aan de vragen. Dus ja, blijf erbij.
1: Helemaal zin in.
0: 1 en 2 samen aan zee. En het wordt een uurtje lang B&B vol liefde.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Toen die jubeltonde was dat ouders een ton weg konden geven aan hun kinderen. Ja, dat levert wel ongelijkheid op. Hè? Jouw ouders hebben het wel, mijn ouders niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
3: Oh, wat
2: en
3: goed.
2: Doe je ding en kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Limited edition. Omroep Flevoland, Nawaka 2026.
0: Dit is Flevoland.
5: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Tuincentra in Flevoland vinden het niet nodig om klanten actief te informeren over de giftigheid van planten. Als er om gevraagd wordt, dan vertellen medewerkers dat wel. En de politie heeft gisteren een scooter van de weg gehaald bij Zeewolde, na meldingen over geluidsoverlast en gevaarlijk rijgedrag. En brandweerlieden uit het hele land werden de afgelopen dagen ingezet om de grote natuurbrand bij Venray in Limburg te bestrijden.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Een kleine file op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Sisterband. Ongeveer 5 minuutjes stilstaand verkeer. Heel wat flitsers.
4: Nou,
3: op de...
4: veel, hè?
3: Ja?
4: Heel veel flitsers.
3: Ja, op de A27 in Almere richting Hilversum bij 117,1. Op de A6 nabij de Hollandse Brug Lelystad-Muidenberg bij 43,3. De A6 in Lelystad bij Muidenberg bij 69,2. En dan staat er ook nog eentje op de N50 in Ens, beide richtingen, bij 262,7. En daar staat ook nog één flitspaal bij de Palmpoolstraat in Almere, beide richtingen. En de volgende die staat in de Stedendreef in Almere, ook beide richtingen. En de laatste die is gespot bij Volt 25 in Lelystad, ook in beide richtingen. Potverdorie.
10: Ongelooflijk.
3: Ja.
10: Zometeen gaan we samen naar zee tussen 1 en 2 met Eline de Ruig en B&B Vol Liefdekandidaat van het vorige seizoen, Evelien.
3: Zin in.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
19: Dit is Herberg aan Zee.

0: Oye mi canto van Gloria Estefan. Ben je er ook fan van, Gloria Estefan?
1: Ja. Ja.
0: Zou je hem even aanzetten ook? Tenminste, ik heb pas 4 dagen verder. Ik snap dat je hem aan de boord hebt. Ongelooflijk ook, hè? Het is, met Catherine de Keil was precies hetzelfde.
2: Die zijn maandag, dezelfde leeftijd.
0: Nee, Catherine is jonger. Goed, het is 10 minuten over 1. En ik vind het hartstikke leuk dat ze er zijn. We gaan het hebben 1 uur lang over B&B vol liefde. Dus kijk je niet naar het programma, zou ik zeker even wegzeppen.
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee,
2: het is ook gewoon interessant om er wel naar te luisteren. Ook al kijk je niet, dat weten Eline en ik, onze gast van vandaag. We hebben ook heel veel mensen die luisteren wel naar onze podcast, maar die kijken het programma helemaal niet.
0: Oh, dat kan ook.
2: Dus dat kan gewoon.
0: Oké, goed zo. Je hebt je gasten meegenomen, uitgenodigd.
2: Ja.
0: En dat had nog wat voeten in aarde, zeker als het gaat om Eveline Engels. Goedemiddag,
2: zeker.
0: Allebei. Leuk dat je er bent. En heel bijzonder ook.
3: Fijn, hè?
0: Ik moet even kort zeggen hoe dat ging. Want ik kreeg, wanneer was het, zaterdag of zondag, een mailtje van jou. Eveline dus. Van ja, Marco, ik kan maar geen geschikte vlucht vinden. En ik overweeg om nu met de auto te gaan. Toen zag ik dat dat... Ja,
2: dus wij
0: ik
2: bellen.
0: Ik gelijk bellen.
2: Googelen. Ach, dat is 13 uur rijden.
0: Dat is ook zielig. Dat kunnen we toch niet doen?
2: Dat kunnen ze niet doen.
0: Nou, toen zei Patrick nog, ik betaal het mijn eigen zak aan reiskosten. Ik zeg, doe nou niet. Hij zegt, dan gaat dat van mijn gage af. En toen ging hij goed rekenen. Best niks meer over. Dus dat was ook zonde.
2: Het is zo vreselijk. Hoe jij mij steeds hier voor de bus gooit.
0: Vind je het leuk?
3: Ja, maar ik doe echt alles om mijn nieuwe liedje te promoten natuurlijk.
4: Ja, precies. Heel goed.
0: Ja. Dat was jij ex volgens mij, toch? Ik begrijp hem wel.
4: Even een klein sneertje.
0: Hoe heette die ook alweer?
2: Bart.
0: Oh ja, Bart was hij. Lekker was hij, hè?
3: Als hij wegliep, ja, zeker.
0: Nou, in het begin, jij vond het toen wel leuk.
3: Ja, ik vond hem wel leuk.
0: Ja. Wat was daar ook alweer gebeurd? Want jij zat vorig seizoen natuurlijk in B&B vol liefde. En toen had je in eerste instantie niet heel veel geluk met de mannen. Hmm. En uiteindelijk bleef je toch aan Bart plakken.
3: Ja. Ja, Bart kwam een beetje na mannen die meteen helemaal verliefd op hem waren. En om me heen dansten en kriebels hadden. En erotische spanning en weet ik veel. Hmm. En Bart, die was gewoon grappig. Die was leuk. Daar kon ik mee lachen. Daar hoefde ik me niet druk over te maken verder, dacht ik. Mm-hmm. En toen stierf mijn vader.
0: Ja, dat weet ik.
3: En dat maakt dat je emotioneel ook helemaal van de wap bent. Mm-hmm. En dat was lief Bart hangen.
2: Ja, en die was toen ook heel lief, tenminste wat wij dan hebben gezien.
3: Ja, zeker. Was hij ook echt. Nee, ook buiten de camera. Ja. Dat was echt wel een steun toen.
0: Ja. Ja, je bent dan ook kwetsbaar natuurlijk. En heel ook extra kwetsbaar. Gevoelig voor dat soort aandacht.
3: Ja. Ja,
4: extra dus zonde dat het dan zo geklapt is eigenlijk. Hè?
3: Ja.
4: Maar je hebt nu een nieuwe liefde.
0: Ja. Waar is dat dan op geklapt toen uiteindelijk? Want hij deed zich anders voor dan hij uiteindelijk bleek te zijn.
3: Ja, de kamers gingen uit. Toen zag ik een andere man. En dat was een man die echt totaal niet bij me paste.
0: Okay.
3: En dat vond hij ook.
2: En dat bloemenperkje wat hij nog voor je heeft gemaakt, dat staat nog?
3: Met dat hartje en die zonne, dat is allebei niet uitgekomen.
2: Echt?
3: Nee, de zon maakt niet uit. Nee, dat is gewoon niet uitgekomen.
4: Ja, nou,
3: dat rotsblok is niks nee. Naar boven gekomen.
0: Ongelooflijk. Maar als je in zo'n programma zit, hè, want het is natuurlijk een heel groot succes, dat programma. Ook nu weer. Het was even een winter voor liefde. Eline was een beetje minder. Vond ik ook niet zo'n hele leuke editie, als ik heel eerlijk ben. Maar nu zit ik er wel weer helemaal in.
4: Toch zijn de kijkcijfers wel lager, hoor. Ja. Dus je ziet echt wel een dip. We weten natuurlijk niet wat de kijkcijfers op Videoland doen. Maar ja, als wij kijken naar de luistercijfers van de podcast en hoe het leeft. En wat jij ook zegt, het gesprek misschien wel bij het koffiezetapparaat gaat alleen maar over B&B voor liefde. Dus wat dat betreft doen ze dat wel weer heel goed.
0: Ja, hoe betrouwbaar zijn die kijkcijfers dan eigenlijk? Vraag ik me wel eens.
4: Dat weten we niet. En ik denk dat tegenwoordig heel veel mensen het ook wel streamen.
2: Ja, want het is 30 plus graden. Weet je, wie gaat er nou op de televisie? Weet je, voor de televisie zitten? Ja, wij moeten. Dus.
4: Zware job, dit hoor.
2: Ja, dat is 's ochtends vroeg. Maar weet je, heel veel mensen die kijken het toch allemaal wel een beetje terug op Videoland.
4: Dat geloof ik ook.
0: Ja, dus vaak later op
3: maar
0: de avond.
3: Ik weet wel nog dat vorig jaar in mijn seizoen werden de cijfers van Videoland pas heel laat vrijgegeven.
0: Ja.
3: Die kwamen toen pas eind augustus of zo werden ze vrijgegeven. Dus dan pas.
0: Toen het afgelopen iedereen was eigenlijk.
3: Ja, bijna wel.
0: Ja, ja, okay.
2: En ieder jaar vraag ik me toch wel af van god, ja, wie vinden ze weer nieuwe B&B-eigenaren? Hè? Want hoe ben jij zelf benaderd? Of dacht jij ook wel van goh, ik hoe werkt zoiets?
3: Nou ja, ik ben opgegeven door een goede vriendin van me.
2: Ja.
3: En dat is geen
0: voor het programma meer, trouwens. Hè?
4: Ja. Is geen vriendin meer?
3: Tuurlijk wel. Maar voor het programma.
0: Ja.
3: Hè? Dus ze vond het grappig om mij op te geven. En toen werd ik benaderd. En vervolgens heb ik het hele proces... ben ik doorgegaan. Hè? Dus dan ben ik wel mee akkoord gegaan. Nou, toen gebeurde dat akelig met mijn zoon. Dus hebben we het een paar jaar in de ijskast of in de koelkast gezet.
0: Wat gebeurde voor de mensen die dat niet weten?
3: Ja, mijn zoon kwam in een vechtpartij terecht. En dat werd een strafrechtelijke procedure. En toen heb ik ervoor gekozen om mezelf
0: even niet
3: terug
0: in de publiciteit. Want voor hetzelfde kwamen ze achter dan.
3: Ja, ook uit respect voor iedereen eigenlijk. Voor alle partijen.
0: Alle betrokkenen.
3: En een paar jaar later, toen dat allemaal achter de rug was. Toen we hebben contact gehouden. En toen heb ik alsnog meegedaan.
2: Hmm. Ja. Hoe kijk je erop terug?
3: Ik vond het fantastisch.
2: Ja?
3: Ja, ik vond het echt fantastisch. Gewoon de opnames, de uitzendingen zoals ze dat gemaakt hadden. Ik vond het echt, zoals die programmamaker dat maakt, ik vind het echt een kunst, bijna.
4: Terwijl je toch ook vaak wel hoort dat, dat ze zeggen, ja, ik ben niet goed neergezet of er waren dingen in scène gezet, maar dat gevoel heb jij niet gehad.
3: Nee, ja, weet je wat het is? Ik heb mijn werk stopgezet en ik heb alles weggeorganiseerd om een maand lang, of in ieder geval die de hele tijd, die opnametijd, tot me te nemen. En ik zag het een beetje ook als werk, als een leuk werk, leuke ervaring. En ik zag het niet zozeer als een privé iets. Klink ik gek?
4: Nee.
3: Oké, ja, dat is. En daardoor sta je er ook, denk ik, veel relaxter in.
0: Maar stellen
3: ja.
0: zij als eis dan dat je dus even geen zaken doet? Dus dat je geen gast ontvangt? Is dat een.
3: Dat is zeker geen eis.
0: Oké, dus je had er ook voor kunnen kiezen om gewoon je B&B door te laten lopen terwijl je met die opnames.
3: Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Dus ik heb wel wat reserveringen afgezegd.
0: Oké.
2: Ja, want je ziet ook wel hè, dat als we net bij Iris in dit seizoen, hè, want die kinderen wonen daar. Hè, en dan zie je
0: gaan ze apart
2: wel
0: eten
2: dat
0: ook,
2: privé en dan zo'n programma, dat soms wel eens een beetje botst. En dat hebben we in andere seizoenen zien we natuurlijk ook wel. Dat soms best wel ingewikkeld is omdat een beetje goed draaiende te krijgen. Want dat gaat toch een beetje kletsen.
3: Het gaat kletsen.
0: Maar zo Fred. Zo Fred bijvoorbeeld, hè, op Bonaire. Hoe heet hij Fred?
2: Fred? Ja, zeker.
0: Heeft hij, is dat ook een B&B? Want het is een soort zonder ramen iets.
4: Het lijkt wel een schuur. Een soort
0: dacht dat Robinson. Maar daar koelt hij zelf een boomhut heeft gebouwd waar hij dan in woont.
2: Maar heerlijk toch?
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Maar waar slapen die mensen dan? Heeft hij ook aparte ruimtes nog?
2: Ja, waar doet ik het licht en Yvonne. Ja, dat zijn allemaal leuk.
0: Maar daar betaal je ook echt voor zo'n iets.
4: Je kan het je bijna niet voorstellen. Maar
0: bij jou is het wel wat ik zag. Een luxe accommodatie.
3: Ja, het is gewoon.
0: Is een luxe, kamers, je hebt een mooie kamer.
3: Twee appartementen, ja.
0: Ja, precies. Ah ja, oké.
3: Okay, maar Fred heeft dat ook hoor. Volgens mij is ook bekend gemaakt dat hij €65 per nacht vraagt.
0: Maar dat is niet duur, €65 per nacht op Bonaire.
3: Dacht ik.
0: Ja. Maar dat is niet duur. En je kan ook kun je ook meer vragen naar zo'n programma? Omdat mensen dan speciaal komen om jou te zien?
3: Ik heb het niet gedaan. Ik ben gewoon doorgegaan. Het is gewoon een bedrijf. En dat bedrijf is dan op televisie geweest. Maar ik ga er niet de prijzen verhogen omdat ik dan toevallig bij B&B verliefd heb.
0: Maar merk je dat wel aan het aantal reserveringen? Dat je daar aan mee
3: hebt gedaan? Weet je, ik vond het vorig jaar zomer eigenlijk helemaal niet leuk. Mensen kwamen echt aapjes kijken.
4: Jammer,
3: je komt wel door de locatie. Mm. En nu dit seizoen merk ik dat mensen zeggen van, nou, dat is toevallig. Ik zie de locatie, ik ben er verliefd op. Dus ze komen aangereden. En nu zie ik dat het van jou is. Dat vind ik dan wel leuk.
0: Dan is het
3: dat is een goede volgorde.
0: Ja, precies, ja.
2: Eline, ik wil eigenlijk ook ieder seizoen van, nou, daar moeten we heen.
0: Hebben jullie dat wel eens gedaan? Ben je wel eens naar B&B-locaties geweest?
4: Nee, maar we willen zo graag B&B's gaan ranken. Dat we dan gaan kijken, oké, zo ziet het er. Dus eigenlijk wat jij zegt met Fred op Bonaire.
2: Ja.
4: Kan je daar nou slapen? Ziet dat er nou lekker uit? Nou, wij zouden het liefst gewoon in het vliegtuig stappen, naar Fred gaan en dan kijken hoe die kamers nou echt zijn.
0: Maar er zit toch een programma in, gewoon, of niet?
4: Precies, dat vinden wij ook.
2: Vinden wij ook.
4: Heb je nog plek hier?
0: Nee, maar dat moet je ergens anders gaan doen. Dan moet je gewoon een landelijk programma moet dat gewoon zijn.
4: Ja, dat lijkt me wel ontzettend leuk.
0: Dat is toch hartstikke leuk?
4: Ja.
2: Het lijkt me. Maar zullen wij eens even naar het begin met Eline? Wij maken inderdaad een podcast over dat B&B voor liefde.
0: Hoe is dat ontstaan?
2: Patrick en Eline, dat wilde ik gewoon net vragen. Want ik weet het eigenlijk niet eens. Maar hoe is dit?
0: Ik weet het eigenlijk niet eens.
4: Hoezo? Nou, het kwam natuurlijk, we hebben jarenlang bij Koffietijd samengewerkt. Echt 8, 9, 10 jaar. Ik weet niet eens hoeveel, maar dat klikte wel echt meteen. Wij waren eigenlijk altijd een duo al. Ik werkte voornamelijk achter de schermen bij Koffietijd en Patrick voor. En ik was zijn vaste redacteur. En ja, we hadden gewoon een klik.
0: Ja.
4: Maar ja, Koffietijd stopte. En toen bleef de vriendschap natuurlijk wel. Dus we zagen elkaar wel regelmatig. Maar we misten echt dat samenwerken. En we keken allebei B&B en we wekelijks belden we elkaar op met, heb je dit gezien? Dat. En ja, toen dachten we moeten hier gewoon een podcast over maken. Want toen, nu 3 jaar geleden, waren er nog niet zoveel podcasts.
0: Er zijn er heel veel van, hè? Ook.
4: Nu zijn er heel veel, maar toen was er niet zoveel. En dachten wij, nou, we gaan het gewoon proberen. Niet wetende dat we uiteindelijk echt heel veel luisteraars kregen. Dus dat was natuurlijk wel extra leuk. Mm-hmm. En dat we het nog steeds mogen doen, is wel echt heerlijk.
0: Maar het is nu wekelijks. Het was eerst dagelijks, toch?
4: Het was eerst dagelijks, ja. Dus een beetje proef op de som ook. We hebben allebei drukke zomer. Dus dachten, even kijken hoe dat wekelijks werkt. Ook omdat we merkten bij een winter vol liefde dat je snel in herhaling valt. Omdat dan sommige afleveringen wel wat saaier zijn.
0: Gerekt, ja.
4: Maar nu is dit seizoen weer zo leuk dat we zeggen, verdorie, we hadden gewoon dagelijks moeten doen. Dus ja, het is altijd een beetje kijken.
0: En je ziet ook, we zaten ook net, Patrick en ik, naar wat parodieën te kijken. Er zijn ook steeds meer mensen die maken parodiefilmpjes op al die kandidaten. De een is natuurlijk wat beter dan de ander. Maar over het algemeen, die jongen die we net, ik ben zijn naam alweer kwijt.
2: Max.
0: Ja,
2: Max,
0: nog wat. Ja. Ken je die Max?
4: Ja, Max doet het goed. Iris Gulkens doet het ook leuk.
3: Iris ook.
0: Maar ben jij natuurlijk ook, toen jij erin zat, denk ik, door de snor Snor had je toch nog van die AI gemaakte filmpjes. Waar de meest verschrikkelijke dingen gebeurden. Dat je ontplofte en weet ik het wat er allemaal gebeurde. Ja, dat zat jij volgens mij ook in.
3: Een bocht spaghetti in mijn gezicht. Ja.
0: En dat je alles in elkaar slaat.
2: Nee, een bocht pasta carbonara was
0: het. Maar is dat dan? Of zeg je nou, dat vind ik te ver gaan.
3: Dit is toch super knap.
0: Ja, dat
3: ik
0: even los
3: moest daarvan. Zo lachen met jou. Dat je de eerste keer dat ik bij Show News kwam. Toen zei je daarna van... Ben ik heel akelig over jou geweest?
4: Ja, dat is het natuurlijk wel. Ja, wij zijn natuurlijk best wel eerlijk over mensen. We proberen het wel altijd met respect te doen, omdat je weet, ja, dat zijn echte mensen.
0: Zeggen,
4: ja, nee, maar dat proberen we echt. Ja, ja. Dat krijgen we ook wel vaak terug. Maar soms, bijvoorbeeld over zo'n Fred, kan ik me echt wel opvreten hoe die tegen vrouwen doet. Nou. En dan ben ik best ook wel uitgesproken. Jij kan ook wel soms ineens scherp uit de hoek komen. Ja. En als je dan, ik kom ook voor mijn werk bij Shonies, of nou ja, op dit soort momenten, die B&B-eigenaren tegen, dan denk je, oh help. Oh,
3: nee,
4: wat heb ik allemaal gezegd?
3: Echt, maar jullie zijn echt heel erg goed.
4: Nou,
3: want wat je zegt, jullie doen het met respect. En dat schermpen, dat moet er gewoon in.
4: Ja,
0: ja maar ik kan wel. Kijk, jij gaat er zo mee om. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen er zo mee omgaat.
4: Nee, we hebben al wel boze reacties gekregen, hoor. Van B&B.
0: Ook die mevrouw die de leeftijd niet wilde vertellen, hoe heet ze ook?
4: Ja, hoor. Cecile. Die is woedend op ons.
0: Oh, omdat je de leeftijd hebt genoemd.
4: Nee, was het maar zo.
3: Weet je de leeftijd?
0: Ik heb 63.
4: Ja, dat is onthuld.
0: Ja, iedereen weet het
3: nu. Ik dacht, het zou wel wat.
0: Ja, dacht ik ook. Maar dat is het ergste eraan natuurlijk voor haar ook.
3: Ja.
0: Want waarschijnlijk had zij gehoopt dat mensen haar jonger zouden schatten. Omdat ze van alles aan zichzelf liet doen. Alsof ze eigenlijk straks staat van weet ik het waar allemaal van. Maar zo, er zat geen expressie meer in dat gezicht.
4: Kijk maar uit hoor, want nu krijg jij ook een bericht van Cecile.
0: Oh, dat maakt me niks uit.
2: Nou ja, nee, kijk, Cecile komt er aan op Bonaire. Het is warm in Bonaire. En ze kan eigenlijk al niet tegen warmte. Dus dat was al één grappig, dat ik om moest lachen. Ja, dan kom je aan op Bonaire. Lange reis, meteen zo'n camera op je snuffert. Ja, je bent nog half soort van waar ben ik?
0: En, ja, ze was moe.
2: En toen dacht ik, ja, het lijkt wel een beetje als een beetje honk heeft. Dus ik vond dat zelf heel grappig, maar niet om haar te beledigen, maar meer van, oh ja, ook wel eens herkenbaar, toch? Dat je helemaal moe bent, dat je gewoon ook niet meer zo goed uit je woorden komt. En, maar goed, dit viel bij haar gewoon wel wat minder goed. Dus ja, die was toch eigenlijk best wel boos. Het was karaktermoord en dat soort dingen.
3: Maar hoe is ze dan? Ik vind het wel knap van haar. Ik vind het echt wel knap van haar dat ze toch, want ze passen er totaal niet. Ze was echt zo'n tropisch vogeltje en dat in die zandbak zeg maar, van Fred.
0: Ah, dat is echt toch?
3: En dan toch je handhaven zo. Maar wel knap.
2: Ja. En ik vond haar heel leuk, want iedere keer dacht ik vind dat een enige vrouw. Maar omdat ze inderdaad, ik hou van luxe. En denk ik, je zit bij Fred.
3: Ja.
2: Er is geen luxe. Ja, er is dan genoeg luxe op Bonaire. Maar er was geen airco bijvoorbeeld. Nee. Nou ja, dat vind ik dan toch wel een luxe ding.
0: Maar ook geen ramen, dus je hebt een natuurlijke airco daar natuurlijk. Ik zou er best wel een tijdje willen zitten. Het lijkt me hartstikke leuk om daar zo aan het water...
4: Ik zeg ook geen nee, hoor.
2: Ja, fantastische plek.
0: Ja.
4: Heerlijk.
0: Maar goed, die Yvonne, die natuurlijk ook nu weer weg is. Ja, ik weet het niet. Hoe ver... Jawel, ze is gisteren weggegaan. Jawel, ik heb gisteravond...
2: TV, we houden tv aan, lieve schat.
0: Misschien dat Yvonne binnenkort ook weggaat.
2: We hebben het niet...
4: Yvonne is niet weg.
2: Nee.
3: Maar dat is ook op social media.
0: Ja, dat kan
3: allemaal
0: niet.
3: Heen komen.
4: Ja.
2: Ik vind dat toch jammer.
0: Ja, natuurlijk is dat jammer.
2: Want je wilt toch tv aanhouden. Mijn moeder kijkt ook allemaal geen... Die gaat echt lekker voor de voorzitten.
0: Ja.
2: Er zijn heel veel mensen, misschien wel wat oudere mensen... die dat. En dan vind ik dat toch zonde.
0: Ja, maar het is wel wat Evelien ook zegt. Ik lees het ook op Mediacorant soms berichtjes over. Weet je.
3: Op Instagram.
0: Op Instagram, precies. En Twitter of X, wat is het nu tegenwoordig?
3: X.
0: Goed, laten we even een plaatje draaien. Zometeen gaan we natuurlijk lekker door. Heb jij nog een verzoekplaatje? Denk, dat vind ik zo'n lekkere zomerse plaat. Die wil ik graag horen.
3: Misschien hebben jullie...
0: Evelien, wat voor muziek vind jij leuk? Heb jij dat je zegt, daar ben ik helemaal gek van. Dat vind ik heerlijke muziek.
3: Nou, daar heb ik me toch goed op voorbereid. Ik zou het niet weten zo.
0: Heb je helemaal niet
3: Italiaans natuurlijk. Fragole. Dat vind ik een lekker plaat.
0: Fragole. Van wie is
3: Fragole.
0: Dat? Fragole, die heb ik natuurlijk weer niet.
4: Eros Ramazzotti is ook altijd goed, toch?
3: Eros Ramazzotti is ook
0: maar welke dan van Eros?
3: Laura Pausini.
2: Laura Pausini.
0: Oh, Laura Pausini. Ik heb Cosa della Vita.
3: Of Buona Zite. Die is van u.
0: Heb ik ook allemaal niet.
3: Niet?
4: Nee, anders moet je gewoon Justin de Wild met Cheerio doen. Want
0: doe
4: dat is altijd goed.
0: Die heb ik net al gedaan. Ja,
4: dat
0: mag niet. Nee, dus heb
4: dat nou weer gemist?
0: Ik ga dan Sebastasse una canzone.
3: Vind je
0: die toch
3: speciaal? Dank je wel.
1: Herberg aan Zee met Marco en Pe-

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemiddag, het is 1 minuut over 1:30. Het is tijd voor het nieuws. Tuincentra in Flevoland vinden het niet nodig om klanten actief te informeren over de giftigheid van planten. Als er om gevraagd, dan vertellen medewerkers dat wel. Omroep Flevoland belde een aantal grote tuincentra in de provincie wat zij vinden van de raadsvragen die in Lelystad zijn gesteld naar aanleiding van giftige planten langs wandelpaden en speeltuinen. Volgens de tuincentra weten veel mensen wel dat je naast de eetbare planten niet zomaar iets in je mond moet stoppen. Actief informeren wordt ook niet gedaan omdat de tuincentra bang zijn dat de planten niet meer gekocht worden. De politie heeft gisteren een scooter van de weg gehaald bij Zeewolde na melding over geluidsoverlast en gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder is aangehouden. Hij had geen rijbewijs en reed zonder kentekenplaat. Ook was de scooter technisch niet in orde. Het voertuig is in beslag genomen en wordt vernietigd. Tegen de eigenaar zijn meerdere processen verbaal opgemaakt. En brandweerlieden uit het hele land werden de afgelopen dagen ingezet om de grote natuurbrand bij Venray in Limburg te bestrijden. Ook boswachter Harco Bergman uit

0: Roospolder hielp als brandweervrijwilliger mee. In Limburg was hij ploegleider. Met zijn team legde hij een natte stoplijn van ongeveer 500 meter aan. Die moest voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. De brand was gistermiddag onder controle.
1: Vanmiddag is het droog en vrij zonnig weer in Flevoland. Geleidelijk aanneemt vanuit het noorden de bewolking wel wat toe. Maar dat zal vooral vanavond gaan gebeuren. En dan gaat het af en toe ook een klein beetje regenen, met name in het noorden van onze provincie. Nou, de temperatuur ligt vanmiddag nog rond 22 graden. En vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 of 15 graden. En valt er nog een enkele laatste bui. Nou, morgen wordt een droge dag met veel zonneschijn, vooral in de middag. Er ontstaan ook wel een paar stapelwolken, maar die groeien nergens meer uit tot een bui en de temperatuur ligt rond 23 graden. Het weekend wordt een stuk warmer met 27 tot 29 graden op zondag. En dan schijnt de zon flink en staat er ook maar weinig wind.
2: Ja, en 6 flitsers zijn er gemeld. 1 op de A6 nabij de Hollandse Brug tussen Lelystad en Muidenberg. 43,3. En daar staat er eentje op de A6 in Lelystad-Muidenberg bij 69,2. Er staat een flitspaal op de N50 in Ens, beide richtingen bij hectometerpaal 264,7. En ook in beide richtingen, ook op de N50 in Ens bij hectometerpaal 262,7. En op de Palmpolstraat in Almere, beide richtingen. En de laatste die is gespot op Bolt 25 in Lelystad, ook beide richtingen.
0: En zometeen nog een laatste half uurtje samen aan zee met Evelien Engels en Eline de Ruig en natuurlijk Patrick Martens over B&B Vol Liefde. We kunnen er geen genoeg van krijgen.
3: Heerlijk! Herberg aan Zee met Marco en Patrick.

0: Dat was Jimmy Cliff en Reggae Night. Dat is 8 minuten over 2:30. Goed, we zitten nog steeds heerlijk met ons bedje in die herberg aan zee.
1: Lekker hè?
0: Wat zit hier te
2: goed vertoeven hier.
0: Ja, dat is wel lekker hè?
2: Ja, ik vind het helemaal leuk.
1: Lekker dat briesje.
0: Mooi
1: heerlijk.
0: Weer.
1: Heerlijk.
0: Ja. Ja, echt relaxed ja.
1: Heb je nou ingesmeerd?
2: Ja, nou, ik moet bijna doen hier. Ja.
0: Je zit al gelijk goed in je rol. Hebben. Ja, je hoort actrice willen worden of niet?
1: Ja, zeker.
0: Echt waar?
1: Ja, ik heb voor heel, toen was ik een jaar of 17, heb ik auditie gedaan voor de toneelacademie in Maastricht.
0: Nee.
1: En ik werd aangenomen.
2: Nou.
1: En toen bleef ik zitten op 5 wat te nemen. En toen moest ik het opnieuw doen. Oh. Toen werd ik niet meer aangenomen. Dus ja, het heeft er wel altijd van gezeten, ja.
2: Oh,
1: nou,
2: dat
0: is erg. En wat had je dan voor rollen willen spelen? Wat, ja.
1: Rol van een BNB-houdster uit Italië.
0: Maar die past je als een jas, die rol.
1: Ja, toch?
0: Ongelooflijk, ja. Ja. Hey, maar even over die nieuwe liefde. Ja, ik ben er toch altijd een beetje benieuwd naar. Want ik heb natuurlijk die uitzending gezien dat die heel kort even in beeld kwam. Net niet lang genoeg om hem goed te kunnen bekijken. Dus ik heb hem op pauze gezet. Kon ik het nog niet zien. Hoe is dat gegaan? Waar heb je die man ontmoet? Van die opeens aanwaaien?
1: Ja, Frank die kwam onverwachts inderdaad op de Bonnefoy samen met een goede vriend van hem naar de BNB. In 24 al.
0: Oh.
1: En in 25 belde hij op van, nou ik kom er weer aan. Ik denk weer, hoezo, wie ben jij dan? Want op dat moment kwam Bart dus ook aan.
0: Oh.
1: En dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde, Bart die kwam mijn zwembad keuren op zijn videoclip. Zucht. Dus, maar goed. Maar dat, ja,
0: zwembad. Nou
1: ja. Ja, ja. En Frank die stapte uit. Denk, oh ja, nou herken ik je van vorig jaar inderdaad. Oh, dat is een leuke gast.
0: Dat
1: is
0: een leuke vet.
1: Ja, maar punt. Okay. Niet, niks,
0: verder niks.
1: Ja, dat is wel gegroeid. Ja, ik vond hem wel erg rustig en leuk. En gewoon relaxed. En we hadden toen ook een hele leuke groep in het veld. Met campers en de BNB-gasten. En ja, het klikt zich gewoon heel goed.
0: Maar de eerste keer kwam hij dus met een vriend. En de tweede keer kwam hij alleen.
1: Ja.
0: Oh ja, oké.
1: Ja, was hij op doorreis.
0: Ja. Oh,
1: het is hij wel nog
3: was hij on a mission?
2: Ja, dat
1: nee,
2: zou je
1: nee, hij was op doorreis. Nee, want hij had ook niks met mij verder. Dus
0: nee.
1: Het was echt op doorreis. En toen ik Bart 6 dagen eerder op het vliegtuig heb gezet. Ja, toen had ik zo'n geluksbubbel om me heen. Ja, toen kon iedereen alles met me doen. Nee, dat is een grapje.
0: Evelien!
1: Ja. Nee. Maar toen is hij nog doorgereden naar Toscane. Omdat ze zoiets had van, nou, je hebt nog een lijntje open. Dus dat kan niet.
0: Nee.
1: En,
0: dat was met Bart op dat lijntje. Want dat was nog niet helemaal afgesloten.
1: Nee, want ik had het nog niet afgesloten.
0: Okay.
1: Toen heb ik het afgesloten en toen kwam hij weer terug.
0: Oh, dat ging
1: toen
0: heel snel.
1: Was het aan.
3: No. Oh, dus het is nu een jaartje?
1: Ja, een jaar. Ja, oh. Ruim een jaar.
0: En woont hij dan bij jou? Of hoe?
1: Ja, we wonen nu allebei in Italië.
0: Oh.
1: En als we Nederlands zijn, wonen we in Nederland. In zijn verblijf.
0: Hmm.
3: Oh, wat goed.
1: Ja. Alleen hij is nu in Italië, want het is druk.
0: Ja.
1: Dus hij werkt zich helemaal slambam.
0: Ja?
1: En ik zit hier lekker rustig in jullie herberg. Aan
2: heerlijk.
0: Ja, want je bent uiteindelijk meegereden met een gast hier naartoe.
1: Ja,
0: heb je gewoon gelift?
1: Een hele goede vriend van mij.
0: Ja, maar hij was wel een gast toch ook? In jouw
1: ja. Hij sliep een paar dagen in de villa en doet hij elk jaar.
0: Oh, okay. Dus,
1: een wethouder in Heerlen trouwens.
0: Oh,
1: om Drachtstra.
0: Oh, ja. En daar ben je mee meegereden.
1: Ja.
0: Want je bent best wel vaak in Nederland, hè?
1: Ja, bijna elke week.
0: Oké. Okay. Ja. En dat, want je hebt, naast die B&B heb je nog wat andere bedrijven ook. En daarvoor moet je dus ook in Nederland zijn.
1: Ja.
0: Maar je bent hartstikke druk en het is heel uiteenlopend wat je doet.
1: Ja,
0: waar haal je al die energie vandaan?
1: Ja, ik heb 6 accu's, zegt mijn beste vriendin altijd.
0: Ja, nou dat
1: moet ik wel. Heb, nou ja, en ik heb, het is wel allemaal goed georganiseerd. Ja, er moet niks misgaan.
0: Nee.
1: Want dan gaat het mis. Ja, dan heb je zo'n domino effect. Maar ja.
0: Nou ja, als je in Italië werkt en je hebt ook in Nederland een bedrijf en dan gaat in Nederland iets mis, dan lijkt het me wel lastig dat je dan niet in 1, 2, 3 in Nederland kan zijn.
1: Nee, maar ik heb voor die twee bedrijven heb ik nog een zakenpartner. Die heet ook Frank, toevallig. En daar steun ik heel veel op.
0: Okay.
1: Sinds ik Italië heb, steun ik daar echt heel veel op.
0: Ja.
1: En daar ben ik ook super dankbaar voor.
0: Ja.
3: Nou, je hebt alles goed voor elkaar volgens mij.
1: Ja, zeker.
3: Ben jij een beetje gelukkig in de liefde, Eline?
1: Ja, vertel je.
2: Heel gelukkig.
3: Ja?
2: Ja, ik ben verloofd. Dus ik ga trouwen. Duurt nog eventjes hoor. We gaan pas over 2 jaar trouwen. En Patrick wordt mijn babs.
0: Nee.
3: Ja.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja, superleuk.
2: Hij moest wel hoor. Ik heb hem gedwongen. Maar,
3: Nee, helemaal niet. Je hebt hem heel lief gevraagd.
2: Ja, ik vond het heel moeilijk om te vragen. Want ik dacht, ik wil gewoon een babs die ons goed kent. En nou ja, dat het niet zo ongemakkelijk wordt. Dat het ook een beetje grappig kan worden. En ja, toen kwam Elwin eigenlijk met het idee van, ja, je moet gewoon pet hebben. En toen dacht ik, ja, inderdaad. Maar ja, je zadelt
0: iedereen,
2: ook.
0: Jij kort iedereen af, L en Pet.
2: Ja, oh ja, sorry.
0: Ik
2: voel me helemaal thuis meteen hier. Allemaal afkorten.
0: Ja, nee,
2: maar ja, en toen, Patrick zei gelukkig ja. Maar ik vond het ook wel bezwaarlijk. Want ja, het is toch een hele klus.
3: Nou, dat is wel een pokkenklus, ja. Maar
0: ja, je moet dan voor één dag word je dan beëdigd.
3: Er zit heel veel voorwerk. Hè. Je gaat interviewen, dat ga je helemaal uitwerken. Dat moet je helemaal uitschrijven, je moet een leuk verhaal. Dan denk je, oh ja, maar is het dan leuk? Is het
0: voor
3: goed
0: iedereen
3: genoeg?
0: Ook leuk. Dat is
3: ja,
0: het ook, hè?
3: Weet je, dan kan er wel een grapje. Maar ja, is het dan... Ach, nou ja, dat is
2: hij heeft er zin in.
3: Nee, ik heb er zeker wel zin in. Ik heb dat vorig jaar voor een andere vriendin gedaan. Het is echt heel bijzonder om dat te mogen doen en te kunnen doen. En dat was heel goed bevallen.
1: Maar hoe werkt het dan? Word je dan gewoon voor die ene keer beëdigd?
0: Ja, volgens mij wel. Hè?
1: Of blijf je dat?
3: Nee,
4: kan wel. Dat kan wel.
3: Ja. Maar nee, dat kan wel. Maar dat is een ander traject. Maar je kan het wel gewoon voor één keer doen.
0: Is dat makkelijk? Of moet je daar allerlei tests voor doorstaan?
3: Nee, dat is gewoon makkelijk.
0: Oh, dan zeggen gewoon, ik wil dat doen. Jij geeft dat dan aan of zo, Eline?
3: Het is vooral gewoon betalen. Oh, ja. En daar zit er wel iemand van de gemeente, die moet er dan bij zijn of zo. Of er moet wel iemand dan erbij zijn die het ook...
2: Ja, het ligt er ook een beetje aan welke weg je bewandelt. Ik heb het vorig jaar voor vrienden gedaan. En toen is er gewoon iemand van de gemeente geweest. En die deed uiteindelijk het laatste officiële stuk. Maar ik deed alles daarvoor. En dan hoef je helemaal niks te doen. Dus daar moeten we nog maar even over hebben wat nou handig is. Maar we hebben nog 2 jaar. Dus
0: ja, alle tijd.
3: Maar waar heb je Elwin ontmoet?
2: Ja, op Tinder.
0: Oh, echt waar?
2: Het had gewoon in de...
3: Ja, maar dat is ook hoopvol voor heel veel mensen die alleen maar zitten te swipen. Dat je denkt, ik ben uitgespeeld. Het kan gewoon nog.
2: Het kan gewoon. Ja, hij is toen destijds best wel vaak bij Koffietijd geweest. Want hij zit in de muziekwereld. Hij werkt voor bands en artiesten. Dus voor André Hazes tot Suzanne Freek. Nou ja, noem het op.
0: Hij doet management of zo?
2: Nee, hij doet backlining. Dus dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor alle instrumenten op te bouwen. Oh. En veel bij live optredens aanwezig is.
0: Leuk.
2: Dus ik had hem heel vaak kunnen zien. We hebben elkaar ook gezien, maar ja, nooit opgevallen. En wel op Tinder een match. Maar dat was vreselijk, want we hadden helemaal geen leuke gesprekken op die app. En op een gegeven moment was ik er ook helemaal klaar mee. Dus ik had die app al verwijderd. Is hij mij gaan volgen op Instagram. En echt een jaar daarna ging hij me weer ineens berichten sturen. Was het coronatijd, dacht ik, ach... Ah ja, we kunnen wel even afspreken.
0: Op 1,5 meter
2: niet.
0: Afstand kan.
2: 1,5 meter afstand. En hij is gebleven. Okay. Ja, dat was toch wel heel leuk.
0: Ja. Oh, wat heerlijk.
2: Ja, dus nu alweer ruim 5 jaar samen.
0: Maar en Evelien,
1: ben je nog verliefd of niet?
2: Enorm, ja.
1: Ja, ik zie het.
0: Ja. Ja. Maar Evelien, als jij dat zo hoort over je trouwplannen, hè? Heb jij ook trouwplannen al?
1: Je bent natuurlijk al getrouwd. Ja, ik ben al 2 keer getrouwd geweest.
0: Zou je dat nog een keer doen dan?
1: Ja, iedereen zegt van 3 keer een scheepsrecht. En mijn zusje heeft zoiets van alweer getuigen. Nee, doe maar niet.
2: Alweer getuigen.
1: Dan weer niet.
3: Je hebt andere getuigen nodig.
1: Ja, ik zou het wel willen, maar Frank, die is... Nee, zeker niet. Ja, het klinkt ook wel... Ja, ik weet het niet.
0: Maar jij bent ook getrouwd, toch?
1: Waarom zou ik
0: ik ben ook
1: getrouwd.
0: Ja.
1: Je bent getrouwd,
0: ik ben getrouwd, ja.
1: Ook met een bekende babs, of niet?
0: Nee. Nee, wij zijn gewoon gratis getrouwd op dinsdagochtend.
2: Ja.
0: Dus gewoon met iemand van me. Nou, het was eigenlijk meer van, of gaan wij nu... het is meer, ook wel voor de liefde natuurlijk, maar ook omdat het dan gewoon wel goed geregeld is.
1: Juridisch
0: is het goed geregeld. Ja. En dat vonden we heel belangrijk. En daarnaast hebben we later wel een heel groot feest gegeven.
2: Oh, leuk.
0: Dus we hebben het wel groot gevierd. Het was echt een hele leuke avond.
3: Ja,
0: dus, ja.
3: Nou, maar, weet niet,
0: was en ik wilde eigenlijk door laten trouwen Peter Lussen. Dat was een bekende babs.
2: Tuurlijk.
0: Ja. En dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Want toen kwam ik hem later nog een keertje tegen. Toen waren we al getrouwd. Toen zei hij nog tegen mij... Ja, ik ben niet boos hoor, dat je me nooit meer hebt teruggebeld. En ik hoopte dat hij het een beetje vergeten was. Maar dat is het eerste wat hij zei toen ik hem weer tegenkwam. Oh ja, dan voel je toch een beetje opgelaten.
2: Ja.
0: Zo, ja, we hebben later besloten om het toch maar gratis te doen.
3: Ja.
0: Maar goed, het kan heel leuk zijn trouwen.
3: Oh, het lijkt mij fantastisch.
0: Echt waar? Al doe je het wel heel graag.
1: Ja? Heb jij een partner trouwens?
3: Nee,
1: niet zo.
0: Nee, ja, soms wel.
1: Dan, hè? Want met trouwen heb je wel een partner nodig.
0: Ja, dat is vaak wel handig.
3: Dat is wel, dat wordt het wel leuker van, denk ik, dan in mijn eentje. Maar
0: wat voor iemand vind je leuk? Nee, maar goed.
2: Even een oproepje.
0: Nee, zeker niet. Maar ik bedoel de mensen. Je bent een leuke, aardige, spontane, vrolijke jongen. Ik denk dat je best wel in de smaak valt. Ben je dan zelf heel moeilijk? Je wordt je moeilijker naarmate je ouder wordt? Dat kan natuurlijk ook. Je wordt kritischer.
3: Zeker.
2: Ja. Ze zeggen sowieso dat daten anno nu echt wel heel moeilijk is. Ik heb zoveel vriendinnen die vrijgezel zijn. Die zeggen dat die dating apps, het is onmogelijk. Ik ervaarde zelf ook wel dat iedereen meerdere pannetjes op het vuur had. Dus dan was die met nog 3 mensen aan het daten. En een beetje aan het kijken wie is het leukste. Ja, je zit in een soort wedstrijd of zo.
0: Ja,
3: kijk, vroeger ging je nog wel lekker op stap.
0: Dan
3: zie je mensen echt. Maar ik hang niet meer in de lampen. Dat ze dan denken, ik moet nou nog op stap om dan met mensen hele gesprekken te voeren. Heb ik helemaal geen zin.
0: Nee, maar wat jij ook zegt, als je dus naar de kroeg gaat en je ziet iemand en je hebt een beetje oogcontact en dan is dat natuurlijk heel leuk en denk god, wie staat op wie af, weet je, en uiteindelijk dan heb je een gesprek en dan weet je eigenlijk in een paar seconden al is het niks of wordt het
2: precies,
0: wel wat.
2: Ja.
0: Maar met zo'n date, je moet natuurlijk, je gaat, of met zo'n app, dan ga je op date, dan zie je natuurlijk dat je er perfect uitziet. En dan heb je dat moment en dan valt het toch weer tegen. En op een gegeven moment word je ook moedeloos van. Ja. Als dit zeg maar eindeloos herhaalt. Want op de foto zijn mensen toch vaak leuker in gesprek dan in het echt.
3: Ja, maar daarom doen denk ik ook heel veel mensen mee aan zo'n B&B voor Liefde. Want waarom denk jij dat het zo'n succes is, dat B&B voor Liefde?
2: Oh ja, nou, het zit hem wel echt in de casting, denk ik. Als je dit seizoen ook kijkt naar types zoals een Fred. Dat maakt zo'n seizoen natuurlijk. Maar het is ook echt heel succesvol. Want kijk naar dit stel van vorig jaar in Tsjechië. Die is nu net een babytje gekregen. En het is niet de eerste B&B voor Liefde baby.
0: Hebben een groot leeftijdsverschil ook, die twee?
2: Ja, dus dat is wel. Je ziet ook dus dat het werkt. Dus mensen willen ook wel echt meedoen. Omdat ze zien dat er liefde uit kan ontstaan.
3: Maar is het ook niet dat het ook toch een spiegel is? Want je zit te kijken en je denkt ook, god, wat zou ik doen in zo'n situatie, of ik ben nog nooit in zo'n situatie geweest, of ze houden ook zo'n spiegel voor, wat de lichaamstaal, want ja, soms zag je bij jou ook, en dan komt er zo'n fan binnen, en dan zagen wij allemaal,
0: zag je
3: die vindt dat dit wordt verschrikkelijk, en dan wordt er nog gekookt. Ja, dat is geen pasta carbonara. Nee, ja.
0: Dat was ook in die Bart.
3: En je spiekt een beetje in het, eigenlijk in iets heel intiems. Hè? Ja. Dat is gewoon zo'n eerste date met iemand. Ja,
1: maar je begint eigenlijk vanuit een wensenbundel. Hè?
3: Ja.
1: Iedereen heeft de wens om naar buitenland te gaan. Want dat is toch fantastisch.
3: Ja.
1: Hè? Voor zover je dat dan ook echt doet. Of niet, of wel. Als droom. De tweede wens is om een relatie te krijgen. En hoe romantisch is dat? Om dat in het buitenland te krijgen.
3: Ja.
1: En ook voor de B&B-houders. Hoe fijn is het om hulp te krijgen? Om gewoon iemand te hebben die hetzelfde hart heeft voor jouw B&B.
3: Ja.
1: Dus die wensenbundel. En daar gaan mensen op, denk ik. Ik denk dat het succes is.
0: Maar wat mij altijd opvalt, hè, als je dan dat voorstelrondje krijgt, dan hebben ze altijd, iemand vragen ze aan een vriend of vriendin, dan gaan ze naar die filmpjes kijken van de kandidaten. En die worden eigenlijk altijd allemaal uitgenodigd op één of twee na.
2: Ja.
0: Dan denk ik van, hebben daar echt maar vier of vijf mensen dan gereageerd? Dat ze alle vier of vijf. Hoeveel filmpjes heb jij gezien van het aantal mannen die op jou gereageerd hebben, bijvoorbeeld?
1: Ik heb er volgens mij in totaal 15 gezien.
0: Maar
2: dat
0: niet
2: zijn
0: alle
2: er
0: 15.
2: Wel veel.
0: Maar
1: dat, nee,
0: dus meer.
1: Maar dat zijn dan wel filmpjes van mensen die al een heel traject hebben gehad. Dus,
3: die zijn al geselecteerd.
1: Ja, zeker. Want je moet je als mailen, je moet je als opgeven. Dan krijg je allerlei gesprekken, toetsingsmomenten, VOG. Nou ja, ze pakken het wel heel
0: serieus aan.
1: Heel serieus aan.
0: En daarvan blijven er dan een stuk of vijf over of zo, vier, weet ik.
1: Nou ja, weet je wat het ook is? Dat hebben ze me ook uitgelegd. Van als je dadelijk 30, 40, 50 filmpjes voor je kiezen krijgt. Mm-hmm. Hoe ga je dan kiezen?
2: Ja, dat is ook niet te doen. Ja.
1: Dat is toch niet te doen.
0: Ja, maar uiteindelijk hebben zij dan toch een beetje voor jou gekozen.
1: Ja, maar ook met mij hebben ze heel veel gesprekken gehouden.
0: Ja,
1: en ik heb wel het gevoel, ik heb er ook alle vertrouwen in gehad dat ze de goede hebben uitgekozen.
0: Ja. En wat mij ook moeilijk lijkt, is dan komt daar die eerste aan in het echt. En dan denk je, nou, die is eigenlijk best leuk. Maar je weet dat er nog drie of vier aan gaan komen. Dat je denkt, ja, maar ik kan hem eigenlijk nog niet laten gaan. Want, of, hè?
2: Dat zie je nu ook gebeuren bij Thomas en Max bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja. Want hij vond die eerste leuk. De tweede vindt hij dan ook. Dat is nog niet op televisie. Die is er nog niet. Thomas en Max zijn samen.
2: Nee, ja, maar dat wordt heel ingewikkeld natuurlijk. Ja, het lijkt helemaal alsof hij al helemaal bij Max denkt.
0: Wat vind je van die Thomas?
2: Ja, ik vind het wel een leuk. Ik vind het op zich wel een leuke knappe gast. Maar hij gaat wel echt voor het knappe poppetje. Ja. En dat vind ik. Het gaat heel veel om uiterlijk wel.
0: Ik vind hem een beetje een soort
1: menig inhoudelijk.
0: Ken je Spitting Image nog van vroeger?
2: Nee.
0: Zo'n soort pophoofd vind ik dat hij. Ja, hè? Ja, Evelien, kijk, dat denk ik ook nog. Heeft hij een bedje op achter zijn voren? Die oren, zo'n bloemkooloren die dan zo. Bloemkool?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, dat is waar.
2: Oh, jij vindt hem niet knap?
0: Nee. Oh, nee? Totaal niet. Nee, jij wel dan, Patrick? Iets te groot.
3: Hij heeft wel iets.
0: Oh.
3: Ja, maar ik vind hem niet per se knap. Maar ik snap wel dat vrouwen hem dan wel leuk vinden. Ook omdat dus, hij een beetje zelfverzekerd is.
1: Hij is een beetje jong.
0: Ja,
1: ik vergelijk hem met mijn oudste zoon van 27.
2: Oh, ja.
3: Ik kan wel iemand zien of hij een leuke kop heeft. Hij heeft een goede uitstraling.
1: Nou ja, dat spitting image, ik wil het niet zijn, want ik wil hem niet afkraken.
0: Nee, maar, zo zie ik dat gewoon. Ook al maakt me niks uit als je wat over mij zegt. Maar ik vind gewoon dat ik dat moet kunnen zeggen. Zo zie ik dat. Het is geen lelijke jongen, maar er is iets wat ik niet leuk aan hem vind.
1: Ik vind het niet leuk dat hij zo oppervlakkig is.
0: Nou, dat
1: hij inderdaad
2: dat
1: alleen voor
2: het
1: ijsbakje.
0: Ja.
1: Dat vind ik jammer.
0: Hij is
1: dan zie je
0: echt
1: hem niet. Je ziet hem niet.
0: Precies, hij is ook niet echt oprecht geïnteresseerd in die meiden. Het is een beetje uiterlijk vertoond. Het is een beetje laten zien dat hij sport.
3: Nou, het is een krolse kat natuurlijk.
0: Ja.
3: Want je voelt al helemaal dat.
2: Ja. Hij wil die Max een chatting krijgen, jongen.
0: Hij was toch ook iets van een.
1: Ja, zeker.
0: Hij heeft toch zijn porno verleden of zo, las ik ergens. Of wat heeft hij gedaan?
3: Nee,
2: dat was Timothy, denk ik. Oh, Fred.
0: Timothy
2: heeft een seksclub gehad of zo?
1: Ja, een bureau voor gigolo's.
2: Oh, dat is het.
1: Voor jongens. Homo. Ja.
0: Gadverdamme.
3: Ja, dat vind ik ook. Ja. Homo.
0: Maar nee, dat was toch ook eentje die een soort OnlyFans-achtig account had.
3: Dat was die. Dat was die hoor. Dat was mij was net die spitting image.
2: Jee, dat was toch ook een meid die bij Thomas gaat langskomen. Ja. Die heeft een OnlyFans-account. Ja.
3: Oh, ik dacht dat Thomas pornoacteur was. Nee, dan heb ik het toch
2: niet. Okay. Het loopt helemaal uit de hand nu.
0: We hadden het over liefde, nu gaat het over porno.
3: Goed, we zitten aan de tijd.
0: Nee!
3: Ja, het is al voorbij.
2: Nu al?
0: Echt?
3: Ja, nu
0: ze zitten er net.
1: Ja, het is echt heel snel.
3: Het is 5:55.
0: Jeetje. Oh, ja, dan wil ik jullie gewoon heel erg bedanken. En vooral natuurlijk ook jij, Evelien, dat je helemaal uit Italië bent gekomen.
1: Gekropen ben ik.
0: Gekropen, maar je was er ontzettend leuk je te ontmoeten.
1: Ja. Dankjewel. En wederzijds. Heel succes, Eline.
0: Jij natuurlijk ook, dankjewel. Ja. Wij gaan naar de volgende afspraak samen.
2: Precies, we hebben nog een date
0: samen. Maar super bedankt.
2: Ja, en, gezellig hier te zijn. Heel leuk. Ja.
3: En als je nog een keertje in de buurt bent, je bent altijd welkom, Evelien. Dat vind ik altijd gezellig om aan te schuiven, toch?
0: Laat me
3: altijd
0: weten. Mocht je nou meer willen weten over B&B Verliefde, iedere donderdag komt er een nieuwe podcast online.
3: Vandaag dus.
0: Patrick en Eline, vanaf 10:00. En dan staat er weer een nieuwe online.
3: Waarom 10:00 s'avonds pas?
2: Na de aflevering. Mogen niet spoilen.
1: Waarom gaan jullie niet weer terug naar elke dag eigenlijk?
2: Ja,
3: dat kun je nu niet meer doen natuurlijk. Dat moet je volgend seizoen weer gaan doen.
0: Nee, dat kunnen we nu niet meer doen, maar ik schrijf hem op. Evelien vindt dat we terug moeten.
2: Volgend seizoen. Ja,
3: ik zou het ook doen. En je produceert nu ook helemaal zelf, hè?
2: Ja,
3: begreep ik.
2: Wij zijn producenten.
3: Zeker. Ja, het ziet er allemaal goed uit. Het klinkt ook goed. Dus dat is helemaal.
0: Ook dankzij L.
2: Dankzij L.
1: Elwin, aanverloofde.
3: Nou, Eve, leuk dat je er was. Dankjewel.
1: Goed,
3: en L natuurlijk ook. En Pet, zie ik morgen weer. Hè.
4: Dankjewel. Herberg Flevoland. Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland: 0320 28 50 50. Dit is deze week de

0: en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Toen die jubeltonde was dat ouders een ton weg konden geven aan hun kinderen. Ja, dat levert wel ongelijkheid op. Hè? Jouw ouders hebben het wel, mijn ouders niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
4: Oh, ja, en goed.
3: Doe je ding en kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Limited edition. Op de Flevoland Nawaka 2026.
1: Dit is Flevoland.
6: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Tuincentra in Flevoland vinden het niet nodig om klanten actief te informeren over de giftigheid van planten. De politie heeft gisteren een scooter van de weg gehaald bij Zeewolde na melding over geluidsoverlast en gevaarlijk rijgedrag. En brandweerlieden uit het hele land werden de afgelopen dagen ingezet om de grote natuurbrand bij Venray in Limburg te bestrijden.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB Verkeersinformatie. 3 meldingen van oponthoud in de provincie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de Vesting en Blaricum 5 minuten. A6, Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband 5 minuten. En de A6 de andere kant op, Lelystad Emmeloord tussen Lelystad en afrit Urk. Een afgesloten afrit. En dat heeft te maken met een spoedreparatie. Kun je daar rekening mee houden, daar kun je de weg dus niet van af. Dan wordt er natuurlijk weer volop geflitst. Ik moet eventjes kijken of er dubbel gedubbeld wordt. Nee, niet. Op de A6 bij de Hollandse Brug, Lelystad Muidenberg, hectometerpaaltje 43,5. Op de A6 bij Lelystad, vanuit Muidenbergen richting Emmeloord, hectometerpaaltje 69,2. Ook een controle op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaaltje 262,7. En heb jij nou zelf een flitser ergens in de provincie gespot, dan kun je die gewoon altijd doorgeven via de Flitsmeister-app. Flevoland Muziekland is van start gegaan. Wat staat er op je te wachten? Bryan Adams, The Summer of 69. Claudia de Breij en Waylon met Mis Je Zo Graag. En ik wil ook heel graag jouw nummer draaien. Geef je verzoekplaatje gewoon aan me door. 0320 28 50 50.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun.

Claudia de Breij samen met Waylon. Mis je zo graag. Ja, ik heb nog twee dagen, dus vandaag en morgen, om de plaats van Jordi in te nemen. Jordi is nu wel op de terugweg. Ik weet niet of hij had verteld, maar hij ging naar Polen, naar Krakau. Ik heb af en toe wat berichten van hem gekregen. Hij heeft het heel erg leuk. Hij heeft het ook vooral heel erg heet. Want hier is het af en toe zo'n 33, 34 graden. Maar daar is het bijna iedere dag op dit moment 38 graden. Dus ik ben benieuwd hoe die er volgende week bij zit hier. Je moet het dus met mij doen. Maar ik sta helemaal in dienst van jou thuis. Hè? Want ik heb hier duizenden platen tot mijn beschikking. Als een soort jukebox. En ik kan jou... jouw favoriete nummer draaien. Denk je misschien aan iets zomers? Iets waar je mooie herinneringen aan hebt? Aan een vakantieliefde? Nou, geef die platen door, dan kan ik ze voor je draaien. 0320 28 50 50 is ons appnummer. En een plaat waar ik heel vrolijk van word, nog steeds, ook al is hij een aantal jaren oud, is van Mumford & Sons, I Will Wait For You. Ik heb ze live gezien, Mumford & Sons, in een tent bij Lowlands. Nou, het was echt een feestje. En mocht je ooit de kans hebben... Ik zeg het heel vaak bij bepaalde artiesten. Hè? Maar mocht je de kans hebben om die een keer live te gaan bekijken... dan is Mumford & Sons echt een aanrader. Want het leuke is, zij blijven niet alleen maar op het podium staan. Nee, ze nemen al hun instrumenten. Dus de banjo, hun gitaren, echt van alles. Nemen ze mee het publiek in en dan maken ze een rondje door het publiek. En dan sta je er echt gewoon met je neus bovenop. Nou, doe je ogen dicht en dan sta je er ook met je neus bovenop dan in gedachten. I Will Wait For You van Mumford & Sons.

0: Winehouse, Tears Dry on Their Own. Aan het spelletje Kiek spelen heel veel verschillende mensen mee uit het hele land. We krijgen berichten uit Leusden, uit Harlingen, soms wel heel zuidelijk uit Limburg. Maar iedere dag, valt mij op deze week, is er een speler die van veel verder weg komt. Zijn naam is Jan, en met dubbel N zelfs gespeld. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waar bel ik naartoe nu op dit moment?
1: Jij belt naar Nechu en dat ligt in de Zuid-Zweedse hoogland.
0: In Zweden, wat goed. En hoe komt het dat jij zo goed Nederlands spreekt?
1: Omdat ik van Nederland ben geëmigreerd naar Zweden in 91.
0: Ah, en hoezo? Waarom?
1: Liefde.
0: De liefde, ja? Was die zo sterk?
1: Ja, gewoon verhuizen. Ik ben niet moeilijk. Ik ga gewoon verhuizen. Dat heb ik... een dak boven mijn hoofd en eten iedere dag en red ik het wel.
0: Ja, en is het met de liefde ook nog steeds goed na al die jaren?
1: Ja, maar niet dezelfde.
0: Niet dezelfde, oké. Wat is het voor weer eigenlijk in Zuid-Zweden op dit moment? Want wij hebben nu zo'n 22 graden hier in Lelystad.
1: Wij hebben 20 graden vandaag en het ziet er heel erg bewolkt uit. Dus er komt onweer binnenkort.
0: Mm-hmm.
1: Het waait aardig vandaag. Met de afgelopen dagen hebben we het ook net zoals in Nederland heel warm gehad.
0: Ja, toch wel. Ja. Want je zou denken, Scandinavië, die richting op, daar zit het koele weer. Maar dat is dus helemaal niet zo eigenlijk.
1: In de winter.
0: Oh, ja,
1: en in de herfst.
0: In de winter. Jan, waar kom je eigenlijk oorspronkelijk vandaan in Nederland?
1: Amsterdam.
0: Oh, wie niet, hè, eigenlijk?
1: Precies.
0: Jan,
1: maar ik ben geboren nog het hoog in Australië.
0: In Australië. Oh, je bent echt een globetrotter zo op die manier.
1: Ja, je moet de wereld bekijken.
0: Ja.
1: Ik ben in 53 landen geweest.
0: Jeetje. En wat is het mooiste land?
1: Dat is een moeilijke vraag. Ieder land heeft zijn eigen charme. Ik vind Egypte heel erg mooi. Ik heb de piramides niet gezien, maar wat ik de andere kwam van Egypte gezien en Luxor had, vond ik heel erg mooi.
0: Ja.
1: Maar die mensen spreken me niet zo aan.
0: Nee.
1: Ze zijn een beetje moeilijk, vind ik. Oh. En ieder land heeft zijn eigen charme. Ik ben in Amerika geweest, ik ben in Rusland geweest. Ik ben overal geweest. Ieder land heeft zijn eigen ding.
0: Ja, nou, maar nu...
1: Zeggen wat ik echt het mooiste vind. Maar
0: nee.
1: Zweden vind ik het mooiste.
0: Zweden. Nou goed. Je moet me toch even helpen, want je zei net wel hoe de plaats heet. Ja, ik zou zeggen Nesjö, maar je spreekt het dus anders uit.
1: Ja, we hebben prikjes op de A en prikjes op de O. En dan spreekt dat als E, ook E. Zo, dat wordt negge.
0: Negge. Oké, dus die J die wordt een beetje een G ook. Nou, goed, Jan.
1: Ja, Jan.
0: Jij hebt vanmorgen meegespeeld met Kiek de Kiekendief, het fotospel. Het was één foto van Cor uit Lelystad. Die leent zijn tuingereedschap uit aan wijkgenoten. Dat doet hij gratis. En van die, op de tweede foto is dan net eventjes iets anders. Wat was je opgevallen?
1: Dat die secreteur van kleur is veranderd.
0: Ja, de secreteur, dat is dan Zweeds voor tuinschaar, denk ik.
1: Ja, dat is het. Die is van rood naar groen gegaan.
0: Ja, is goed. Dat klopt helemaal. Dat betekent dat ik voor jou aan het prijzenrad ga draaien. Ik pak het rad er eventjes voor je bij. Eens eventjes kijken. Tel maar af van 3 naar 1 en dan ga ik aan het rad draaien.
1: Oké, 3, 2... 1,
0: nou, daar gaat hij. Nou, hij gaat, hij draait. Ik ben heel benieuwd waar hij op uitkomt. Hij is niet heel gul geweest met geldbedragen nog tot nu toe deze week. Maar hij is uitgekomen op een wit partje op het rad. Eens eventjes kijken. Wat ga ik naar Zweden opsturen? Nou, in ieder geval, ik ga even bukken, want dan moet ik hem even pakken. Ik pak een t-shirt, een zomert-t-shirt van Omroep Flevoland erbij. Dat gaat in ieder geval in het pakketje naar je toe. En je hebt ook de Kiek rugtas gewonnen.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, dus dat sturen we dankjewel. Op naar de Nechje. Nechje, zeg ik het nou nog steeds niet?
1: Ja, dat is goed. Heel goed.
0: Ja, oké. Nou, ik stuur het op. En ik wens je een hele fijne zomer verder. En blijf vooral meespelen iedere dag.
1: Dat doe ik iedere morgen als ik wakker word bij het ontbijt.
0: Ja, heel goed. Een goed ritueel is dat.
1: Ja.
0: Oké. Nou, dan spreken we je vast nog wel een keer. Jan, dan zeggen we volgens mij hey.
1: Oké. Doei.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Tuincentra in Flevoland vinden het niet nodig om klanten actief te informeren over de giftigheid van planten. Als er om gevraagd wordt, vertellen medewerkers dat wel. Omroep Flevoland belde een aantal grote tuincentra in de provincie om te vragen wat zij vinden van de raadsvragen die in Lelystad zijn gesteld naar aanleiding van giftige planten langs wandelpaden en speeltuinen. Volgens de tuincentra weten veel mensen wel dat je niet zomaar iets in je mond moet stoppen. Actief informeren wordt dan ook niet gedaan omdat de tuincentra bang zijn dat de planten dan niet meer gekocht worden. De aardwarmtecentrale bij paprika-kwekerij Hoogweg in Luttelgeest hoeft niet te worden stilgelegd. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Buurprovincie Overijssel wilde een uitgebreider stikstofonderzoek naar de installatie vanwege de angst dat stikstofneerslag in het Natura 2000-gebied de weerribben zou toenemen. De rechtbank in Zwolle stelde Overijssel eerder nog in het gelijk. In hoger beroep is die uitspraak nu teruggedraaid. De installatie pompt heet water van ruim 2 kilometer diepte op en verwarmt daarmee kassen en een arbeidsmigrantenhotel. En de politie heeft gisteren een scooter van de weg gehaald bij Zeewolde na meldingen over geluidsoverlast en gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder is aangehouden, hij had geen rijbewijs en reed zonder kentekenplaat. Ook was de

0: scooter technisch niet in orde. Het voertuig is in beslag genomen en wordt vernietigd. Tegen de eigenaar zijn meerdere processen verbaal opgemaakt. Wil je het nieuws rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
1: Vanmiddag is het droog en vrij zonnig weer in Flevoland. Geleidelijk aanneemt vanuit het noorden de bewolking wel wat toe. Maar dat zal vooral vanavond gaan gebeuren. En dan gaat het af en toe ook een klein beetje regenen, met name in het noorden van onze provincie. Nou, de temperatuur ligt vanmiddag nog rond 22 graden. En vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 of 15 graden. En valt er nog een enkele laatste bui. Nou, morgen wordt een droge dag met veel zonneschijn, vooral in de middag. Er ontstaan ook wel een paar stapelwolken, maar die groeien nergens meer uit tot een bui en de temperatuur ligt rond 23 graden. Het weekend wordt een stuk warmer met 27 tot 29 graden op zondag. En dan schijnt de zon flink en staat er ook maar weinig wind.
0: Dan de ANWB verkeersinformatie. Er is wat aan de hand met de weg op, van de afrit op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en afrit Urk. Daar is die afrit afgesloten, want het moet gerepareerd worden. Er zitten gaten in de weg. Kilometer stilstaand verkeer op dit moment, dat levert wat vertraging op. Geflitst wordt er ook op de A6 bij Lelystad. Als je vanuit Muidenberg naar het noorden rijdt. Hectometerpaaltje 69,2. Ook een controle op de N50 bij Ens in beide richtingen. Heeft een meterpaaltje 262,4. Heb jij zelf een flitser gezien? Geef hem dan door via de Flitsmeister-app. Zo, wat een lijst vol met leuke platen heb ik hier voor me staan. Miles Smith met Niall Horan met Drive Safe. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Maar die van jou kan er natuurlijk ook tussen staan. Geef je verzoekplaatje door. Kan altijd via 0320 28 50 50. En laat me niet hangen, hè, mensen. Want ik doe elke keer die oproep en ik vind het maar tegenvallen. Flevolanders laten het afweten. Kom op, geef je plaatje nou even door. Dan kun heel Nederland, heel Flevoland daarvan genieten zometeen.

0: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
2: Ja, we gaan terug naar het begin van dit millennium, het jaar 2000. Het jaar waarin loodhoudende benzine wordt verboden in de Europese Unie. Het besturingssysteem Windows 2000 van Microsoft verschijnt. En George W. Bush, na een trage en heel spannende Amerikaanse presidentsverkiezingen, wordt verkozen boven Al Gore. Nou, het nummer wat ik zo ga draaien komt uit de zomer van 2000. Was een enorme hit voor Toploader. De originele versie is van King Harvest. Stamt alweer uit 1973. Maar Toploader covert het voor het debuutalbum Onka's Big Mocha. Ja, ik verzin het ook niet. Zo heette die plaat nou eenmaal. Dancing in the Moonlight wordt een wereldwijde hit en zorgt ook voor hele goede verkoopcijfers van het album. Er werden maar liefst 1 miljoen stuks van verkocht. Dus tijd om terug te gaan naar 2000. Dancing in the Moonlight.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...

Jong en dom, ja, Tino spreekt maar voor zichzelf. Ik was dat nooit. Erewoord, mijn moeder zit te kijken. Tino Martin dus, met Jong en Dom. Wij gaan richting de klok van 3 uur. Dan komen we natuurlijk een beetje de Studio Flevoland. Gaan we het hebben over Via Musica. 4 dagen lang klassieke muziek op allerlei plekken in de provincie. Maar dit keer ook nog eens gecombineerd met hip-hop. Zometeen meer. Nu de Kinks met Sunny Afternoon.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Dit is Flevoland.
2: Toen die jubeltonde was dat ouders een ton weg konden geven aan hun kinderen. Ja, dat levert wel ongelijkheid op. Hè? Jouw ouders hebben het wel, mijn ouders niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
4: Oh, wat goed.
3: Doe je ding en kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Limited edition. Omroep Flevoland, Nawaka 2026.
1: Dit is Flevoland.
6: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie heeft gisteren een scooter van de weg gehaald bij Zeewolde na meldingen over geluidsoverlast en gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder is aangehouden. Hij had geen rijbewijs en reed zelfs zonder kentekenplaat. En de aardwarmtecentrale bij paprika kwekerij Hoogweg in Luttelgeest hoeft niet te worden stilgelegd. Dat heeft de Raad van State bepaald. Buurprovincie Overijssel wilde een uitgebreider stikstofonderzoek naar de installatie, maar dat hoeft nu dus niet. Zometeen om 3:30 uitgebreid het nieuws uit de regio.
0: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoe is het op de weg op dit ogenblik? Nou, het is rustig op de weg. Er zijn op dit ogenblik geen files, maar wel weer een heleboel radarmeldingen. Op de A6 nabij de Hollandse Brug wordt gecontroleerd. Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 43,3. En ook op de A6, Lelystad richting Muidenberg, bij hectometerpaal 69,2. De N50, daar wordt ook gecontroleerd bij Ens, bij hectometerpaal 264,7. En dan hebben we ook weer meldingen vanuit de wijk. De Palmpolstraat in Almere. Heb je er wel eens gereden?
9: Volgens mij is dat bij de Stichtse Kant daar ergens in de buurt. Of nee, niet bij de Stichtse Kant. Ik ben het even kwijt. Daar aan het einde van tussen de vaart of
4: is
9: zo.
4: Is het een prachtige straat?
9: Nou, dat op een industriegebied?
4: Oh nee.
9: Nee.
4: De Volt 25, die ken ik wel. Prachtige straat, wordt ook gecontroleerd in beide richtingen.
9: Is dat met die leuke huisjes? Die kleine huisjes? Of
4: weet,
9: is dat...
4: weet ik eigenlijk niet.
9: Oh, waar een collega woont. Oh, oké. Okay. Ja,
4: je... Volt is gewoon een leuke wijk.
9: Oh, dat is gewoon een leuke wijk. Goed. Je moet nog één ding zeggen. Als ze er zelf één hebben gezien.
4: Ja, geef hem even door via Flitsmeister.
9: Ja, je hoort hem al. Rob Brouwer is aangeschoven voor de komende uren Studio Flevoland. We hebben weer een bomvol programma, kan ik iedere dag wel zeggen. Want wij doen zo ontzettend ons best. Zometeen aandacht voor Via Musica. Klassieke muziek, 4 dagen lang op allerlei verschillende plekken in de provincie. Komt eraan volgende week. En wij krijgen alvast een voorproefje. Want dit jaar wordt klassiek met hiphop gecombineerd. En je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.
17: Simba! Nossa, nossa.

0: Michael Telo met Iseo Tupega. Nou, mijn Duolingo, daar kom ik best ver mee.
1: Je doet goed je best, hoor.
0: Ja, ik doe altijd mijn best. Jij niet? Of ben jij van de zesjes? Of ben jij toch... Nou, ik heb liever een acht.
1: Ik was vroeger wel, zeven.
0: Een zeven?
1: Zes vond ik wel te min.
0: Oké.
1: En jij?
0: Nou, ik wilde eigenlijk natuurlijk altijd wel een 8 en een 9. Maar ik kwam altijd uit op een 6. Ik heb laatst mijn rapporten weer gevonden. En ik dacht eigenlijk dat ik het best wel goed deed op de middelbare school. Nee. Nee, het was elke keer hakken over de sloot. En dat gevoel had ik dus eigenlijk niet dat zo was geweest. Maar dat komt misschien omdat ik daarna bij mijn vervolgopleiding eigenlijk wel daardoor heen vloog. Dus het is maar net misschien waar je plezier in hebt. Ik zat gisteren op de bank en toen dacht ik heb zin in een film. Ik wil eigenlijk wel zo'n oude Nederlandse film kijken. Iets van Schatjes of Mama is boos of zo.
1: Laat over de schutting.
0: Zoiets, Brandende Liefde. Dat kun je dus nergens vinden op die streamingsdiensten.
1: Nee, het is ook... het is heel jammer dat er haast geen dvd's meer te koop zijn. Want echt de fysieke collectie van films is wordt steeds belangrijker. Want iedereen doet maar, hè? Elke streamingsdienst halen ze weer wat weg en dan zetten ze er weer wat erbij. Maar als je eens een keer een leuke film wil zien, staat die precies weer bij de andere streaming.
0: Ja, dat, maar gewoon de echte Nederlandse films van vroeger. Zelfs Siske de Rat kon ik niet eens.
1: Joep Meloen, ga daar maar eens naar zoeken.
0: Meloen, ja. Meloen. Nou, ik ben benieuwd wat jij thuis een leuke film vond vroeger. En die je nu graag zou willen kijken, maar die je nergens kan vinden. Misschien kunnen we een kleine collectie samenstellen. 0320 28 50 50. Wat is jouw brandende liefde?

0: deze dagen voelt het hier ook wel een beetje als de Riviera. Carol Emerald was dat met Riviera Live.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
2: Festival Via Musica beleeft dit jaar de 19e editie. 4 dagen lang klinkt muziek op verschillende plekken in Flevoland. Aan het water in Lelystad, in Almere, in het open landschap van de Noordoostpolder, in Zeewolde en ook in Dronten.
0: Ja, het festival brengt kamermuziek in de breedste zin van het woord. Denk aan oude muziek, klassiek repertoire, nieuwe composities en soms zelfs wereldmuziek. En muzici uit binnen- en buitenland die komen samen in het programma die zorgvuldig is samengesteld. De komende 4 dagen dus volgende week. En dit jaar wordt er zelfs hiphop aan het programma toegevoegd. En dat is toch wel bijzonder. Hier in de studio Simon van den Broeke, zakelijk leider van Via Musica. En Kevin, de Real Happy Man, zoals hij zijn artiestennaam heeft. En die gaan voor ons spelen. Ik ben eventjes kwijt hoe het heet. Ook weer Kevin, hoe heet het? Luister. Een Nederlandstalige hiphop van de Real Happy Man en Simon van den Broeke.

Ja. Ja. Luister, ik heb niks te zeggen meer. Ik ben de stilste man ter wereld. Grap, ik zeg het keer op keer. Oké, ik lieg als ik mijn boek open. Komt er een Shakespeare uit die bladzijdes. Wacht, weinig, geen empathie, gevoelens meer. Grap, ik kan niet rappen over kutzooi. Je kan niet aan me tippen, jouw leven is een kutfooi. Je wil mijn level bereiken, maar dat lukt nooit. Happy men, de realers liegen bij mij, lukt nooit.

0: Happy man, the realist, heb het leven al gewonnen. En alles wat ik rap, dat doe ik echt. Happy man.
1: Ja, dat is Kevin en dat is Simon van den Broek. Kom lekker zitten aan tafel, jongens. Dan gaan we het hebben over Via Musica. Ik ga ervoor zorgen dat hier we weer een beetje normale lichten hebben. Jongens, Simon. Simon, ja,
2: ga het is de 9e editie, hè? Kun je vertellen wat we nou net hoorden op het podium?
3: Wel, zo net hebben we een werk gehoord, een rapnummer geschreven door Kevin, The Real Happy Man.
4: Yes.
3: En daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben in samenwerking met Spot Lelystad, een jongerenbroedplaats, hebben we sessies georganiseerd waar dat die muziek bekeken wordt, wat dat er aan toegevoegd kan worden van klassieke muziek. We hebben een arrangeur erop losgelaten. En die heeft er 3 klassieke instrumenten bij geschreven. Vandaag was het een slimmed down versie met enkel de fagot. Maar volgende week in Batavia Haven, in de haven, op de Stedenmaagd, op het oude schip, gaan we dit brengen met 3 muzikanten, met nog 3 andere rappers. Dus dat wordt echt een feestje.
1: Ja, Kevin, was dit al een bestaand nummer eigenlijk? Of heb je het speciaal geschreven voor Via Musica?
4: Nee, dit nummer is ook al een tijdje uit. Ik heb hem een tijd geleden geschreven. En ik vond hem heel goed passen omdat er al wat klassieks in zat. Omdat Simons fagot en zo erbij te voegen dus.
1: Ja, het gaat over jouw leven, begrijp ik.
4: Klopt.
1: Dat je nu eigenlijk beter aan toe bent dan toen je jong was.
4: Ja, ongeveer wel.
1: Ja.
4: Ja, ik heb niet een hele verschrikkelijke jeugd gehad of zo. Dat is het ook weer niet, maar er zijn wel dingen gebeurd. En,
1: jullie hadden het in ieder geval niet breed, hoorde ik.
4: Dat klopt, zeker, ja. Ik ben opgegroeid in een arm gezin. En dat was niet altijd even makkelijk. Maar nu gaat het beter en ik heb rust in mijn hoofd. En dat is vooral heel fijn.
1: Je hebt een auto, een vriendin hoorde ik.
4: Klopt ook.
1: En je gaat lekker naar de Mackie.
4: Ja, ook. Ja.
2: en je hebt natuurlijk muziek. Dat is ook belangrijk voor je.
4: Zeker. Ja, dat houdt me lekker bezig. Dus ik ben lekker mijn ding aan het doen en lekker rustig allemaal.
1: Ja, Simon, hoe is dit zo tot stand gekomen eigenlijk? Want Via Musica staat al, dit is al de 19e editie. Hè? We kennen dat natuurlijk van vooral dus klassieke muziek. Maar hoe komt het dat jullie dan die jongeren er dit keer bij wilden betrekken?
3: Ja, dit jaar is het eerste jaar dat ik erbij ben als zakelijk leider. En de kracht van het festival is dat het in een provincie waar dat er niet superveel klassieke muziek is, dat het een heel mooi aanbod brengt. Het is echt heel kwalitatief hoogstaand wat dat er komt. En ik vind het zelf heel belangrijk dat we er zijn voor iedereen in Flevoland. Dus niet enkel de reguliere concertbezoeker die altijd naar klassieke muziek komt en er graag naar luistert, maar ook jongeren. En die kun je het best bereiken door ze erbij te betrekken. En als we dan bruggen kunnen slaan met een supermooie organisatie zoals Spot, die jongeren helpt, die kunst echt doet verbinden, ja, dan vind ik dat heel waardevol en dan ben ik heel blij dat dat lukt.
2: Je hebt de fagot dus meegenomen, daar doe je normaal dan de klassieke deuntjes mee.
3: Ja, inderdaad.
2: En nu ineens dit, hoe is dat?
3: Ja, ik vind dat heel leuk om te doen. Zeker wanneer ik zie dat Kevin helemaal losgaat. Het is zijn eigen muziek, maar dat hij het ook leuk vindt dat we er iets aan toegevoegd hebben. Ja, dan vind ik het eigenlijk al geslaagd.
1: Ja, zat het al meteen goed in je hoofd, Kevin, hoe dat samen moest gaan klinken? Of had je dat je dacht, nou, ik weet het niet helemaal.
4: Ja, ik vind het wel lastig. Het nummer zit zo in mijn hoofd geprint dat op het moment dat hij van God wat te luid is, dat ik dan sommige cues soms mis. Tijdens de soundcheck hebben we dat gelukkig goed kunnen fixen. Dus, maar ja, daar heb ik wel eerst een soort van moeite mee gehad om dat even te leren. Maar ik vind het echt heel erg vet om zo te doen. Ik heb heel veel respect voor klassieke muziek en ik gebruik het ook in mijn beats. Of nou, ik niet, iemand anders maakt die beats. Maar ik gebruik beats waar die klassieke muziek in voorkomt. En ik ben er altijd al wel fan van geweest. En om het nu live bij elkaar te zien komen, ik vind dat gewoon iets heel moois.
1: Ja, want vind je dat het goed bij elkaar past? Glijdt dat goed in elkaar over, de hip-hop en klassiek?
4: Ja, heel erg. Je ziet het heel veel gebeuren, maar op dit soort manieren niet zo vaak. Vaak gewoon in een instrument al, zoals wat ik dus doe. En ik vind het gewoon een hele vette ervaring om überhaupt te zien. En bladmuziek voor mijn eigen muziek vind ik ook heel vet om te zien. En,
2: En Simon heeft nu eigenlijk kennis gemaakt met jouw muziek. Mm-hmm. Maak je ook kennis dan tijdens Viva Musica met ja, de klassieke kant? Of hou je het puur op wat je zelf doet?
4: Ja, ik ga niet straks zelf achter de piano zitten of achter de viool.
2: Misschien?
4: Nee, ik ga zeker daar even blijven en even een beetje kijken hoe het is. En wat ik zeg, ik vind het hele mooie muziek, dus ik ga zeker even luisteren.
1: Ja, dit optreden is gratis straks, hè, op de donderdag. Daar kan iedereen naartoe, op de Stedenmaagd in de Bataviahaven. Maar Simon, ja, er is natuurlijk veel meer die 4 dagen. Geef eens wat highlights.
3: Ja, we brengen 20 concerten door heel de provincie. Dus in alle 6 de gemeentes zijn we aanwezig. Donderdag zijn we in Lelystad. Dus we hebben eerst een hele dag op de Stedenmaagd dat we echt een rondvaart doen. Die is uitverkocht. Maar daarna hebben we dus het gratis uurtje jongeren en klassieke muziek en hiphop. En 's avonds hebben we nog ons echte openingsconcert in Batavialand in het museum. Voilà, dat is de eerste dag. Dat is allemaal Lelystad. Op dag 2 gaan we naar Almere Haven. En daar zitten we in cultureel centrum Corrosia en in de Goederedenkerk. Daar is een familievoorstelling die echt heel tof is. Er komt een jazz-trio die bekende muziek van Chopin, van Liszt nemen. En die gaan die helemaal ontkleden en die gaan daar...
1: Die maken er moeilijke muziek van.
3: Die gaan daar jazz op inspireren.
1: Ja, ja.
3: Dus dat is ook wel heel tof. En 's avonds is er nog een muziektheaterproductie. Wat dat ik erover lees is dat het hilarisch is. Het is zang en accordeon en cello. Een hele toffe, gekke combinatie. En het is heel spraakmakend.
1: Ja, en dan staat Zeewolde en Noordoostwolde er ook nog op?
3: Ja.
1: Ja. 2 dingen daarvan dan. 1 in Zeewolde en 1 in Noordoostpolder.
3: Ja, Noordoostpolder doen we 4 concerten in een rondrit. Dat kun je met de fiets doen. Super vet. En in Zeewolde is er een oud muziekensemble die allemaal muziek brengt van de zonen van Bach. Okay. Heel tof.
1: Oh, hij had ook nog zonen?
3: Ja, en die wouden allemaal het beter doen dan de papa.
1: Ah, oké. Okay.
2: Via Musica, van 13 tot en met 16 augustus op verschillende plekken in de provincie. En wil je het hele programma eens op je gemak bekijken en wat het allemaal inhoudt, ga naar festivalmusica.nl.
5: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf
1: ontdekken. Ik heb even niet goed, ik weet niet wat ik heb gedaan. De verbouwing van ons het raakt helemaal in de war. Nee, ik weet niet wat er is, de reclame fiets, loopt, maar die produceert helemaal geen geluid.
0: Digitale zakenreizen.
1: Wat is dat? Hoor je wel geluid? Ja, zit ik door het reclame heen te kletsen? Sorry mensen. Draaiend.
0: Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Tuincentra in Flevoland vinden het niet nodig om klanten actief te informeren over giftigheid van planten. Als er om gevraagd wordt, ja, dan vertellen medewerkers het wel. Omroep Flevoland belde een aantal grote tuincentra in de provincie over wat zij vinden van de raadsvragen die in Lelystad zijn gesteld naar aanleiding van giftige planten langs wandelpaden en speeltuinen. Volgens de tuincentra weten veel mensen wel dat je niet zomaar iets in je mond moet stoppen. Actief informeren wordt dan ook niet gedaan, omdat de tuincentra bang zijn dat planten dan niet meer gekocht worden. De politie heeft gisteren een scooter van de weg gehaald bij Zeewolde na meldingen over geluidsoverlast en gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder is aangehouden. Hij had geen rijbewijs en reed zonder kentekenplaat. Ook was de scooter technisch niet in orde. Het voertuig is in beslag genomen en wordt vernietigd. Tegen de eigenaar zijn meerdere processen verbaal opgemaakt. Aardwarmtecentrale bij paprikakwekerij Hoogweg en Luttelgeest hoeft niet te worden stilgelegd. Dat heeft de Raad van State bepaald. Buurprovincie Overijssel wilde een uitgebreider stikstofonderzoek naar de installatie vanwege de angst dat stikstofneerslag in het Natura 2000-gebied de weerribben zou toenemen. De rechtbank in Zwolle stelde Overijssel eerder nog in het gelijk, maar nu is die uitspraak toch teruggedraaid. De installatie pompt heet water van ruim 2 kilometer diepte op en verwarmt daarmee kassen en een arbeidsmigrantenhotel. Meer nieuws

0: vind je op onze website omroepflevoland.nl.
1: Vanmiddag is het droog en vrij zonnig weer in Flevoland. Geleidelijk aan neemt vanuit het noorden de bewolking wel wat toe. Maar dat zal vooral vanavond gaan gebeuren. En dan gaat het af en toe ook een klein beetje regenen, met name in het noorden van onze provincie. Nou, de temperatuur ligt vanmiddag nog rond 22 graden. En vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 of 15 graden. En valt er nog een enkele laatste bui. Nou, morgen wordt een droge dag met veel zonneschijn, vooral in de middag. Er ontstaan ook wel een paar stapelwolken, maar die groeien nergens meer uit tot een bui en de temperatuur ligt rond 23 graden. Het weekend wordt een stuk warmer met 27 tot 29 graden op zondag. En dan schijnt de zon flink en staat er ook maar weinig wind.
2: Op de weg is het momenteel rustig, maar ik heb wel wat flitsmeldingen voor je. Op de A6 wordt gecontroleerd nabij de Hollandse Brug. Althans, als we de waarnemingen mogen geloven. Dat is bij hectometerpaal 43,3. En dan krijg ik er ook nog eentje door. Ook op de A6 richting Muidenberg. Bij hectometerpaal 69,2. Maar misschien is dat wel dezelfde. Je weet het maar nooit. De N50 bij Ens wordt gecontroleerd bij ongeveer hectometerpaal 264,7. En dat waren ze.
0: Dit weekend zetten 9 tuinen, verdeeld over de hele Noordoostpolder, de hekjes open. Want je kunt namelijk een bezoekje brengen aan allerlei mooie tuinen. Daar gaan we het zo over hebben met 2 van die tuiniers, die dus eigenaar zijn van zo'n tuin. Met Wies Voeste van de Stekkentuin uit Espel en Hanneke Prins van Erf E10 bij Urk. Zo meer in Studio Flevoland.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: I Won't Let the Sun Go Down on Me van Nick Kershaw. Het is 8 minuten over, wat is het, 3:30. Ik moest even kijken. Soms vind ik dat zo moeilijk.
1: Je bent alweer toe aan het weekend.
0: Ik ben toe aan het weekend eigenlijk. Ja.
1: Ik merk het, ja.
0: Ja, nee, maar weet je wat je in het weekend kunt doen?
1: Nou?
0: Echt bloemenpracht bekijken.
1: Ja,
0: daar gaan we het nu over hebben.
1: Ja, daar gaan we het nu over hebben. Ja, want tuinliefhebbers, opgelet. Komend weekend kun je je hart ophalen tijdens Noordoostpolder in bloei. 9 tuinen verdeeld over de hele polder zetten het tuinhek open en zijn dit weekend gratis te bewonderen.
0: Ja, en 2 van die tuiniers zijn bij ons. Wies Voeste van de Stekkentuin in Espel en Hanneke Prins van Erf 10 bij Urk. Jullie moeten iets dichter bij de microfoon komen zitten, want anders horen we jullie niet. Hebben we niet goed opgelet dat jullie dichtbij zitten. Jullie hebben alle 2 een flinke tuin. Het is ook flink warm geweest. Wies, hoe ligt de tuin erbij?
2: Ik mag niet klagen. We hebben water in de sloot en dat sproeien we over de tuin heen. Dus dat lukt wel aardig.
0: Ja, en dat lukt heel goed, want we hebben een bosje dahlia's gekregen.
2: Ja, die komt bij Hanneke weg.
0: Bij Hanneke.
2: Uit de tuin. Ja.
0: Dat is nu wat nu in bloei staat, de dahlia's?
3: Ja. Ik heb een speciale hoek met dahlia's en daar om te plukken, zeg maar.
0: Ja. Ik zie oranje.
3: Kleuren.
0: Ja, alle kleuren eigenlijk wel. Hè? Wit.
3: Roos, wit, rood.
1: En moet je daar nou veel werk voor doen? Of ga je even door de tuin en hups, ik heb een boeket?
3: Nou, ik heb ze op een speciale hoek staan. Dus er staan alleen dahlia's.
1: Ah, oké.
3: Okay. En daar is speciaal om te plukken.
1: Ja.
0: En hoe zit het? Want Wies die heeft dus een sloot in de buurt. Hoe zit dat dan bij jou?
3: Wij hebben ook een bronpomp. We hebben vroeger een akkerbouwbedrijf gehad. En daar bevloeien we het gezond mee. En we hebben ooit in het verleden koeien gehad. Dus we hebben een grote mestkelder en daar vangen we regenwater van de schuur in op.
0: Oh.
3: Dus we hebben ook regenwater om te bevloeien. Maar de bodem is bijna in zicht.
0: Ja,
3: dus het moet wel een keer regenen weer. Dan kan het weer aangevuld worden.
0: Ja, Hanneke, jij woont al 40 jaar in de polder. Wat maakt dat tuinieren nou zo mooi?
3: Nou, ik woon al mijn leven lang in de polder. Ik ben geboren en getogen, maar ik woon 40 jaar op de plek waar ik nu woon. Ruim 40 jaar.
0: Ja, maar wat is het dat je hier houdt?
3: Wat me hier houdt? Mijn man. En we hadden een bedrijf, dus een boerderij kan je niet oppakken en zomaar ergens anders heen.
1: Oh,
3: maar ik ben wel dol op tuinieren, dus dat is mooi meegenomen. En je hebt de ruimte om te tuinieren.
1: En hoe zit het dan? Hoe kijk jij 's ochtends uit het raam? Van, daar staat iets niet, daar is iets niet goed, daar ligt een blaadje. Hoe werkt dat bij jou?
3: Hoe werkt dat bij mij? Nou, ik kijk wel. Ik heb mooi uitzicht op de tuin vanaf mijn keukentafel. En daar heb ik de tuin ook een beetje op aangelegd, zeg maar. Dat ik, dit is wat je nu ziet, dat is mijn uitzicht vanuit het keukenraam.
1: Ja, want wat zien we dan precies? Want je hebt wat foto's meegenomen.
0: Ja, ik zie vooral veel paars in bloei. Vind ik heel mooi.
3: Ja, ik heb veel paars. Ik heb wel wat geel, maar hier toevallig niet. Nou, er staan vloksen en er staan dropplanten en er staan hosta's en van alles wat, zeg maar.
1: Wies, ik ben ook wel eens bij jou in het verleden ook als verslaggever bij jou in de tuin geweest.
2: Ja, volgens mij wel. Ik zat al aan te denken, is dat nou lang geleden was? Maar
1: je houdt het maar vol, hè? Elke keer weer die tuin. Ja. Ik ben bijvoorbeeld 15 jaar geleden bij jou geweest.
2: Ja.
1: Ziet het er dan nu heel anders uit?
2: Het ziet er wel wat anders uit. Er komen wat nieuwere planten en ik ben meer van de bladkleur dan van de bloemen. Ik zag net de hortensia's wel, die bloeien natuurlijk en die heb ik ook wel voor de bloemen, omdat ze zo lang bloeien en ze zijn zo vreselijk makkelijk. Maar voor de rest, dan kijk ik altijd bij planten, past het blad mooi bij elkaar. En die bloem die komt toch wel, en vloeken doet het eigenlijk niet. Maar bloemen die zitten er 6 tot 8 weken in. En dan de rest van het jaar moet het blad de plant kleur geven. Mm-hmm. Dus als je dan werkt met rood en grijs en bontbladige planten, heesters en bomen, dan heb je ook kleur in de tuin als het even niet bloeit.
0: Ja.
2: Dus daar hou ik me meer mee bezig.
0: Ja, want hoe doen jullie dat eigenlijk? Want ik was laatst bij het Singer in Laren, het museum. Daar hebben ze ook een hele mooie museumtuin. Daar hebben ze iemand ingevlogen die dat helemaal, een tuinarchitect, die dat wereldberoemd is en zo.
3: Die Doudolf, ja.
0: Ja, en die heeft al helemaal zo grid dan gemaakt. En dan heeft hij dat helemaal uitgetekend waar hij wat heeft geplant. Hebben jullie dat ook van jullie tuin?
2: Nou, ik heb geen tekening gemaakt. Ik ben het heet Stekkentuin, omdat ik begonnen ben met stekjes die ik vroeger van andere mensen heb gekregen.
0: Ja.
2: En nou hebben we stekken gemaakt en dan hebben we ook stekken voor andere mensen. Maar ik heb het gewoon allemaal geprobeerd. Nou, past daar, het past zus, het past zo. En
0: Hanneke?
2: Gemaakt of zo.
3: Nee. Ik ook niet. Ik gewoon op mijn gevoel.
2: Ja.
0: Ja.
3: En kijken wat leuk bij elkaar staat. En als het niet leuk is, nou, dan haal je het er weer uit. En dan probeer je een ander plekje. Ja. Zo, ook gewoon, en door veel te zien, door veel te kijken en veel te proberen. Ja. Daar, voldoende leert men, zeg maar.
1: Nu is dan komend weekend dus dat evenement, hè, dat je bij jullie kan kijken. Maar normaal gesproken, dan moeten jullie alleen genieten van de tuin. Of heb je wel verdwaalde mensen wel eens in de tuin?
2: Ja, we hebben allebei open tuin. Dat wil dus zeggen dat groepen zich kunnen aanmelden voor rondleidingen of wat dan ook. En we hebben meerdere weekenden en ik ben iedere vrijdag en zaterdag open. Dus dan ben ik gewoon in de tuin bezig. En als mensen komen, dan laat ik het werk liggen. En dan ga ik me met mijn bezoekers bemoeien.
1: En waarvoor is dit, voor wie is dan dit weekend speciaal? Voor de mensen die niet dan bij jullie komen?
3: Voor iedereen die van tuinieren houdt of denkt van nou, ik wil inspiratie opdoen bij andere tuinen om te kijken van hoe doen jullie dat? Ja. Ik vind het zelf ook leuk om ergens anders tuinen te kijken. Dus je doet overal altijd een wat inspiratie op.
0: Ja, dan kregen wij een foldertje van jullie net overhandigd. Wies, daar staan al die tuinen in, hè, die open zijn dit weekend, alle 9.
2: Ja, het zijn er meer.
0: Oh.
2: Eigenlijk, maar ze zijn niet allemaal open dit weekend. Achterop staat een kalender.
0: Ja.
2: En daar staat de datum zelf van met een mooi tulpje aangegeven welke er open zijn. In het weekend van juli waren ze allemaal open. Maar ja, mensen hebben ook als andere dingen een weekend of een bespreking of een familiedag of zo. Dus op die kalender achterop, daar kun je zien welke tuin
0: er
2: open.
0: Maar hoe kan het nou dat er zoveel zijn in Noordoostpolder? Hebben jullie elkaar allemaal aangestoken?
2: Nou,
0: of is het toeval?
2: Wij hadden de Groei en Bloei, die had vroeger 600 leden. Allemaal plantenliefhebbers. Dat is in de loop der jaren wel minder geworden. Er komt niet zoveel jonge aanwas meer bij. Alleen de ouder gaat het die blijft. Maar ja, de tuinliefhebbers die zijn er altijd wel geweest. Maar ze werkt een beetje naast elkaar heen. En de groepjes van 3 hier, groepjes van 2 daar. En Hanneke die zit in het Groei- en Bloeibestuur. Dus op een gegeven moment samen met bestuur de kop bij elkaar gestoken. En gezegd, misschien een folder. Dan kan iedereen dat zien.
1: Ja. En hoe zit het dan? Want er zijn een heleboel tuinen. Gaan jullie wel eens bij elkaar langs en zeg je dan, Hanneke, bijvoorbeeld tegen Wies, oh, jij hebt dat nu allemaal al paars, ik ga wat anders doen?
3: Nee. Iedereen werkt op zijn eigen manier. Ja. Elke tuin
1: geen
3: is anders.
1: Geen concurrentie of zo?
3: Nee, zeker niet. Echt niet.
0: Nou, Hanneke, even een tuintip voor de mensen thuis. Want ze hebben het allemaal heel zwaar met droog. Heb je een tip zodat het toch mooi blijft in deze tijd? Want niet iedereen heeft een mestschuur waar je nog water in op kan slaan.
3: Nee, een mestkelder is het.
0: Oh, ja,
3: maar waar je water in opvangt.
0: Ja.
3: Ja, en leidingwater geven. Je moet eigenlijk proberen ook droogtebestendig aan planten. Dat is tegenwoordig ook. Als je een planten hebt die heel veel water nodig hebben, dat is minder handig als je in de toekomst misschien hebt.
2: Ik heb aan de ene kant een hosta-bodem met veel hortensia's. Maar ik zit er wel over te denken als het zo doorgaat om daar een prairietuin van te maken. Want dan kun je wel water uit de sloot steeds blijven slepen. Maar na 2-3 dagen dan hangt het toch weer slap.
0: Ja, dus de hortensia die staat
2: op die vraagt heel veel vocht. En dat ligt maar net aan de zijkant krijgen ze net 2 uur zon. Maar dan waait het bijna niet. Dus met die brandende zon van laatst van 30 graden... dan heb je soms meer last van verbranding.
1: Dan moet je bij mij komen kijken. Ik heb een prairietuin.
0: Oh ja, maar je hebt er toch gewoon helemaal niks aan, denk ik. heb je wel plantjes? Ja.
1: Ik heb plantjes. Het ziet er best wel hard uit.
0: Oh, oké, vooruit.
2: Ik wou nog wel even één ding zeggen. Ja. Niet alle tuinen zijn gratis. Sommige vragen intree, andere is vrije gift. En enkele zijn gratis te bezoeken. Ja.
0: Heel goed. Nou, wil je dit weekend dus op pad, dan kun je dat doen in Noordoostpolder. Wil je kijken welke er dan allemaal open zijn, ga dan naar de website van Groei en Bloei Noordoostpolder. En dat is noordoostpolder.groei.nl.
3: Ja, en het is handiger nog om te kijken op bezoekmijntuin.nl. Daar staan alle open tuinen in het hele land in.
1: Het hele land zelfs.
3: En dan kan je, ja, precies. En daar staat tuinroutes. Onze tuinroute van de Noordoostpolder staat er ook bij.
2: Ja, van Flevoland.
1: Bezoekmijntuin.nl.
3: Dat is een goede website.
2: Per provincie. Dan kun je Flevoland opzoeken. Daar staan de tuinroutes. En dan vind je het ook wel.
0: Een leuke weekendje. Kan je lekker op pad. Dus ja. Wies Voeste van de Stekkentuin en Hanneke Prins van Erf E10. Dank jullie wel en heel veel plezier dit weekend.
4: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

Somebody Else's Lover van Total Touch. En we gaan naar 4 uur. Krijg je het NOS-journaal natuurlijk. Klokslag 4 uur. En na 4 hebben we contact met de Consumentenbond. En die zijn een beetje boos over de kosten die komen kijken als je iets gaat annuleren. Want niet altijd krijg je je geld terug. Daar straks meer over. Nu George Baker Selection, My Little Green Bag. Nou. Oh, ik klonk als een DJ en dan faal ik echt gewoon als de eerste beste amateur. Dat moest dus Little Green Bag zijn. Nou, daar komt-ie.

0: Dit is Flevoland.
1: Toen die jubeltonde was dat ouders een ton weg konden geven aan hun kinderen. Ja, dat levert wel ongelijkheid op. Hè? Jouw ouders hebben het wel, mijn ouders niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
3: Oh, wat goed.
2: Doe je ding en kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Limited edition op de Flevoland Nawaka 2026.
0: Dit is Flevoland.
5: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goed nieuws voor zwemmers in Almere. De waarschuwing voor blauwalg bij het Stedenwijkstrand en het Lumièrestrand is ingetrokken. Dat meldt de Omgevingsdienst. En het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang duizenden documenten over Cornelis Lely. Het Flevolands archief heeft de stukken ingescand en nu gepubliceerd. Meer nieuws zometeen uitgebreid om 16:30.
6: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dat is weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie. Ik heb eindelijk eens een keer een file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Let op, 5 minuten. Over 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan de flitsers. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaal 69,2. Radar ook op de Zeewolderdijk bij Zeewolde. In beide richtingen hectometerpaal 4,6. En de Palmpolstraat in Almere, daar staat hij ook nog steeds.
9: Ja, soms heb je een reisje die je moet afzeggen. Of dat je moet afzeggen. Of dat je theaterkaartjes hebt en dat wil je afzeggen. Maar ja, dan moet je toch nog volle pond betalen. Terwijl je er niet naartoe gaat. De Consumentenbond vindt dat er betere regels moeten komen rondom annuleren. Je hoort ze er zo over in Studio Flevoland.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: John Mayer met Last Train Home. Ja, tweede uur van Studio Flevoland op deze donderdagmiddag. Rob, jij vertelde dat jij wel eens, want wij draaiden net John Mayer. Dat liedje dat heeft een videoclip. En dat is opgenomen in het Centraal Station van Los Angeles. En daar ben jij geweest.
1: Ja, en dan was ik om daar. Want in Los Angeles kun je ook rondleidingen krijgen. Want Los Angeles is eigenlijk best wel lelijk. Maar er zitten ook mooie stukjes bij. We gingen dan een wandeling doen met zo'n gids. En toen moesten we daar verzamelen. Toen dacht ik, hé, dat ken ik wel.
0: Herkende je het ook, die plekken dan?
1: Ik herken die plekken, ja, van de films die daar opgenomen zijn en zo.
0: Ja, maar jij zegt.
1: Het is een heel mooi station trouwens.
0: Ja, dus dat is wel. Ja, want ik vond. Het was een rare stad, Los Angeles. Het zijn eigenlijk een soort dorpen die steeds tegen elkaar aangegroeid zijn.
1: Ja, heel veel beton en het is niet gezellig, laat ik het zo zeggen.
0: En ik weet niet, wanneer was jij er, hoeveel jaar geleden?
1: Oh, dat was nog voor COVID.
0: Oh, nou, ik ben daar 3 of 4 jaar geleden geweest. En je schrikt er gewoon van. Hele straten, daar staan dan allemaal tenten en campers.
1: Oh, ja,
0: en
1: daar daklozen.
0: Dus allemaal daklozen.
1: Ja, ja.
0: En er wordt gewoon geen oplossing voor gezocht voor die mensen. En je bent binnen 3 weken verslaafd aan de drugs.
1: Ja, je hebt daar ook een wijk, het Skid Row noemen ze dat. Daar zitten de meesten, daar moet je ook niet rondlopen.
0: Nee, het is ook. En ik voelde me echt heel bezwaard. Want je rijdt daar met je auto rond en je denkt alleen maar, ik wil hier weg. Terwijl je eigenlijk niet, zo wil je eigenlijk niet met mensen omgaan natuurlijk.
1: Jammer dat daar niks aan gedaan wordt of aan gedaan kan worden. Ja. Ik weet niet, is er nou geen wil of is er geen geld?
0: De vraag is, er zijn heel veel programma's, maar die mensen, dat worden daar niet door bereikt, begrijp ik.
1: Californië is toch een democratische staat. Dus dan denk je een beetje sociaal.
0: Ja, maar ja, als je niet geholpen wil worden, dan wil je niet geholpen worden natuurlijk. Hè?
1: Dat is waar.
0: Dat is ook zo. Goed, zometeen bellen we met de Consumentenbond. Want we gaan allemaal massaal op vakantie. Maar ja, soms zit het tegen en dan kun je niet. En dan wil je het afzeggen. En dan blijkt je toch voor het annuleren ook veel geld te moeten betalen.

0: Undecided.
1: Je boekt een vlucht, hotel of een dagje uit, maar moet onverwacht afzeggen. Dan blijkt vaak dat je je geld niet terugkrijgt. Ook niet als je maanden van tevoren annuleert. Dat is onredelijk, althans het vindt de Consumentenbond.
0: Ja, we praten erover verder met Babs van der Staak van de Consumentenbond. Babs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zijn er eigenlijk algemene regels rondom annuleren?
2: Nou, in Europa geldt wel dat je recht hebt op eerlijke en redelijke annuleringskosten. En je kunt je heel goed afvragen of als jij maanden van tevoren al een vliegticket annuleert, of het dan redelijk is dat je je hele, alle kosten zeg maar, die je gemaakt hebt kwijt bent.
0: Ja, want het staat dus niet duidelijk omschreven wat dan redelijk is.
2: Nee, dus dat zou je dan eigenlijk als consument aan moeten vechten. Hè? Wij zeggen ook van, als je als reiziger denkt, hey, dit is eigenlijk wel heel raar, dan zou je daar eens een keer een zaak over kunnen starten bij een luchtvaartmaatschappij en kijken wat dat oplevert. En het is natuurlijk ook wel iets waar wij van zeggen van, wat kunnen we hier nou aan doen? Want bij pakketreizen bijvoorbeeld is dat heel anders geregeld. Dan heb je een staffel, zoals dat heet. En hoe langer van tevoren je annuleert, hoe meer je terugkrijgt. Dat klinkt natuurlijk al veel redelijker.
1: Ja. Nu heb ik een annuleringsverzekering. Dat heb ik dus eigenlijk helemaal niet nodig, want ik verneem nu dat je dus van tevoren eigenlijk, je kunt best annuleren zelf, zonder annuleringsverzekering.
2: Ja. Dat ligt eraan. Hè. Dus een annuleringsverzekering is meer als er iets gebeurt, dus zeggen je wordt ziek of er is een sterfgeval in je familie, dan kun je gebruik maken van zo'n annuleringsverzekering. En dan betaalt die annuleringsverzekering, als jij een gegronde reden hebt, die kan die wel terugbetalen. Moet je trouwens wel die annuleringsverzekering of doorlopend hebben of meteen afsluiten na het boeken van de reis. Dat mag niet pas als er iets gebeurt, zeg maar. Dan is het inderdaad zo, bij een pakketreis soms als je bijvoorbeeld een accommodatie boekt, dan als je maar ver genoeg van tevoren annuleert, dan krijg je best nog wel een deel van de kosten terug. En dat staat dan allemaal in de voorwaarden, de reisvoorwaarden van de ANVR. Daar kun je dan ook terecht. Maar dan krijg je dus niet het geld terug van die verzekering, dan krijg je het geld gewoon terug van de reisorganisatie.
0: Ja. Dan als we even inzoomen op die luchtvaartmaatschappijen, hebben jullie nou goed in beeld hoe die nou omgaan met die annuleringskosten?
2: Ja, in principe is het daar gewoon, je bent je geld kwijt. Dus op het moment dat jij een vliegticket boekt en je voor over een half jaar en 2 weken nadat je geboekt hebt, denk je van, oh, dat komt eigenlijk helemaal niet uit. Want ik noem maar wat, iemand zegt, oh, ik ga dan trouwen. En je denkt, oh jeetje, daar had ik eigenlijk wel bij willen zijn. Ja, dan ben je gewoon je geld kwijt. En dat is natuurlijk heel onredelijk, hè, want zo'n vliegticket kunnen ze zo lang van tevoren best nog wel aan iemand anders verkopen. En misschien nog wel voor meer geld ook. Want hoe dichter op de datum van vertrek, hoe meer ze vaak vragen voor zo'n ticket. Dus ja, het lijkt gewoon niet helemaal passend dat ze zeggen van het hele financiële risico ligt bij de consument.
0: Ja, ik heb een keer gehad, toen moest ik helaas mijn vliegreis afzeggen. Mijn hele vakantie eigenlijk afzeggen omdat ik medisch iets had. Ik had het aan mijn rug. Mm-hmm. En toen had ik dat gedaan. En toen ging ik bij de luchtvaartmaatschappij contact opnemen van, nou, hoe zit dat nou? Zei ze, jij moet je een briefje halen bij de dokter. Zo, daar kwam het eigenlijk op neer. Dus ik naar mijn huisarts. Wat denk je dat hij zegt? Ja, dat mag ik helemaal niet geven aan derden. Dat is iets tussen jou en mij. Je mag helemaal geen doktersverklaring.
2: Ja. Oh, wat vreemd inderdaad. Ik dacht ook wel dat het altijd mocht voor een verzekering.
1: Ja, dat dacht ik ook.
2: Ja. Maar het is in ieder geval wat wel goed is om te weten, is dat je de luchthavenkosten, en vaak betaal je ook nog luchthavenkosten en vliegbelasting, die kun je vaak wel terugkrijgen. Want een luchtvaartmaatschappij, als jij niet meegaat, dan als jij zegt van, nou, ik ga niet op die vlucht, en je kunt dat ook aantonen, en je hebt dat ticket geannuleerd, dan die kosten hoeft de luchtvaartmaatschappij ook niet te betalen. Nee. Dus die kun je dan terugvragen via de luchtvaartmaatschappij, via de boekingssite, via de reisorganisatie. Ja, en die kosten zijn voor Schiphol ook al €82 per passagier. Dus, mocht
0: heb je dat wel terug.
2: Ja, heb je in ieder geval nog iets terug.
1: Maar ja. Babs, waarom, als het meer op kan brengen, waarom doen ze het dan?
2: Waarom ze zeggen van ja, je moet alles terugbetalen. Ja, dat zijn dan de voorwaarden die zij stellen. Dus jij hebt dat geboekt en je bent er dan mee akkoord gegaan van oké, ik betaal dit bedrag. Je krijgt geen geld terug. Maar je kunt je dus afvragen of dat redelijk is en of dat wel mag. Maar dat is wel iets wat zij stellen. En wij hebben ook wel informatie opgevraagd van hoe zit dat met jullie annuleringskosten? En kunnen jullie dan aantonen van dat die kosten redelijk zijn, daar geven ze gewoon geen antwoord op. Dan zeggen ze dat is vertrouwelijke informatie en die delen we niet.
0: Nee. Hoe zit het eigenlijk in de hele recreatiesector? Is het overal zo lastig?
2: Nou, bij bijvoorbeeld accommodaties, het ligt er een beetje aan, natuurlijk via wie je boekt. Dan heb je soms wel dat je nog kunt annuleren tot de dag voor vertrek. Dat is natuurlijk heel gunstig, daar betaal je vaak wel iets meer voor. En bij dierentuinen en attractieparken, verschilt het soms ook. Soms heb je flexibele tickets, dan heb je nog wat bedenktijd. Voor sommige tickets heb je 100% annuleringskosten. Het verschilt een beetje. Maar waar wij dus eigenlijk zowel voor die vliegtickets als voor dierentuinen als voor hotels naartoe willen, is dat er staffels zijn. Dus hoe langer van tevoren je annuleert, hoe meer je terugkrijgt. Want dan is het gewoon niet redelijk. Je kunt een huisje dan nog best verhuren. Een dierentuinkaartje kun je nog best verkopen. Een vliegticket. Het is echt niet dat jouw stoel dan leeg blijft. Dan hebben ze zowel dat geld van jou voor je vliegticket en dan verkopen ze het nog een keer en dan hebben ze twee keer geld voor één stoel.
0: Ja, een verdienmodel wordt het op die manier. Goed.
2: Ja, precies.
0: Nou, bij deze hebben we je oproep gehoord. Ik hoop dat de vliegtuigmaatschappijen en de rest ook zitten luisteren. Dankjewel, Babs van der Staak van de Consumentenbond.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: geld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Komend weekend kunnen tuinliefhebbers hun hart ophalen tijdens Noordoostpolder in bloei. 9 tuinen, verdeeld over de hele polder, zetten hun tuinhekje open en zijn dit weekend gratis te bewonderen. De organisatie is in handen van Groei en Bloei. De politie heeft gisteren een scooter van de weg gehaald bij Zeewolde, na meldingen over geluidsoverlast en gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder is aangehouden. Hij had geen rijbewijs en reed zonder kentekenplaat. Ook was de scooter technisch niet in orde. Het voertuig is in beslag genomen en wordt vernietigd. Tegen de eigenaar zijn meerdere processen verbaal opgemaakt. De aardwarmtecentrale bij paprika-kwekerij Hoogweg in Luttelgeest hoeft niet te worden stilgelegd. De Raad van State heeft dat bepaald. Overijssel wilde een uitgebreider stikstofonderzoek naar de installatie vanwege de angst dat stikstofneerslag in het Natura 2000-gebied de Weerribben zou toenemen. De rechtbank in Zwolle stelde Overijssel eerder nog in het gelijk, maar die uitspraak is nu teruggedraaid. De installatie pompt heet water van ruim 2 kilometer diepte op en verwarmt daarmee kassen en een arbeidsmigrantenhotel. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
7: Middag de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie. Volgens het kabinet is er geen sprake van een acute natuurramp. In Israël is een kolonist aangeklaagd vanwege de dood van een Palestijnse activist. Die werd vorig jaar op de westelijke Jordaanoever doodgeschoten. De kolonist kreeg aanvankelijk huisarrest. Nu komt er dus een strafzaak.
8: Vanmiddag is het droog en vrij zonnig weer in Flevoland. Geleidelijk aanneemt vanuit het noorden de bewolking wel wat toe. Maar dat zal vooral vanavond gaan gebeuren. En dan gaat het af en toe ook een klein beetje regenen, met name in het noorden van onze provincie. Nou, de temperatuur ligt vanmiddag nog rond 22 graden. En vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 14 of 15 graden. En valt er nog een enkele laatste bui. Nou, morgen wordt een droge dag met veel zonneschijn, vooral in de middag. Er ontstaan ook wel een paar stapelwolken, maar die groeien nergens meer uit tot een bui en de temperatuur ligt rond 23 graden. Het weekend wordt een stuk warmer met 27 tot 29 graden op zondag. En dan schijnt de zon flink en staat er ook maar weinig wind.
9: Verkeersinformatie, op dit ogenblik 1 file op de A27 is die te vinden. Utrecht-Almere, tussen

0: Hilversum en Eemnes 4 minuten vertraging. Dan nog de flitsers. Radar op de A6, Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 69,2. Op de N50 bij Enschede ook gecontroleerd, hectometerpaal 262,9. En op de Zeewolderdijk in Zeewolde is het ook bal. Op de N707 is dat in beide richtingen, hectometerpaal 4,6.
1: Rob en ik hadden het net over ons avondeten. We kunnen alle twee nog wel wat inspiratie gebruiken. Wat eet jij? Laat het even weten. 0320 28 50 50 kun je ons appen. Heb je nou echt een moeilijk recept, dan moet je hem ook delen. Want anders weten we niet hoe we het moeten maken. Waar heb je vlees, vis?
0: Wat plofkipburger.
1: Plofkipburger?
0: Nee, tenminste, ik weet niet. Het is in ieder geval een kipburger.
1: Een kipburger. Goed, geef even door wat je vanavond eet. We willen weten wat Flevoland straks voorgeschoteld krijgt. 0320 28 50 50.
2: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

En Anke die deelt een receptje met ons. Ja, ze heeft de spaghetti aglio e olio. Dat is met knoflook en chili vlokken. Ja, Rob en ik die zijn op zoek naar goede recepten. App er eventjes eentje door. 0320 28 50 50.

met Choose in Texas. En volgende week gaat ze verder met haar tour door Amerika. Voorlopig is ze niet in Europa te bewonderen. De aankomende maanden maakt ze gewoon haar tour in Amerika af. En het is maar afwachten of ze dan de grote oversteek naar deze kant maakt. Wel grappig dat zij op dit moment in de, ja, dat noem je dan de heetste lijst in Amerika, de Hot 100 Billboard, daar staat ze maar liefst 3 keer in de top 10. En dan is dit nummer, Choose in Texas, staat ook nog op nummer 1. Dus ja, ik denk dat Ella een enorme topzomer heeft op dit moment. Ja, dan nu een oude topper. Willie DeVille met Hey Joe.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: En volgens mij Mariska Veren, de zangeres van Shocking Blue, die had het ook.
1: Wat had ze?
0: Waar ze over zongen, Shocking, ja, over Venus, van dat het op en top een vrouw is. Ben je er nog? Je microfoon hangt op je navel. Dat kan toch allemaal niet?
1: Ik denk, waarom hoor ik mezelf?
0: Wat is het voor amateurisme?
1: Ik weet niet wat vandaag is.
0: Ach, we hebben het zwaar. We moeten nog
1: even. Vertel jij even wat we straks hebben na vijven.
0: Ja, dode vis. Het gaat helemaal niet zo goed met de vissen in de Oostvaardersplassen. Dus van alles natuurlijk met dat waterpeil daar aan de hand. En door de droogte gaat dat allemaal veel sneller. We hebben ook aandacht voor het archief van Lely. Je weet ook Cornelis Lely, de man die deze polder bedacht. Ed Voigt uit Lelystad, die heeft al jaren een papieren archief. En dat is nu gedigitaliseerd en bereikbaar via internet als je dat hebt. En volgens mij gaan we ook nog eventjes langs bij Nawaka, het grote waterscoutkamp in Zeewolde. Nou, en tot die tijd krijg je van ons allerlei fijne muziek. Bijvoorbeeld Maan komt er nog even aan. En Alex Warren met Passenger.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Dit is Flevoland.
1: Toen die jubeltonde was dat ouders een ton weg konden geven aan hun kinderen. Ja, dat levert wel ongelijkheid op. Hè? Jouw ouders hebben het wel, mijn ouders niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
3: Oh, wat goed.
2: Doe je ding en kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Limited edition. Op de Flevoland Nawaka 2026.
0: Dit is Flevoland.
5: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Zometeen om 16:30 krijg je uitgebreid het regionieuws. En we gaan zo direct na 17:00 en na het NOS-journaal natuurlijk blikken op het nieuws van vandaag.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie van de ANWB. Zowaar twee files. Eentje te vinden op de A27. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en het knooppunt Lunetten. 4 minuten. De rechte rijstrook is afgesloten. Staat niet bij waarom. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 9 minuten vertraging. Over 5 kilometer stilstaand verkeer. Twee flitsmeldingen nog. De N50 bij Ens in beide richtingen. Hectometerpaal 264. En op de Zeewolderdijk bij Zeewolder wordt ook gecontroleerd in beide richtingen. Hectometerpaal 4,6.
9: In de Oostvaardersplassen zakt per dag het waterpeil met 1 centimeter. En dat betekent dat de vissen het steeds moeilijker krijgen. Er zijn ook al heel veel dode vissen gevonden. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
17: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Hoort gewoon bij de Franse muziek. Er is zo'n trekzak erbij.
1: Ja, toch? Ik dacht aan iets anders. Wat?
0: Ingrid was dat en tu es foutu. Het is inmiddels 8:08.
1: Het waterpeil van het oppervlaktewater in de Oostvaardersplassen zakt per dag met 1 centimeter. Dat komt door de aanhoudende droogte. Delen van de plassen zijn drooggevallen en op sommige plaatsen staat nog maar een paar centimeter water. Veel vissen, zoals karpers, zijn inmiddels dood. Staatsbosbeheer ziet dit met ledenogen aan en zegt niets te kunnen doen. Je hoort daarover Hans-Erik Kuipers, boswachter van Staatsbosbeheer.
2: Er is wel wat vissterft opgetreden en dat is ook, het is een vreselijk gezicht. Het is ook niet fijn. Maar ik moet tegelijkertijd zeggen, je handen jeuken om iets te gaan doen. En tegelijkertijd is dat dilemma, we kunnen niet zoveel.
3: Wat wilt u dan doen en wat kunt u niet?
2: Je kunt twee dingen doen, is uitvangen of water bijlaten. Om met dat laatste te beginnen. We hebben vorig jaar in deze plas nog water in kunnen laten. Maar als je ziet waar het water vandaan kwam, dat was de Keersluisplas hierachter. Daar staat het water inmiddels zo laag dat je er ook geen water uit kunt pompen hier naartoe. En ten tweede is de hoofddiepte precies hetzelfde. Daar zouden we ook water in kunnen laten. Waar het niet dat de pomp die daar ooit eens heeft gestaan, die werkt al jaren niet meer. En op een andere manier kunnen we daar geen water in laten. En dan zeg je dan vang je ze uit. Maar dan heb je dus levende vis hier bij je en die kan je niet uitzetten. Dat mag niet.
3: Maar er is toch water genoeg, zou je zeggen. Hè? De Lage Vaart loopt die vlakbij. Ja. Zou je daar dan geen vissen kunnen uitzetten?
2: Nee, dat vindt de waterschap niet wenselijk. En het is een ander ecologisch systeem. Waar ze zeggen, nou, daar moeten we geen karpers, want het gaat hier om karpers, inzetten.
3: Ja, dus dat mag gewoon niet?
2: Nee, en ik voel me ook een beetje met mijn handen gebonden in deze situatie. Ik wil ook niet voor weglopen, maar dit is wel de consequentie van al die periodes met droogte, ook vorig jaar, 2019, 2018, zie je dit vaker optreden. En het is, het is geen leuk gezicht, het is ook niet fijn.
3: Maar hier moeten we mee leren leven.
2: Nou, we moeten zeker met in de toekomst misschien eerder met groepen kijken wat kunnen we nog doen. Maar dit is wel wat vaker optreedt. Ja. En in dit geval zijn we met handen gebonden.
3: Maar als iets droog valt, dan kan dat misschien ook weer iets nieuws creëren, iets veroorzaken. Is daar bijvoorbeeld sprake van?
2: Nou ja, het is moeilijk om deze situatie iets positiefs te melden. Maar het heeft wel te maken dat deze karpers die hier zaten, die eten, die maken het water heel troebel. Dat betekent, het vreet ook alle amfibieën en alle eitjes van andere vissen weg. Dus misschien is het voor deze pool ook wel een toekomst dat er een soort natuurlijke reset is van dit plasje. En dat we daarmee een nieuw leven kunnen creëren. En dat is eigenlijk wat in de natuur gebeurt, zoals ook in de grote plassen. Maar ja, dus in dit geval is het natuurlijk wel een toekomstperspectief dat het misschien ook nog wat positiefs heeft. En daarnaast dat ook de vissen, dat brengt ontzettend veel insectenleven hierbij. En dat is juist de basis van het voedselsysteem.
3: Het water zal ooit wel een keer weer terugkeren. Maar hoe zit het dan met de visstand? Want als er nu geen vissen meer zijn, komen de vissen nog wel weer terug?
2: Ja, die komen beslist terug. We hebben het al op andere plekken hier in de Oostersplassen gezien. We hebben een slenk aangelegd in de Hollandse Hout. En dat zijn precies de plekken waar na 1 of 2 jaar alweer nieuwe vis zit. He, via de poten van eenden wordt dat overgebracht daar. En als er weer verbinding is tussen diepere delen en minder diepere delen, dan kan die vis prima gaan paaien, zoals we dat in het kerngebied ook zien.
1: Om te voorkomen dat wandelaars gehinderd worden door de lucht van rottende vis, heeft Staatsbosbeheer op veel plekken de dode vissen wel opgeruimd.

0: Bill Withers met Lovely Day. Ja. En of het wel een fantastische dag was vandaag, dat kunnen we vragen aan Floris Lafeber bij Weerplaza. Een lovely day. Vond jij dat ook zo, Floris?
1: Dat vond ik wel. Zeker in vergelijking met voorgaande dagen toen het een stuk warmer was.
0: Ja, het was ook zo aangenaam in huis vanmorgen met alles open.
1: Ja, prima weerbeeld vandaag. Echt een Hollandse zomerdag waarin stapelwolken en zonneschijn elkaar afwisselden. Temperatuur ook niet al te hoog met maximaal 22 of 23 graden in het zuiden van het land. En daarbij was het overwegend droog, maar ik denk dat we halverwege de avond en gedurende de nacht naar vrijdag een enkele bui kunnen verwachten in het noorden van de provincie.
0: Ah, ik vond ook wel, ik heb niet heel veel verstand van wolken, maar ik heb geleerd dat als wolken vrij trechterig omhoog gaan, dat het vrij turbulent is in de lucht.
1: Inderdaad, ja, dat kan kloppen. Vanavond en vannacht wat toenemende bewolking vanuit het noordwesten. Op de meeste plaatsen is het aanvankelijk nog droog, maar tijdens de nachtelijke uren kunnen er wel enkele lichte buien vallen. Met name in het noordelijk deel van provincie Flevoland. Dus de Noordoostpolder krijgt wel een aantal millimeters regen. Maar of de regio rondom Almere ook wat regen kan verwachten, dat betwijfel ik ten zeerste nog.
0: Dat is wel jammer, dat is mijn regio. Morgen, is het een beetje vergelijkbaar met vandaag?
1: Ja, eigenlijk een copy-paste met vandaag. Flink wat ruimte voor de zon, daar beginnen we mee. En halverwege de ochtend ontstaan er weer van die dikkere stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een enkel licht buitje in het noorden van het land is niet geheel uitgesloten. Het enige verschil met vandaag is wel dat er morgen een stuk minder wind staat. Dus de wind is morgen hooguit matig van kracht langs de grote meren. En met niet al te veel wind wordt het dan 23 of 24 graden. Dus ook morgen een prima zomerdag.
0: Ja, maar ik heb begrepen dat de warmte wel weer terugkomt.
1: Ja, die komt zeker wel weer terug. En dat begint al in het weekend, want dan wordt het 27 graden op de zaterdag. Een hoge drukgebied trekt naar het oosten van Europa en daardoor draait de stroming naar het zuiden. Voert hele warme lucht vanaf Frankrijk en België naar Flevoland toe, met een forse temperatuurstijging als gevolg. En zondag kan het op meerdere plaatsen zelfs 28 of 29 graden worden. En daarbij is het op zaterdag en zondag zonovergoten met nauwelijks bewolking.
0: Oké, je trekt dat een beetje door naar volgende week ook?
1: Ja, dat trekt zeker door. Maar op maandag en dinsdag houden we te maken met flink wat ruimte voor de zon. De kans op een bui is ook dan behoorlijk klein. Maar we zien wel dat de wind tijdelijk naar het noordwesten gaat draaien, waardoor het iets minder heet is dan in het weekend. Maar vanaf woensdag krijgen we opnieuw te maken met een hele portie warme lucht vanuit het zuiden. En dan kan het meerdere dagen zelfs tropisch warm worden in de provincie. Het is ongekend inderdaad, weet het. Maar een klein voordeel is wel dat de nachtelijke temperaturen wel behoorlijk aangenaam zijn met 12 tot 15 graden.
0: Oké. Nou ja, voor veel mensen is volgende week volgens mij de laatste week van de zomervakantie. Dus je kan nog eventjes alles eruit peuren wat erin zit volgens mij zo.
1: Ja, dat zou ik zeker maar doen. Ja. Want daarna neemt de wisselvalligheid wel echt toe, denk ik.
0: Oké. Goed, nou Floris, dankjewel. Eens smakelijk zo meteen.
1: Fijne dag, hè. Doei.
0: Hoi.

0: Dasha met Alston.
1: Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang duizenden documenten over Cornelis Lely, een man van 100 kilo met een hoge stem. Ook die informatie is te vinden in het archief. Het Flevolands Archief digitaliseerde de collectie. Ed Voigt.
2: Dit boek heb ik gekocht voor 15 euro. Het was te koop bij een antiquariaat voor 400 euro, maar er stond bieden, dus 15 euro geboden en de volgende dag had ik het thuis.
3: Ed Voigt, ja, en dat is dan een van de hoeveel documenten die u in totaal heeft over Cornelis Lely?
2: Dat is ongeveer 1000.
3: Ja, het is echt uw levenswerk, dit archief.
2: Dit is echt mijn levenswerk geweest. En nog steeds.
3: De documenten die u verzameld heeft geven natuurlijk inmiddels een heel compleet beeld over zijn levensloop. Maar er staat ook allerlei persoonlijke informatie in. Heeft u het idee dat u een beetje bevriend bent met die beste man inmiddels? U moet hem heel goed kennen, denk ik.
2: Nou, sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
3: En klopt dat, denkt u?
2: Nou, ik onderzoek alles wel heel nauwkeurig en dat deed Lely ook.
3: Ja, waarom vindt u dat belangrijk om zijn leven zo nauwkeurig te onderzoeken?
2: Het was een fascinerende staatsman. Want hij heeft over de hele wereld van allerlei dingen tot stand gebracht. En het gewone publiek in Nederland die zegt altijd Lely, Afsluitdijk, Polders. Maar ja, hij heeft veel meer tot stand gebracht.
3: Met Jens van Lingen, junior archivaris hier bij het Flevolands Archief, zijn we even achter de computer gedoken om te kijken naar dat online archief. Wat zien we hier bijvoorbeeld?
4: Hier zien we een gescande paneel waarin je de levensloop van Cornelis Lely ziet. Dat is van 1854 tot 1929. En je ziet eigenlijk een mooi beeld van de functies die hij heeft bekleed, de projecten waar hij aan heeft meegewerkt. En wat hij nou allemaal eigenlijk gedaan heeft.
3: Ja, een hele grote poster, dus gemaakt door Ed Voigt.
4: Ja.
3: Meer dan 1000 stukken in totaal. Welke waarde heeft zo'n archief nou?
4: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
3: We lezen ook hele interessante personalia die misschien niet meteen relevant zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld gelezen dat hij 1,75 meter lang was en het grootste gedeelte van zijn leven 100 kilo heeft gewogen. Dat hij een goede spreker was, maar wel een beetje een hoge stem had. Heeft u zelf dan ook het idee gekregen tijdens het digitaliseren en online archiveren van zo'n archief, dat je een persoon een beetje leert kennen, dat iemand gaat leven in je hoofd?
4: Ja, zeker. Je ziet gewoon eigenlijk zijn levensloop, dus van kind af aan, waar hij heeft gestudeerd. Maar ook zijn werkzaamheden en hoe hij daarin stond. En uiteindelijk leer je wel redelijk goed kennen hoe hij dacht. En waar zijn belangen waren. Dus dat is wel, je leert zo'n persoon wel kennen, ja.
1: Junior archivaris Jens van Lingen was dat over het Cornelis Lely archief van Ed Voigt. Nu gedigitaliseerd. En de bijdrage was trouwens van Ruben den Harder.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: kunt wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Een vrouw stond vandaag voor de politierechter vanwege een poging tot oplichting in Almere. Ze werd in 2020 aangehouden toen ze een pinpas wilde ophalen bij een woning. De bewoner was even daarvoor gebeld door iemand die zich voordeelt als bankmedewerker. De rechter vindt de poging tot oplichting bewezen en de vrouw is ook medeplichtig aan witwassen. Omdat de zaak al zo oud is, hoeft ze niet de gevangenis in. Wel moet ze een van de slachtoffers €2500 terugbetalen. In de Oostvaardersplassen is momenteel sprake van grote vissterfte. Iedere dag zakt door de droogte het waterpeil 1 centimeter. Staatsbosbeheer kan weinig doen, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers. Water bijvullen vanuit de Keersluisplas kan niet. De waterstand daar is ook al veel te laag. En vissen verplaatsen naar de lage vaart mag niet van het waterschap vanwege het ecologisch systeem. Kuipers verwacht dat de natuur zich wel weer herstelt. Komend weekend kunnen tuinliefhebbers hun hart ophalen tijdens Noordoostpolder in bloei. 9 tuinen, verdeeld over de hele polder, zetten het tuinhekje open en zijn dit weekend gratis te bewonderen. De organisatie is in handen van Groei en Bloei. En Almere City FC geeft 2 spelers van Jong Almere City FC hun eerste profcontract. Het gaat om linksback Bas Pennock en centrale verdediger Sten Teunissen. Pennock kwam vorig jaar over van NAC Breda en speelde 26 wedstrijden. En Teunis sloot in 2024 aan bij Jong Almere City FC. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is. De brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. Maar uiteindelijk overleed ze door verdrinking. Dan het weer. Veel zon en af en toe bewolking. Bij 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag.
5: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prima zomerdag in de provincie neemt op nadering van een occlusiestoring de bewolking toe in onze provincie. Vannacht kan er dan een enkele bui vallen in de Noordoostpolder bij minima tussen de 14 en 16 graden. De westelijke wind zwakt geleidelijk in kracht af. Na morgen volgt er opnieuw een prima zomerdag in de provincie waarbij zonnige perioden en stapelwolken elkaar afwisselen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog, alleen het noorden van het land is gevoelig voor een enkel licht buitje. Halverwege de middag, dan lossen de stapelwolken op en er volgt een zonnige avond in onze provincie. De temperatuur stijgt naar 22 of 23 graden.
6: Verkeersinformatie op dit ogenblik. 3 files op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is vertraging 7 minuten over 4 kilometer stilstaand verkeer. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 10 minuten. En op de N305 Dronten-Almere tussen Almere-Hout en de A6 4 minuten vertraging. Dan nog flitsers op de A6 Lelystad richting Muidenberg wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 69,2. Op de Bidding-Ringweg in Dronten beide richtingen hectometer 1,4 en op de Zeewolderdijk bij Zeewolde in beide richtingen hectometerpaal 4,6.
3: Deze hele week vieren we feest, want verschillende dorpen in Noordoostpolder vieren een jubileum. En vandaag komen we uit bij Nagelen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
2: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Earth, Wind and Fire was dat met And Love Goes On. Het is 6:08. We gaan naar Noordoostpolder.
1: Het is feest in Noordoostpolder. 4 dorpen vieren een jubileum en vandaag zijn we in Nagelen. 70 jaar geleden waren daar de eerste huizen klaar. Ilko Tuininga is de dorpsvoorzitter.
2: Ik woon hier mijn hele leven. Ik heb nooit een andere postcode gehad, dus ik woon hier mijn hele leven al. Maar wat het voor mij betekent, dat het een mooi dorp is om te wonen. En dat alles hier eigenlijk wel is voor ons. Ja.
3: Nagelen. 70 jaar geleden ontstaan en tot op de dag van vandaag uniek.
2: Hoe ik Nagelen zou omschrijven? Nou, een plat dorp. Dat sowieso. Maar zeker een dorp met een grote samenhang in de bevolking. We hebben een mooie groep met mensen die veel activiteiten organiseren. We hebben een leuke feestcommissie. We hebben een MFC in het Rietveld waar we nu naast staan. Waar veel georganiseerd wordt en er is veel samenhang in het dorp. Er wordt veel opgepakt. En het is een gezellig dorp om in te wonen.
3: En je hebt zelfs een museum.
2: We hebben zelfs een museum, absoluut. Ja, zeker. Ja.
3: Die zet Moerdijk van Museum Nagelen. We staan nu binnen in het museum. Om ons heen zie ik allemaal mooie oude foto's van Nagelen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het museum is eigenlijk buiten.
4: Het dorp zelf is natuurlijk bijzonder. En ik wil het geen openluchtmuseum noemen, want dat is het absoluut niet. Maar het is wel, buiten zie je waarom Nagelen zo bijzonder is.
3: Want wat zien we dan als we dan buiten lopen?
4: Je ziet vooral heel veel groen. Groene open ruimte met daaromheen woonhofjes. En alle huizen hebben platte daken. En dan heb ik het heel kort samengevat en eigenlijk een beetje plat geslagen. Er is 10 jaar over nagedacht van hoe dan zo'n dorp als ideaal gebouwd zou kunnen worden. Licht, lucht en ruimte was belangrijk, maar ook beschutting voor de polderwind. Dus vandaar dat er een hele mooie groene single omheen zit. Je moet het leren waarderen. Het is iets voor. Als je wat meer gaat leren over de achtergrond, dan is het fantastisch. En ik denk dat ik bij die mensen hoor die dat fantastisch vindt. Zo'n ontwerpproces, zo'n gebied, dan dit gaan doen, daar zit een hele hoop lef achter. En ik denk dat we daar nog steeds heel veel van kunnen leren. Misschien is dat wel waar ik het meest trots op ben, dat het er nog steeds is na 70 jaar.
2: Het is natuurlijk niet alleen een museum in het dorp. Het blijft ook wel voor de inwoners. En het moet ook wel zo zijn dat mensen vooruit kunnen in de tijd. Het is modern ontworpen in de tijd en het moet ook modern blijven. Dus wel doorgaan.
1: Ja, je hoort de verschillende mensen over Nagelen. Ilko Tuininga is dorpsvoorzitter van Nagelen. En Lisette Moerdijk natuurlijk van Museum Nagelen. En morgenochtend werpen we een blik op de toekomst van de 4 jubilerende Noordoostpolderdorpen. Weer op een ander dorp.
5: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 5050. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 5050.

0: Earth and Fire. En natuurlijk laten we deze muziek horen, omdat net het bericht binnenkomt dat Johnny Kaagman is overleden. Ja, Weekend was dat. En we zullen de komende tijd denk ik nog wel wat meer muziek van haar gaan draaien. Het is tijd voor het nieuws van
1: buiten de regio. Alleen ja. Is het zo dat, dat we de teksten even uit de... uit de MediaCloud zelf moeten lezen.
0: Oh, ik heb hem hier gewoon voor me.
1: Ja, ik heb allemaal andere teksten dan waar de fragmenten bij horen in mijn draaiboek. Dus ik weet niet helemaal hoe dat zit. Dus we gaan het nu officieel doen. Daar komt het muziekje. En dan gaan we het allemaal keurig aankondigen. Tijd voor de nieuwsberichten van buiten de regio. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem van verschillende rivieren. En daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Dat zegt deze woonbootbewoner.
2: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodem waarop die droog valt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen. Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt. Dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
1: Ja, volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk. En zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken.
0: Oh, jakkes. Ga ik nu over Curaçao iets doen?
1: Nee, een natuurbrand.
0: Natuurbrand. Een soort...
1: Wordt het spannend zo.
0: Bingo wordt het. Ja. Lees jij maar lekker verder.
1: Nou, ik heb ook niks over een natuurbrand. Ik heb wel een geluid van een natuurbrand. Laten we dan de autodiefstallen doen. Heb je die?
0: Ja, de politie van Curaçao gaat extra controles houden om criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op het eiland zijn ze steeds meer inbraken en criminelen hebben het ook gemunt op huurauto's van toeristen, zegt deze correspondent.
3: En dat we het onder controle hebben.
4: Ja, dat geeft is een enorme opluchting. Zo hard gewerkt.
3: Ja, we hebben het allemaal samen gedaan, dus ja, dat is mooi.
0: Dat was de natuurbrand.
1: We hebben geen natekst. Wat een drama dit. Ik ga
0: auto,
1: nog even...
0: Start nu maar die autodiefstallen.
1: Die autodiefstallen.
0: Die klaar.
1: Ja, maar we weten niet wat de context is. Wil je het gewoon horen dan?
0: Ik heb toch... even kijken. Dat inbraken van... huurauto's. Ja, dat gaat over die huurauto's op Curaçao. Daar lees ik net
1: van. Oké, komt hij aan.
5: Banden weg, bumpers weg, koplampen losgetrokken en meegenomen. Verzin het maar. Vorige week was er een bestuurder zelfs van een gloednieuwe Kia die zijn vier portieren kwijt was. Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden.
0: Ja, de politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, oftewel het is genoeg.
1: Oké. Zullen we dit rubriekje maar heel snel vergeten? Want,
0: heb jij verder geen...
1: Ik heb geen geluid verder.
0: Je hebt geen geluid?
1: Van niks. Ik heb van de woonboten, de autodiefstal en de natuurbrand. En dat was het.
0: Goed.
1: Ja, nou, tot zover was dit niks eigenlijk. Ja. Hey jongens. Ja, ik heb nog muziek. Eet smakelijk zometeen.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Toen die jubeltonde was dat ouders een ton weg konden geven aan hun kinderen... ja, dat levert wel ongelijkheid op. Hè? Jouw ouders hebben het wel, mijn ouders niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
4: Oh,
3: en
4: goed.
3: Doe je ding en kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Limited edition op de Flevoland Nawaka 2026.
1: Dit is Flevoland.
6: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een vrouw stond vandaag voor de politierechter vanwege een poging tot oplichting in Almere. Ze werd in 2020 aangehouden toen ze een pinpas wilde ophalen bij een woning. De rechter vindt de poging tot oplichting bewezen en de vrouw ook medeplichtig aan witwassen. Omdat de zaak zo oud is, hoeft ze niet de gevangenis in. Wel moet ze een van de slachtoffers €2500 betalen. En in de Oostvaardersplassen is momenteel sprake van grote vissterfte. Iedere dag zakt door de droogte het waterpeil met 1 centimeter. Staatsbosbeheer kan helaas weinig doen, zegt de boswachter. Want water bijvullen vanuit de Keursluisplas kan niet. Want ook daar staat het water veel te laag. Al dit nieuws en veel meer vind je terug op onze website omroepflevoland.nl.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. 1 brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer. Veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over door werkzaamheden. Ook op de A28 is het druk. Zwolle richting Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: In de Oostvaardersplassen zakt per dag het waterpeil met 1 centimeter. En dat betekent dat de vissen het steeds moeilijker krijgen. Er zijn ook al heel veel dode vissen gevonden. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterrenslot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.
19: All right.

0: Het waterpeil van het oppervlaktewater in de Oostvaardersplassen zakt per dag met 1 centimeter. Dat komt door de aanhoudende droogte. Delen van de plassen zijn drooggevallen en op sommige plaatsen staat nog maar een paar centimeter water. Veel vissen, zoals karpers, zijn inmiddels dood. Staatsbosbeheer ziet dit met ledenogen aan en zegt niets te kunnen doen. Je hoort daarover Hans-Erik Kuipers, boswachter van Staatsbosbeheer.
1: Er is wel wat vissterfte opgetreden en dat is ook, het is een vreselijk gezicht. Het is ook niet fijn. Maar ik moet tegelijkertijd zeggen, je handen jeuken om iets te gaan doen. En tegelijkertijd is daar het dilemma, we kunnen niet zoveel.
2: Wat wil u dan doen en wat kunt u niet?
1: Je kunt 2 dingen doen, is uitvangen of water bijlaten. Om met dat laatste te beginnen. We hebben vorig jaar in deze plas nog water in kunnen laten. Maar als je ziet waar het water vandaan kwam, dat was de Keersluisplas hierachter. Daar staat het water inmiddels zo laag dat je er ook geen water uit kunt pompen hier naartoe. En ten tweede is de hoofddiepte precies hetzelfde. Daar zouden we ook water in kunnen laten. Waar het niet dat de pomp die daar ooit eens heeft gestaan, die werkt al jaren niet meer. En op een andere manier kunnen we daar geen water in laten. En dan zeg je dan vang je ze uit. Maar dan heb je dus levende vis hier bij je en die kan je niet uitzetten. Dat mag niet.
2: Maar er is toch water genoeg, zou je zeggen. Hè? De Lage Vaart, loopt die vlakbij. Ja. Zou je daar dan geen vissen kunnen uitzetten?
1: Nee, dat vindt de waterschap niet wenselijk. En het is een ander ecologisch systeem. Waar ze zeggen, nou, daar moeten we geen karpers, het gaat hier om karpers, inzetten.
2: Ja, dus dat mag gewoon niet?
1: Nee, en ik voel me ook een beetje met mijn handen gebonden in deze situatie. Ik wil er ook niet voor weglopen, maar dit is wel de consequentie van al die periodes met droogte, ook vorig jaar, 2019, 2018, zie je dit vaker optreden. En het is geen leuk gezicht, het is ook niet fijn.
2: Maar hier moeten we wel mee leren leven.
1: We moeten zeker met in de toekomst misschien eerder met groepen kijken wat kunnen we nog doen. Maar dit is wel wat vaker optreedt. Ja. En in dit geval zijn we met handen gebonden.
2: Maar als iets droog valt, dan kan dat misschien ook weer iets nieuws creëren, iets veroorzaken. Is daar bijvoorbeeld sprake van?
1: Het is moeilijk om deze situatie iets positiefs te melden. Maar het heeft wel te maken dat deze karpers die hier zaten, die eten, die maken het water heel troebel. Dat betekent, het vreten ook alle amfibieën en alle eitjes van andere vissen weg. Dus misschien is het voor deze pool ook wel een toekomst dat er een soort natuurlijke reset is van dit plasje. En dat we daarmee een nieuw leven kunnen creëren. En dat is eigenlijk wat in de natuur gebeurt, zoals ook in de grote plassen. Maar in dit geval is het natuurlijk wel een toekomstperspectief dat het misschien ook nog wat positiefs heeft. En daarnaast dat ook de vissen, dat brengt ontzettend veel insectenleven hierbij. En dat is juist de basis van het voedselsysteem.
2: Het water zal ooit wel een keer weer terugkeren. Maar hoe zit het dan met de visstand? Want als er nu geen vissen meer zijn, komen de vissen dan wel weer terug?
1: Ja, die komen beslist terug. We hebben het al op andere plekken hier in de Oostersplassen gezien. We hebben een slenk aangelegd in de Hollandse Hout. En dat zijn precies de plekken waar na 1 of 2 jaar alweer nieuwe vis zit. Via de poten van eenden wordt dat overgebracht daar. En als er weer verbinding is tussen diepere delen en minder diepere delen, dan kan die vis prima gaan paaien, zoals we dat in het kerngebied ook zien.
0: Om te voorkomen dat wandelaars gehinderd worden door de lucht van rottende vis, heeft Staatsbosbeheer op veel plekken de dode vissen wel opgeruimd.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Jaroslav Weber bij Weerplaza. Een lovely day. Vond jij dat ook zo, Floris?
1: Dat vond ik wel. Zeker in vergelijking met voorgaande dagen toen het een stuk warmer was.
0: Ja, het was ook zo aangenaam in huis vanmorgen met alles open.
1: Ja, prima weerbeeld vandaag. Echt een Hollandse zomerdag waarin stapelwolken en zonneschijn elkaar afwisselden. Temperatuur ook niet al te hoog met maximaal 22 of 23 graden in het zuiden van het land. En daarbij was het overwegend droog, maar ik denk dat we halverwege de avond en gedurende de nacht naar vrijdag een enkele bui kunnen verwachten in het noorden van de provincie.
0: Ah, ik vond ook wel, ik heb niet heel veel verstand van wolken, maar ik heb geleerd dat als wolken vrij trechterig omhoog gaan, dat het vrij turbulent is in de lucht.
1: Inderdaad, ja, dat kan kloppen. Vanavond en vannacht wat toenemende bewolking vanuit het noordwesten. Op de meeste plaatsen is het aanvankelijk nog droog, maar tijdens de nachtelijke uren kunnen er wel enkele lichte buien vallen. Met name in het noordelijk deel van provincie Flevoland. Dus de Noordoostpolder krijgt wel een aantal millimeters regen. Maar of de regio rondom Almere ook wat regen kan verwachten, dat betwijfel ik ten zeerste nog.
0: Dat is wel jammer, dat is mijn regio. Morgen, is het een beetje vergelijkbaar met vandaag?
1: Ja, eigenlijk een copy-paste met vandaag. Flink wat ruimte voor de zon, daar beginnen we mee. En halverwege de ochtend ontstaan er weer van die dikkere stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een enkel licht buitje in het noorden van het land is niet geheel uitgesloten. Het enige verschil met vandaag is wel dat er morgen een stuk minder wind staat. Dus de wind is morgen hooguit matig van kracht langs de grote meren. En met niet al te veel wind worden dan 23 of 24 graden. Dus ook morgen een prima zomerdag.
0: Ja, maar ik heb begrepen dat de warmte wel weer terugkomt.
1: Ja, die komt zeker wel weer terug. En dat begint al in het weekend, want dan wordt het 27 graden op de zaterdag. Een hoge drukgebied trekt naar het oosten van Europa en daardoor draait de stroming naar het zuiden. Voert hele warme lucht vanaf Frankrijk en België naar Flevoland toe, met een forse temperatuurstijging als gevolg. En zondag kan het op meerdere plaatsen zelfs 28 of 29 graden worden. En daarbij is het op zaterdag en zondag zonovergoten met nauwelijks bewolking.
0: Oké, je trekt dat een beetje door naar volgende week ook?
1: Ja, dat trekt zeker door. Maar op maandag en dinsdag houden we te maken met flink wat ruimte voor de zon. De kans op een bui is ook dan behoorlijk klein. Maar we zien wel dat de wind tijdelijk naar het noordwesten gaat draaien, waardoor het iets minder heet is dan in het weekend. Maar vanaf woensdag krijgen we opnieuw te maken met een hele portie warme lucht vanuit het zuiden. En dan kan het meerdere dagen zelfs tropisch warm worden in de provincie. Het is ongekend inderdaad, ik weet het. Maar een klein voordeel is wel dat de nachtelijke temperaturen wel behoorlijk aangenaam zijn met 12 tot 15 graden.
0: Oké. Nou ja, voor veel mensen is volgende week volgens mij de laatste week van de zomervakantie. Dus je kan nog eventjes alles eruit peuren wat erin zit volgens mij zo.
1: Ja, dat zou ik zeker maar doen. Ja. Want daarna neemt de wisselvalligheid wel echt toe, denk ik.
0: Oké. Goed, nou Floris, dankjewel. Eens smakelijk zo meteen.
1: Fijne dag, hè. Doei.
0: Hoi.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Het Cornelis Lely-archief van Ed Voigt is gedigitaliseerd en online in te zien. Voigt verzamelde jarenlang duizenden documenten over Cornelis Lely, een man van 100 kilo met een hoge stem. Ook die informatie is te vinden in het archief. Het Flevolands Archief digitaliseerde de collectie. Ed Voigt.
1: Dit boek heb ik gekocht voor 15 euro. Het was te koop bij een antiquariaat voor 400 euro, maar er stond bieden, dus 15 euro geboden en de volgende dag had ik het thuis.
2: Ed Voigt, ja, en dat is dan één van de hoeveel documenten die u in totaal heeft over Cornelis Lely?
1: Dat is ongeveer 1000.
2: Ja, het is echt uw levenswerk, dit archief.
1: Dit is echt mijn levenswerk geweest. En nog steeds.
2: De documenten die u verzameld heeft geven natuurlijk inmiddels een heel compleet beeld over zijn levensloop. Maar er staat ook allerlei persoonlijke informatie in. Heeft u het idee dat u een beetje bevriend bent met die beste man inmiddels? U moet hem heel goed kennen, denk ik.
1: Nou, sommige wethouders, en dan vooral Tjeerd van der Zwan was dat, die zei, u hebt wel iets van de genen van Lely.
2: En klopt dat, denkt u?
1: Nou, ik onderzoek alles wel heel nauwkeurig en dat deed Lely ook.
2: Ja, waarom vindt u dat belangrijk om zijn leven zo nauwkeurig te onderzoeken?
1: Het was een fascinerende staatsman. Want hij heeft over de hele wereld van allerlei dingen tot stand gebracht. En het gewone publiek in Nederland die zegt altijd Lely, Afsluitdijk, Polders. Maar ja, hij heeft veel meer tot stand gebracht.
2: Met Jens van Lingen, junior archivaris hier bij het Flevolands Archief, zijn we even achter de computer gedoken om te kijken naar dat online archief. Wat zien we hier bijvoorbeeld?
3: Hier zien we een gescande paneel waarin je de levensloop van Cornelis Lely ziet. En dat is van 1854 tot 1929. En je ziet eigenlijk een mooi beeld van de functies die hij heeft bekleed, de projecten waar hij aan heeft meegewerkt. En wat hij nou allemaal eigenlijk gedaan heeft.
2: Ja, een hele grote poster, dus gemaakt door Ed Voigt.
3: Ja.
2: Meer dan 1000 stukken in totaal. Welke waarde heeft zo'n archief nou?
3: Het is natuurlijk een hele unieke collectie. Stukken die je eigenlijk doorgaans niet bij elkaar ziet, die zijn bij elkaar verzameld. En geven heel mooi aan wat Cornelis Lely heeft betekend voor Flevoland. Daarom is het heel mooi dat we deze hebben.
2: We lezen ook hele interessante personalia die misschien niet meteen relevant zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld gelezen dat hij 1,75 meter lang was en het grootste gedeelte van zijn leven 100 kilo heeft gewogen. Dat hij een goede spreker was, maar wel een beetje een hoge stem had. Heeft u zelf dan ook het idee gekregen tijdens het digitaliseren en online archiveren van zo'n archief, dat je een persoon een beetje leert kennen, dat iemand gaat leven in je hoofd?
3: Ja, zeker. Want je ziet gewoon eigenlijk zijn levensloop, dus van kind af aan, waar hij heeft gestudeerd, maar ook zijn werkzaamheden en hoe hij daarin stond. En uiteindelijk leer je wel redelijk goed kennen hoe hij dacht en waar zijn belangen waren. Dus dat is wel, je leert zo'n persoon wel kennen, ja.
0: Junior archivaris Jens van Lingen was dat over het Cornelis Lely archief van Ed Voigt, nu gedigitaliseerd. En de bijdrage was trouwens van Ruben den Harp.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Een vrouw stond vandaag voor de politierechter vanwege een poging tot oplichting in Almere. Ze werd in 2020 aangehouden toen ze een pinpas wilde ophalen bij een woning. De bewoner was even daarvoor gebeld door iemand die zich voordeelt als bankmedewerker. De rechter vindt de poging tot oplichting bewezen en de vrouw is ook medeplichtig aan witwassen. Omdat de zaak al zo oud is, hoeft ze niet de gevangenis in. Wel moet ze een van de slachtoffers €2500 terugbetalen. In de Oostvaardersplassen is momenteel sprake van grote vissterfte. Iedere dag zakt door de droogte het waterpeil 1 centimeter. Staatsbosbeheer kan weinig doen, zegt boswachter Hans-Erik Kuipers. Water bijvullen vanuit de Keersluisplas kan niet. De waterstand daar is ook al veel te laag. En vissen verplaatsen naar de lage vaart mag niet van het waterschap vanwege het ecologisch systeem. Kuipers verwacht dat de natuur zich wel weer herstelt. Komend weekend kunnen tuinliefhebbers hun hart ophalen tijdens Noordoostpolder in bloei. 9 tuinen, verdeeld over de hele polder, zetten het tuinhekje open en zijn dit weekend gratis te bewonderen. De organisatie is in handen van Groei en Bloei. En Almere City FC geeft 2 spelers van Jong Almere City FC hun eerste profcontract. Het gaat om linksback Bas Pennock en centrale verdediger Sten Teunissen. Pennock kwam vorig jaar over van NAC Breda en speelde 26 wedstrijden. En Teunis sloot in 2024 aan bij Jong Almere City FC. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Ook was ze jarenlang jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. 1 brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. De UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien.

0: graden. De westelijke wind zwakt geleidelijk in kracht af. Na morgen volgt er opnieuw een prima zomerdag in de provincie, waarbij zonnige perioden en stapelwolken elkaar afwisselen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog, alleen het noorden van het land is gevoelig voor een enkel licht buitje. Halverwege de middag, ja, dan lossen de stapelwolken op en er volgt een zonnige avond in onze provincie. De temperatuur stijgt naar 22 of 23 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere sta je 10 minuten in de file tussen Hilversum en Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Deze hele week vieren we feest, want verschillende dorpen in Noordoostpolder vieren een jubileum. En vandaag komen we uit bij Nagelen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
3: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Het is feest in Noordoostpolder. Vier dorpen vieren een jubileum en vandaag zijn we in Nagelen. 70 jaar geleden waren daar de eerste huizen klaar. Eelco Tuininga is de dorpsvoorzitter.
1: Ik woon hier mijn hele leven. Ik heb nooit een andere postcode gehad, dus ik woon hier mijn

0: hele leven al. Maar wat het voor mij betekent, dat het een mooi dorp is om te wonen. En dat alles hier eigenlijk wel is voor ons. Ja.
1: Nagelen. 70 jaar geleden ontstaan en tot op de dag van vandaag uniek.
0: Hoe ik Nagelen zou omschrijven? Nou, een plat dorp. Dat sowieso. Maar zeker een dorp met een grote samenhang in de bevolking. We hebben een mooie groep met mensen die veel activiteiten organiseren. We hebben een leuke feestcommissie. We hebben een MFC, het Rietveld, waar we nu naast staan. Waar veel georganiseerd wordt en er is veel samenhang in het dorp. Er wordt veel opgepakt. En het is een gezellig dorp om in te wonen.
1: En je hebt zelfs een museum?
0: We hebben zelfs een museum, absoluut. Ja, zeker. Ja.
1: Lisette Moerdijk van Museum Nagelen. We staan nu binnen in het museum. Om ons heen zie ik allemaal mooie oude foto's van Nagelen. Maar jij zou ook kunnen zeggen dat het museum is eigenlijk buiten.
2: Het dorp zelf is natuurlijk bijzonder. En ik wil het geen openluchtmuseum noemen, want dat is het absoluut niet. Maar het is wel, buiten zie je waarom Nagelen zo bijzonder is.
1: Want wat zien we dan als we dan buiten lopen?
2: Je ziet vooral heel veel groen. Groene open ruimte. Met daaromheen woonhofjes. En alle huizen hebben platte daken. En dan heb ik het heel kort samengevat en eigenlijk een beetje platgeslagen. Er is 10 jaar over nagedacht. Van hoe dan zo'n dorp als ideaal gebouwd zou kunnen worden. Licht, lucht en ruimte was belangrijk. Maar ook beschutting voor de polderwind. Dus vandaar dat er een hele mooie groene single omheen zit. Je moet het leren waarderen. Het is iets voor. Als je wat meer gaat leren over de achtergrond, dan is het fantastisch. En ik denk dat ik bij die mensen hoor die dat fantastisch vindt. Zo'n ontwerpproces, zo'n gebied, dan dit gaan doen, daar zit een hele hoop lef achter. En ik denk dat we daar nog steeds heel veel van kunnen leren. Misschien is dat wel waar ik het meest trots op ben, dat het er nog steeds is na 70 jaar.
0: Het is natuurlijk niet alleen een museum in het dorp, het blijft ook wel voor de inwoners. En het moet ook wel zo zijn dat mensen vooruit kunnen in de tijd. Het is modern ontworpen in de tijd en het moet ook modern blijven, dus wel doorgaan.
1: Ja, je hoorde verschillende mensen over Nagelen. Ilko Tuininga, hij is dorpsvoorzitter van Nagelen. En Lisette Moerdijk natuurlijk van Museum Nagelen. En morgen...

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Toen die jubeltonde was dat ouders een ton weg konden geven aan hun kinderen. Ja, dat levert wel ongelijkheid op. Hè? Jouw ouders hebben het wel, mijn ouders niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
3: Oh, ja, wat goed.
2: Doe je ding en kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Limited edition. Op een Flevoland Nawaka 2026.
0: Dit is Flevoland.
5: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
6: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
14: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
15: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
13: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
16: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage, met der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
13: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Sindrien Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Wat jammer. Ik ga het nog missen.
2: Ik mis het elke dag om 2 uur al. Denk ja? Ik nou weer een hele dag wachten.
1: Nee, je gaat altijd wel met gierende mannen naar huis.
2: Ja, dat doe ik altijd.
1: Jeetje, Mina.
2: Ja.
3: Nee, dat is goed teken.
2: Nee, dat is niet waar. Nee, maar dan produceer ik ook allemaal nog thuis. Wie denkt dat al die gasten vanzelf hier naartoe komen? Nee, zo gaat het niet. Belinda bijvoorbeeld, die heb ik ook natuurlijk uitgenodigd.
3: Yes.
2: Want jij was vorige week polderplaat.
3: Ja.
2: Je hebt een nieuwe single uit.
3: Ja.
2: En dat is een heel leuke plaat. Ik had hem net ook aan... Nou, ik kende hem al, maar Patrick zei... Oh, dat vind ik zo'n leuk liedje. Je zong gelijk mee, hè?
1: Ik vind het heerlijk.
3: Dank je.
2: Ja. Wat is het voor plaat?
3: Nou ja, het is een plaat met een beetje powervrouw. Ik hoef niet alles te pikken wat mijn man van me wil.
1: Hebben we het nog over de plaat of heeft dit even een persoonlijk...
3: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
2: Oh, wat goed.
3: En hij is ook heel ruimdenkend en ook gewoon blind. Doe je ding en altijd positief van kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan. Dus ik heb absoluut de makkelijkste man ever.
1: Ja.
3: Hij vindt alles goed.
1: Nou, wat heerlijk.
3: Bijna alles,
2: ja, kan ik zeggen. Toen we die plaat hoorden, tenminste doe ik voor het eerst hoor, dacht ik een beetje aan Helene Fischer.
3: Oh!
2: Ja.
3: Nou ja, er zit wel inderdaad een beetje die Duitse schwung in.
1: Ja, ja. Ja, maar ook gewoon lekker qua een beetje zo energie. En, ja. Het is lekker.
2: Het klinkt gelijk herkenbaar. Ben jij nog steeds, want je hebt natuurlijk al, hoe lang zit jij al niet in het vak? Ook al jaren.
3: 30, meer dan 30 jaar.
2: Ongelooflijk.
3: Oh, mijn god, ja.
2: Maar ben je dan nog steeds aan het ontdekken ook met als je iets nieuws uitbrengt? Je denkt, ik wil toch weer een andere sound neerzetten of
3: ja.
2: Hoe werkt dat?
3: Nou ja, het is ook niet makkelijk, want kijk. Ik heb natuurlijk een hele brede muzieksmaak. Dus mm-hmm. Ik vind eigenlijk heel veel mooi en leuk. Maar ik merk wel, om optredens te genereren... moet je wel enigszins een beetje commercieel blijven.
2: Ja.
3: Dus kijk, ik heb natuurlijk wel mijn theatershows. Daar kan ik doen wat ik wil. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen.
2: Ja.
3: Maar ja, om op te treden moet je toch een beetje... dat mensen denken van, nou, dat is leuk voor op een feestje. En we kunnen lekker meezingen. En het is gewoon helemaal te gek als je op zo'n mega piratenfestijn staat... en al die mensen meezingen. Dat is gewoon, dat, daar krijg je een dikke kippenvel van. En dan ga je met een smile van het podium af. Dus dat probeer ik iedere keer te bereiken. En dit is echt zo'n liedje wat daar helemaal in past.
2: Dat denk ik ook, ja. Het is, ben je er wel schrijven, is een mega piratenfestijn?
3: Nee.
2: Ik zou het namelijk heel leuk zou vinden. Want jij houdt ook wel van, als Brabant natuurlijk een beetje van carnavalsmuziek en van Nederlandstalen.
1: En ik vind sowieso hele lokale muziek heel leuk.
2: Ja.
3: Kijk.
2: En wel, hoeveel mensen zitten daar dan in zo'n Gelredome bijvoorbeeld, als je bij zo'n mega piratenfestijn bent?
3: Ik denk zo rond de 35.000 mensen.
2: 35.000 mensen, ja. Helemaal gewoon...
1: Ja, geweldig.
2: Dat is één groot feest.
3: Dat is één groot feest.
2: maar dus je brengt eigenlijk ook een beetje dus de commerciëlere nummers uit... om daarmee weer optredens te genereren. Maar dat is dan, als ik dat zo beluister, niet helemaal precies de muziek die je eigenlijk zou willen maken dan.
3: Nou nee, wel. Want het moet wel bij me passen. Dus dat is altijd best lastig.
2: Ja.
3: Want dit keer heeft Emiel weer voor mij geschreven. En dan stuurt hij ook wel liedjes. Ja, Emiel Hartkamp.
2: De man achter Frans Bauer natuurlijk ook. Hè?
3: Ja. Met Norris natuurlijk. Norris Parida.
2: Ja.
3: En dan soms stuurt hij ook liedjes. En dan luister ik en denk, ja, Emiel, het voelt niet goed. Het zit niet. En dan zegt hij, nee, stop maar. Ik ga gewoon verder. Net zolang totdat hij een liedje heeft wat bij me past. En dan deze stuurde hij op. En dat is altijd weer een beetje spannend. Ik vind het ook wel natuurlijk wel vervelend om hem... En voor mijn gevoel heel de tijd teleur te moeten stellen. Om te zeggen van, sorry Emiel, ik vind het toch niet... Maar deze luisterde ik meteen. Ik denk, dit is het.
2: Ja.
3: Dus,
1: Maar is het dan ook, zo'n werksessie lijkt me dan ook wel leuk. Weet je, dat je met elkaar een beetje schrijft. Dat je denkt van, oh ja, ik vind het wel, de tekst is lekker. Maar qua muziek ga je dan ook lekker met elkaar zo in de studio.
3: Dat is
1: toch een beetje te strepen. Of,
3: Ja, dat is ook gaaf. Daar komen de mooiste dingen uit voort.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
3: Ja.
2: Wat zijn jouw plannen eigenlijk voor de komende tijd? Ga je weer theater in bijvoorbeeld?
3: Nee, ik ga dit jaar... Ik sla een jaartje over.
2: Okay, ja.
3: Want het is best wel een... Het is echt wel een klus. Omdat ik het eigenlijk bijna allemaal zelf doe.
2: Ja.
3: Dus dit jaar sla ik een keer over. Maar ik heb wel gewoon een hele foute kerstparty. En dat vind ik ook helemaal leuk om te doen. Komen ook de mensen die mij volgen en die mijn liedjes leuk vinden, die komen. En dat wordt gewoon vorig jaar ook gedaan. Oh, dat is zo
2: eenmalig?
3: Leuk.
2: Is dat één keer dan?
3: Dat is gewoon één keer.
2: Oké. Okay.
3: Gewoon één keer. En dan gaan we helemaal los. En dat
1: maar rondom zo de kerst?
3: Ja.
1: Oh, en dan zing je ook kerstliedjes en zo? Of
3: ja, dan zing ik wat kerstliedjes. Maar ja, vooral ook gewoon een feestje.
1: Ja,
3: iedereen,
1: precies.
3: Iedereen komt gewoon zo gek verkleed als maar kan. Iedereen die stroopt al die foute siteitjes af naar de gekste kerstkleding. Dus Die liggen al weken van tevoren liggen die al in een deuk.
2: Ja.
3: Die verheugen zich op dat feestje. Ja, om dat te laten wel, zien wat ze gekocht hebben. Dus ja, helemaal leuk.
2: Leuk.
3: Gaan we doen. Ja, 6 december.
2: En waar is dat dan? Zijn er nog kaarten voor? Hoe werkt dat?
3: Ja, ja, oh. Het komt nog online. Het staat nog niet online.
2: Oh.
3: Ik heb al wel een dingetje gepost, zeg maar. Dat mensen weten dat het er weer aankomt op die datum. Dat
2: 6 december, daar ben je wel vroeg bij. De dag na Sinterklaas en hup, meteen de kerst erin.
3: Ja.
2: Ja, nee, maar dat is een goed.
3: Dat is wel lekker.
2: En heb je nog gastoptredens dan ook van de kerstman of zo?
3: Nou, Marco de Hollander heb ik gevraagd.
2: Oh, en komt hij ook?
3: Ja, die komt.
2: Oh, die komt ook, ja. Ja. Ja, je kan iemand vragen, wil natuurlijk zeggen dat die komt.
3: Ja.
2: Ja, oké. Okay.
3: Dus ik ga naar Marco en Marco komt naar mij. Dus zo,
2: zo hou je elkaar een beetje in evenwicht.
3: Nou, dat.
2: Allemaal. Ja, goed. Ja. Belinda, zou jij Het is mijn leven live hier on stage willen gaan zingen, alsjeblieft?
3: Dit is de eerste keer dat ik hem zing.
2: Echt waar?
3: Ja, is best wel spannend.
1: Maar het is een primeur.
3: Ja, het is een primeur.
1: Oh, wat goed, wat leuk.
2: Ja, we hebben primeur,
1: Maak het even groot. Maak het even groot.
2: Ga staan alsjeblieft op het podium. Alsjeblieft. Kijk, ik zit eventjes op de achtergrond. Vind ik wel leuk als we de clip ook laten zien. Want je hebt een hele mooie clip gemaakt. Vol met AI-figuranten. Die gaan we ook instarten. Als jij er klaar voor bent, Belinda, voor de eerste keer live hier on stage. Belinda Kinnaar, vorige week was de polderplaat, nu hier live. Het is mijn leven.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Over één. En ik vind het hartstikke leuk dat ze er zijn. We gaan het hebben een uur lang over B&B vol liefde. Dus kijk je niet naar het programma, zou ik zeker even wegzeppen.
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee,
2: het is ook gewoon interessant om er wel naar te luisteren. Ook al kijk je niet, dat weten Eline en ik, onze gast van vandaag. We hebben ook heel veel mensen die luisteren wel naar onze podcast, maar die kijken het programma helemaal niet.
1: Oh, dat kan ook.
2: Dus dat kan gewoon.
1: Oké, goed zo. Je hebt je gasten meegenomen, uitgenodigd.
2: Ja.
1: En dat had nog wat voeten in aarde, zeker als het gaat om Eveline Engels. Goedemiddag,
2: zeker.
1: Allebei. Leuk dat je er bent. En heel bijzonder ook.
3: Fijn, hè?
1: Ik moet even kort zeggen hoe dat ging. Want ik kreeg, wanneer was het, zaterdag of zondag, een mailtje van jou. Eveline dus. Van ja, Marco, ik kan maar geen geschikte vlucht vinden. En ik overweeg om nu met de auto te gaan. Toen zag ik dat dat... Ja,
2: dus wij
1: ik
2: bellen.
1: Ik gelijk bellen.
2: Googelen. Ach, dat is 13 uur rijden.
1: Dat is ook zielig. Dat kunnen we toch niet doen?
2: Dat kunnen we niet doen.
1: Nou, toen zei Patrick nog, ik betaal uit mijn eigen zak aan reiskosten. Ik zeg, doe het nou niet.
4: Zeg, no.
1: Oh, echt? Hij zegt, dan gaat dat, van mijn gaasje af. Maar toen ging hij goed rekenen. Bleef er niks meer over. Dus dat was ook zonder...
2: Het is zo vreselijk. Hoe jij mij steeds hier voor de bus gooit.
1: Vind je het leuk?
3: Ja, maar ik doe, ja, maar ik doe echt alles om mijn nieuwe liedje te promoten natuurlijk.
4: Ja, precies. Heel goed, heel goed.
1: Ja. Dat was jij ex volgens mij, toch?
3: Grap, ja,
1: ik begrijp hem wel.
4: Even een klein sneertje. Heerlijk.
1: Even een klein sneertje. Hoe heette die ook alweer?
2: Bart.
1: Oh ja, Bart was hij. Lekker was hij, hè?
3: Als hij wegliep, ja, zeker.
1: Nou, in het begin, jij vond het toen wel leuk.
3: Ja, ik vond hem wel leuk.
1: Ja. Ja. Wat was daar ook alweer gebeurd? Want jij zat vorig seizoen natuurlijk in B&B vol liefde. En toen had je in eerste instantie niet heel veel geluk met de mannen. Mm. En uiteindelijk bleef je toch aan Bart plakken.
3: Ja. Ja, Bart kwam een beetje na mannen die meteen helemaal verliefd op hem waren. En om me heen dansten en kriebels hadden. En erotische spanning en weet ik veel. Mm. En Bart, die was gewoon grappig. Die was leuk. Daar kon ik mee lachen. Daar hoefde ik niet, druk over te maken verder, dacht ik. Mm-hmm. En toen stierf mijn vader.
1: Ja, dat weet ik.
3: En dat maakt dat je emotioneel ook helemaal van de wap bent. Mm-hmm. En dat was lief Bart hangen.
2: Ja, en die was toen ook wel heel lief. Tenminste, wat wij dan hebben gezien.
3: Ja, zeker. Was hij ook echt. Nee, ook buiten de camera. Dat was echt wel een steun toen.
1: Ja, je bent dan ook kwetsbaar natuurlijk. En
3: heel
1: ook extra gevoelig voor dat soort aandacht.
3: Ja. Ja,
4: extra dus zonde dat het dan zo geklapt is eigenlijk. Hè?
3: Ja.
4: Maar je hebt nu een nieuwe liefde.
1: Ja. Waar is dat dan op geklapt toen uiteindelijk? Want hij deed zich anders voor dan hij uiteindelijk bleek te zijn.
3: Ja, de kamers gingen uit en zag ik een andere man. En dat was een man die echt totaal niet bij me paste.
1: Okay.
3: En dat vond hij ook.
2: En dat bloemenperkje wat hij nog voor je heeft gemaakt, dat gaat nog?
3: Met dat hartje en die zonne, zo, is allebei niet uitgekomen.
2: Echt?
3: Nee, soms het maakt niet uit. Nee, dat is gewoon niet uit.
4: Ja,
3: dat rotsblok is niks naar boven gekomen.
1: Ongelooflijk. Maar als je in zo'n programma zit, hè, want het is natuurlijk een heel groot succes, dat programma. Ook nu weer. Het was even de winter voor liefde. Eline was een beetje minder. Vond ik ook niet zo'n hele leuke editie, als ik heel eerlijk ben. Maar nu zit ik er wel weer helemaal in.
4: Ja,
1: dit jaar.
4: En toch zijn de kijkcijfers wel lager, hoor. Ja. Dus je ziet echt wel een dip. We weten natuurlijk niet wat de kijkcijfers op Videoland doen. Maar ja, als wij kijken naar de luistercijfers van de podcast en hoe het leeft. En wat jij ook zegt, het gesprek misschien wel bij het koffiezetapparaat gaat alleen maar over B&B voor liefde. Dus wat dat betreft doen ze dat wel weer heel goed.
1: Ja, hoe betrouwbaar zijn die kijkcijfers dan eigenlijk? Vraag ik me wel eens.
4: Ja, dat weten we niet. En ik denk dat tegenwoordig heel veel mensen het ook wel streamen.
2: Ja, want het is 30 plus graden. Weet je, wie gaat er nou op de televisie? Weet je, voor de televisie zitten? Ja, wij moeten. Dus
4: zware job dit, hoor.
2: Ja, dat is ochtends vroeg. Maar weet je, heel veel mensen die kijken het toch allemaal wel een beetje terug op Videoland.
4: Dat geloof ik ook.
1: Ja, ik doe het vaak later op
3: maar
1: de avond.
3: Maar ik weet wel nog dat vorig jaar in mijn seizoen werden de cijfers van Videoland pas heel laat vrijgegeven.
2: Ja.
3: Die kwamen toen pas eind augustus of zo werden ze vrijgegeven. Dus dan pas.
1: Toen het afgelopen iedereen, was eigenlijk.
3: Ja, bijna wel.
1: Ja, ja, okay.
2: En ieder jaar vraag ik me toch wel af van god, ja, wie vinden ze weer nieuwe B&B-eigenaren? Hè? Want hoe ben jij zelf benaderd? Of dacht jij ook wel van goh, hoe werkt zoiets?
3: Nou ja, ik ben opgegeven door een goede vriendin van me.
2: Ja.
3: En dat is geen
1: voor het programma meer, trouwens.
4: Ja. Is geen vriendin meer?
3: Tuurlijk wel.
4: Oh.
3: Maar voor het programma.
1: Ja.
3: Hè? Dus ze vond het grappig om mij op te geven. En toen werd ik benaderd. En vervolgens heb ik het hele proces... ben ik doorgegaan. Hè? Dus dan ben ik wel mee akkoord gegaan. Nou, toen gebeurde dat akeligen met mijn zoon. Dus hebben we het een paar jaar in de ijskast of in de koelkast gezet.
1: Wat gebeurde voor de mensen die dat niet weten?
3: Ja, mijn zoon kwam in een vechtpartij terecht. En dat werd een strafrechtelijke procedure. En toen heb ik ervoor gekozen om mezelf
1: even niet
3: terug
1: in de
3: publiciteit.
1: Voor hetzelfde kwamen ze achter dan.
3: Ja, ook uit respect voor iedereen eigenlijk. Voor alle partijen.
1: Alle betrokkenen.
3: En een paar jaar later, toen dat allemaal achter de rug was. Toen we hebben contact gehouden. En toen heb ik alsnog meegedaan.
2: Ja. Hoe kijk je erop terug?
3: Ik vond het fantastisch.
2: Ja?
3: Ja, ik vond het echt fantastisch. Gewoon de opnames, de uitzendingen zoals ze dat gemaakt hadden. Ik vond het echt, zoals die programmamaker dat maakt, ik vind het echt een kunst, bijna.
4: Terwijl je toch ook vaak wel hoort dat, dat ze zeggen, ja, ik ben niet goed neergezet. Of er waren dingen in scène gezet, maar dat gevoel heb jij niet gehad.
3: Nee, ja, weet je wat het is? Ik heb mijn werk stopgezet en ik heb alles weggeorganiseerd om een maand lang, of in ieder geval de hele tijd, die opnametijd, tot me te nemen. En ik zag het een beetje ook als werk, als een leuk werk, leuke ervaring. En ik zag het niet zozeer als een privé iets. Klink ik gek?
4: Nee.
3: Oké, ja, dat is. En daardoor sta je er ook, denk ik, veel relaxter in.
1: Maar
3: ja.
1: Stellen zij als eis dan dat je dus even geen zaken doet? Dus dat je geen gast ontvangt? Is dat een.
3: Dat is zeker geen eis.
1: Oké, dus je had er ook voor kunnen kiezen om gewoon je B&B door te laten lopen terwijl je met die opnames.
3: Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Dus ik heb wel wat reserveringen afgezegd.
1: Oké.
2: Ja, want je ziet ook wel, hè, dat als we net bij Iris in dit seizoen, hè, want die kinderen wonen daar, hè, en dan zie je dan inderdaad wel dat ook, privé en dan zo'n programma, dat soms wel eens een beetje botst. En dat hebben we in andere seizoenen zien we natuurlijk ook wel, dat soms best wel ingewikkeld is om dat een beetje goed draaiende te krijgen. Want dat gaat toch een beetje kletsen.
3: Maar
1: zo'n Fred. Fred bijvoorbeeld, hè, op Bonaire. Heet hij Fred?
2: Fred? Ja, zeker.
1: Heeft hij, is dat ook een B&B? Want het is een soort zonder ramen iets.
4: Het lijkt wel een schuur.
1: Een soort dacht dat Robinson. Maar daar die dan zelf een boomhut heeft gebouwd waar hij dan in woont.
2: Maar heerlijk toch?
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Maar waar slapen die mensen dan? Heeft hij ook aparte ruimtes nog?
2: Ja, waar Doeteke ligt en Yvonne. Ja, dat zijn allemaal leuk.
1: Maar daar betaal je ook echt voor zo'n iets.
4: Je kan het je bijna niet voorstellen. Maar
1: bij jou is het wel, wat ik zag, een luxe accommodatie.
3: Ja, het is gewoon.
1: Het is een luxe kamer, je hebt een mooie kamer.
3: Twee appartementen, ja.
1: Ja, precies. Oh ja, oké.
3: Okay, maar Fred heeft dat ook, hoor. Volgens mij is ook bekend gemaakt dat hij €65 per nacht vraagt.
1: Maar dat is niet duur, €65 per nacht op Bonaire.
3: Dacht ik.
1: Ja. Maar dat is niet duur. Maar je kan ook kun je ook meer vragen naar zo'n programma? Omdat mensen dan speciaal komen om jou te zien?
3: Ik heb het niet gedaan. Ik ben gewoon doorgegaan. Het is gewoon een bedrijf. En dat bedrijf is dan op televisie geweest. Maar ik ga dan niet de prijzen verhogen omdat ik dan toevallig bij B&B Verliefd heb.
1: Maar merk je dat wel aan het aantal reserveringen? Dat je daar dan mee hebt
3: gedaan? Weet je, ik vond het vorig jaar zomaar eigenlijk helemaal niet leuk. Mensen kwamen echt aapjes kijken.
4: Jammer,
3: je komt wel door de locatie. Mm. En nu dit seizoen merk ik dat mensen zeggen van, nou, dat is toevallig. Ik zie de locatie, ik ben er verliefd op, dus we komen aangereden. En nu zie ik dat het van jou is. Dat vind ik dan wel leuk.
1: Dan is
3: het een goede volgorde.
1: Ja, precies, ja.
2: Eline, ik wil eigenlijk ook ieder seizoen van, nou, daar moeten we heen.
1: Want hebben jullie dat wel eens gedaan? Ben je wel eens naar B&B-locaties geweest?
4: Nee, maar we willen zo graag B&B's gaan ranken. Dat we dan gaan kijken, oké, zo ziet het er. Dus eigenlijk wat jij zegt met Fred op Bonaire. Ja. Kan je daar nou slapen? Ziet dat er nou lekker uit? Nou, wij zouden het liefst gewoon in het vliegtuig stappen, naar Fred gaan en dan kijken hoe die kamers nou echt zijn.
1: Maar er zit toch een programma in, gewoon, of niet?
4: Precies, dat vinden wij ook.
2: Vinden wij ook.
4: Heb je nog plek hier?
1: Nee, maar dat moet je ergens anders gaan doen. Dan moet je gewoon een landelijk programma moet dat gewoon zijn.
4: Ja, dat lijkt me wel ontzettend leuk.
1: Dat is toch hartstikke leuk?
4: Ja.
2: Het lijkt me. Maar zullen wij eens even naar het begin, want Eline, wij maken inderdaad een podcast over dat B&B voor liefde.
1: Hoe is dat ontstaan?
2: Patrick en Eline, dat wilde ik gewoon net vragen. Want ik weet het eigenlijk niet eens. Maar hoe is dit?
1: Ik weet het eigenlijk niet eens.
4: Hoezo? Nou, het kwam natuurlijk, we hebben jarenlang bij Koffietijd samengewerkt. Echt 8, 9, 10 jaar. Ik weet niet eens hoeveel, maar dat klikte wel echt meteen. Wij waren eigenlijk altijd een duo al. Ik werkte voornamelijk achter de schermen bij Koffietijd en Patrick voor. En ik was zijn vaste redacteur. En ja, we hadden gewoon een klik.
1: Ja.
4: Maar ja, Koffietijd stopte. En toen bleef de vriendschap natuurlijk wel. Dus we zagen elkaar wel regelmatig. Maar we misten echt dat samenwerken. En we keken allebei B&B en we wekelijks belden we elkaar op met, heb je dit gezien? Dat. En ja, toen dachten we moeten hier gewoon een podcast over maken. Want toen, nu 3 jaar geleden, waren er nog niet zoveel podcasts.
1: Er zijn er heel veel van, hè? Ook.
4: Nu zijn er heel veel, maar toen was er niet zoveel. En dachten wij, nou, we gaan het gewoon proberen. Niet wetende dat we uiteindelijk echt heel veel luisteraars kregen. Dus dat was natuurlijk wel extra leuk. Mm-hmm. En dat we het nog steeds mogen doen, is wel echt heerlijk.
1: Maar het is nu wekelijks. Het was eerst dagelijks, toch?
4: Het was eerst dagelijks, ja. Dus een beetje proef op de som ook. We hebben allebei drukke zomer. Dus dachten even kijken hoe dat wekelijks werkt. Ook omdat we merkten bij een winter vol liefde dat je snel in herhaling valt. Omdat dan sommige afleveringen gewoon wat saaier zijn.
1: Gerekt, ja.
4: Maar nu is dit seizoen weer zo leuk dat we zeggen, verdorie, we hadden gewoon dagelijks moeten doen. Dus ja, het is altijd een beetje kijken.
1: En je ziet ook, we zaten ook net, Patrick en ik, naar wat parodieën te kijken. Er zijn ook steeds meer mensen die maken parodiefilmpjes op al die kandidaten. De een is natuurlijk wat beter dan de ander. Maar over het algemeen, die jongen die we net, ik ben zijn naam alweer kwijt.
2: Max.
1: Ja,
2: Max,
1: nog wat. Ja. Ken je die Max?
4: Ja, Max doet het goed. Iris Gulkens doet het ook leuk.
3: Iris ook.
1: Maar ben jij natuurlijk ook, toen je erin zat, denk ik, door de snor Humor had je toch nog van die AI gemaakte filmpjes. Waar de meest verschrikkelijke dingen gebeurde. Dat je ontplofte en weet ik het wat er allemaal gebeurde. Ja, dat zat jij volgens mij ook in.
3: Een bos spaghetti in mijn gezicht. Ja.
1: En dat je alles in elkaar slaat.
2: Nee,
1: en
2: een pasta carbonara was
1: Maar is dat dan leuk? Ja. Of zeg je nou, dat vind ik te ver gaan?
3: Dat is toch super knap.
1: Ja, dat
3: ik
1: even los
3: zo lachen met jou. Dat je de eerste keer dat ik bij Show News kwam. Toen zei je daarna van... Ben ik heel akelig over jou geweest?
4: Ja, dat is het natuurlijk wel. Ja, wij zijn natuurlijk best wel eerlijk over mensen. We proberen het wel altijd met respect te doen. Omdat je weet, ja, dat zijn echte mensen. Zeggen, ja, nee, maar dat proberen we echt. Ja. Dat krijgen we ook wel vaak terug. Maar soms, bijvoorbeeld over zo'n Fred, kan ik me echt wel opvreten hoe die tegen vrouwen doet. Nou. En dan ben ik best ook wel uitgesproken. Jij kan ook wel soms ineens scherp uit de hoek komen. En als er dan, ik kom ook voor mijn werk bij Shoney's. Of nou ja, op dit soort momenten, die B&B-eigenaren tegen. Dan denk je, oh help. Wat heb ik allemaal gezegd?
3: Nee, jullie zijn echt heel erg goed.
4: Nou,
3: want wat je zegt, jullie doen het met respect. En dat scherpen, dat moet er gewoon in.
4: Ja
1: maar kijk, jij gaat er zo mee om. Maar ik denk, ik kan me voorstellen dat niet iedereen er zo mee omgaat.
4: Nee, we hebben al wel boze reacties gekregen hoor. Echt, van B&B.
1: Ook die mevrouw die de leeftijd niet wilde vertellen, hoe heet ze ook
4: weer? Ja, Cecile. Die is woedend op ons.
1: Oh, omdat je de leeftijd hebt genoemd.
4: Nee, was het maar zo.
3: Weet je de leeftijd?
1: Ik heb 63.
4: Ja, dat is onthuld.
1: Ja, iedereen weet het
3: nu. Ik dacht, het zou wel wat.
1: Ja, dacht ik ook. Maar dat was het ergste eraan natuurlijk voor haar ook.
3: Ja.
1: Want waarschijnlijk had zij gehoopt dat mensen haar jonger zouden schatten. Omdat ze van alles aan zichzelf liet doen. Alsof ze eigenlijk straks staat van weet ik het waar allemaal van. Maar zo, er zat geen expressie meer in dat gezicht.
4: Kijk maar uit hoor, want nu krijg jij ook een bericht van Cecile.
1: Oh, dat maakt me niks uit.
2: Nou ja, nee, kijk, Cecile komt eraan op Bonaire. Het is warm in Bonaire. En ze kan eigenlijk al niet tegen warmte. Dus dat was al één grappig, dat ik om moest lachen. Ja, dan kom je aan in Bonaire. Lange reis, meteen zo'n camera op je snuffert. Ja, je bent nog half soort van, waar ben ik?
1: En, ja, ze was moe.
2: En toen dacht ik, het lijkt wel een beetje als een beetje ronken is. Dus ik vond dat zelf heel grappig, maar niet om haar te beledigen, maar meer van, oh ja, ook wel eens herkenbaar, toch? Dat je helemaal moe bent en dat je gewoon ook niet meer zo goed uit je woorden komt. En, maar goed, dit viel bij haar gewoon wel wat minder goed. Dus ja, die was toch eigenlijk best wel boos. Het was karaktermoord en maar dat soort dingen.
1: Maar hoe is ze dan?
3: Ik vind het wel knap van haar. Ik vind het echt wel knap van haar dat ze toch, want ze passen er totaal niet. Ze was zo'n tropisch vogeltje en dat in die zandbak zeg maar, van Fred.
1: Ah, dat is toch? Echt zo.
3: En dan toch je handhaven zo. Maar vind wel knap.
2: En ik vond haar heel leuk. Want iedereen dacht, ik vind dat een enige vrouw. Maar omdat ze inderdaad, ik hou van luxe. En denk, je zit bij Fred.
3: Ja. Hoe dan?
2: Er is geen luxe. Ja, er is dan genoeg luxe op Bonaire. Er was geen airco bijvoorbeeld. Nee. Nou, dat vind ik dan toch wel een luxe ding.
1: Maar ook geen ramen, dus je hebt een natuurlijke airco daar
4: natuurlijk.
1: Ik zou er best wel een tijdje willen zitten. Het lijkt me hartstikke leuk om daar zo aan het water...
4: Ik zeg ook geen nee hoor.
2: Ja, fantastische plek.
1: Ja,
4: heerlijk.
1: Maar goed, die Yvonne, die natuurlijk ook nu weer weg is. Ja, ik weet het niet.
2: Nee.
1: Hoe ver... Jawel, ze is gisteren gegaan. Jawel, ik heb gisteren...
2: TV, we houden tv.

0: Evelien ook zegt. Ik lees het ook op Mediacorant, soms berichtjes over. Weet je,
1: op Instagram.
0: Ja. Op Instagram, ja, precies. En Twitter of X, wat is het nu tegenwoordig?
1: X. Ja.
0: Goed, we gaan even een plaatje draaien. Zometeen gaan we natuurlijk lekker door. Heb jij nog een verzoekplaatje? Denk, nou, dat vind ik zo'n lekkere zomerse plaat. Die wil ik graag horen.
2: Misschien hebben jullie.
0: Ja, Evelien, wat voor muziek vind jij leuk? Heb jij dat je zegt, nou, daar ben ik helemaal gek van. Dat vind ik heerlijke muziek.
1: Nou, daar heb ik me toch goed op voorbereid. Ik zou het niet weten zo.
0: Heb je helemaal niet
1: Italiaans natuurlijk. Ja.
0: Fragole.
1: Dat vind ik een lekkere plaat.
0: Fragole. Van wie is
1: Fragole.
0: Dat? Fragole. Die heb ik natuurlijk weer niet.
3: Eros Ramazzotti is ook altijd goed, toch?
1: Eros Ramazzotti
0: is
1: ook
0: maar welke dan van Eros?
1: Laura Pausini.
2: Laura Pausini.
0: Oh, Laura Pausini. Ja, ik heb Cosa della Vita.
1: Of Buona Zite. Die is van u.
0: Heb ik ook allemaal niet.
1: Niet? Nee.
3: Anders moet je gewoon Justin de Wild met Cheerio doen. Want dat is altijd goed.
0: Die heb ik net al gezegd. Ja,
3: nee, dus heb je dat nou weer gemist?
0: Ik ga dan Sebastasse una canzone. Vind je toch helemaal speciaal?
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prima zomerdag in de provincie neemt op nadering van een occlusiestoring de bewolking toe in onze provincie. Vannacht kan er dan een enkele bui vallen in de Noordoostpolder bij minima tussen de 14 en 16 graden. De westelijke wind zwakt geleidelijk in kracht af. Na morgen volgt er opnieuw een prima zomerdag in de provincie waarbij zonnige perioden en stapelwolken elkaar afwisselen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog, alleen het noorden van het land is gevoelig voor een enkel licht buitje. Halverwege de middag, ja, dan lossen de stapelwolken op en er volgt een zonnige avond in onze provincie. De temperatuur stijgt naar 22 of 23 graden.
5: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: zijn. We gaan het hebben een uur lang over B&B vol liefde. Dus kijk je niet naar het programma, zou ik zeker even wegzeppen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee,
1: het is ook gewoon interessant om er wel naar te luisteren. Ook al kijk je niet, dat weten Eline en ik, onze gast van vandaag. We hebben ook heel veel mensen die luisteren wel naar onze podcast, maar die kijken het programma helemaal niet.
0: Oh, dat kan ook.
1: Dus dat kan gewoon.
0: Oké, goed zo. Je hebt je gasten meegenomen, uitgenodigd.
1: Ja.
0: En dat had nog wat voeten in aarde, zeker als het gaat om Evelien Engels. Goedemiddag,
1: zeker.
0: Allebei. Leuk dat je er bent. En heel bijzonder ook.
2: Fijn, hè?
0: Ik moet even kort zeggen hoe dat ging. Want ik kreeg, wanneer was het, zaterdag of zondag, een mailtje van jou. Evelien dus. Van ja, Marco, ik kan maar geen geschikte vlucht vinden. En ik overweeg om nu met de auto te gaan. Toen zag ik dat dat... Ja,
1: dus wij
0: ik
1: bellen.
0: Ik gelijk bellen.
1: Googelen. Ach, ja, dat is 13 uur rijden.
0: Dat is ook zielig. Dat kunnen we toch niet doen?
1: Dat kunnen ze niet doen.
0: Nou, toen zei Patrick nog, ik betaal het mijn eigen zak aan reiskosten. Ik zeg, doe het nou niet.
3: Zeg, no.
0: Hij zegt, dan gaat dat van mijn gage af. En toen ging hij goed rekenen, best niks meer over. Dus dat was ook zonder...
1: Het is zo vreselijk. Hoe jij mij steeds hier voor de bus gooit.
0: Vind je het leuk?
2: Ja, maar ik doe echt alles om mijn nieuwe liedje te promoten natuurlijk.
3: Ja, precies. Heel goed.
0: Ja, was jij ex volgens mij, toch? Ik begrijp hem wel.
3: Even een klein sneertje. Heerlijk.
0: Even een klein sneertje. Hoe heette die ook alweer?
1: Bart.
0: Oh ja, Bart was hij. Lekker was hij, hè?
2: Als hij wegliep, ja, zeker.
0: Nou, in het begin, jij vond het toen wel leuk.
2: Ja, ik vond hem wel leuk.
0: Ja. Wat was daar ook alweer gebeurd? Want jij zat vorig seizoen natuurlijk in B&B vol liefde. En toen had je in eerste instantie niet heel veel geluk met de mannen. Hmm. En uiteindelijk bleef je toch aan Bart plakken.
2: Ja. Ja, Bart kwam een beetje naar mannen die meteen helemaal verliefd op hem waren. En om me heen dansten en kriebels hadden. En erotische spanning en weet ik veel.

0: Mm-hmm. En Bart, die was gewoon grappig. Die was leuk. Daar kon ik mee lachen. Daar hoefde ik me niet druk over te maken verder. Mm-hmm. Dacht ik. Mm-hmm. En toen stierf mijn vader.
1: Ja, dat weet ik.
0: En dat maakt dat je emotioneel ook helemaal van de wap bent. Mm-hmm. En dat was bleef Bart hangen.
2: Ja, en die was toen ook wel heel lief. Tenminste, wat wij dan hebben gezien.
0: Ja, zeker. Was hij ook echt. Nee, ook buiten de camera. Ja. Dat was echt wel een steun toen.
1: Ja. Ja, je bent dan ook kwetsbaar natuurlijk. En heel ook extra kwetsbaar. Gevoelig voor dat soort aandacht.
0: Ja. Ja,
3: extra dus zonde dat het dan zo geklapt is eigenlijk. Hè? Ja. Maar je hebt nu een nieuwe liefde.
1: Ja. Waar is dat dan op geklapt toen uiteindelijk? Want hij deed zich anders voor dan hij uiteindelijk bleek te zijn.
0: Ja, de kamers gingen uit en dan zag ik een andere man. En het was een man die echt totaal niet bij me paste.
1: Okay.
0: En dat vond hij ook.
2: En dat bloemenperkje wat hij nog voor je heeft gemaakt, dat gaat nog?
0: Met dat hartje en die zonne, zo is allebei niet uitgekomen.
2: Echt?
0: Nee, de zon, ze maakt niet uit. Nee, dat is gewoon niet uit.
3: Ja,
0: dat rotsblok is niks. Nee. Naar boven gekomen.
1: Ongelooflijk. Maar als je in zo'n programma zit, want het is natuurlijk een heel groot succes, dat programma. Ook nu weer. Het was even een winter voor liefde. Eline was een beetje minder. Vond ik ook niet zo'n hele leuke editie, als ik heel eerlijk ben. Maar nu zit ik er wel weer helemaal in.
3: En toch zijn de kijkcijfers wel lager, hoor. Ja. Dus je ziet echt wel een dip. We weten natuurlijk niet wat de kijkcijfers op Videoland doen. Maar ja, als wij kijken naar de luistercijfers van de podcast en hoe het leeft. En wat jij ook zegt, het gesprek misschien wel bij het koffiezetapparaat gaat alleen maar over B&B voor liefde. Dus wat dat betreft doen ze dat wel weer heel goed.
1: Ja, hoe betrouwbaar zijn die kijkcijfers dan eigenlijk? Vraag ik me wel eens.
3: Dat weten we niet. En ik denk dat tegenwoordig heel veel mensen het ook wel streamen.
2: Ja, want het is 30 plus graden. Weet je, wie gaat er nou op de televisie? Weet je, voor de televisie zitten? Ja, wij moeten. Dus.
3: Zware job, dit.
2: Ja, dat is 's ochtends vroeg. Maar weet je, heel veel mensen die kijken het toch allemaal wel een beetje terug op Videoland.
3: Dat geloof ik ook.
1: Ja, dus vaak later op
0: maar
1: de avond.
0: Ik weet wel nog dat vorig jaar in mijn seizoen werden de cijfers van Videoland pas heel laat vrijgegeven.
1: Ja.
0: Die kwamen toen pas eind augustus of zo werden ze vrijgegeven. Dus dan pas.
1: Toen het afgelopen iedereen was eigenlijk.
0: Ja, bijna wel.
1: Ja, ja, ja. Okay.
2: En ieder jaar vraag ik me toch wel af van god, wie vinden ze weer nieuwe B&B-eigenaren? Hè? Want hoe ben jij zelf benaderd? Of dacht jij ook wel van goh, hoe werkt zoiets?
0: Nou ja, ik ben opgegeven door een goede vriendin van me.
2: Ja.
0: En dat is geen
1: voor het programma meer, trouwens. Hè?
3: Ja. Is geen vriendin meer?
0: Tuurlijk wel. Maar voor het programma.
1: Ja.
0: Hè? Dus ze vond het grappig om mij op te geven. En toen werd ik benaderd. En vervolgens heb ik het hele proces. Ben ik doorgegaan. Hè? Dus daar ben ik wel mee akkoord gegaan. Nou, toen gebeurde dat akelige met mijn zoon. Dus hebben we het een paar jaar in de ijskast of in de koelkast gezet.
1: Wat gebeurde voor de mensen die dat niet weten?
0: Ja, mijn zoon kwam in een vechtpartij terecht. En dat werd een strafrechtelijke procedure. En toen heb ik ervoor gekozen om mezelf
1: terug
0: te trekken.
1: Even niet in de publiciteit. Want voor jezelf kwamen ze achter dan.
0: Ja, ook uit respect voor iedereen eigenlijk. Voor alle partijen.
1: Alle betrokkenen.
0: En een paar jaar later, toen dat allemaal achter de rug was. Toen we hebben contact gehouden. En toen heb ik alsnog meegedaan.
2: Hmm. Ja. Ja. Hoe kijk je erop terug?
0: Ik vond het fantastisch.
2: Ja?
0: Ja, ik vond het echt fantastisch. Gewoon de opnames, de uitzendingen zoals ze dat gemaakt hadden. Ik vond het echt, zoals die programmamaker dat maakt, ik vind het echt een kunst, bijna.
3: Terwijl je toch ook vaak wel hoort dat ze zeggen, ja, ik ben niet goed neergezet. Of er waren dingen in scène gezet, maar dat gevoel heb jij niet gehad.
0: Nee, ja, weet je wat het is? Ik heb mijn werk stopgezet en ik heb alles weggeorganiseerd om een maand lang, of in ieder geval de hele tijd, die opnametijd, tot me te nemen. En ik zag het een beetje ook als werk, als een leuk werk, leuke ervaring. En ik zag het niet zozeer als een privé iets. Klink ik gek?
3: Nee.
1: Nee.
0: Oké, okay, ja, dat is. En daardoor sta je er ook, denk ik, veel relaxter in.
1: Maar stellen zij als eis dan dat je dus even geen zaken doet? Dus dat je geen gast ontvangt? Is dat een.
0: Dat is zeker geen eis.
1: Oké, dus je had er ook voor kunnen kiezen om gewoon je B&B door te laten lopen terwijl je met die opnames.
0: Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Dus ik heb wel wat reserveringen afgezegd.
1: Oké.
2: Ja, want je ziet ook wel hè, dat als we net bij Iris in dit seizoen, hè, want die kinderen wonen daar hè, en dan zie je
1: gaan ze apart
2: wel
1: eten
2: dat
1: ook,
2: privé en dan zo'n programma dat soms wel eens een beetje botst. En dat hebben we in andere seizoenen zien we natuurlijk ook wel dat soms best wel ingewikkeld is omdat een beetje goed draaiende te krijgen. Want dat gaat toch een beetje kletsen.
0: Het gaat kletsen.
1: Maar zo'n Fred. Zo'n Fred bijvoorbeeld, hè, op Bonaire. Hoe heet hij Fred?
2: Fred? Ja, zeker.
1: Heeft hij, is dat ook een B&B? Want het is een soort zonder ramen iets.
3: Het lijkt wel een schuur.
1: Een soort dat is Robinson. Maar daar koelt hij zelf een boomhut heeft gebouwd waar hij dan in woont.
2: Maar heerlijk toch?
1: Ja, hartstikke leuk. Maar waar slapen die mensen dan? Heeft hij ook aparte ruimtes nog?
2: Ja, waar doet het licht en Yvonne. Ja, dat zijn allemaal leuk.
1: Maar daar betaal je ook echt voor zo'n iets.
3: Je kan het je bijna niet voorstellen. Maar ja, ja je bent
1: wel. Kijk, bij jou is het wel wat ik zag, een luxe accommodatie.
0: Ja, ja het is gewoon.
1: Is een luxe, kamers, je hebt een mooie kamer.
0: Twee appartementen, ja.
1: Ja, precies. Ah oh, ja, oké. Okay,
0: maar Fred heeft dat ook hoor. Volgens mij is ook bekend gemaakt dat hij 65 euro per nacht vraagt.
1: Maar dat is niet duur, 65 euro per nacht op Bonaire.
0: Dacht ik.
1: Ja. Ja. Ja, maar dat is niet duur. Maar je kan ook naar kun je ook meer vragen naar zo'n programma? Omdat mensen dan speciaal komen om jou te zien?
0: Ik heb het niet gedaan. Oh, nee? Ik ben gewoon doorgegaan. Het is gewoon een bedrijf. En dat bedrijf is dan op televisie geweest. Maar ik ga dan niet de prijzen verhogen omdat ik dan toevallig bij BNB Verliefd heb.
1: Maar merk je dat wel aan het aantal reserveringen? Dat je daar aan mee hebt
0: gedaan? Weet je, ik vond het vorig jaar zomaar eigenlijk helemaal niet leuk. Mensen kwamen echt aapjes kijken.
3: Oh, jammer.
0: Je komt wel door de locatie. Mm. En nu dit seizoen merk ik dat mensen zeggen van, nou, dat is toevallig. Ik zie de locatie, ik ben er verliefd op. Dus ze komen aangereden. En nu zie ik dat het van jou is. Dat vind ik dan wel wel leuk.
1: Dan is
0: het
1: deze
0: dat is de goede volgorde. Ja.
1: Ja, precies, ja.
2: Nee, ja, Eline, ik wil eigenlijk ook ieder seizoen van, nou, daar moeten we heen, daar moeten we heen, daar moeten we heen.
1: Hebben jullie dat wel eens gedaan? Ben je wel eens naar B&B locaties
3: nee,
1: geweest?
3: Maar we willen zo graag B&B's gaan ranken. Dat we dan gaan kijken, oké, zo ziet het er. Dus eigenlijk wat jij zegt met Fred op Bonaire.
2: Ja.
3: Kan je daar nou slapen? Ziet dat er nou lekker uit? Nou, wij zouden het liefst gewoon in het vliegtuig stappen, naar Fred gaan en dan kijken hoe die kamers nou echt zijn.
1: Maar er zit toch een programma in, gewoon, of niet?
3: Precies, dat vinden wij ook.
2: Vinden wij ook.
3: Heb je nog plek hier?
1: Nee, maar dat moet je ergens anders gaan doen. Dan moet je gewoon een landelijk programma moet dat gewoon zijn.
3: Ja, dat lijkt me wel ontzettend leuk.
1: Dat is toch hartstikke leuk.
3: Ja.
2: Het lijkt me. Maar zullen wij eens even naar het begin met Eline? Wij maken inderdaad een podcast over dat B&B voor liefde.
1: Hoe is dat ontstaan?
2: Patrick en Eline, dat wilde ik gewoon net vragen.
1: Hoezo?
2: Want ik weet het eigenlijk niet eens. Maar hoe is dit?
1: Ik weet het eigenlijk niet eens.
3: Hoezo? Nou, het kwam natuurlijk, we hebben jarenlang bij Koffietijd samengewerkt. Echt 8, 9, 10 jaar, ik weet niet eens hoeveel. Maar dat klikte wel echt meteen. Wij waren eigenlijk altijd een duo al. Ik werkte voornamelijk achter de schermen bij Koffietijd en Patrick voor. En ik was zijn vaste redacteur. En ja, we hadden gewoon een klik.
2: Ja.
3: Maar ja, Koffietijd stopte. En toen bleef de vriendschap natuurlijk wel. Dus we zagen elkaar wel regelmatig. Maar we misten echt dat samenwerken. En we keken allebei B&B en we wekelijks belden we elkaar op met, heb je dit gezien? Dat. En ja, toen dachten we moeten hier gewoon een podcast over maken. Want toen, het was nu 3 jaar geleden, waren er nog niet zoveel podcasts.
1: Er zijn er heel veel van, hè? Ook.
3: Nu zijn er heel veel, maar toen was er niet zoveel. En dachten wij, nou, we gaan het gewoon proberen. Niet wetende dat we uiteindelijk echt heel veel luisteraars kregen. Dus dat was natuurlijk wel extra leuk. Mm-hmm. En dat we het nog steeds mogen doen is wel echt heerlijk.
1: Maar het is nu wekelijks. Het was eerst dagelijks, toch?
3: Het was eerst dagelijks, ja. Dus een beetje proef op de som ook. We hebben allebei drukke zomer. Dus dachten even kijken hoe dat wekelijks werkt. Ook omdat we merkten bij een winter vol liefde dat je snel in herhaling valt. Omdat dan sommige afleveringen gewoon wat saaier zijn.
1: Gerekt, ja.
3: Maar nu is dit seizoen weer zo leuk dat we zeggen, verdorie, we hadden gewoon dagelijks moeten doen. Dus ja, het is altijd een beetje kijken.
1: En je ziet ook, we zaten ook net, Patrick en ik, naar wat parodieën te kijken. Er zijn ook steeds meer mensen die maken parodiefilmpjes op al die kandidaten. De een is natuurlijk wat beter dan de ander. Maar over het algemeen, die jongen die we net, ik ben zijn naam alweer
2: kwijt. Max.
1: Ja,
2: Max,
1: nog wat. Ja. Ken je die Max?
3: Ja, Max doet het goed. Iris Gulkens doet het ook leuk.
0: Iris ook.
1: Ja. Ja. Maar ben jij natuurlijk ook, toen jij erin zat, denk ik, door de snor, had je toch nog van die AI gemaakte filmpjes waar de meest verschrikkelijke dingen gebeurde, dat je ontplofte en weet ik het wat er allemaal gebeurde.
0: Ja,
1: dat zat jij volgens mij ook in.
0: Een bord spaghetti in mijn gezicht. Ja.
1: En dat je alles in elkaar slaat.
2: Nee, een bord pasta carbonara was
3: het.
1: Maar is dat dan leuk of zeg je nou, dat vind ik te ver gaan?
0: Dit is toch super knap.
1: Ja, dat
0: ik
1: even los daarvan.
0: Ik moest zo lachen met jou dat je de eerste keer dat ik bij Show News kwam, toen zei je daarna van, ben ik heel akelig over jou geweest?
3: Ja, dat is het natuurlijk wel. Ja, wij zijn natuurlijk best wel eerlijk over mensen. We proberen het wel altijd met respect te doen, omdat je weet, ja,
1: dat
3: zijn echte mensen.
1: Zeggen,
3: ja, nee, maar dat proberen we echt. Ja, ja. Dat krijgen we ook wel vaak terug. Maar soms, bijvoorbeeld over zo'n Fred, kan ik me echt wel opvreten hoe die tegen vrouwen doet. Nou. En dan ben ik best ook wel uitgesproken. Jij kan ook wel soms ineens scherp uit de hoek komen. Ja. En als er dan, ik kom ook voor mijn werkpensioen, dus of op dit soort momenten, die B&B-eigenaren tegen, dan denk je, oh help. Oh,
0: nee,
3: wat heb ik allemaal gezegd?
0: Echt, maar jullie zijn echt heel erg goed.
3: Nou,
0: want wat je zegt, jullie doen het met respect. En dat schermen, dat moet er gewoon in.
3: Ja,
1: ja maar ik kan wel. Kijk, jij gaat daar zo mee om. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen er zo mee omgaat.
3: Nee, we hebben al wel boze reacties gekregen hoor. Van B&B.
1: Ook die mevrouw die de leeftijd niet wilde vertellen, hoe heet ze ook?
3: Ja, hoor. Cecile. Die is woedend op ons.
1: Oh, omdat je de leeftijd hebt genoemd.
3: Nee, was het maar zo.
0: Weet je de leeftijd?
1: Ik 63.
3: Ja, dat is onthuld.
1: Ja, iedereen weet het.
0: Ik dacht het zou wel wat.
1: Ja, dacht ik ook. Maar dat is het ergste eraan natuurlijk voor haar ook.
0: Ja.
1: Want waarschijnlijk had zij gehoopt dat mensen haar jonger zouden schatten. Omdat ze van alles aan zichzelf liet doen. Alsof ze eigenlijk straks staat van weet ik het waar allemaal van. Maar zo, ja. Er zat geen expressie meer in dat gezicht.
3: Kijk maar uit hoor. Nu krijg jij ook een bericht van Cécile.
1: Oh, dat maakt me niks uit.
2: Nou ja, nee. Kijk, Cécile komt er aan op Bonaire. Het is warm in Bonaire. En ze kan eigenlijk al niet tegen warmte. Dus dat was al één grappig dat ik om moest lachen. Ja, dan kom je aan in Bonaire. Lange reis. Meteen zo'n camera op je snuffert. Ja, je bent nog half soort van waar ben ik?
1: En, ja, gewoon was moe. In haar geval.
2: Ja. En toen dacht ik, ja, het lijkt wel een beetje als een beetje ronken is. Dus ik vond dat zelf heel grappig, maar niet om haar te beledigen, maar meer van, oh ja, ook wel eens herkenbaar, toch? Dat je helemaal moe bent en dat je gewoon ook niet meer zo goed uit je woorden komt. En, maar goed, dit viel bij haar gewoon wel wat minder goed. Dus ja, die was toch eigenlijk best wel boos. Het was karaktermoord en wat dat soort dingen.
0: Maar hoe is ze dan? Ik vind het wel knap van haar. Ik vind het echt wel knap van haar dat ze toch, want ze paste er totaal niet. Ze was echt zo'n tropisch vogeltje en dat in die zandbak zeg maar, van Fred.
1: Ah, dat is toch? Echt zo. Ja,
0: en dan toch je handhaven zo. Maf, wel knap.
2: Ja. En ik vond haar heel leuk. Want iedereen dacht, ja, ik vind dat een enige vrouw. Maar omdat ze inderdaad, ik hou van luxe. En denk, ja, je zit bij Fred.
0: Ja. Dan?
2: Er is geen luxe. Ja, er is dan genoeg luxe op Bonaire. Er was geen airco bijvoorbeeld. Nee. Nou ja, dat vind ik dan toch wel een luxe ding.
1: Maar ook geen ramen, dus je hebt een natuurlijke airco daar natuurlijk. Ik zou er best wel een tijdje willen zitten. Het lijkt me hartstikke leuk om daar zo aan het water...
3: Ik zeg ook geen nee
1: plek.
3: Hoor.
2: Ja. Fantastische plek.
1: Ja.
3: Heerlijk.
1: Maar goed, die Yvonne, die natuurlijk ook nu weer weg is. Ja, ik weet het niet. Hoe ver... Jawel, ze is gisteren weggegaan. Jawel, ik heb gisteravond...
2: TV, we houden tv aan, lieve schat.
1: Misschien dat Yvonne binnenkort ook weg.
2: We hebben het niet.
3: Yvonne is niet weg.
2: Nee.
0: Maar dat is ook op social media.
1: Ja, dat kan
0: allemaal anders.
2: Ik vind dat toch jammer.
1: Natuurlijk is dat jammer.
2: Want je wilt toch tv aanhouden. Mijn moeder kijkt ook allemaal geen... Die gaat echt lekker voor de voorzitten. Er zijn heel veel mensen, misschien wel wat oudere mensen... die dat. En dan vind ik dat toch zonde.
1: Ja, maar het is wel wat Evelien ook zegt. Ik lees het ook op Mediacorant soms berichtjes over. Weet je.
0: Ja. Op Instagram.
1: Ja. Op Instagram, ja precies. En Twitter of X, wat is het nu tegenwoordig?
0: X. Ja.
1: Goed, laat even een plaatje draaien. Zometeen gaan we natuurlijk lekker door. Heb jij nog een verzoekplaatje? Denk, nou, dat vind ik zo'n lekkere zomerse plaat. Die wil ik graag horen.
0: Nou, misschien jullie? Hebben jullie...
1: Ja, Evelien, wat voor muziek vind jij leuk? Heb jij dat je zegt, nou daar ben ik helemaal gek van. Dat vind ik heerlijke muziek.
0: Nou, daar heb ik me toch goed op voorbereid. Ik zou het niet weten zo.
1: Heb je helemaal niet...
0: Italiaans natuurlijk. Ja.
1: Fragole.
0: Dat vind ik een leuke plaats.
1: Fragole. Van wie is
0: Fragole.
1: Dat? Fragole, die heb ik natuurlijk weer niet.
3: Eros Ramazzotti is ook altijd goed, toch?
0: Eros Ramazzotti.
1: Ja, maar welke dan van Eros?
0: Laura Pausini.
2: Laura Pausini.
1: Oh, Laura Pausini. Ik heb Cosa della Vita.
0: Of Buona Zite. Die is van u.
1: Heb ik ook allemaal niet.
0: Niet? Nee.
3: Anders moet je gewoon Justin de Wild met Cheerio doen. Want dat is altijd goed.
1: Die heb ik net al gedaan.
3: Heb je dat
1: nou
3: weer gemist?
1: Ik ga dan Sebastasse una canzone. Vind je die toch speciaal?
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prima zomerdag in de provincie neemt op nadering van een occlusiestoring de bewolking toe in onze provincie. Vannacht kan er dan een enkele bui vallen in de Noordoostpolder bij minima tussen de 14 en 16 graden. De westelijke wind zwakt geleidelijk in kracht af. Na morgen volgt er opnieuw een prima zomerdag in de provincie waarbij zonnige perioden en stapelwolken elkaar afwisselen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog, alleen het noorden van het land is gevoelig voor een enkel licht buitje. Halverwege de middag, dan lossen de stapelwolken op en er volgt een zonnige avond in onze provincie. De temperatuur stijgt naar 22 of 23 graden.
5: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: schade.
1: Radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Goed, we zitten nog steeds heerlijk met ons bedje in die herberg aan zee.
3: Lekker, hè?
2: Wat zit hier te...
4: Goed vertoeven hier.
2: Ja,
4: gewoon.
2: Dat is lekker, hè?
4: Ja, ik vind het helemaal leuk.
3: Lekker ontspannen. Lekker dat briesje.
4: Mooi weer.
3: Heerlijk. Heerlijk.
2: Ja? Ja, echt relaxed, ja.
3: Heb je wel ingesmeerd?
4: Ja, ja, nou, ik moet het bijna doen hier. Ja. Ja, ja.
2: Je zit al gelijk goed in je rol. Ja, ja. Je wordt actrice willen worden, of niet?
3: Ja, zeker.
2: Echt waar?
3: Ja, ik heb voor heel... Toen was ik een jaar of 17, heb ik auditie gedaan voor de toneelacademie in Maastricht.
2: Nee.
3: En ik werd aangenomen.
4: Nou.
3: En toen bleef ik zitten op vijf te nemen. En toen moest ik het opnieuw doen.
4: Oh.
3: En toen werd ik niet meer aangenomen. Dus ja, het heeft er wel als van gezeten. Ja.
4: Oh, nou,
2: wat erg. En wat had je dan voor rollen willen spelen? Wat, ja.
3: Rol van een BNB-houdster uit Italië.
2: Maar die past je als een jas, die rol.
3: Ja, toch?
2: Ongelooflijk, ja. Ja. Ja. Hey, maar even over die nieuwe liefde. Ja, ik ben er toch altijd een beetje benieuwd naar. Want ik heb natuurlijk die uitzending gezien dat die heel kort even in beeld kwam. Net niet lang genoeg om hem goed te kunnen bekijken. Dus ik heb hem op pauze gezet. Kon ik het nog niet zien. Hoe is dat gegaan? Waar heb je die man ontmoet? Van die opeens aanwaaien?
3: Ja, Frank die kwam onverwachts inderdaad op de Bonnefoy samen met een goede vriend van hem naar de BNB in 24 al.
2: Oh.
3: En in 25 belde die op van, nou, ik kom er weer aan. Ik denk, weer, hoezo, wie ben jij dan? Op dat moment kwam Bart dus ook aan.
2: Oh.
3: En dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde, Bart die kwam mijn zwembad keuren op zijn videoclip. Zucht. Dus, maar goed, maar dat, ja.
2: Zwembad. Nou
3: ja. Ja, en Frank die stapte uit. Denk, oh ja, nou herken ik je van vorig jaar inderdaad. Oh, dat is een leuke gast.
2: Dat
3: is
2: je dat toen ook vet. Al?
3: Ja, maar punt.
2: Okay.
3: Niet, niks,
2: verder niks.
3: Ja, dat is wel gegroeid. Ja, ik vond hem wel erg rustig en leuk en gewoon relaxed. En we hadden toen ook een hele leuke groep in het veld. Met campers en de BNB-gasten. En ja, dat klikt zich gewoon heel goed.
2: Maar de eerste keer kwam hij dus met een vriend en de tweede keer kwam hij alleen.
3: Ja.
2: Oh ja, oké.
3: Okay. Ja, was hij op doorreis.
2: Ja,
3: oh, is hij wel nog
5: was hij on a mission?
4: Ja, dat
3: nee,
4: zou je
3: nee,
4: denken.
3: Nee, hij was op door. Nee, want hij had ook niks met mij verder. Dus
2: nee.
3: Het was echt op doorreis. En toen ik Bart 6 dagen eerder op het vliegtuig heb gezet. Ja, toen had ik zo'n geluksbubbel om me heen. Ja, toen kon iedereen alles met me doen. Nee, dat is een grapje.
5: Evelien!
3: Nee. Maar toen is hij nog doorgereden naar Toscane. Omdat ze zoiets had van, nou, je hebt nog een lijntje open. Dus dat kan niet.
2: Nee.
3: En,
2: dat was met Bart op dat lijntje. Want dat was dat, nog niet helemaal afgesloten.
3: Nee, want ik had het nog niet afgesloten.
2: Okay.
3: Toen heb ik het afgesloten en toen kwam hij al terug.
2: Oh,
3: en toen was het aan.
5: No. Oh, dus het is nu een jaartje?
3: Ja, een jaar. Ja, oh. Ruim een jaar.
2: En woont hij dan bij jou? Of hoe
3: ja, we wonen nu allebei in Italië.
2: Oh.
3: En als we Nederlands zijn, wonen we in Nederland. In zijn verblijf.
2: Hmm.
5: Oh, wat goed.
3: Ja. Ja, alleen hij is nu in Italië, want het is druk.
2: Ja, ja, ja.
3: En zij werkt zich helemaal slambam.
2: Ja?
3: En ik zit hier lekker rustig in jullie herberg. Aan zee.
2: Ja, want jij zei, je bent uiteindelijk meegereden met een gast hier naartoe.
3: Ja,
2: klopt. Heb je
3: gewoon een hele goede vriend van mij.
2: Ja, maar hij was wel een gast toch ook? In jouw
3: ja. Hij sliep een paar dagen in de villa en doet hij elk jaar.
2: Oh, okay. Dus,
3: een wethouder in Heerlen trouwens.
2: Oh.
3: Komt Drachtstra.
2: Oh,
3: ja.
2: En daar ben je mee meegereden.
3: Ja.
2: Want je bent best wel vaak in Nederland, hè?
3: Ja, bijna elke week.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: En dat, want je hebt, naast je B&B heb je nog wat andere bedrijven ook. En daarvoor moet je dus ook in Nederland zijn.
3: Ja.
2: Maar je bent hartstikke druk en het is heel uiteenlopend wat je doet.
3: Ja,
2: waar haal je al die energie vandaan?
3: Ja, ik heb 6 accu's, zegt mijn beste vriendin altijd.
2: Ja, nou dat moet
3: en ik heb, nou ja, en ik heb, het is wel allemaal goed georganiseerd. Nou, er moet niks misgaan.
2: Nee.
3: Maar, want dan gaat het mis. Ja, dan heb je zo'n domino effect. Maar
2: ja. Nou ja, als je in Italië werkt en je hebt ook in Nederland een bedrijf en dan gaat in Nederland iets mis, dan lijkt het me wel lastig dat je dan niet in 1, 2, 3 in Nederland kan zijn.
3: Nee, maar ik heb voor die twee bedrijven heb ik nog een zakenpartner. Die heet ook Frank, toevallig. En daar steun ik heel veel op.
2: Okay.
3: Sinds ik Italië heb, steun ik daar echt heel veel op.
2: Ja.
3: En daar ben ik ook super dankbaar voor.
2: Ja.
5: Nou, je hebt alles goed voor elkaar volgens mij.
3: Ja, zeker.
5: Ben jij een beetje gelukkig in de liefde, Eline?
3: Ja, vertel je.
4: Heel gelukkig.
5: Ja?
4: Ja, ik ben verloofd. Dus
2: je gaat trouwen.
4: Ik ga trouwen. Duurt nog eventjes hoor. We gaan pas over 2 jaar trouwen. En Patrick wordt mijn babs.
2: Nee.
5: Ja.
2: Oh, wat leuk.
5: Ja,
4: hij moest wel hoor. Ik heb hem gedwongen. Maar,
5: Nee, helemaal niet. Je hebt hem heel lief gevraagd.
4: Ik
5: vond
4: het heel moeilijk om te vragen. Want ik dacht, ik wil gewoon een babs die ons goed kent. En nou ja, dat het niet zo ongemakkelijk wordt. Dat het ook een beetje grappig kan worden. En ja, toen kwam Elwin eigenlijk met het idee van, ja, je moet gewoon pet hebben. En toen dacht ik, ja, inderdaad. Maar ja, je zadelt
2: iedereen,
4: ook...
2: Jij kort iedereen af, L en Pet.
4: Ja, oh ja, sorry.
2: Ik
4: voel me helemaal thuis meteen hier, allemaal afkorten.
2: Ja, nee,
4: en toen, Patrick zei gelukkig ja. Maar ik vond het ook wel bezwaarlijk. Want ja, het is toch wel een hele klus.
5: Nou, dat is wel een pokkenklus, ja. Maar
2: ja, want je moet dan voor één dag word je dan beedigd.
5: Ja, er zit heel veel voorwerk. Hè. Je gaat interviewen, dat ga je helemaal uitwerken, dat moet je helemaal uitschrijven. Je moet een leuk verhaal. Dan denk je, oh ja, maar is het dan leuk? Is het
2: voor
5: goed
2: iedereen
5: genoeg?
2: Ook dat is
5: ja,
2: het ook, hè?
5: Weet je, dan kan er wel een grapje, maar ja, is het dan... Ach, nou ja, dat is
4: hij heeft er zin in.
5: Nee, ik heb er zeker wel zin in. Ik heb dat vorig jaar voor een andere vriendin gedaan. Het is echt heel bijzonder om dat te mogen doen en te kunnen doen. En,
1: dit is Flevoland.
0: Toen die jubeltonde was dat ouders een ton weg konden geven aan hun kinderen... ja, dat levert wel ongelijkheid op. Hè? Jouw ouders hebben het wel, mijn ouders niet.
1: Ook dit is Flevoland.
6: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
5: Oh,
6: en goed. Doe je ding en kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan.
1: En dit is ook Flevoland.
7: Limited edition. Op de Flevoland Nawaka 2026.
1: Dit is Flevoland.
4: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
1: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
10: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer... daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat... dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
9: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
11: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
9: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Flevoland. Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, want tuinliefhebbers, opgelet. Komend weekend kun je je hart ophalen tijdens Noordoostpolder in bloei. 9 tuinen verdeeld over de hele polder zetten tuinhek open en zijn dit weekend gratis te bewonderen.
2: Ja, en 2 van die tuiniers zijn bij ons. Wies Voeste van de Stekkentuin in Espel en Hanneke Prins van Erf 10 bij Urk. Jullie moeten iets dichter bij de microfoon komen zitten, want anders horen we jullie niet. Hebben we niet goed opgelet dat jullie dichtbij zitten. Jullie hebben alle 2 een flinke tuin. Het is ook flink warm geweest. Wies, hoe ligt de tuin erbij?
3: Ik mag niet klagen. We hebben water in de sloot en dat sproeien we over de tuin heen. Dus dat lukt wel aardig.
2: Ja, en dat lukt heel goed, want we hebben een bosje dahlia's gekregen.
3: Ja, die komt bij Hanneke weg.
2: Bij Hanneke.
3: Uit de tuin.
2: Ja. Dat is nu wat nu in bloei staat, de dahlia's?
4: Ja. Ik heb een speciale hoek met dahlia's en daar om te plukken, zeg maar.
2: Ja. Ik zie oranje.
4: Kleuren.
2: Ja, alle kleuren eigenlijk wel. Hè? Wit.
4: Roos, wit, rood.
1: En moet je daar nou veel werk voor doen? Of ga je even door de tuin en hups, ik heb een boeket?
4: Nou, ik heb ze op een speciale hoek staan. Dus er staan alleen dahlia's.
1: Ah, oké. Okay.
4: Ja, en daar is speciaal om te plukken.
1: Ja.
2: En hoe zit het? Want Wies die heeft dus een sloot in de buurt. Hoe zit dat dan bij jou?
4: Wij hebben ook een bronpomp. We hebben vroeger een akkerbouwbedrijf gehad. En daar bevloeien we het gezond mee. En we hebben ook nog... ooit in het verleden koeien gehad. Dus we hebben een grote mestkelder en daar vangen we regenwater van de schuur in op.
2: Oh.
4: Dus we hebben ook regenwater om te bevloeien. Maar de bodem is bijna in zicht.
2: Ja,
4: dus het moet wel een keer regenen weer.
2: Dan kan het weer
4: aangevuld worden.
2: Ja. Hanneke, jij woont al 40 jaar in de polder. Wat maakt dat tuinieren nou zo mooi?
4: Nou, ik woon al mijn leven lang in de polder. Ik ben geboren en getogen, maar ik woon 40 jaar op de plek waar ik nu woon. Ruim 40 jaar.
2: Ja, maar wat is het dat je hier houdt?
4: Wat me hier houdt? Mijn man. En we hadden een bedrijf, dus een boerderij kan niet oppakken en zomaar ergens anders heen. Maar ik ben wel dol op tuinieren, dus dat is mooi meegenomen. En je hebt de ruimte om te tuinieren.
1: En hoe zit het dan? Hoe kijk jij 's ochtends uit het raam? Van, daar staat iets niet, daar is iets niet goed, daar ligt een blaadje. Hoe werkt dat bij jou?
4: Hoe werkt dat bij mij? Nou, ik kijk wel. Ik heb mooi uitzicht op de tuin vanaf mijn keukentafel. En daar heb ik de tuin ook een beetje op aangelegd, zeg maar. Dat ik, dit is wat je nu ziet, dat is mijn uitzicht vanuit het keukenraam.
1: Ja, want wat zien we dan precies? Want je hebt wat foto's meegenomen.
2: Ja, ik zie vooral veel paars in bloei. Vind ik dat heel mooi.
4: Ja, ik heb veel paars. Ik heb wel wat geel, maar hier toevallig niet. Nou, er staan vloksen en er staan dropplanten en er staan hosta's en van alles wat, zeg maar.
1: Wies, ik ben ook wel eens bij jou in het verleden ook als verslaggever bij jou in de tuin geweest.
3: Ja, volgens mij wel. Ik zat wel aan te denken, is dat nou lang geleden was, maar...
1: Je houdt het maar vol, hè? Elke keer weer die tuin. Ja. Ik ben bijvoorbeeld 15 jaar geleden bij jou geweest.
3: Ja.
1: Ziet het er dan nu heel anders uit?
3: Het ziet er wel wat anders uit. Er komen wat nieuwere planten en ik ben meer van de bladkleur dan van de bloemen. Ik zag net de hortensia's wel, die bloeien natuurlijk en die... Die heb ik ook wel voor de bloemen, omdat ze zo lang bloeien en ze zijn zo vreselijk makkelijk. Maar voor de rest, dan kijk ik altijd bij planten, past het blad mooi bij elkaar. En die bloem die komt toch wel, en vloeken doet het eigenlijk niet. Maar bloemen die zitten er 6 tot 8 weken in. En dan de rest van het jaar moet het blad de plant kleur geven. Mm-hmm. Dus als je dan werkt met rood en grijs en bontbladige planten, heesters en bomen, dan heb je ook kleur in de tuin als het even niet bloeit.
2: Ja.
3: Dus daar hou ik me meer mee bezig.
2: Ja, want hoe doen jullie dat eigenlijk? Want ik was laatst bij het Singer in Laren, het museum. Daar hebben ze ook een hele mooie museumtuin. Daar hebben ze iemand ingevlogen die dat helemaal... een tuinarchitect die dat wereldberoemd is en zo.
4: Piet Oudolf, ja.
2: Ja, en die heeft al helemaal zo grid dan gemaakt. En dan heeft hij dat helemaal uitgetekend waar hij wat heeft geplant. Hebben jullie dat ook van jullie tuin?
3: Nou, ik heb geen tekening gemaakt. Ik ben het heet Stekkentuin omdat ik begonnen ben met stekjes die ik vroeger van andere mensen heb gekregen.
2: Ja.
3: En nou hebben we stekken gemaakt en dan hebben we ook stekken voor andere mensen. Maar ik heb het gewoon allemaal geprobeerd. Nou, past daar, het past zus, het past zo. En
2: Hanneke?
3: Gemaakt of zo.
4: Nee. Ik ook niet. Ik gewoon op mijn gevoel.
2: Ja.
4: En kijken wat leuk bij elkaar staat. En als het niet leuk is, nou, dan haal je het er weer uit. En dan probeer je een ander plekje. Ja. Zo, ook gewoon, en door veel te zien, door veel te kijken en veel te proberen. Ja. Daar,
3: voldoende leert men, zeg maar.
1: Nu is dan komend weekend dus dat evenement, hè, dat je bij jullie kan kijken. Maar normaal gesproken, dan moeten jullie alleen genieten van de tuin. Of heb je wel verdwaalde mensen wel eens in de tuin?
3: Ja, we hebben allebei open tuin. Dat wil dus zeggen dat groepen zich kunnen aanmelden voor rondleidingen of wat dan ook. En we hebben meerdere weekenden en ik ben iedere vrijdag en zaterdag open. Dus dan ben ik gewoon in de tuin bezig. En als mensen komen, dan laat ik het werk liggen. En dan ga ik me met mijn bezoekers bemoeien.
1: En waarvoor is dit, voor wie is dan dit weekend speciaal? Voor de mensen die niet dan bij jullie komen?
4: Voor iedereen die van tuinieren houdt of denkt van ik wil inspiratie opdoen bij andere tuinen om te kijken van hoe doen jullie dat? Ja. Ik vind het zelf ook leuk om ergens anders tuinen te kijken. Dus je doet overal altijd een wat inspiratie op.
2: Ja, dan kregen wij een foldertje van jullie net overhandigd. Wies, daar staan al die tuinen in, hè, die open zijn dit weekend, alle 9.
3: Ja, het zijn er meer.
2: Oh.
3: Eigenlijk, maar ze zijn niet allemaal open dit weekend. Achterop staat een kalender.
2: Ja.
3: En daar staat de datum ook van met een mooi tulpje aangegeven welke er open zijn. In het weekend van juli waren ze allemaal open. Maar ja, mensen hebben ook als andere dingen een weekend of een bespreking of een familiedag of zo. Dus op de kalender achterop, daar kun je zien welke tuin
2: er
3: open.
2: Maar hoe kan het nou dat er zoveel zijn in Noordoostpolder? Hebben jullie elkaar allemaal aangestoken?
3: Nou,
2: of is het toeval?
3: Wij hadden de Groei en Bloei, die had vroeger 600 leden. Allemaal plantenliefhebbers, dat is in de loop der jaren wel minder geworden. Er komt niet zoveel jonge aanwas meer bij, alleen de ouder gaat het die blijft. Maar ja, de tuinliefhebbers die zijn er altijd wel geweest, maar ze werken een beetje naast elkaar heen. En de groepjes van 3 hier, groepjes van 2 daar. En Hanneke die zit in het Groei- en Bloeibestuur, dus op een gegeven moment samen met bestuur de kop bij elkaar gestoken. En misschien een folder, dan kan iedereen dat zien.
1: Ja. En hoe zit het dan? Want er zijn een heleboel tuinen. Gaan jullie wel eens bij elkaar langs en zeg je dan, Hanneke, bijvoorbeeld tegen Wies, jij hebt dat nu allemaal al paars, ik ga wat anders doen?
4: Nee. Iedereen werkt op zijn eigen manier. Ja. Elke tuin
1: geen
4: is anders.
1: Geen concurrentie of zo?
4: Nee, zeker niet.
2: Hanneke, even een tuintip voor de mensen thuis. Want ze hebben het allemaal heel zwaar met droog. Maar, heb je een tip zodat het toch mooi blijft in deze tijd? Want niet iedereen heeft een mestschuur waar je nog water in op kan slaan.
4: Een mestkelder is het. Waar je water in opvangt.
2: Ja.
4: Ja, en leidingwater geven. Je moet eigenlijk proberen ook droogtebestendig aan planten. Dat is tegenwoordig ook. Als je een planten hebt die heel veel water nodig hebben, dat is minder handig als je in de toekomst misschien hebt.
3: Ik heb aan de ene kant een hosta-bodem met veel hortensia's. Maar ik zit er wel over te denken als het zo doorgaat om daar een prairietuin van te maken. Want dan kun je wel water uit de sloot steeds blijven slepen. Maar na 2-3 dagen dan hangt het toch weer slap.
2: Ja, dus de hortensia die staat op de...
3: Ja, die vraagt heel veel vocht. En dat ligt maar net aan de zijkant, krijgen ze net 2 uur zon. Maar dan waait het bijna niet. Dus met die brandende zon van laatst van 30 graden... dan heb je soms meer last van verbranding. Dan had het echt...
1: Dan moet je bij mij komen kijken. Ik heb een prairietuin.
2: Oh ja, maar je hebt er toch gewoon helemaal niks aan, denk ik. heb je wel plantjes? Ja.
1: Ik heb plantjes. Het ziet er best wel hard uit.
2: Oh, oké. Vooruit.
3: Ik wou nog wel even één ding zeggen. Ja. Niet alle tuinen zijn gratis. Sommige vragen intree, andere is vrije gift. En enkele zijn gratis te bezoeken. Ja.
2: Heel goed. Nou, wil je dit weekend dus op pad, dan kun je dat doen in Noordoostpolder. Wil je kijken welke er dan allemaal open zijn, ga dan naar de website van Groei en Bloei Noordoostpolder. En dat is noordoostpolder.groei.nl.
4: Ja, en het is handiger nog om te kijken op bezoekmijntuin.nl. Daar staan alle open tuinen in het hele land in.
1: Het hele land zelfs.
4: En dan kan je, precies. En daar staat tuinroutes. Onze tuinroute van de Noordoostpolder staat er ook bij vermeld.
3: Ja, van Flevoland.
1: Bezoekmijntuin.nl.
4: Dat is een goede website.
3: Per provincie. Dan kun je Flevoland opzoeken. Daar staan de tuinroutes. En dan vind je het ook wel.
2: Een leuke weekendje. Kan je lekker op pad. Dus ja. Wies Voesten van de Stekkentuin en Hanneke Prins van Erf E10. Dank jullie wel en heel veel plezier dit weekend.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Festival Via Musica beleeft dit jaar de 19e editie. 4 dagen lang klinkt muziek op verschillende plekken in Flevoland. Aan het water in Lelystad, in Almere, in het open landschap van de Noordoostpolder, in Zeewolde en ook in Dronten.
2: Ja, het festival brengt kamermuziek in de breedste zin van het woord. Denk aan oude muziek, klassiek repertoire, nieuwe composities en soms zelfs wereldmuziek. En muzici uit binnen- en buitenland die komen samen in het programma die zorgvuldig is samengesteld. De komende 4 dagen dus volgende week. En dit jaar wordt er zelfs hiphop aan het programma toegevoegd. En dat is toch wel bijzonder. Hier in de studio Simon van den Broeke, zakelijk leider van Via Musica. En Kevin, de Real Happy Man, zoals hij zijn artiestennaam heeft. En die gaan voor ons spelen. Ik ben eventjes kwijt hoe het heet. Ook weer Kevin, hoe heet het? Luister. Een Nederlandstalige hiphop van de Real Happy Man en Simon van den Broeke.

Ja. Ja. Luister, ik heb niks te zeggen meer. Ik ben de stilste man ter wereld, grap. Ik zeg het keer op keer, oké, ik lieg als ik mijn boek open. Komt er een Shakespeare uit die bladzijdes. Wacht, weinig, geen empathie, gevoelens meer. Grap, ik kan niet rappen over kutzooi. Je kan niet aan me tippen, jouw leven is een kutfooi. Je wil mijn level bereiken, maar dat lukt nooit. Happy men, de realers liggen bij mij, lukt nooit.

0: wat ik rap is echt. Happy man, the realist, heb het leven al gewonnen. En alles wat ik rap, dat doe ik echt. Happy man.
1: Ja, dat is Kevin en dat is Simon van den Broek. Kom lekker zitten aan tafel, jongens. Dan gaan we het hebben over Via Musica. Ik ga ervoor zorgen dat hier we weer een beetje normale lichten hebben. Jongens, Simon. Simon, ja,
2: ga het is de 9e editie, hè? Kun je vertellen wat we nou net hoorden op het podium?
3: Wel, zo net hebben we een werk gehoord, een rapnummer geschreven door Kevin, The Real Happy Man.
4: Yes.
3: En daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben in samenwerking met Spot Lelystad, een jongerenbroedplaats, hebben we sessies georganiseerd waar dat die muziek bekeken wordt, wat dat er aan toegevoegd kan worden van klassieke muziek. We hebben een arrangeur erop losgelaten. En die heeft er 3 klassieke instrumenten bij geschreven. Vandaag was het een slimmed-down versie met enkel de fagot. Maar volgende week in Batavia Haven, in de haven, op de Stedemaagd, op het oude schip, gaan we dit brengen met 3 muzikanten, met nog 3 andere rappers. Dus dat wordt echt een feestje.
1: Ja, Kevin, was dit al een bestaand nummer eigenlijk? Of heb je het speciaal geschreven voor Via Musica?
4: Nee, dit nummer is ook al een tijdje uit. Ik heb hem een tijd geleden geschreven. En ik vond hem heel goed passen omdat er al wat klassieks in zat. Omdat Simons fagot en zo erbij te voegen. Dus.
1: Ja, het gaat over jouw leven, begrijp ik.
4: Klopt.
1: Ja, ja. Dat je nu eigenlijk beter aan toe bent dan toen je jong was.
4: Ja, ja, ongeveer wel.
1: Ja.
4: Ja, ik heb niet een hele verschrikkelijke jeugd gehad of zo. Dat is het ook weer niet, maar er zijn wel dingen gebeurd. En,
1: jullie wat hadden ik... het in ieder geval niet breed, hoorde ik.
4: Dat klopt, klopt zeker, ja. Ik ben opgegroeid in een arm gezin. En dat was niet altijd even makkelijk. Maar nu gaat het beter. En ik heb rust in mijn hoofd. En dat is vooral heel fijn.
1: Je hebt een auto, een vriendin hoorde ik.
4: Klopt ook.
1: En je gaat lekker naar de Mackie.
4: Ja, ook. Ja.
2: en je hebt natuurlijk muziek. Dat is ook belangrijk voor je.
4: Zeker. Ja, dat houdt me lekker bezig. Dus ik ben lekker mijn ding aan het doen. En lekker rustig allemaal.
1: Ja, Simon, hoe is dit zo tot stand gekomen eigenlijk? Want Via Musica staat al. Dit is al de 19e editie. Hè? We kennen dat natuurlijk van vooral dus klassieke muziek. Maar hoe komt het dat jullie dan die jongeren er dit keer bij wilden betrekken?
3: Ja, dit jaar is het eerste jaar dat ik erbij ben als zakelijk leider. En de kracht van het festival is dat het in een provincie waar dat er niet superveel klassieke muziek is, dat het een heel mooi aanbod brengt. Het is echt heel kwalitatief hoogstaand wat dat er komt. En ik vind het zelf heel belangrijk dat we er zijn voor iedereen in Flevoland. Dus niet enkel de reguliere concertbezoeker die altijd naar klassieke muziek komt en er graag naar luistert, maar ook jongeren. En die kun je het best bereiken door ze erbij te betrekken. En als we dan bruggen kunnen slaan met een supermooie organisatie zoals Spot, die jongeren helpt, die kunst echt doet verbinden, ja, dan vind ik dat heel waardevol. En dan ben ik heel blij dat dat lukt.
2: Je hebt de fagottes meegenomen. Daar doe je normaal dan de klassieke deuntjes mee.
3: Ja, inderdaad.
2: En nu ineens dit. Hoe is dat?
3: Ja, ik vind dat heel leuk om te doen. Zeker wanneer ik zie dat Kevin helemaal losgaat. Het is zijn eigen muziek, maar dat hij het ook leuk vindt dat we er iets aan toegevoegd hebben. Ja, dan vind ik het eigenlijk al geslaagd.
1: Ja, zat het al meteen goed in je hoofd, Kevin, hoe dat samen moest gaan klinken? Of had je dat je dacht, nou, ik weet het niet helemaal.
4: Ja, ik vind het wel lastig. Het nummer zit zo in mijn hoofd geprint dat op het moment dat hij van God wat te luid is, dat ik dan sommige cues soms mis. Tijdens de soundcheck hebben we dat gelukkig goed kunnen fixen. Dus, maar ja, daar heb ik wel eerst een soort van moeite mee gehad om dat even te leren. Maar ik vind het echt heel erg vet om zo te doen. Ik heb heel veel respect voor klassieke muziek. En ik gebruik het ook in mijn beats. Of nou, ik niet, iemand anders maakt die beats. Maar ik gebruik beats waar die klassieke muziek in voorkomt. En ik ben er altijd al wel fan van geweest. En om het nu live bij elkaar te zien komen, ik vind dat gewoon iets heel moois.
1: Ja, wat vind je dat als goed bij elkaar past? Glijdt dat goed in elkaar over, de hip-hop en klassiek?
4: Ja, heel erg. Je ziet het heel veel gebeuren, maar op dit soort manieren niet zo vaak. Vaak gewoon in een instrumental, zoals wat ik dus doe. En ik vind het gewoon een hele vette ervaring om überhaupt te zien. En bladmuziek voor mijn eigen muziek vind ik ook heel vet om te zien. En
2: En Simon heeft nu eigenlijk kennis gemaakt met jouw muziek. Mm-hmm. Maak je ook kennis dan tijdens Viva Musica met ja, de klassieke kant? Of hou je het puur op wat je zelf doet?
4: Ja, ik ga niet straks zelf achter de piano zitten of achter de viool.
2: Misschien?
4: Nee, ik ga zeker daar even blijven en even een beetje kijken hoe het is. En ik, wat ik zeg, ik vind het hele mooie muziek, dus ik ga zeker even luisteren.
1: Ja, dit optreden is gratis straks, hè, op de donderdag. Daar kan iedereen naartoe, op de Stedenmaagd in de Bataviahaven. Maar Simon, ja, er is natuurlijk veel meer die vier dagen. Geef eens wat highlights.
3: Ja, we brengen 20 concerten door heel de provincie. Dus in alle 6 gemeentes zijn we aanwezig. Donderdag zijn we in Lelystad. Dus we hebben eerst een hele dag op de Stedenmaagd dat we echt een rondvaart doen. Die is uitverkocht. Maar daarna hebben we dus het gratis uurtje jongeren en klassieke muziek en hiphop. En s'avonds hebben we nog ons echte openingsconcert in Batavialand in het museum. Voilà, dat is de eerste dag. Dat is allemaal Lelystad. Op dag 2 gaan we naar Almere Haven. En daar zitten we in cultureel centrum Corrosia en in de Goederedenkerk. Daar is een familievoorstelling die echt heel tof is. Er komt een jazz-trio die bekende muziek van Chopin, van Liszt nemen. En die gaan die helemaal ontkleden en die gaan daar...
1: Die maken er moeilijke muziek van.
3: Die gaan daar jazz op inspireren.
1: Ja, ja.
3: Dus dat is ook wel heel tof. En s'avonds is er nog een muziektheaterproductie. Wat dat ik erover lees is dat het hilarisch is. Het is zang en accordeon en cello. Een hele toffe, gekke combinatie. En het is heel spraakmakend.
1: Ja, en dan komt staat Zeewolde en Noordoostwolde er ook nog op.
3: Ja.
1: Ja. Twee dingen daarvan dan. Eén in Zeewolde en één in Noordoostpolder.
3: Ja, Noordoostpolder doen we 4 concerten in een rondrit. Dat kun je met fiets doen. Super vet. En in Zeewolde is er een oud muziekensemble die allemaal muziek brengt van de zonen van Bach. Okay. Heel tof.
1: Oh, hij had ook nog zonen?
3: Ja, en die wouden allemaal beter doen dan de papa.
1: Ah, oké.
2: Okay. Via Musica, van 13 tot en met 16 augustus op verschillende plekken in de provincie. En wil je het hele programma eens op je gemak bekijken en wat het allemaal inhoudt, ga naar festivalmusica.nl.
5: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
6: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prima zomerdag in de provincie neemt op nadering van een occlusiestoring de bewolking toe in onze provincie. Vannacht kan er dan een enkele bui vallen in de Noordoostpolder bij minima tussen de 14 en 16 graden. De westelijke wind zwakt geleidelijk in kracht af. Na morgen volgt er opnieuw een prima zomerdag in de provincie waarbij zonnige perioden en stapelwolken elkaar afwisselen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog, alleen het noorden van het land is gevoelig voor een enkel licht buitje. Halverwege de middag, ja, dan lossen de stapelwolken op en er volgt een zonnige avond in onze provincie. De temperatuur stijgt naar 22 of 23 graden.
7: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Je boekt een vlucht, hotel of een dagje uit, maar moet onverwacht afzeggen. Dan blijkt vaak dat je je geld niet terugkrijgt. Ook niet als je maanden van tevoren annuleert. Dat is onredelijk, althans het vindt de Consumentenbond.
2: Ja, we praten erover verder met Babs van der Staak van de Consumentenbond. Babs, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Zijn er eigenlijk algemene regels rondom annuleren?
3: Nou, in Europa geldt wel dat je recht hebt op eerlijke en redelijke annuleringskosten. En je kunt je heel goed afvragen of als jij maanden van tevoren al een vliegticket annuleert, of het dan redelijk is dat je je hele, alle kosten, zeg maar, die je gemaakt hebt, kwijt bent.
2: Ja, want het staat dus niet duidelijk omschreven wat dan redelijk is.
3: Nee, dus dat zou je dan eigenlijk als consument aan moeten vechten. Hè? Wij zeggen ook van, als je als reiziger denkt, hey, dit is eigenlijk wel heel raar, dan zou je daar eens een keer een zaak over kunnen starten bij een luchtvaartmaatschappij en kijken wat dat oplevert. En het is natuurlijk ook wel iets waar wij van zeggen van, wat kunnen we hier nou aan doen? Want bij pakketreizen bijvoorbeeld is dat heel anders geregeld. Dan heb je een staffel, zoals dat heet. En hoe langer van tevoren je annuleert, hoe meer je terugkrijgt. Dat klinkt natuurlijk al veel redelijker.
1: Ja. Nu heb ik een annuleringsverzekering. Dat heb ik dus eigenlijk helemaal niet nodig. Want ik verneem nu dat je dus van tevoren eigenlijk, je kunt best annuleren zelf, zonder annuleringsverzekering.
3: Ja. Dat ligt eraan. Hè. Dus een annuleringsverzekering is meer, als er iets gebeurt, dus zeggen je wordt ziek of er is een sterfgeval in je familie, dan kun je gebruik maken van zo'n annuleringsverzekering. En dan betaalt die annuleringsverzekering, als jij een gegronde reden hebt, die kan die wel terugbetalen. Moet je trouwens wel die annuleringsverzekering of doorlopend hebben of meteen afsluiten na het boeken van de reis. Dat mag niet pas als er iets gebeurt, zeg maar. Dan is het inderdaad zo, bij een pakketreis soms als je bijvoorbeeld een

0: accreditatie boekt, dan als je maar ver genoeg van tevoren annuleert, ja, dan krijg je best nog wel een deel van de kosten terug. En dat staat dan allemaal in de voorwaarden, de reisvoorwaarden van de ANVR. Dus ja, daar kun je dan ook terecht. Maar dan krijg je dus niet het geld terug van die verzekering, dan krijg je het geld gewoon terug van de reisorganisatie.
1: Ja, dan als we even inzoomen op die luchtvaartmaatschappijen, hebben jullie nou goed in beeld hoe die nou omgaan met die annuleringskosten?
0: Ja, in principe is het daar gewoon, je bent je geld kwijt. Dus op het moment dat jij een vliegticket boekt en je voor over een half jaar en 2 weken nadat je geboekt hebt, denk je van, oh, dat komt eigenlijk helemaal niet uit. Want ik noem maar wat, iemand zegt, oh, ik ga dan trouwen. En je denkt, oh jeetje, daar had ik eigenlijk wel bij willen zijn. Ja, dan ben je gewoon je geld kwijt. En dat is natuurlijk heel onredelijk, hè, want zo'n vliegticket kunnen ze zo lang van tevoren best nog wel aan iemand anders verkopen. En misschien nog wel voor meer geld ook. Want hoe dichter op de datum van vertrek, hoe meer ze vaak vragen voor zo'n ticket. Dus ja, het lijkt gewoon niet helemaal passend dat ze zeggen van het hele financiële risico ligt bij de consument.
1: Ja, ik heb een keer gehad, toen moest ik helaas mijn vliegreis afzeggen. Mijn hele vakantie eigenlijk afzeggen omdat ik medisch iets had. Ik had het aan mijn rug. Mm-hmm. En toen had ik dat gedaan. En toen ging ik bij de luchtvaartmaatschappij contact opnemen van, nou, hoe zit dat nou? Zei ze, jij moet je een briefje halen bij de dokter. Zo, daar kwam het eigenlijk op neer. Dus ik naar mijn huisarts. Wat denk je dat hij zegt? Ja, dat mag ik helemaal niet geven aan derden. Dat is iets tussen jou en mij. Je mag helemaal geen doktersverklaring.
0: Ja. Oh, wat vreemd inderdaad. Ik dacht ook wel dat het altijd mocht voor een verzekering.
2: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja. Maar het is in ieder geval wat wel goed is om te weten, is dat je de luchthavenkosten, en vaak betaal je ook nog luchthavenkosten en vliegbelasting, die kun je vaak wel terugkrijgen. Want een luchtvaartmaatschappij, als jij niet meegaat, dan als jij zegt van nou, ik ga niet op die vlucht, en je kunt dat ook aantonen, hè, je hebt dat ticket geannuleerd, dan die kosten hoeft de luchtvaartmaatschappij ook niet te betalen. Nee. Dus die kun je dan terugvragen via de luchtvaartmaatschappij, via de boekingssite, via de reisorganisatie. Ja, en die kosten zijn voor Schiphol ook al €82 per passagier. Dus, nou ja, mocht
1: heb je...
0: Heb
1: dat wel terug, ja.
0: Ja, heb je in ieder geval nog iets terug.
2: Maar
0: ja.
2: Babs, waarom, als het meer op kan brengen, waarom doen ze het dan?
0: Waarom ze zeggen van ja, je moet alles terugbetalen. Ja, dat zijn dan de voorwaarden die zij stellen. Dus jij hebt dat geboekt en je bent er dan mee akkoord gegaan van oké, ik betaal dit bedrag. Je krijgt geen geld terug. Maar je kunt je dus afvragen of dat redelijk is en of dat wel mag. Maar dat is wel iets wat zij stellen. En wij hebben ook al informatie opgevraagd hoe zit dat met jullie annuleringskosten? En kunnen jullie dan aantonen van dat die kosten redelijk zijn, daar geven ze gewoon geen antwoord op. Dan zeggen ze dat is vertrouwelijke informatie en die delen we niet.
1: Nee. Hoe zit het eigenlijk in de hele recreatiesector? Is het overal zo lastig?
0: Nou, bij bijvoorbeeld accommodaties, ja, het ligt er een beetje aan, natuurlijk via wie je boekt. Dan heb je soms wel dat je nog kunt annuleren tot de dag voor vertrek. Dat is natuurlijk heel gunstig. Daar betaal je vaak wel iets meer voor. En bij dierentuinen en attractieparken, ja, verschilt het soms ook. Soms heb je flexibele tickets, dan heb je nog wat bedenktijd. Voor sommige tickets heb je 100% annuleringskosten. Dus ja, het verschilt een beetje. Maar waar wij dus eigenlijk zowel voor die vliegtickets als voor dierentuinen als voor hotels naartoe willen, is dat er staffels zijn. Dus hoe langer van tevoren je annuleert, hoe meer je terugkrijgt. Want dan is het gewoon niet redelijk. Je kunt een huisje dan nog best verhuren. Een dierentuinkaartje kun je nog best verkopen. Een vliegticket. Het is echt niet dat jouw stoel dan leeg blijft. Dan hebben ze zowel dat geld van jou voor je vliegticket en dan verkopen ze het nog een keer en dan hebben ze 2 keer geld voor 1 stoel.
1: Ja, verdienmodel dus, wordt het op die manier. Goed.
0: Ja, precies.
1: Nou, bij deze hebben we je oproep gehoord. Ik hoop dat de vliegtuigmaatschappijen en de rest ook zitten luisteren. Dankjewel, Babs van der Staak van de Consumentenbond.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Dit is Flevoland.
1: Toen die jubeltonde was dat ouders een ton weg konden geven aan hun kinderen. Ja, dat levert wel ongelijkheid op. Hè? Jouw ouders hebben het wel, mijn ouders niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, ik heb de liefste man ter wereld.
3: Oh, wat goed.
2: Doe je ding en kom op, schouders eronder en gaan voor die banaan.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Limited edition. Op de Flevoland Nawaka 2026.
0: Dit is Flevoland.
5: Wauw! Oké, die is heel gaaf. Die gaat er echt sowieso op de zijkant erbij. Dat wordt heel gaaf. Dank u wel.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
8: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar het was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
7: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij...

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prima zomerdag in de provincie neemt op nadering van een occlusiestoring de bewolking toe in onze provincie. Vannacht kan er dan een enkele bui vallen in de Noordoostpolder bij minima tussen de 14 en 16 graden. De westelijke wind zwakt geleidelijk in kracht af. Na morgen volgt erop

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
3: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
2: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een prima zomerdag in de provincie neemt op nadering van een occlusiestoring de bewolking toe in onze provincie. Vannacht kan er dan een enkele bui vallen in de Noordoostpolder bij minima tussen de 14 en 16 graden. De westelijke wind zwakt geleidelijk in kracht af. Na morgen volgt er opnieuw een prima zomerdag in de provincie waarbij zonnige perioden en stapelwolken elkaar afwisselen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog, alleen het noorden van het land is gevoelig voor een enkel licht buitje. Halverwege de middag, dan lossen de stapelwolken op en er volgt een zonnige avond in onze provincie. De temperatuur stijgt naar 22 of 23 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goede avond, het weer in Flevoland. Na een prima zomerdag in de provincie neemt op nadering van een occlusiestoring de bewolking toe in onze provincie. Vannacht kan er dan een enkele bui vallen in de Noordoostpolder bij minima tussen de 14 en 16 graden. De westelijke wind zwakt geleidelijk in kracht af. Na morgen volgt er opnieuw een prima zomerdag in de provincie waarbij zonnige perioden en stapelwolken elkaar afwisselen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog, alleen het noorden van het land is gevoelig voor een enkel licht buitje. Halverwege de middag, dan lossen de stapelwolken op en er volgt een zonnige avond in onze provincie. De temperatuur stijgt naar 22 of 23 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Flevoland en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman.